0: losbarsten.
1: Heel blij. Ik heb genoten van de vreugde achteraf die er was bij de spelers, bij de coach, bij zijn staf en bij ook het publiek dat hier vandaag aanwezig is. Ja, de hele clubfamilie tiert van plezier en dat doet mij gigantisch veel deugd. Die jongens maken hun dromen waar en dat maakt mij blij en vrolijk en goedgezind. Voilà.
0: Hij blij en iedereen eigenlijk bij, ook bij de supporters.
2: Fantastisch! Ronduit, fantastisch!
3: Welverdiend.
4: Zalen, de echte winnaar.
5: Goed. Twee sterretjes!
6: Wat moet het zijn?
5: Kampioenen! FCB! FCB! FCB! Olé, olé!
0: Ja, ik kan alleen het weer nog toevoegen. Vannacht licht bewolkt, minimaal rond 9 graden. Straks krijgen we een zonnige en warme dag met temperaturen tot 27 graden. Ook het weekend wordt zomers en warm en zonnig. Voor Brugge supporters is het wellicht geen probleem, maar ook voor alle anderen fijne nacht nog. Meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.

0: Aardbeien. Hoogstraten Aardbeien.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.

0: niet werken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een LG 55 inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
3: Update jezelf.
2: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
4: Radio 1 live.

0: Now approaching midnight.
1: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Oeganda heeft beslist om alle openbaar vervoer van en naar Congo voor 4 weken op te schorten. En dat door de uitbraak van het Ebola-virus in Oost-Congo. Het gaat onder andere om veerboten en openbare bussen, maar ook vluchten naar Congo worden tijdelijk stilgelegd. De nieuwe Ebola-uitbraak zou zijn begonnen in de noordoostelijke Congolese provincie Ituri, die grenst aan Oeganda en Zuid-Soedan. Het Congolese ministerie van Volksgezondheid meldde pas nog een nieuwe balans van 671 vermoedelijke besmettingen en 160 vermoedelijke sterfgevallen. Ook in Oeganda waren er 2 mogelijke besmettingen en in beide gevallen ging het om Congolezen die onlangs naar Oeganda waren gereisd. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft de lancering van de Starship-raket vannacht uitgesteld door technische problemen. Een halve minuut voor de lancering werd die afgeblazen. Het gaat om de 12e testvlucht van de raket. Volgens de eigenaar van SpaceX, Elon Musk, was er een probleem met het nieuwe lanceerplatform dat gemaakt is voor die raket. Als het probleem snel kan worden verholpen, zou er straks een nieuwe lanceerpoging worden ondernomen. Het ruimtevaartbedrijf van Musk kondigde donderdag ook officieel aan een beursgang voor te bereiden. Het belooft de grootste beursgang in de geschiedenis te worden, maar als die nieuwe testvlucht met de Starship-raket mislukt, kan dat wel een negatieve invloed hebben op de beursplannen van het bedrijf. Voetbal dan. Club Brugge is de nieuwe landskampioen. Het had genoeg aan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen om zeker te zijn van de 20e titel in de geschiedenis van de club. Club kwam 2 keer op voorsprong tegen KV Mechelen, maar KV Mechelen kwam telkens terug, 2-2. En daardoor moesten de spelers van club nog in spanning afwachten wat de uitslag van eerste achtervolger Union was gisteravond. Union speelde tegen AA Gent, maar ook Union kon niet winnen. Het werd daar 0-0 en dus is club kampioen. En barstte er meteen ook een feestje los. Clubaanvaller Romeo Vermand rook al meteen naar bier.
3: Ik kan er ook niet aan doen dat ze dat over mijn kop spijten. Dus ik denk dat de nacht dat wordt heel mooi volgens mij. Ik denk dat we er moeten van genieten als ploeg. Want het is heel speciaal. Een 20e titel, een 2e ster bij Club Brugge is niet zomaar iets. Dus dat ga ik de jongens ook laten weten dat ze er mogen van genieten.
2: Ja, er wordt wellicht nog van genoten op dit moment. Het is vannacht licht bewolkt, minimaal rond 9 graden. Straks krijgen we een zonnige en warme dag met temperaturen tot 27 graden. En ook in het weekend wordt het zomers warm en zonnig met uitschieters tot 30 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
1: Wil jij je

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In het voetbal is Club Brugge kampioen geworden. Een gelijkspel op het veld van KV Mechelen bleek voldoende. Na de titelmatch heeft de politie 4 supporters van Mechelen opgepakt. Nog 15 anderen werden geverbaliseerd. Een 50-tal leden van de harde kern van KV Mechelen ging op zoek naar Brugge-supporters. De politie kwam tussen beiden om een confrontatie te voorkomen. Onder andere ook met pepperspray. Na de match waren er ook nog een aantal kleinere vechtpartijen. 3 mensen werden aangehouden voor ordeverstoring. Eentje voor het betreden van het veld. Voor de rest was het een groot feest voor spelers en supporters. Clubaanvaller Romeo Vermand rook tijdens het vieren al naar bier.
3: Ik kan er ook niet aan doen dat ze dat over mijn kop spijt. Dus ik denk dat de nacht dat wordt heel mooi volgens mij. Ik denk dat we er moeten van genieten als ploeg. Want het is heel speciaal. Een 20e titel, een 2e ster bij Club Brugge is niet zomaar iets. Dus dat ga ik de jongens ook laten weten dat ze er mogen van genieten.
2: En ook de supporters die de match hebben gevolgd in Brugge waren in extase met de 20e landstitel van hun club.
4: Fantastisch! Ronduit fantastisch!
5: Welverdiend!
6: Zalen, terechte winnaar!
7: Zot! 2 sterretjes!
8: Wat moet zijn?
7: Kampioenen! FCB! FCB! FCB!
2: De 7 Belgen die waren opgepakt door Israël omdat ze via zee mee hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, komen later vandaag vanuit Turkije aan in ons land. In totaal werden 400 internationale actievoerders opgepakt door het Israëlische leger. En ze getuigen allemaal van een zeer hardhandig optreden van de ordediensten. Een aantal van hen spreekt ook van seksuele intimidatie en geweld. Het harde optreden is bewust, zegt correspondent Sander van Hoorn vanuit Israël.
9: Ze willen vooral afschrikken zodat dit soort provocaties in hun woorden niet meer voorkomen. Maar het kan toch ook niet helemaal als een verrassing komen, want de minister van Binnenlandse Zaken die dit filmpje postte, die heeft ook al eerder gezegd dat hij deze mensen ziet als terroristen. En we weten hoe die andere mensen behandelt die hij ziet als terroristen. Dat gebeurt namelijk in de gevangenissen waar de Palestijnen zitten. Mensen die worden vrijgelaten naar de bezette westelijke Jordaanoever of naar Gaza. Die zijn er vaak uitermate slecht aan toe. Onvoldoende te eten en te drinken gekregen. Vertonen sporen van marteling.
2: Het weer nog. Vannacht is het licht bewolkt. De komende uren minima rond 9 graden. Maar dan krijgen we opnieuw een zonnige en warme dag met temperaturen tot 27 graden. En ook het weekend wordt zomers warm en zonnig met uitschieters tot 30 graden in de Kempen. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 5:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. Het had genoeg aan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen om zeker te zijn van de 20e titel in de geschiedenis van de club. Club kwam wel 2 keer op voorsprong, maar KV Mechelen kwam telkens terug. Daardoor moesten de spelers van club nog in spanning afwachten wat de uitslag van eerste achtervolger Union was, dat op bezoek was bij AA Gent. Omdat ook Union niet kon winnen, het werd 0-0 in Gent, is club dus kampioen. Voor Ivan Leko, de trainer van club, is de titel meer dan verdiend.
2: The best team in Belgium, 100%. Very deserved. The best attack, the best defense in playoffs. And I think this is good for football. Happy for everybody who did their part here.
1: Onder de supporters barstte het feest meteen los.
3: Fantastisch! Ronduit fantastisch!
4: Welverdiend!
5: Zalen, de echte winnaar!
6: Goed! 2 sterretjes!
7: Wat moet het zijn?
6: Kampioenen! FCB! FCB! FCB!
1: Na de titelmatch heeft de politie 4 supporters van Mechelen opgepakt. Nog 15 anderen werden geverbaliseerd. Een 50-tal leden van de harde kern van KV Mechelen ging op zoek naar Brugge-supporters. De politie kwam tussen beiden om een confrontatie te voorkomen. Het gemeentebestuur van Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant sluit 4 speelterreinen in de gemeente tijdelijk af, omdat er asbest is gevonden in de bodem. De gemeente had een preventief bodemonderzoek laten uitvoeren nadat in februari ook al asbest was gevonden onder een ander speelterrein. De gemeente ziet zich genoodzaakt om dus nu nog eens 4 terreinen af te sluiten, zegt burgemeester Matthias Dirks.
8: Men had een heel zonnig weekend voorspeld, een weekend waar ook heel veel kinderen gaan spelen op die speelterreinen. Nu daarom ook dat we nu absoluut zo snel mogelijk die terreinen willen afsluiten. Het is wel zo dat op elk van die terreinen er nooit sprake is geweest van zichtbare asbest of zichtbare asbestdeeltjes. Dan hadden we al veel langer tussengekomen of maatregelen genomen. Het gaat echt wel over de bodem.
1: Je fiets meenemen op de trein moet in de toekomst gratis kunnen. Dat voorstel van Vooruit is gisteravond unaniem goedgekeurd in de Kamer. Tot nog toe betaal je in de spitsuren 5 en in de daluren 3 euro als je je fiets wil meenemen op de trein. De Kamerleden vragen ook aan de regering om werk te maken van 1 combi-ticket voor alle openbaar vervoer. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft de lancering van de Starship-raket vannacht uitgesteld door technische problemen. Een 30 minuten voor de lancering werd die afgeblazen. Het gaat om de 12e testvlucht van de raket. Volgens de eigenaar van SpaceX, Elon Musk, was er een probleem met het nieuwe lanceerplatform. Als dat snel kan worden verholpen, zou er straks een nieuwe lanceerpoging worden ondernomen. Het weer dan. We krijgen een zonnige en warme dag tot 27 graden. Ook in het weekend wordt het zomers warm en zonnig. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Nu volgt een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.
9: Radio 1.
0: Nieuwe Feiten.
9: Met Lieven van den Houten.
10: Hartelijk welkom.

0: een salade maken voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Voilà, een salade van vlees.
2: Oei, amai.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue-assortiment. Lidl, dat kan tellen.
3: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Radio 1 live.
6: Dat in.
7: Ik weet het niet, maar ik weet wel nog toen ik studeerde. Je bent al bezig met die natuurkunde. En comedy gaat altijd over iets wat je... Ja, over een soort collectief bewustzijn. Hè. Waarom gaat zoveel comedy over politiek? Omdat je denkt van ja, heel het publiek is mee met die personages, met die mensen. En dus binnen zo'n wetenschappelijke tak heb je dan ook hele specifieke aspecten die iedereen die dat studeert kent. En dan komen daar inside jokes over. Ik denk dat dat een beetje is. Het is wat community building vaak, hè, humor. Ja.
6: Inderdaad, maar je maakt ook dingen helderder. Je hebt ook een programma gemaakt over artificiële intelligentie.
7: Ja.
6: En dat was zeer verhelderend en tegelijkertijd zeer grappig.
7: Ik ben begonnen als stand-up comedian. En als je zo de eerste 5 jaar op het podium staat, dan heb je een grapdwang die je er de rest van je leven niet meer uitgevrongen krijgt. Dus als ik een uitleg doe, dan komen er heel vaak punchlines bij. Ook.
6: Ja, en ernst en humor, dat hoeft elkaar natuurlijk niet in de weg te zitten.
7: Zeker niet.
6: Zeker niet, maar kan je ook lachen met kwantummechanica en kwantumcomputers, humor?
7: Absoluut wel. De klassieke mop, kwantummechanica, misschien getest op dieren. Wat heel erg insight voor wie de kat van Schrödinger een beetje kent. Ja,
6: Oké, ik lach, maar ik weet eigenlijk nauwelijks waarom.
7: Ja, het is dat soort nerdy inside jokes.
6: Maar jullie gaan, er is een heel programma gewijd aan quantum computers.
7: Wij hebben op het festival onze wetenschapsshows, waar Hattie en ik mensen interviewen over een onderwerp. En
6: juist,
7: een van de onderwerpen...
6: Komt ze toch mee?
7: Ja, inderdaad. Ze zit vol in de voorbereiding.
6: Ja, natuurlijk. Maar dus, ja, ga door.
7: En we hebben dus een uurshow over kwantummechanica. We gaan uitleggen aan de geïnteresseerde leek waarom kwantum zo raar is. En we gaan dan... We zijn op bezoek geweest bij de quantumcomputers in Delft. We gaan daarover praten. We gaan over kwantumcryptografie praten. Dat is een heel erg nerdy show. We hebben ook totaal andere dingen. Hè. We hebben een show over Vikings bijvoorbeeld op een ander podium. Er is een talk over de hersenbank. Blijkbaar kan je na je overlijden je hersenen doneren aan de wetenschap. En dus er komen twee mensen praten die thuis, ja, thuis zal het niet zijn, maar die in hun onderzoeksgebouw hebben die een hersenbank van een paar honderd hersenen.
6: En worden die geanonimiseerd? Of kan je ook de hersenen van koning Boudewijn bijvoorbeeld, of ik noem maar de eerste naam die in mij opkomt.
7: Ik heb geen idee, maar ik stel me dat wel zo voor dat ze aan het onderzoeken zijn van tja, we doen onderzoek naar dit fenomeen in de hersenen. Ah, dan hebben we die van Mariette Janssens nodig. Ga ze eens uit schuif 15b gaan halen. Zoiets, ja.
6: Prachtig. De ruimte krijgt veel ruimte.
7: De ruimte krijgt veel ruimte. Dat is elk jaar zo. Is er veel interesse in ruimtevaart. Maar we hebben morgenavond onze Space Night. Waarbij Frank de Winne komt. Dus onze tweede Belgische astronaut. Raphaël Lejoie ging normaal komen, maar zit in Houston. Daar gaan we live mee bellen van op het podium.
6: Spannend.
7: Angelique van Ombergen komt, die eigenlijk binnen de ESA gespecialiseerd is in hoe houden we astronauten levend op lange ruimtereizen, zoals bijvoorbeeld naar Mars.
6: Ja, en hoe gaan ze naar de wc? Hè? Dat is altijd het belangrijkste topic.
7: Enorm belangrijk, zeker. En Tim Dodd van het YouTube-kanaal The Everyday Astronaut, zeer populair YouTube-kanaal over raketmotoren en zo, die komt overgevlogen uit Amerika.
6: Ja, dus de internationale lijst van gasten.
7: Ja, het is zo al een paar jaar dat er mensen uit Engeland en uit Amerika en uit Ierland komen voor op het podium te staan. En die vertellen dat door. En blijkbaar willen de anderen dan ook komen. Dus ja, daar zijn wij blij mee.
6: Dus jullie groeien nog?
7: In de mate van het mogelijke, ja, inderdaad. We hebben nu die 3 dagen. We hebben een heel mooi domein daar in Wachtebeek. We gaan daar...
6: Jumbroek, hè?
7: Ja, we gaan daar wel eventjes blijven, denk ik.
6: Hoe heet het? Die bootjes waar je moet trappen?
7: De pedalo's.
6: De pedalo's. Oh,
7: tuurlijk dat.
6: Die zijn er toch ook, hè?
7: Dat is mijn jeugd.
6: ook de mijne.
7: Misschien is dat een goede talk, de aquadynamica van de pedalo. Ja. Ja.
6: Het is uniek in de Benelux. Nederland bestaat dat niet, zoiets.
7: Goh, er zijn veel wetenschapsevenementen, maar zoals wij het doen en zo groot als wij het doen, denk ik dat we uniek zijn. Ja,
6: dankjewel, lieve Scherre, en heel veel succes.
7: Merci.
8: Ouch. That blazer is very fresh.
9: Let me get my lab coat on.

0: microwave. That's really gross, bro.
1: Beep, boop. Ja, probeer het toch vooral niet thuis, denk ik. Ja.
2: Vraag het aan Rika.
1: Op donderdagmiddag is de trouwe post onze relatiedeskundige Rika Ponet. Goedemiddag, Rika.
3: Goedemiddag, lieven.
1: Heb jij zin in een dilemma?
3: Zeker, altijd, altijd. Ja.
1: Ik heb het dilemma van Tanja. Tanja schrijft, mijn man, 35, wil heel graag oorringen. In beide oren één. Mm-hmm. Zelf zie ik dat helemaal niet zitten. Voor hem is het blijkbaar heel belangrijk. Iets waar hij zijn hele leven al naar verlangt. We zijn al 15 jaar samen en ons huwelijk gaat op alle vlakken heel goed. We hebben allebei een mooie job, we hebben twee leuke jongens en een sterke band met vrienden en familie. Toch merk ik dat ik hiermee worstel. Ik besef dat het misschien geen mooie gedachte is, maar ik heb me nooit aangetrokken gevoeld tot mannen met oorringen. Dat mag toch?
3: Ja, ik vind dat eigenlijk ook, maar bon, ja.
1: Ik weet ook dat mijn ouders en sommige vrienden er net zo over denken. Voor mijn gevoel past het gewoon niet bij ons. Uh-huh. En eerlijk gezegd ook niet bij hem. Daarnaast ben ik ook bang dat onze kinderen dit later zullen overnemen. Dat maakt het voor mij nog moeilijker. Uh-huh. Ik ben zelfs bang dat mijn gevoelens voor hem hierdoor zouden kunnen veranderen, omdat ik het echt niet mooi vind. En bovendien is het niet iets wat je zomaar even kan uitproberen. Hij wil gaatjes laten schieten en dat draai je niet zomaar na een week terug. Hoe kom ik hieruit? Groetjes, Tanja. Tanja. Een man van 35.
3: Ik heb dit...
1: Ik vind oorringen, het had veel erger gekund. Sorry, hè? Toch?
3: Ik krijg vaak... Ik heb toch al een paar keer dit ook gehad als probleem.
1: Een
3: probleem, ja. En dat ging dan... Tegenwoordig gaat dat dan vaak over tattoos. Dus,
1: kijk, tattoos. Ik bedoel, een gaatje in je oor. Boah, ja, als het oorring uithaalt, wie ziet het gaatje nog zitten?
3: Ja, dat is het, hè. Nu, het feit dat daar zo'n discussie rond bestaat. Ik versta zeer goed dat iemand dat esthetisch niet zo aantrekkelijk vindt. Wat ik een interessante vraag vind naar haar dan, is... vind je dat echt esthetisch niet zo mooi? Of gaat dat eigenlijk over wat je daarmee associeert? Want meestal is dat zo. Hè, dan is dat oorringen staat gelijk aan marginaal.
1: Ze heeft nogal over haar goede job en wat de vrienden en familie zal denken. Dat schijnt toch ook wel belangrijk te zijn voor Tanja.
3: Die externe druk is duidelijk is er blijkbaar heel erg. Of die geïnternaliseerde externe blik, wat gaan de anderen denken? Ik wijs dat ook niet af. Hè. Uiteindelijk wat je hier op tafel gelegd krijgt, dat is iets wat in relaties die al wat langer duren, heel vaak wel aan bod komt. En dat is in welke mate pas ik mij aan wat de verwachtingen binnen de relatie zijn, of in welke mate mag ik mezelf zijn. Dit is echt een vraag om autonomie.
1: Juist.
3: En dat is zeer eigen aan wat een puberteitsfase is. We denken altijd dat dat alleen maar gebeurt als we tiener zijn. Maar in de loop van ons leven gaan wij wel een paar keer door dat soort van identiteitsvormende fases.
1: Zeg je nu dat die man oorringen wil om zijn vrouw te pesten?
3: Nee, of absoluut niet.
1: Om haar te pesten, maar om zijn onafhankelijkheid van haar? Zijn eigen identiteit los van haar?
3: Te bevestigen of vorm te geven? Ja, wel, dit klinkt alweer zeer negatief. Maar wat ik heel erg hoor in dat verhaal is... we hebben al 15 jaar een goed huwelijk, we hebben twee kinderen, we hebben allebei een goede job. Wij passen helemaal in het plaatje. Samengevat, wij kleuren binnen de lijnen.
1: Ik zie de Opel Kadett staan.
3: En het zal al een grotere, juist een Polar Star.
1: Ik zie de Polestar al staan.
3: Dat is heel gerechtvaardigd dat mensen, dat is wat peer pressure is, en dat is waar zij heel erg gevoelig voor is, dat is duidelijk. Ik beantwoord graag aan wat er van mij verwacht wordt, en ik doe daar heel hard mijn best voor. En bij hem leeft er misschien al een tijdje het gevoel, ik moet mezelf wegcijferen om binnen die lijnen te kleuren, om binnen dat plaatje te passen.
1: Ja.
3: En ik wil toch af en toe nog het gevoel hebben dat ik ook los van heel dat verhaal ook nog wel eens voor mezelf een beslissing mag nemen. Iets mag doen wat ik leuk vind, ook al is dat niet wat anderen van mij verwachten. En dat is wat autonomie is. mag ik mezelf zijn? En als dat te sterk onder druk heeft gestaan gedurende langere periodes, merk je dat mensen dingen beginnen te doen die een vorm van rebellie zijn. Ik koop mijn motto, want mijn vrouw wil dat niet. En dan lijkt dat, ik doe dat omdat jij dat niet wilt. Nee, dat gaat erover.
1: Ik ben zelf ook iemand.
3: Ik ben iemand. Ik ben een individu. En ik wil niet alleen ingeschreven worden in een verhaal waarin dat ik alleen nog maar ja mag zeggen of de dingen moet doen zoals ze voorgeschreven worden.
1: Ja, ja, we zouden foto's moeten zien, hè, van die man.
3: Ja.
1: Want ja, ik kan me ook best voorstellen dat die oorring inderdaad niet past.
3: Ja.
1: Bij zijn driedelig pakje. Of misschien juist wel.
3: Ja, het is...
1: Of misschien moet dan de hele look veranderen.
3: Ik vind dat dat ja, op een bepaalde manier toch wel redelijk mainstream is geworden. Ik vind het een heel interessante vraag aan haar. Gaat dat echt over, ik vind dat esthetisch niet mooi. Waarom vinden we dat bij een vrouw wel mooi bijvoorbeeld en bij een man niet? Van vrouwen vinden we dat 100% dan. We vinden dat zelfs heel mooi en heel vrouwelijk. En heel, bij mannen vinden we dat dan blijkbaar, of in sommige milieus wordt dat dan nog als marginaal gezien.
1: Het hangt heel sterk van de man af.
3: Maar het hangt heel sterk in. En ik denk ook dat dat toch wel een stukje, hoe langer hoe meer genormaliseerd wordt. In bepaalde omgevingen is dat nog niet zo.
1: Als het er potsierlijk zou gaan uitzien, dat zal hij toch zelf ook zien in de spiegel.
3: En het is
1: foto.
3: Maar een haatje.
1: Is maar een gaatje.
3: We kunnen het proberen met één haatje. We kunnen dan kijken in welke context kom ik daarmee naar buiten. Want ik kan me heel goed voorstellen. Stel dat je bankmanager of zoiets bent, dat je daar niet
1: tussen 9 en 5 gaat die oorring uit.
3: Ja, en dan kan ik dat. Ja, en wat misschien nog een interessanter gesprek is, is van ja, vanuit welke behoefte doe jij dat? Gaat dat effectief over. Ik wil per se die oorringen in mijn oren. Of zit daar ja, ook een ander gevoel onder? Hoe sta je eigenlijk tegenover ons volledige leven? Nu, dat ze dat ook al direct bij haar kinderen plaatst, dat vind ik ook een heel interessante eigenlijk.
1: Ja. Stel je voor dat onze zonen dat dan ook willen.
3: Gaan overnemen. Dus daar zie je ook al de verwachting. Wij hebben 2 zonen. En ik heb nu al voor ogen hoe dat levenspad van die zonen zal of moet zijn. Ook daarin wil ik beantwoorden aan wat er verwacht wordt van een gezin waar het goed gaat en waar kinderen succesvol zijn. En ik vind dat, nog eens, ik begrijp dat zeer goed. Hè. Vandaag is er heel veel peer pressure, ook bij volwassenen. Dat is vaak zeer moeilijk om u daaraan te onttrekken. Maar ik blijf het altijd een interessante vinden om mensen uit te dagen. Is dit nu echt ook de wijze waarop dat jij wil leven? Of durf je dat toelaten? Ja, dat je ook eens dingen doet die niet zo volledig binnen die lijnen vallen. En hoe fijn is dat om dat te ervaren dat je dat kan, dat we toch als mens ook altijd nog die vrijheid en die individualiteit hebben.
1: Ja, en die vrijheid en de individualiteit, die moeten we zoveel mogelijk koesteren. En dus als het Absoluut. Niet al te gek is, laat je man fratsen begaan.
3: Fratsen klinkt wel direct.
1: Wel, bedoel, ja, het had ook een tattoo kunnen zijn, hè?
3: Ja.
1: Een nektattoo.
3: Of ik zet er mij niet tegen af. Ik ga met hem.
1: Het helpt
3: ik accept,
1: niet, hè?
3: Nee, dat helpt niet. Ik accepteer dat hij dat heel graag wil. En ik probeer samen met hem het erover hebben waarom hij dat nu eigenlijk zo heel graag wil. Ja. Zonder dat ik mij daar direct tegen afzet of uiting geef aan het feit ik vind het lelijk, toekoer, punt, hier stopt het voor mij. Ja, dat is wat ze nu een stuk doet. Vanuit de angst, als hij dat doet, dat gaat een smet zijn op ons gezin.
1: Anderen dat moet er eerst uit, hè? Die smet moet eruit.
3: Dat is het. Probeer.
1: En dat weg. Dat moet eerst weg.
3: Probeer
1: dat smet denken.
3: Die blik van de anderen, van die toch wel punten
1: dit. Stuur ons een foto met oring en wij zullen oordelen. Dankjewel, Tanja. En veel succes met je man en zijn oringen.
3: Ja.
1: Als er nog mensen zijn die vragen hebben voor Rika, ze blijven zeer welkom op nieuwefeiten@radio1.be. Tot volgende week.
3: Graag.

Ik kom een schoolvriendin van vroeger tegen, ergens in de stad. Ik had er zeker in geen 20 jaar gezien. Dus wij gezellig aan de sherry en vertellen hoe het gaat en wat er allemaal gebeurd is sedertdien. Over de kinderen en zo en de carrière van haar man die commissaris is bij Philips, ene Chris. En dat hun huwelijk dat altijd zo voorbeeldig is geweest de laatste jaren echt een worstelwedstrijd is. Hij schijnt onhandelbaar te zijn en flirt met meiden van de zaak en verst aan haar. Kortom, het is behoorlijk mis.

Ik heb het zelf nooit gehad, gelukkig. Maar iedereen met wie ik spreek kent het probleem van heel dichtbij. Men zit er zelf nog middenin of iemand anders in het gezin. Maar hoe dan ook, de narigheid is velerlei. Toch is er redding in de nood, want hulpverleners slapen nooit. Er is ons kleine landje groot in Wissendrie. Voor elke ziekte, kwaal of tik, voor alle mensen dun of dik, is er gelukkig altijd weer een therapie. En net op tijd kwam er een antwoord op de vraag die werd gesteld door therapeuten en door werkers in het veld.

Dus kun je kiezen uit al 100 soorten hulp die wordt verleend, vanaf massage tot aan diepe therapie. Van verse kruidenthee tot yoga en van assertiviteit tot aan het volgen van een cursus poëzie. En bij de psychotherapie is het de seksualiteit, dat blijft een bron van inspiratie zonder meer. Dus wordt voor dames al het leed zowat veroorzaakt door de spleet, en bij de mannen ligt het aan de jonge heer. Er is geen mens meer ouderwets geëxalteerd of uit zijn doen emotioneel of enthousiast of prikkelbaar.

0: Niemand is onvervangbaar, zeggen ze wel eens, maar deze toch wel, Robert Long, want ik zie nergens een nieuwe Robert Long opstaan. We missen hem zeer erg. De midlife crisis.
1: Radio 1.
0: De Late Show met Stephen Colbert, jarenlang een begrip in Amerika en de rest van de wereld. Vanavond de allerlaatste aflevering. Björn Soelens, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Einde van een tijdperk toch, hè?
2: Het is het einde van een tijdperk. Ik ben blij. Ik heb hem ooit live meegemaakt in mei 17. Maandenlang moest ik als correspondent mail sturen of er nog tickets waren. En dan eindelijk was het zover. Dan uren in de rij staan om in dat beruchte, befaamde theater binnen te kunnen. Want dat is
0: in New York, hè?
2: In New York. Dat is aan de 53-54ste straat op Broadway. En dat is het theater, Ed Sullivan Theater, waar de Beatles hun eerste optreden ooit hebben gegeven in Amerika. Dus een legendarische zaal.
0: Ja, en is wat je op de televisie ziet, is dat helemaal anders dan in de zaal? Of is dat één op één, live on tape, wordt er nauwelijks aan geknipt?
2: Het duurt lang. Het duurt heel lang. En nog een opname en nog een opname. En dit doen we nog eens opnieuw. Maar het bijzondere voor mij was, er stond een kruisje naast mijn plek in de zaal. En daar kwam hij op het einde staan om afscheid te nemen. En dan draait hij zich en drukt hij altijd de hand van één van de kijkers.
0: Ach,
2: en
0: nee!
2: Dat was ik.
0: Oh.
2: Dus dat was
0: een Ik voel
2: plezierig.
0: Een musical aankomen.
2: Mogelijk.
0: Nu, is het van moeten dat hij stopt?
2: Wel, er zijn twee verklaringen. Hè. Twee verklaringen. Eén verklaring is, het programma maakt heel veel verlies. Het kost veel, het heeft veel schrijvers om de moppen te schrijven, om de monologen te schrijven. Dure gasten, dure muzikanten. Het zou naar verluid 40 miljoen per jaar verlies maken. Er zijn ook steeds minder van die late night shows. Die beginnen om 23:35. Dat is heel laat, maar zeer succesvol op YouTube. Maar de andere reden, lieve hier, is dat Colbert is moeten vliegen vanwege een ruzie met Trump. Ik verklaar me nader. Donald Trump is heel boos op al die late night comedians. En Stephen Colbert had gezegd dat CBS nooit die boete had moeten betalen van $16 miljoen aan Trump. Want Trump zei, ja, er is geknipt in een interview met Kamala Harris tijdens de verkiezingen. Daar was weinig van aan, daar was eigenlijk geen zaak voor. Maar CBS was deel van Paramount. En Paramount wou overgenomen worden door Skydance, een filmmaatschappij voor een paar miljard. En om die fusie te laten doorgaan, moest men Trump gunstig stemmen. En men heeft dus maar uit eigen zak $16 miljoen betaald. En daar had hij kritiek op in zijn show. En vrijwel meteen daarna werd er gezegd dat die show gecanceld werd. Dus er is een verband gelegd tussen de twee.
0: De groten der aarde zijn de voorbije dagen al in zijn show afscheid komen nemen. Oprah Winfrey bijvoorbeeld, Obama. En gisteren Bruce Springsteen.
3: I'm here in support tonight for Steven because you're the first guy in America who lost his show because we got a president who can't take a joke.
0: We hebben een president die niet tegen een grapje kan en daarom moet jij stoppen. Ik kom je daarom steunen. Hij heeft dus gelijk.
2: Wel, volgens Bruce Springsteen. Bruce Springsteen verwijst dan verder in zijn tekst naar de vader en zoon Ellison, de stichter van Oracle, de baas van Skydance, en dat het aan hen ligt en dat ze om de ass te kissen van Trump dat gedaan hebben, hem verwijderd van de eter. We moeten er ook bij zeggen, lieve, dat Stephen Colbert iets meer verdient dan de gemiddelde VRT'er. Hij kreeg $15 miljoen per jaar, 90.000 per aflevering, dat is ook niet slecht.
0: Nou, niet slecht inderdaad. Maar de officiële reden is dus te lage kijkcijfers. Te weinig opbrengst.
2: Wel, niet te lage kijkcijfers, maar het kost te veel. Het is een verliespost voor CBS. Maar je ziet dat CBS, ooit een van de drie grote omroepen naast NBC en ABC, dat die die overname heeft gekend en toch ook een verrechtsing heeft gekend. De nieuwe hoofdredacteur is ook iemand die van buiten de officiële krantenwereld komt, meer de rechtse blogwereld, die is nu hoofdredacteur van die uitzendingen. En dus daar is ook gemor binnen CBS. Dus er is wat aan de hand in dat bedrijf.
0: Juist. Nu, dat al die groten der aarde zijn langsgekomen, dat zegt iets over zijn impact, hè?
2: Zijn impact is groot, want vergeet niet, hij had gemiddeld 4 miljoen kijkers per avond. En ik reken dan al die YouTube-miljoenen niet mee. De laatste jaren was dat al verminderd naar 2,7 miljoen. Maar we hebben gezien sinds dat er is aangekondigd dat het zijn laatste seizoen zou worden. In juli vorig jaar is het weer gestegen. Ze noemen dat de cancellation bump. Hè? De opstoot in cijfers. En ja, hij is een nar. En hij is meer dan een grappige mens. Hij dissecteert het nieuws. En dat is het bijzondere.
0: Dat is echt journalistiek ook wat hij doet. Hè?
2: Dat is journalistiek. De beste journalistieke uitzendingen, vaak op dagelijks niveau, zijn vaak die uitzendingen met de comedians die heel scherp, bitterzoete toon, het nieuws fileren en er bonk op zitten vaak. En Colbert was zo iemand, geen comedian die aan politiek doet, maar een politiek verslaggever bijna, met een komische inslag, een soort nar die de waarheid vertelt.
0: Kon hij carrières maken en kraken?
2: Ja, dat heeft men ook onderzocht. Dat is de Colbert bump. Dat was meer voor hij de Late Show deed. Die Late Show heeft hij 11 jaar gedaan. Heeft hij overgenomen van David Letterman. Maar daarvoor had hij een programma, The Colbert Report. Dat was een beetje in de slipstream van Jon Stewart. Zijn eigen programma. En daar gedroeg hij zich altijd als een soort rechtse talkshow host. Die fel overdreef. En hij ging dan tegen politici in. Door hen gewoon enorm gelijk te geven. Ja, u heeft gelijk. En daardoor lachte hij ze uit. Maar men zag wel, als er democratische politici langskwamen, dat die dan, als ze bijvoorbeeld zich verkiesbaar stelden, dat ze dan 40% meer campagnebijdrages ophaalden in de komende weken. Bij Republikeinen was het omgekeerd. Die haalden minder succes. Dus dat toont wel een beetje waar zijn voorkeur lag natuurlijk.
0: Ja, vanavond de laatste aflevering. Heb je enig idee wat er gaat gebeuren? Wie er komt?
2: Wel, er wordt heel veel over gespeculeerd. Er zijn veel grote sterren gekomen. Als hij doet zoals David Letterman, dan zal hij zijn eerste gast van 11 jaar geleden terug uitnodigen. Dat zou dan George Clooney zijn. Okay. En er wordt gefluisterd. Dat zou nogal een stunt zijn. Dat de paus eventueel te gast zou zijn. Leo de XIV, nee. Toch een Amerikaanse paus, want hij heeft er veel over gesproken toen dat Trump een paar weken geleden ruzie maakte met Robert Prevost, de naam van de paus, de Amerikaanse paus. Dus dat zou wat zijn mocht de paus Leo de XIV daar komen opdagen in de Late Show.
0: Ik denk dat de kansen klein zijn, maar je weet het nooit. Wat gaat hij doen? Er wordt gesuggereerd presidentskandidaat.
2: Goh, dat is allemaal speculatie. Ik denk, wat hij zeker gaat doen, en hij is er al mee bezig, hij is blijkbaar ook een begenadigd scenario-schrijver. En hij is gek op de Tolkien-boeken. En hij zou bezig zijn met het scenario van de verfilming van een van de boeken van Tolkien. Dus hij is daar blijkbaar zeer bedreven in het schrijven van scenario's. Hij is 62 jaar, hij heeft 20 jaar lang op televisie gewerkt.
0: Hij heeft een spaarpotje, neem ik aan.
2: Ik denk het.
0: Is Amerika na vanavond een beetje minder the land of the free?
2: Ik denk het. Dit is een land dat niet meer om kan met narren die de waarheid vertellen. Dat is een land dat in verval is en geen wereldrijk meer kan zijn.
0: Dankjewel, Björn Sullens.
2: Graag.

0: Late Show. En vanavond is de laatste aflevering. Ik ben benieuwd of de pauze komt, want dat wordt gefluisterd. De laatste aflevering van The Late Show met Stephen Colbert. Dit was Dakota Staten.
1: Nieuwe feiten.
2: De ontdekking van België.
0: Ons eigen land bekeken door de ogen van een Nederlandse journalist die in Brussel woont. En dat is Annelies Bontjes. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Annelies. Wat heb je deze week aan ons land ontdekt?
3: Nou, ik heb een beetje een discussie gevolgd deze week. Een discussie namelijk die in Nederland al lang voltooid is, maar die hier volop gaande is.
0: We lopen weer achter.
3: Dat wil ik niet per se zeggen.
0: Ja, dat werd toch geïmpliceerd.
3: Nee, daar kom ik nog op. Maar ik heb het over de zondagsrust, lieve.
0: De zondagsrust.
3: Ja, de zondagsrust die staat hier een beetje onder druk. Doordat supermarkten nu ook op zondag hun deuren mogen openen.
0: Er zijn toch al supermarkten open op zondag?
3: Ja.
0: Maar niet allemaal.
3: Niet allemaal, nee. Maar ja, diegenen die het niet doen, die voelen de druk van degenen die het wel doen.
0: En er is iets. De wetgeving is al ter zake al heel. Al nog versoepeld eigenlijk.
3: Ja, inderdaad.
0: Juist.
3: Ja. Dus bijvoorbeeld Aldi, die wilde nu ook op zondag open. En het personeel was het daar niet mee eens. Of tenminste een deel van het personeel. Dus die gingen staken, de vakbonden laten van zich horen. En eigenlijk wat me daaraan opviel is dat die discussie zo emotioneel is. En dat het niet echt gaat, of niet echt alleen maar lijkt te gaan op iets praktisch als die boodschappen doen. Maar dat het raakt aan iets diepers eigenlijk, aan iets cultureels misschien. Want bijvoorbeeld De Morgen, die had een aantal lezers gevraagd om een reactie over die openingstijden van die supermarkten. En dan zeiden mensen dat ze het een intrieste zaak noemden. Of iemand schreef ook een typisch fenomeen voor onze geldzieke maatschappij.
0: Een aanslag op onze cultuur.
3: Ja,
0: daar komt het eigenlijk op neer.
3: Ja, een sociale ramp waar we te weinig bij stilstaan.
0: Sociale ramp, ja.
3: Ja, een soort einde van de beschaving bijna.
0: Ja,
3: ja, dus dat, toen dacht ik, dat is toch wel echt heftig hoe mensen het ervaren. Maar goed, niet iedereen is er op tegen. HLN heeft een peiling gedaan. En ongeveer de helft van de lezers die vond dat de supermarkt niet op zondag open moet zijn. En maar
0: de helft?
3: Ja, en maar 20% die zegt dat het wel moet zijn. En dan hebben ze ook nog een tussenoptie. 30% die zegt ja, alleen tot de middag.
0: Ja.
3: Dus dat vond ik ook alweer een mooie tussenoptie.
0: Maar jij schrikt hiervan.
3: Nou ja, het is meer dat ik zou er nooit meer over nadenken dat dat een vraag is of niet, snap je? Omdat we dat in Nederland, is dat al gewoon heel lang zo. Ik bedoel, zeker, ik heb natuurlijk in Amsterdam gewoond, grote stad.
0: Alles is open op zondag.
3: Alles is open op zondag.
0: Zondag is echt een topdag.
3: Ja, maar dat is hier wel anders. Ik bedoel, zelfs in Brussel ook, waar ik woon, toch een internationale stad, met mensen die allemaal verschillende werkritmes aanhouden.
0: Dus jij bent ooit met een lege boodschappentas terug naar huis gekeerd?
3: Ja, meer dan eens.
0: Ja,
3: ja. Ja, ja, echt wel. Ja, ja, zeker. Dat is iets waar ik in het begin heel erg aan moet wennen en zo. Maar goed, ja, alles went. Maar die discussie is ook in Nederland nog helemaal niet beslecht.
0: Aha.
3: Ja,
0: want daar heb je toch de zwarte kousen.
3: Precies.
0: De Bijbelbelt.
3: Ja. Dus ongeveer.
0: Waar websites soms zelfs dicht zijn op zondag.
3: Klopt. Ja, ja, zeker. Ja, nou, je bent goed op de hoogte. Dat is heel extreem. Ja, zo, in ongeveer iets meer dan 90% van de gemeenten in Nederland zijn de winkels nu open op zondag. Maar inderdaad, een deel niet. En we hebben kort geleden gemeenteraadsverkiezingen gehad in Nederland. En dus die koopzondag, dat was ook echt wel een punt van discussie in bepaalde gemeenten. Bijvoorbeeld in Katwijk, dat is inderdaad zo'n reformatorische gemeente. Daar, nou ja, daar liepen de gemoederen ook hoog op dit onderwerp.
4: Ik ben er tegen. Nou, de rust in Katwijk vind ik heel belangrijk. Ik vind ook de zondag heel belangrijk. Dat staat ook in de Bijbel, hè? Dat we de Sabbat moeten houden.
0: Ja, het is dus een diep religieuze beweegreden. Maar dat lijkt mij niet in Vlaanderen het geval, toch?
3: Nee, nou ja, daar zeggen dus de politici van de SGP, dus dat is dan de reformatorische partij, ook van ja, een beetje wat je eigenlijk hier ook hoort van ja, als op zondag de supermarkten open zijn, dan is het hek van de dam, weet je wel. Wat is dan het volgende? Dan is het gedaan met de hele collectieve rust. Alsof inderdaad dan echt iets heel wezenlijks afbrokkelt.
0: De dag des heren.
3: Ja, precies, dus dat gaat inderdaad over meer dan religie, zoals je zegt. Maar dat gaat veel meer over. En dat is interessant, dat die discussie nu hier in België wordt gevoerd, terwijl we dat in Nederland al een tijdje geleden hebben gehad, of in het groot deel van Nederland, dat we nu gewoon in een andere tijd leven. Dat het inderdaad het veel drukker is. Dat we veel meer gewend zijn als dat je je pakjes elke dag kan bestellen en de volgende dag dat ze geleverd worden. Dat je gewoon op elk moment van de dag naar een postkantoor kan of naar een winkel kan.
0: Maar betekent zondag in Nederland iets anders dan in België?
3: Want omdat je dus met z'n allen vrij bent, kan je ook op zondag eerder iets met je familie doen, bijvoorbeeld of zo. Ik heb het idee dat dat nog wel hier veel meer. Ik weet niet of jij op zondag gaat eten met de familie.
0: Ik heb niet zoveel familie meer over. Maar bedoel, mijn ouders zijn dood, maar dat is voor heel veel mensen is dat de dag om naar papa en mama te gaan.
3: Ja, ja. Nou ja, dat heeft denk ik niet zoveel met die supermarkt te maken. Maar voor sommige mensen ervaren dat dus wel zo. Maar ik vind het leuke eraan dat ik daar nu... Ik heb er gewoon nooit over nagedacht dat dat ook een andere optie kan zijn. En ik was niet de enige, want er was ook een Nederlandse lezer die in de Morgen reageerde. En zij schreef iets wat ik ook wel een beetje kon herkennen. Zij zei... In Nederland zijn de supermarkten al 7 dagen per week open. En dat is vaak erg gemakkelijk voor luie inkopers zoals ik. En ze zei, toch mis ik het dat er gewoon 1 dag in de week alles dicht is. Het liefst mag op die dag ook het internet worden uitgezet. En het autorijden zelfs beperkt. Gewoon een dag om echt tot stilstand te komen. En toen dacht ik, ja, dat is in Nederland vinden wij beperkingen vaak een soort vorm van betutteling. Hè? Het moet de ultieme vrijheid zijn. Terwijl dat is denk ik heel... een groot verschil met hoe er hier naar gekeken wordt, dat die beperkingen veel meer nodig zijn en dat efficiëntie niet altijd beter is. En dat, ja. Toch?
0: En dus jij zal, mocht dat het geval zijn, als die zondagsrust die over België nederdaalt, als die verdwijnt, jij zal hem missen.
3: Ik ben er inmiddels wel aan gehecht geraakt. Ja.
0: Ja.
3: Toch echt verbelgd.
0: Je verbelgt.
1: Examen Vlaams.
0: Ja, even checken of dat ook voor je taal geldt, dat verbelgt.
3: Ja,
0: examen Vlaams. Je kent de regels. Zodra je 1 woord mist, moet je volgende week weer een examen Vlaams doen.
3: Zo streng, hè?
0: Ja. Commissies. Als in de uitdrukking commissies doen. Wat doe je dan als je commissies doet?
3: Boodschappen. Dat was echt een gokje.
0: Ja!
3: Is het?
0: Getser!
3: Dat kwam omdat je me een beetje hielp.
0: Ja.
3: Commissies doen?
0: Commissen doen.
3: Ik even zeggen, is dat courant-taalgebruik?
0: Ja, dat is courant. Dat begrijpt iedereen in Vlaanderen, commissies doen. Okay. Ik moet nog commissies doen.
3: Oké.
0: Okay. Muizenstrontjes.
3: Ja, dat zijn... hagelslag.
0: Nee.
3: Ik moest het Nederlandse woord helemaal opnieuw erbij bedenken.
0: Ja.
3: Ja.
0: Dit wordt gevaarlijk.
3: Dit wordt gevaarlijk.
0: Dat wordt echt gevaarlijk. De grote boodschap.
3: Ja, dat doe je meestal op het toilet.
0: Ik begin te zweten.
3: Je krijgt het warm.
0: Ik begin echt te zweten.
3: Dit is ineens de laatste keer.
0: Oh, nee. Wat is platte kaas? Aha. Wat is platte kaas? Nu zeggen. Gokken.
3: Dat is niet wat je op je brood doet gewoon. Weet ik. Ja, smeerkaas misschien?
0: Oef. Oké, we zijn gered. Het is kwark. Kwark is geen smeerkaas.
3: Oh ja, fromage blanc. Ja.
0: Fromage blanc, platte kaas. Ja, inderdaad. Je woont in Brussel. Brusselles, ja. Toch nog eentje. Wat is gekapt?
3: Gekapt?
0: Gekapt.
3: Als je ergens mee bent gekapt, dan ben je echt mee gestopt.
0: Ja, dat is het ook.
3: En als je naar de kapper bent geweest?
0: Ja, maar in Vlaanderen is in de eerste plaats gekapt nog iets anders. Ik leun achterover.
3: Je bent moe?
0: Nee.
3: Oh, ik ben er klaar mee.
0: Nee. Gekapt. Dat is gewoon gehakt.
3: Gehakt?
0: Gehakt. Vlees.
3: Oh.
0: Wat? Varkens gekapt. Of runs gekapt. Ja, tot volgende week. Tot volgende week, Annelies Boontjes.
5: Hier een Johnny, sir.
6: Hey.
5: Is het goed gezien, man?
6: Ja.
5: Wat? Commissies doen? Word daar.
6: Je weet het.
5: Yo, ga ze hier, Gort, jongen. Kom gewoon mee, jongen. Yo, half een euro, we zijn man.

0: De gamma van de ghetto. Uit een tijd dat de macro nog bestond, kennelijk. Want die hoorde ik ook voorbij komen. Shoppen in de Aldi van Johnny den Artiest. En gelukkig moet ze volgende week terugkomen. Ons analyse voor een nieuw examen Vlaams. Dat eindeloos door zal gaan, dat kan ik je beloven. Dit is Bas Birker.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
3: Liefste landgenoten, dus wacht even. Bultrug Timmy is een vrouwtje, of ja, was een vrouwtje. Kleine tip voor oude zagen en jonge gasten in de menno-sfeer tussendoor. Word bioloog, dan mag je nog wel gewoon alles zeggen. Zoals vrouwtjes, miauwtjes. Terug naar de walvis. Bultrug Timmy was een vrouw? Het meest gefilmde zeezoogdier aller tijden. Dat wekenlang werd gemonitord, verzorgd en nat gehouden, moest eigenlijk Tina heten. De bultrug was geen bultbuik, maar een bultborst. Geen wonder dat ze moest worden nat gehouden. Vaginale droogte is een serieus probleem met een spleetje van 2 meter. Hoe mis je het geslachtsdeel van een walvis? Dat ding is al snel 1,5 meter groot. Dat is groter dan mijn dochter. Die ben ik ook wel eens kwijt, maar nooit een maand. En die kan zichzelf verplaatsen. Al gebied de eerlijkheid met te zeggen dat mijn 12-jarige ook vaak gestrand lijkt te zijn. In haar bed. Maar het blijkt niet ineens een zoon dan. Timmy lag op zijn buik, zeggen wetenschappers. Timmy lag op haar buik, zeg ik. En bovendien niet de hele tijd. Die arme jonge dame is minstens 1 keer of 10 los geweest van de grond. En ik snap niet dat er toen niemand even heeft gekeken en gezegd: hé, hey Karl Heinz, even über Timmy. Kan dat richtig zijn dat ik geen schwanz zie hangen? Nu is ze dood en drijft ze op haar rug in Denemarken. Na het deftig kijken zijn wetenschappers het erover eens dat Timmy beter Tina heet. Ik citeer bioloog Fabian Ritter. Direct naast de geslachtsopening van een vrouwtjeswalvis lopen 2 zogenoemde melkklierspleten. Daarin liggen de tepels verborgen waarmee moedermelk in de bek van het kalf wordt gespoten. Oké, Fabian, goed gezien. En naast de melkklierspleten zat er ook geen walvispiet. Bovendien, naast primaire geslachtskenmerken zijn er ook nog secundaire en tertiaire. Misschien is ostentatief op je buik in het zand liggen wel de walvisvariant van zwijgend uit het raam staren en dan zeggen: er is niks. Dat, of ergens in de Noordzee, ligt een geheime kliniek waar walvissen genderbevestigende operaties laten doen. Ik zeg kliniek, ik bedoel bouwbedrijf. Nu zoeken we nog een houten keet waar bultbuikwalvissen met een bouwvakkersdecolleté bultborstwalvissen nafluiten. Leuk weet je, het geluid van een walvis kan duizenden kilometers verder in zee nog te horen zijn. Biologen moeten niet kijken, ze moeten luisteren.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. Het had genoeg aan een 2-2 gelijk spel bij KV Mechelen om zeker te zijn van de 20ste titel in zijn geschiedenis. Club kwam 2 keer op voorsprong, maar KV Mechelen maakte telkens weer gelijk. Daardoor moesten de spelers van club nog wachten op de uitslag van de eerste achtervolger Union dat op bezoek was bij AA Gent. En omdat Union daar niet verder raakte dan 0-0 gelijkspel, werd Club Brugge dus kampioen. De voorzitter van club, Bart Verhagen, genoot van het feest dat achteraf losbarstte.
2: Heel blij. Ik heb genoten van de vreugde achteraf die er was bij de spelers, bij de coach, bij zijn staf, bij ook het publiek dat hier vandaag aanwezig is. Ja, de hele clubfamilie tiert van plezier en dat doet mij gigantisch veel deugd. Die jongens maken hun dromen waar en dat maakt mij blij en vrolijk en goedgezind. Voilà.
1: Na de titelmatch heeft de politie 4 supporters van KV Mechelen opgepakt. Nog 15 anderen kregen een boete. Een 50-tal leden van de harde kern van Mechelen probeerden Brugge supporters te viseren. De politie kwam tussen beiden om een confrontatie te voorkomen. Meer dan 25% van de twintigers voelde zich niet vrij in zijn of haar beroepskeuze, maar werd daarin beïnvloed door de omgeving. Dat blijkt uit een studie van HR-dienstverlener Randstad bij meer dan 3000 werkende Belgen. Jongeren ervaren een toenemende druk om voor theoretische richtingen te kiezen die leiden naar kantoorjobs. Maar dat is geen garantie voor werkzekerheid, zegt Wim van der Linden van Randstad.
3: We zien dat kantoorbanen nog te vaak als een veilige haven naar voren worden geschoven door de omgeving van jongeren. Maar door de opmars van AI zien we net dat die jobs heel stevig geïmpacteerd zullen zijn in de toekomst. En AI kan natuurlijk snel een rapport schrijven, maar bijvoorbeeld de warmtepomp installeren, dat zal nog steeds door een echte persoon moeten gebeuren. Dus de echte onvervangbare werkzekerheid, die zit nog altijd in het praktisch vakmanschap van elektriciëns, technici.
1: Van alle mensen die werken oefent iets meer dan 25% een beroep uit dat niet zijn of haar voorkeur heeft. Vooral mensen die een job kozen uit financiële noodzaak zijn minder tevreden over hun werk. 1 op de 5 Vlamingen krijgt ooit in zijn leven te maken met eetbuien of compensatiegedrag, zoals braken of misbruik van laxeermiddelen en vochtafdrijvende middelen. Dat blijkt uit de Public Mental Health Monitor. Dat is een interuniversitaire leerstoel gefinancierd door Zorgnet iCuro. Slechts 1 op de 3 van de mensen met een eetstoornis zou hulp zoeken. En het beeld dat we hebben van eetstoornissen is vaak erg stereotyp, zegt psychiater Lore Leenpoels.
4: En dan denken we vaak aan een beeld van een persoon met anorexia die heel erg mager is, terwijl er ook echt andere eetstoornissen zijn die vaak minder zichtbaar zijn, die zo wat meer verborgen zijn, bijvoorbeeld bulimia nervosa of een eetbuisstoornis, waarbij dat dan BMI normaal is of zelfs misschien wat hoger kan zijn. Maar dat wordt eigenlijk in de maatschappij niet zozeer opgemerkt als een eetstoornis, terwijl dat die beelden eigenlijk ook zeer ernstig kunnen zijn.
1: Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft de lancering van de Starship-raket vannacht uitgesteld door technische problemen. Een halve minuut voor de lancering werd die dan toch nog afgeblazen. Het gaat om de 12e testvlucht van de raket. Volgens de eigenaar van SpaceX, Elon Musk, was er een probleem met het nieuwe lanceerplatform. Als dat snel kan worden opgelost, zou er straks een nieuwe lanceerpoging worden ondernomen. Het ruimtevaartbedrijf kondigde gisteren ook officieel aan een beursgang voor te bereiden. En dat belooft de grootste beursgang in de geschiedenis te worden. Maar als de nieuwe testvlucht met de Starship-raket mislukt, kan dat een negatieve invloed hebben op de beursplannen. Zonnig en warm vandaag, maxima tot 27 graden. Het weekend wordt ook overwegend zonnig en nog wat warmer tot 29 graden. Aan de kust iets koeler. Op zondagochtend is er mogelijk wat mist. Ook begin volgende week blijft het zomers warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1. De Ochtend.
6: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
7: Dat zijn wij en samen met u schuifelen zachtjes de ochtend in met The Pet Shop Boys. Welkom.

0: Pet Shop Boys and What Have I Done to Deserve This?
1: De ochtend.
0: Ik ga een klein redactiegeheimpje prijsgeven. Als ik nu naar rechts kijk, dan zit daar een vroege vogel op de redactie. Haar naam is Carla en zij is een Club Brugge supporter. Dus zij heeft heel weinig geslapen vannacht en ze was blij met de voorpagina's vandaag.
2: Ja, want die kleuren opvallend blauw, zwart, Club Brugge kampioen nummer 20 is binnen. Niet alleen sport, ook solden bijvoorbeeld vooraan. Winkels mogen elke dag solden houden, koopt het nieuwsblad. Het laatste nieuws, 3 keer meer fietsers betrapt met gsm. Dan Defensie, vooraan de tijd. België koopt voor bijna 700 miljoen aan kruisraketten voor F-35's en drones. De Morgen koopt dat er toch geen extra keuringen komen voor Vlaamse bouwers. Dat heeft te maken met een extra milieunorm vanaf 2028. Dan De Standaard, nooit eerder vloeide zoveel vermogen van generatie naar generatie. En Het Belang van Limburg koopt dat de nieuwe vergunning voor het circuit van Zolder een pak strenger is.
0: Daar zullen wij het over hebben. Niet over het circuit van Zolder, maar wel over Club Brugge straks. Welkom hoor.

0: tot en met 30 juni bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
2: Meer merk.
1: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
3: Radio 1 live.

0: Warmbloedigheid van bij ons houden, Caravesh. De ochtend.
1: Radio 1.
0: Er komen vandaag 7 landgenoten terug naar België, Jasper. We hebben het over de mensen die aan boord waren van de flotilla.
2: Ja, ze waren met die vloot meegegaan om via de zee hulpgoederen naar Gaza te brengen. Maar de boten werden onderschept. Meer dan 400 actievoerders werden opgepakt, onder wie dus ook 7 Belgen. En de activisten werden naar de haven van Ashdod gebracht en zouden daar hard zijn aangepakt door de Israëlische ordediensten.
0: Ja, dat is niet min hoor. Ze hebben het over geweld en seksuele intimidatie.
2: Ja, en eerder deze week plaatste de uiterste rechtse Israëlische minister Ben-Gvir een filmpje op sociale media, waarop te zien was hoe die activisten geknield zaten met gebonden handen en met hun voorhoofd tegen de grond. En een van die Belgische activisten, Arno Meins, getuigde gisteren in Ter Zake over dat hardhandige optreden.
3: Alsjeblieft naar het ziekenhuis, want ik heb prima last van mijn remmen, want ze zijn eigenlijk hard aangepakt. En er waren er ook seksueel aanrandingen. Dus ja, ik echt van alles, ook zo wat tasers en ja, continu hard aangepakt is dat we in Israël aangekomen zijn.
2: En er werden ook 6 Nederlanders opgepakt. Een van hen, Gijs Sanders, vertelt bij onze collega's van NOS dat ze 3 à 4 uur naar het Israëlische volkslied moesten luisteren. Activist Pieter Rambachs vertelt hoe hij gewond raakte door die handboeien.
4: Ik zat gisteren dus als een hond in een kooi met z'n allen opgepropt. Veel te kleine kooi weer natuurlijk. Wij moeten dan op de knieën gaan zitten, weet je wel. Op van dat gravel. Mijn knieën zijn ook helemaal kapot. Mijn handen zijn kapot. Van de handkerchiefs die ze gebruiken. Die zijn van metaal, die zijn ontzettend pijnlijk. En dan moet je proberen te zitten. Je moet op je knieën zitten. En ze zijn voortdurend met de luide stem maken ze duidelijk van ga zitten, ga zitten.
0: Ja, het erge is dat het ons niet verbaast, hè, want we hebben al eerder gehoord over hardhandig optreden tegen actievoerders. Dat was ook zo bij vorige flotilla-operaties.
2: Ja, dat vertelt ook onze correspondent in Israël, Sander van Hoorn. Dit optreden van Israël loopt volledig in lijn met wat actievoerders van vorige flotillas vertellen.
5: Het komt inderdaad wel overeen met wat andere flotilla's is overkomen. En een Nederlandse opvarende die vertelde ook dat ze daar specifiek op getraind hebben. Geweldloos blijven om geen geweld uit te lokken. Nou, kennelijk is dat op die gevangenenboot misgegaan. Je moet je voorstellen, ze zijn door kleine bootjes van die schepen gehaald, samengebracht op een groot, ja, het leek wel een vrachtschip met

0: containers en hebben daar in elk geval, die beelden die heeft de Israëlische minister ook gedeeld, geknield moeten zitten in de brandende zon. Ja, los nog dus van die mishandelingen.
1: En de activisten werden Israël uitgezet en zijn naar Turkije overgevlogen. En de 7 Belgen komen normaal gezien vandaag dus terug naar huis.
2: En daar zullen we dan nog wel meer van vernemen. Dankjewel, Jasper.

0: Eva de Rovere en niemand zoals wij op deze prachtige dag met de zon al helemaal boven Brussel. Dat belooft dat te worden. Door een brand is de Limburgse Noord-Zuidverbinding richting Eindhoven in het centrum van Helchteren momenteel afgesloten.
1: Update jezelf.
2: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.

0: Queen met Bicycle Race.
1: De ochtend.
0: Capelle op den Bosch heeft 4 speeltuintjes afgesloten omdat er asbest in de grond zit. Dat blijkt na een bodemonderzoek dat de gemeente zelf had besteld. Want uit eerder onderzoek bij de aanleg van een sportterrein was ook al gebleken dat er asbestvervuiling was. Het is daar niet de eerste keer dat dat voorkomt. En dat heeft natuurlijk te maken met het Belgische bedrijf Eternit, ondertussen Etex, want dat heeft in Capelle op den Bosch tot 1997 asbest geproduceerd. We zijn 2026 en de gevolgen zijn nog voelbaar. Goedemorgen, Matthias Dirks.
2: Goedemorgen.
0: U bent burgemeester van Capelle op den Bosch voor CD&V. Dit is een ernstige zaak natuurlijk, hè, voor Capelle op den Bosch.
2: Dit is een zeer ernstige zaak. Wij worden hier nogmaals geconfronteerd met ons sterk verleden wat betreft die asbestproblematiek. Het is, zoals u zegt, niet de eerste keer dat we het ontdekken. We hadden onlangs beslist om preventief al die andere speelterreinen te gaan onderzoeken om toch zeker te zijn hoe het daar zit met de staat van de bodem. En daaruit blijkt nu toch dat er 4 van de 8, dus in de helft van de speelterreinen, opnieuw een verhoogde concentratie aan asbest gevonden is.
0: Ja, en wat hebben jullie nu gedaan? Die speeltuintjes afgezet, maar niet volledig, heb ik begrepen?
2: Dus wij hebben meteen beslist om de gedeelte waar asbest gevonden is, om die te gaan afsluiten. Dus de andere gedeelten die asbest veilig zijn, die zijn nog publiek beschikbaar. Het zijn dus die bepaalde gedeelten waar die verhoogde concentraties is afgesloten, in afwachting van verder onderzoek. Dus het verder onderzoek moet bepalen in hoeverre, hoeveel, hoe diep het asbest aanwezig is, ja. Wat ons zal toelaten om verdere vervolgstappen te nemen.
0: Want dat is het, hè? In hoeverre, hoeveel, hoe diep aan de oppervlakte ligt het niet, maar heel diep zit het ook niet meteen.
2: Klopt, dus wij kijken naar verschillende lagen. De eerste laag is tussen 0 en 30 centimeter, dus dat is vlak onder de grond, waar ook die verhoogde concentratie zit. Dus die ligt wel heel dichtbij de speelzone waar de kinderen speelden.
0: Ja, en kinderen graven putten.
2: Klopt, ja. Dus in essentie, gedurende al die jaren is daar nooit de melding geweest dat daar echt zichtbaar asbest aanwezig was op die terreinen. Maar het risico was er natuurlijk wel altijd. Kinderen spelen, rollen, vallen. We hebben ook lokale gyrowerking daar vlak in de buurt, bijvoorbeeld in Ramsonk. Graven putten, dus daar is inderdaad gedurende al die jaren wel een risico geweest.
0: Ja, en we weten dat het lang kan duren voor dat schadelijke effect van asbest duidelijk wordt. Hè? Want het is niet dat je weet, oei, we hebben dat gedaan, dus morgen zijn we ziek. Nee, dit is iets heel anders, hè?
2: Ja, klopt. Asbest is een hele vuile kanker. In die zin dat je er tientallen jaren mee kunt rondlopen zonder dat je het beseft, voor het zich effectief manifesteert als kanker. Wat ook maakt dat je na tientallen jaren vaak niet meer kunt bepalen van welke situatie of welk geval of wanneer dat je in contact gekomen bent met die asbestvezels.
0: Ja. En heel Capelle op den Bosch heeft in die speeltuintjes gespeeld. U ook, heb ik gelezen.
2: Ja, het is heel confronterend, ook voor mezelf. Het allereerste speeltuintje dat we hebben afgesloten was een speeltuintje waar ik zelf veel gaan spelen ben als kind. Ik denk dat niet persoonlijk aan mezelf. Ik denk ook aan alle kindjes uit mijn klas, de kindjes uit mijn omgeving, de generaties voor mij, de generaties na mij, die daar tot gisteren gingen spelen. Gedurende al die jaren hebben die eigenlijk gespeeld op een terrein dat als best vervuilend was. En dat is best wel confronterend.
0: Ja, dus de inwoners zijn terecht, zeg ik er even bij, ongerust.
2: Klopt, we moeten het ook niet minimaliseren. Er is altijd een risico geweest. Het is een beperkt risico wel. Zoals ik zei, het is nooit zichtbaar aan de grond gekomen. Maar er is wel een risico geweest. Dus wij begrijpen natuurlijk wel de bezorgdheid.
0: Ja, wat nu, meneer Dirks? Want dit is gebeurd, hè? Laten we hopen met het minst slecht resultaat. Maar voor de toekomst, wat kan u betekenen? Wat kan u doen?
2: Ja, wij zijn dus nu verder onderzoek aan het doen naar elk van die terreinen. Dat gaat ons toelaten om verdere stappen te zetten. Ofwel gaan we die terreinen moeten saneren. Dus dat betekent de vervuilde grond gaan verwijderen en gaan vervangen door zuivere grond. Ofwel ophogen, dat is ook een mogelijkheid. Dus dat we daar een laag grond gaan aan toevoegen. Ofwel, ja, de laatste situatie is dat we natuurlijk die hele terreinen zouden afsluiten, finaal, definitief. Dat is natuurlijk iets wat ik wil vermijden. We willen graag dat onze kinderen buiten kunnen spelen. Maar als het echt niet anders kan, dan moet het wel, ja.
0: En wie gaat dat betalen?
2: Dat is natuurlijk de hamvraag. Op vandaag zijn er geen middelen of geen subsidies vanuit de Vlaamse overheid, nog van OVAM, om die gronden te gaan saneren. Dat is ook heel confronterend. En wij als gemeentebestuur, we zijn daar zelf verantwoordelijk voor. We hebben al bepaalde inschattingen laten maken en die spreken toch over minstens €1 miljoen of meerdere miljoenen om al die gronden te gaan saneren.
0: Dat ligt niet voor het rapen, hè?
2: Nee, waar wij de middelen vandaag niet voor hebben natuurlijk. Ja.
0: Is Eternit daarvoor verantwoordelijk? Kan u Eternit daarvoor verantwoordelijk stellen?
2: Ja, het is natuurlijk voor ons moeilijk om Eternit daar één op één voor verantwoordelijk te stellen. Nu, wij weten uit de media dat er gesprekken momenteel lopende zijn tussen Eternit en de Vlaamse overheid voor een nieuwe soort middellijke schikking. Wij hopen dat dat effectief een goed resultaat oplevert, dat er iets uitkomt. Maar wij hopen vooral dat als daar middelen uitkomen, dat die ook effectief komen naar plaatsen waar die asbestvervuiling nog steeds dagelijks zichtbaar aanwezig is, zoals in onze gemeente.
0: U zegt, wij vernemen uit de media dat die gesprekken lopen. Wordt u daarvan niet op de hoogte gebracht?
2: Wij zijn daar als lokaal bestuur niet bij betrokken. Misschien jammer genoeg. Nu, ik heb alle vertrouwen in de Vlaamse regering en ik hoop dat zij dan ook die onderhandelingen tot een goed einde gaan brengen. Als daar finaal niks uitkomt, belet het ons natuurlijk niet om zelf als gemeentebestuur ook beter niet langs te gaan en ook het gesprek aan te gaan. Ja. Nu, in afwachting daarvan willen we toch die gesprekken met tussen de Vlaamse overheid en het niet afwachten.
0: Ja, maar kan u niet bij uw collega's in de Vlaamse overheid langs gaan?
2: Hebben we al gedaan afgelopen weken en zeker ook naar aanleiding van de afsluiting van het eerdere speeltoestel. Maar dat gaan we nu natuurlijk zeker ook doen. De brief ligt klaar. We hebben die gisteren ook opgesteld naar OVAM en de Vlaamse overheid om nogmaals duidelijk te maken van kijk, de draagkracht voor ons als lokaal bestuur om dit alleen te gaan saneren is er niet vandaag. Ja, dus wij hebben echt wel hulp nodig.
0: Zit ook een decreet in de voorbereidingsfase dat er uiteindelijk zal voor moeten zorgen dat de vervuiler betaalt. Maar dat is nog even wachten.
2: Klopt, dus ik begrijp dat men daar bepaalde initiatieven genomen heeft vanuit het Vlaams parlement, wat natuurlijk een heel mooi initiatief zou zijn en misschien ook een heel redelijk initiatief en de vervuiler betaalt. Dus ik hoop dat ook dat tot een goed einde komt.
0: Ja, maar goed, we spreken hierover. Het is een prachtige lentedag vandaag, meneer Dirks. Kinderen willen buiten spelen, dat kan op verschillende plaatsen dus niet vandaag. Ik kan me voorstellen dat die vier andere plaatsen, dat die ook met een beetje achterdocht dan worden benaderd. Hoe gaat u dat aanpakken? Mensen verwachten waarschijnlijk dat dit binnen dit en een maand opgelost is, hè?
2: Dat begrijp ik. Ik begrijp dat er heel wat vragen zijn ook van ouders, ook van de lokale gyrowerking bijvoorbeeld. Die gaan we natuurlijk allemaal beantwoorden. Het voordeel is natuurlijk dat op die andere speelterreinen waar we het niet gevonden hebben, ja, die zijn echt wel als best veilig en die kunnen veilig worden gebruikt. We hebben nog heel wat andere plaatsen in onze gemeente waar kinderen ook vrij kunnen spelen, dus dat is zeker nog mogelijk.
0: Ja, maar hoe zit het met al die andere plaatsen? Hoe zit het met onverharde wegen? Hoe zit het met alles in Capelle op de Bos?
2: Ja, dat blijft ook een groot probleem. Hè. Vandaar dat ik zeg, van als er middelen ter beschikking zouden komen, dat die vooral moeten gaan aan het openbaar domein. Vorig jaar is er ook een reportage geweest van Pano, waaruit nogmaals gebleken is dat er ook op onze trage wegen, hè, dus dat zijn de wandelwegen, de fietswegen, dat daar ook zichtbaar heel veel asbest aanwezig is. Wat betekent, de wegen waarop men vandaag wandelt en fietst, ja, daar ligt het gewoon vlak in de grond, zichtbaar, waar iedereen het ziet. Waar wij ook de middelen niet voor hebben als lokaal bestuur, om die allemaal te gaan saneren op korte tijd.
0: Ik word er een beetje stil van, want dat kan toch eigenlijk gewoon niet?
2: Ja, opnieuw, het is heel confronterend. Wij als lokaal bestuur staan daar ook wat machteloos. We zien het probleem, maar we zien niet de middelen of mogelijkheden om er op korte termijn iets aan te doen.
0: Maar wat doen de inwoners dan? Die spreken u daarop aan, kan ik me voorstellen. Die zijn daar boos om, ontgoocheld. Hoe pakt u dit aan?
2: Zeker, en daar hebben wij alle begrip voor. In die zin, het beste wat wij kunnen doen vandaag is onze verantwoordelijkheid opnemen. En zodra dat we zien dat er effectief als bestehoudend materiaal wordt aangetroffen, om dan die bepaalde plekken te gaan afsluiten, zoals we nu ook doen vandaag op die speelterreinen. En dan naar de toekomst toe werken aan een toekomstoplossing. We gaan het niet kunnen oplossen, jammer genoeg, op een maand tijd of op een jaar tijd. Maar laat ons dan toch werken aan een soort lange termijn plan, een lange termijn visie, om zo snel mogelijk naar een asbestveilige gemeente te gaan, hè, waar we in kaart hebben gebracht, waar zijn alle plaatsen waar er effectief asbest in de bodem zit, en hoe gaan we daarmee om, hoe gaan we die saneren, afsluiten, ophogen enzovoort, dat we toch op termijn kunnen komen met een oplossing naar onze inwoners toe.
0: En voor een gezonder Capelle op den Bos. Succes daarmee en dank u wel voor dit gesprek, burgemeester Matthias Dirks voor CD&V.
2: Dank u wel.
1: VRT Radio 1. De Ochtend.
0: Half zeven, goedemorgen. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. Olé, olé.
3: Club had genoeg aan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen om zeker te zijn van de 20e titel in zijn geschiedenis. Club kwam 2 keer op voorsprong, maar Mechelen maakte telkens weer gelijk. En daardoor moest club nog wachten op de uitslag van eerste achtervolger Union, dat op bezoek was bij AA Gent. En daar werd het 0-0, dus is de club kampioen.
0: Maar het werd toch nog spannend. Straks gaan we even horen als die uit zijn bed komt bij Brandon Mechelen.
3: 1 op de 5 Vlamingen krijgt ooit in zijn leven te maken met eetbuien of compensatiegedrag, zoals braken of misbruik van laxeermiddelen en vochtafdrijvende producten. Dat blijkt uit een groot onderzoek in opdracht van Zorgnet Icuro. Slechts 1 op de 3 van de mensen met een eetstoornis zou hulp zoeken.
0: Ook straks meer daarover.
3: En de 7 Belgen die waren opgepakt door Israël omdat ze via zee hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, komen later vandaag vanuit Turkije aan in ons land. In totaal werden 400 internationale actievoerders opgepakt door het Israëlische leger. En zij zeggen dat ze hardhandig werden aangepakt.
0: Ja, daar hadden we het al even over, hè, Jasper. En het weer vandaag.
3: Dat is heel simpel. Zonnig, warm, 27 graden. En het weekend, dat wordt nog warmer.
1: Radio 1. De ochtend. Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: Roisin Murphy en The Universe. De ochtend. Club Brugge is kampioen en dat lees je ook op alle voorpagina's van de kranten.
1: Nummer 20 is binnen, koopt het nieuwsblad, nagelbijten tot het einde en dan pure ontlading. Hier vanmorgen ook nog veel meer over die kampioensviering. Politiek was het gisteren ook spannend. De centenindex leek in kannen en kruiken, maar is dan toch nog niet gestemd geraakt in de Kamer door een vertragingsmanoeuvre van Vincent van Quickenborne, parlementslid voor Anders. Ruzie in de Kamer, schrijft de Tijd. Volgende week komt er een nieuwe poging, maar ook uitstel tot 5 of 11 juni is mogelijk. Dat is te horen bij de meerderheid.
0: Ja, die centenindex die blijft aanslepen, zo zou je het kunnen noemen, maar premier De Wever is intussen ook gestart met de zoektocht naar 7 miljard euro.
1: Ja, hij is begonnen aan een snuffelronde, schrijft het Nieuwsblad. 1-op-1 gesprekken met de partijvoorzitters en de vicepremiers werden allemaal uitgenodigd in de Wetstraat 16. Maar opvallend, 2 voorzitters mochten niet komen. Ivan Verhoekstraat van Les Engagés en Sami Mehdi. En bij CD&V zijn ze daar niet blij mee. Een bron zegt, wij zijn altijd de gebeten hond bij de N-VA, alsof wij geen inhoudelijke punten hebben. Mehdi en De Wever, dat is moeilijk, hè. Die twee, ook persoonlijk, dat weten we intussen. En een N-VA-bron zegt dan weer, je moet die twee toch niet te lang in één ruimte steken.
0: Allee, en dan, gsm'en op de fiets voor aan het laatste nieuws?
1: Ja, dat mag niet, maar steeds meer fietsers worden wel betrapt met de gsm in de hand. In 4 jaar tijd bijna 3 keer zoveel en vooral jongeren gaan vaker in de fout. En iets wat veel mensen misschien niet weten, ook aan een rood licht mag je je gsm niet vastnemen, net zoals in de auto trouwens. En de boetes zijn niet min, 184 euro en vooral in Brussel en Antwerpen worden veel fietsers betrapt. Dan in de Tijd, België blijft in snel tempo nieuwe wapens kopen. Nu voor bijna 700 miljoen aan kruisraketten in Noorwegen voor de nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen. Defensie koopt ook raketten om drones te bewapenen. Onder de vorige regering was dat nog gevoelige materie. Nu is dat helemaal normaal geworden, blijkbaar. Het is een gamechanger, zegt minister van Defensie Theo Franke.
0: En dan in de standaard, de babyboom-generatie geeft massaal het vermogen door.
1: Ja, via erfenissen en schenkingen werd in 2024 39 miljard euro doorgeschoven naar de volgende generatie.
0: We hebben de begroting rond.
1: Ja, nog veel meer. Ja. En dat was nog nooit zoveel, die 39 miljoen. Dus die babyboomers hebben heel wat bij elkaar gespaard, heel rijke generatie, veel huizen, spaargeld, beleggingen. En dat wordt nu dus allemaal doorgegeven. En degenen die het geld erven, dat zijn meestal 50'ers en 60'ers. En dan in Le Soir nog steeds meer Belgen krijgen voedselhulp. Het gaat intussen om meer dan 560.000 mensen. Dat zijn er dubbel zoveel als 10 jaar geleden. En die voedselhulp komt dan via de Voedselbank of via het OCMW bijvoorbeeld, of ook andere organisaties, maar ook zij zitten op hun limiet. Ze kunnen niet nog meer mensen helpen, zeggen ze. En vooral in Brussel is de nood hoog. Daar krijgt meer dan 7% van de bevolking voedselhulp.
0: Dat is heel veel.

0: altijd mooi, die twee. Angus en Julia Stone en Karaoke Bar. Straks nog meer over de kampioenenviering van Club Brugge. Maar eerst dit.
1: De ochtend.
0: In Brussel wordt vandaag betoogd, nog maar eens, maar het is voor iets belangrijks. Het is tegen de hervormingsplannen van Vlaams minister van Welzijn, Caroline Genee. Zij wil graag de ondersteuning die mensen met een handicap krijgen hervormen.
2: Ja, wie de zwaarste zorg nodig heeft, kan vandaag een persoonsvolgend budget krijgen. En daarmee organiseer je zelf je hulp, bijvoorbeeld vervoer of hulp in het huishouden. Maar in Vlaanderen staan daar nu zo'n 17.000 mensen voor op de wachtlijst. Nathalie is één van hen en zij heeft een lichte vorm van hersenverlamming, maar krijgt voorlopig geen budget.
3: Een persoonsvolgend budget heeft als groot voordeel dat je dat heel flexibel kan inzetten. Is vraaggestuurd, houdt rekening met jouw noden. En dat kan je natuurlijk inzetten op eender welk uur van de dag. En vandaar dat dat voor mij ook eigenlijk de enige oplossing was gezien mijn situatie.
2: En door die lange wachtlijsten wil Genee nu meer inzetten op een andere pijler. Rechtstreeks toegankelijke hulp. Dat betekent ondersteuning via bestaande organisaties, zoals dagopvang of thuisbegeleiding. Maar Nathalie werkt en daardoor kan ze niet terecht bij die organisaties.
3: Sinds 2026 is rechtstreeks toegankelijke hulp uitgebreid met nieuwe ondersteuningsfuncties. Maar spijtig genoeg zit daar ook geen praktische hulp tussen. Bovendien is rechtstreeks toegankelijke hulp alleen te gebruiken tijdens de kantooruren en dan werk ik. Dus niet alleen is de soort hulp die ik nodig heb gewoon niet beschikbaar binnen rechtstreeks toegankelijke hulp, maar bovendien ben ik dan zelf aan het werk. Dus ik kan er gewoon geen gebruik van maken.
0: Nathalie heeft alles perfect samengevat, denk ik. Van het persoonsvolgend budget naar de rechtstreeks toegankelijke hulp. Als we die twee termen onthouden, dan kunnen we praten met Gem de Keulenheer. Goedemorgen, mevrouw de Keulenheer. Je bent woordvoerster van de actiegroep Ongehoord Niet Akkoord. Medewerker van Kan het VZW, dat is de grootste vereniging voor mensen met een handicap in Vlaanderen. Ik zag u een paar keer knikken bij wat Nathalie vertelde, want ze heeft alles mooi samengevat aan de hand van haar eigen verhaal.
4: Zeker, ja.
0: Dus daar zit het grootste probleem.
4: Ja, dat denk ik wel. Die verschuiving die gaat van dat zelf kunnen invullen hoe uw zorgnoden aangepakt worden en hoe je zorg en ondersteuning inkoopt, tot moeten gebruik maken van een aanbod dat beschikbaar is of niet beschikbaar is, ja, dat is...
0: En dat volstaat niet. Nee. Laten we wel bij het begin beginnen. Er staan 17.000 mensen op die wachtlijst voor dat persoonsvolgend budget. Dat is te veel en de minister wil daar eigenlijk iets aan veranderen. Dat is op zich goed nieuws.
4: Ja, zeker en vast. Dat is zeker ook iets wat wij aanzien als een heel groot probleem in onze sector. Mensen moeten zorg en ondersteuning kunnen krijgen wanneer ze die nodig hebben. En dan op dit moment is dat niet het geval. Mm-hmm. Dus er zijn problemen nu op dit moment die aangepakt moeten worden. Daar zijn we helemaal mee akkoord. We willen die samen met de minister ook aanpakken. Maar de manier waarop dat nu voorgesteld wordt, is niet oké.
0: Ja, want die wachtlijsten aanpakken en hervormen is één ding. Maar wat dan? Dat is een volgend ding. Hè. U zegt, we willen dat samen met de minister aanpakken. Is dat wat er aan het gebeuren is? Doen jullie dit samen?
4: We proberen dit samen te doen, maar het lukt niet echt.
0: U drukt zich subtiel uit.
4: Ja. Daarom dat we er vandaag terug staan in Brussel. We hebben nogal eens actie gevoerd in december. Om toen echt te kunnen meegeven van we zijn bezorgd. De hervormingen zoals die nu lopen. We krijgen daar te weinig inbreng. We nemen wel deel uiteraard aan alle expertengroepen, alle overlegstructuren die daarvoor opgezet worden. We proberen daar die inbreng te doen, maar... Ja, iemand rond de tafel zitten en iemand een verhaal laten vertellen is nog altijd niet hetzelfde als luisteren en inspraak geven. Dus ja, die participatie missen we echt wel. We krijgen niet de mogelijkheden om het bij te sturen waar het nodig is op dit moment.
0: Waar moet naar geluisterd worden? Wat is jullie voorstel? Hoe kan het beter?
4: Ja, echt vertrekken vanuit de ondersteuningsnoden van mensen zelf. Dat is echt de basis en moet echt de basis blijven van deze hervorming. Nu wordt er gekeken naar inperken van bestedingsregels, van het persoonsvolgend budget. Wordt er extra geïnvesteerd in dat rechtstreeks toegankelijke hulpaanbod, die aanbodsgestuurde pijler. Dat is een probleem. Ja, het moet blijven vertrekken vanuit de personen zelf.
0: Dat is het algemene, inderdaad. Er zou ook een hervorming zitten aan te komen. Een flexibilisering, dacht ik, van die rechtstreeks toegankelijke hulp. Dat zou beter worden.
4: Dat staat zo in de conceptnota, maar voorlopig zien we daar geen tekenen van. Er zijn geen plannen voor hoe dat dan meer persoonsvolgend kan worden of vraaggestuurd kan worden. Op dit moment zien we daar niks van.
0: Ja, en die inperking van die bestedingsregels, want dat klinkt echt allemaal heel abstract. Hè. Waarover gaat het dan bijvoorbeeld?
4: Ja, er wordt gekeken naar de zaken waar mensen hun budget aan mogen besteden. Sommige zaken zitten ergens in een grijze zone. En vindt minister Genet ook niet meer passen bij handicapspecifieke zorg en ondersteuning.
0: Waarover gaat het dan bijvoorbeeld?
4: Ik denk het voorbeeld dat heel vaak terugkomt is een tuinman bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm. Want die moet iedereen betalen. Hè?
4: Ja, exact. Mm-hmm. Ja, daar zit dan inderdaad de twijfel. Hè, van, is dit nog handicapspecifiek, ja of nee? Nu is de vraag, kan een persoon het zelf doen, ja of nee? En dan moet het eigenlijk wel kunnen dat als een persoon het zelf niet kan, wat moet hij dan doen anders? Hè? Dat is een ondersteuning die eigenlijk er bovenop komt. Ja,
0: maar is dat het grootste probleem voor jullie, die inperking van die bestedingsregels?
4: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat dat ook een thema is waar we over hebben kunnen praten. Dat is wel een heel belangrijk iets. En we willen dat de mensen gewoon de vrijheid krijgen om het te besteden op de manier dat ze het echt nodig hebben. Dus heel veel inperken zouden wij niet doen. Maar daar is over gepraat kunnen worden het voorbije jaar eigenlijk, sinds die conceptnota daar ligt. Alleen worden daar heel weinig garanties gegeven. Ondertussen zijn er in dat eerste voorstel, waar de regels wel heel specifiek ingeperkt werden, zijn er een aantal uitzonderingen op gemaakt. Maar hoe staat het met die uitzonderingen? Wordt daar rekening gehouden? Worden daar garanties gegeven? Nee.
0: Wat wil u eigenlijk? Willen jullie met z'n allen dat persoonsvolgend budget behouden, maar dan de wachtlijsten wegwerken? Zou dat ideaal zijn?
4: Ik denk dat we binnen die wachtlijsten, de mensen die daar staan te wachten, wel kunnen kijken naar wat zijn de ondersteuningsnoden nu. Op dit moment is daar heel weinig zicht op, wat mensen juist exact nodig hebben. Exact van ondersteuning nodig willen krijgen eigenlijk. Hè. Dus ik denk dat wij graag daarbinnen mensen een budget zouden kunnen geven. Dat kan beperkt zijn, maar dat ze wel de vrijheid krijgen, net zoals een persoonsvolgend budget, om dat te besteden op de manier dat voor hen...
0: En dan moeten de mogelijkheden er zijn. Hè. Er is wel, 480 miljoen euro extra voorzien deze legislatuur. Mm-hmm. Dat is al iets?
4: Dat is zeker iets. Nog niet genoeg, dat weten we ook al. Dus de budgetten zijn beperkt. Daar moet over nagedacht worden hoe dat besteed wordt. Maar door te investeren in aanbod, het geld te laten gaan naar diensten, naar organisaties, waar mensen misschien hun gading ook niet gaan vinden, waar nu ook al grote wachtlijsten zijn, die ook niet gaan weggewerkt worden met die extra investeringen. Ik denk niet dat dat de manier is. Mm-hmm. Het moet echt gaan naar de personen zelf.
0: Mm-hmm. En dan rond de tafel gaan zitten en er samen uitkomen. We hebben zometeen minister Genet ook hier bij ons. Welke vraag moet ik haar zeker stellen, mevrouw?
4: Waar wij heel hard naar op zoek zijn, is die onderbouw, die cijfers, de achtergrond waarop beslissingen worden gebaseerd. Ik las deze week, was het vorige week, op een reactie in een artikel, een opiniestuk op sociaal.net, dat ze zei dat er was en dat de beslissingen daarop gebaseerd worden. Maar die hebben wij nergens in alle gesprekken die we gehad hebben nog maar gekregen of ervan gehoord. Dat is iets wat wij missen. Het is heel moeilijk om te verantwoorden naar onze achterban toe. Deze beslissingen worden hierom genomen, als we niet eens weten waarom. Dus dit is iets wat wij heel graag willen horen.
0: Dan zal ik dat straks vragen. Dank u wel voor dit gesprek. En straks zien we jullie op straat. Gaan de Keulen neer, woordvoerster van die actiegroep Ongehoord, Niet Akkoord en medewerker van Kan het VZW. Ik wens u een succesvolle dag vandaag. Hè?
4: Dank u.
0: Door een brand is de Limburgse Noord-Zuidverbinding richting Eindhoven in het centrum van Helchteren momenteel afgesloten. U moet een plaatselijke omleiding volgen, hou rekening met 10 minuten vertragen. Files naar Antwerpen op de E313, 10 minuten vanaf Frans. Op de binnenring rond Brussel een kwartier vertragen tussen Grootbijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring in Jette door een ongeval.
1: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.

0: kan alleen maar zeggen dat er al veel mensen met een persoonsvolgend budget wakker zijn. En de weg hebben gevonden naar onze app van Radio 1 en hun eigen ervaringen delen. Ook met het rechtstreeks toegankelijke hulp krijgen we al wat reacties over binnen. Mocht u daar nog iets aan toe te voegen hebben, we bundelen die reacties zo meteen om ze voor te leggen aan de minister wanneer het gaat over die hervormingen.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Hey, dag Olivier, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Club Brugge is kampioen.
2: Ja.
0: De ontknoping is er na 9 speeldagen play-offs. Maar ze hadden het feest wel bijna moeten uitstellen naar zondag.
2: Ja, het was eigenlijk nog spannend. Hè? Door het eigen 2-2 gelijkspel moest heel blauw-zwart nog even aan het scherm gekluisterd zitten.
0: Wat een afwachten. Leuke beelden. Hè?
2: Ja, prachtig ja. Wel. Hè? Ja, de afwachten tot dat puntenverlies van Union ook definitief zou zijn. En dat geeft dan inderdaad die prachtige beelden uiteraard van die ontlading op sporza.be te bekijken. We gaan eens luisteren naar de feestvierders met aanvoerder Hans van Aken voorop. Hij was een van de Brugse exponenten in hun ijzersterke play-offs. Die play-offs die waren heel goed. Dat beseft hij ook.
3: Ik heb de meer van de play-offs gezegd. Je moet een momentum creëren in die play-offs. We waren goed begonnen. Die match op Union heeft, was even een teleurstelling. Maar daarna hebben we gewoon, zoals coaches zegt, all-in gegaan. En dat heeft ons geholpen om in één rechte lijn naar dat kampioenschap te gaan.
4: Mag het wild zijn vandaag of is dat voor zondag?
3: Het mag heel wild zijn, okay. Vandaag. Dus,
4: laat je gaan, dankjewel.
3: Het maakt niet meer uit nu. Dus we gaan er zondag nog staan, maar de volgende 2 dagen mag het echt niet meer uit.
2: We gaan zondag zien hoe relatief er staan zal zijn. We hebben een feest verdiend natuurlijk. Hè. Ook bijvoorbeeld kind van het huis, Romeo Vermand.
5: Geweldig. Als kind van huis, om heel je leven met Club Brugge te spelen. En dan de 20e titel mee aan geholpen te hebben. Dat is geweldig.
4: En je had er een behoorlijk aandeel in, als je naar de statistiek over het hele seizoen kijkt. Je hebt er wel je rol in.
5: Nee, inderdaad. Het is, zoals je zegt, het is niet dat ik gewoon op de bank gezeten heb. Natuurlijk, het kan ook gebeuren. Maar ik heb dit seizoen zeker meer aan mijn steen bijgedragen. Dit jaar was het wel echt een must voor mij om die titel binnen te halen. Dus het voelde super, super, super geweldig om dat nu te kunnen bereikt hebben. En vanavond is het echt genieten gewoon.
2: Ja, Vermand, inderdaad belangrijk. Van Aken ook uiteraard, ik zei het al. Maar qua statistieken gaat er toch niemand boven Christos Tsolis. 16 goals, 22 assists. Hij verdient zeker de bloemen bij deze landstitel. Het zal ook een mooie transfer worden die hij gaat maken, als we de geruchten mogen geloven. Maar wie ook heel veel lof en erkenning verdient, is trainer Ivan Leko. Hij verving Nicky Haaien en bouwde een ploeg op met een geweldige eindsprint. De Kroaat noemt het zijn beste 6 maand ooit.
6: Probably this is my best 6 months ever. Because we were winning so many games. I'm very romantic of football. I like to play top football. When you look results, those are unbelievable results. I think that when you look this long time ago, nobody had this. Our football is for months the best football in Belgium.
2: Club Brugge en Leko plaatsen zich nu rechtstreeks voor de league face in de Champions League volgend jaar. En het is ook in mijn ogen de beste vertegenwoordiger van België. En daar liggen ook de ambities van de kerstverse kampioen en voorzitter Bart Verhagen.
7: Kampioenspelen geeft u moed, zin om het nog beter te doen. En dat is denk ik inherent aan Club Brugge. Niet tevreden zijn met wat we vandaag hebben. Te durven dromen. En we gaan Champions League spelen. Daar willen we echt wel weer meedoen. En proberen in die final 24 wereld te geraken. En misschien de 16 te geraken. Maar we weten dat we tegen elk team wel kunnen voetballen. En dat met lef brengen, met durf brengen. Dat is Club Brugge vandaag. En daar staan we voor.
0: Oké, tot zover Club Brugge en de titel. Hoewel, we praten daar straks nog even over met Peter van den Bemt. En we hopen ook iemand van Club Brugge te pakken te krijgen. We hadden een afspraak, maar als ik Hans van Aken hoor zeggen het mag heel wild zijn vanavond, dan ben ik benieuwd of iemand wakker wordt. Er zijn ook wel nog een paar met kinderen erbij die naar school moeten.
2: Voilà, dus daar leggen we onze hoop dan.
0: Wie weet. Nog even terug naar gisteren, want bijna alle Europese kaartjes lijken verdeeld.
2: Voilà, in principe was de top 3 al zeker. En door de 3-1 overwinning van Anderlecht tegen Sint-Truiden is Paars-Wit nu ook vastgelijmd op plek 4. Europees voetbal is binnen. Nog even afwachten hoe dat ingevuld wordt natuurlijk. Dat wordt nog allemaal wat rekenen. Maar voor Jari Verscharen is dit toch een troostprijs na de verloren bekerfinale.
8: Ja, denk het wel. Ik denk dat we een heel groot doel gemist hebben. En dat is die bekerfinale. En daar waren we echt wel allemaal van aangedaan. Dan was er een ander doel en dat was die 4e plaats. En die wilden we echt wel allemaal samen behalen. Zodat het werk heel het seizoen door toch niet voor niks was geweest.
2: Ja, Verscharen verlaat de club. 90% zeker dat dat in het buitenland zal zijn. Ook Thorgan Hazard kondigde dat gisteren aan. Lens in Frankrijk lijkt zijn bestemming. En we zagen ook een ferm geëmotioneerde Nathan de Kat. Die misschien wel besefte dat hij zijn laatste thuismatch had gespeeld. Maar over die uitstap of zomerse uitstap naar het buitenland, daar is nog niks officieel over.
0: De transfercarousel begint te draaien.
2: Exact.

0: Alles wat ze aanraakt verandert in goud. Ray en Hans Zimmer met Click Clack Symphony. Zometeen het nieuws van 7 uur. Tot zo.
1: Wienerberger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, wat moet de juiste vorm zijn? Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
2: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
1: Wienerberger.
2: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
3: Bij Federale Verzekering is combineren profiteren. Ah ja, want als je bij Federale Verzekering 3 polissen, pro of privé, combineert, krijg je 15% korting. Wil je ook combineren en profiteren van een mooie korting? Alle actievoorwaarden op federale.be.
4: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 7 uur VRT Nieuws met Lode Roels. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. 1 op de 5 Vlamingen krijgt ooit te maken met een verstoord eetpatroon. En in Herenthal zijn 3 jongeren met een auto gecrashed na een politieachtervolging. Goedemorgen, Club Brugge is gisteravond voor de 20e keer landskampioen geworden in het voetbal. Club had genoeg aan een 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen, omdat concurrent Union ook punten liet liggen bij A-Agent. Het verslag van de titelwedstrijd is van Tom Boudeweel.
8: Superspannende ontknoping van deze titelstrijd, omdat Club Brugge zelf 2 keer een voorsprong weggaf tegen KV Mechelen. En omdat Union langer voetbalde dan Club in Mechelen. Het was dus 1 minuut of 5 in spanning afwachten. Maar Gent hield Union voor de 2e keer in deze playoffs op een scoorloos gelijkspel. En zo dus de 20e landstitel voor Brugge, dat het niet zelf afmaakte, ondanks het voortdurende overwicht en een race om kansen. Tsolis en Trezol, die de 2 topschutters, zij brachten Club 2 keer voor. Van Brederode maakte 2 keer gelijk voor 2-2 de eindstand. En dus toch de titel verdiend na alweer een sterke play-offs. Na wat misstappen in de competitie en een trainerswissel stond Club er op het moment dat het er moest staan. Pas voor het eerst aan de leiding 2 weken geleden. En zo mag Brugge deze nazomer weer rechtstreeks de Champions League in.
7: Club Brugge-aanvaller Romeo Vermand legt de reden voor de landstitel vooral bij de sterke play-offs.
9: Ik denk dat als onze ploeg echt op top is, zoals dat we, ik denk zeker de laatste 2 matchen gezien hebben, dat het, dat zijn wij niet te stoppen. Ik denk de match thuis tegen Union was geweldig en dat supporters hebben ons daar echt enorm in gedreven. En dan vandaag ook, hebben we het geflikt met een gelijkspel en de rest maakt allemaal niet uit.
7: Na de titelwedstrijd heeft de politie 4 supporters van Mechelen opgepakt. Nog 15 anderen kregen een boete. Een 50-tal leden van de harde kern van KV Mechelen probeerde Brugge-supporters te viseren. De politie kwam tussen beiden om een confrontatie te voorkomen. En Anderlecht heeft zich ook verzekerd gisteravond van de 4e plaats in het klassement. Die geeft recht op Europees voetbal volgend seizoen. Anderlecht versloeg Revelatie Sint-Truiden. Dat is de 3e in het klassement met 3-1. KV Mechelen en A-Agent kunnen Anderlecht legt nu niet meer inhalen. 1 op de 5 Vlamingen krijgt ooit in zijn leven te maken met een verstoorde relatie met eten. Dat kan gaan van eetbuien tot bewust braken of misbruik van vochtafdrijvende of laxeermiddelen. Dat blijkt allemaal uit een nieuw onderzoek gefinancierd door Zorgnet Icuro. Wie met een verstoord eetpatroon te maken krijgt, heeft ook veel meer kans op mentale gezondheidsproblemen in de toekomst. En vaak ontstaan de problemen door stress, dat zegt psychiater Lore Leenpoels.
10: En daarnaast zijn er ook heel wat opmerkingen die kunnen komen vanuit de buitenwereld op het lichaam. Als mensen een opmerking krijgen, dat ze dan ook echt de link leggen naar het eten. En dan zien we het stukje ook van sociale media wel die daar een invloed op hebben. Er wordt een idee gegeven enerzijds van de ideaalbeelden met al de filters. En daarnaast zien we ook dat mensen die al bezig zijn met DEPA, ze gaan iets opzoeken rond het eten, die blijven dan vasthangen in de algoritmes en dan zo nog veel feller beïnvloed worden.
7: De problemen kunnen op elke leeftijd ontstaan, maar de piek ligt wel tussen 15 en 25 jaar. Het blijft ook erg moeilijk voor mensen om professionele hulp te vragen. In het federale parlement is de stemming over de zogenoemde programmawet verschoven naar volgende week. Een onderdeel van die wet is ook de centenindex. Het lukt de oppositiepartij anders om de wet opnieuw te laten bespreken in de commissie Sociale Zaken. Volgende week wordt er nu opnieuw gestemd en als de wet dan aangenomen wordt, dan kan die zogenoemde centenindex vanaf juni worden toegepast. En de Kamer heeft gisteravond ook unaniem een voorstel van Vooruit goedgekeurd, waarin staat dat mensen hun fiets gratis moeten kunnen meenemen op de trein. Tot nu toe betalen we in de spitsuren 5 en in de daluren 3 euro om de fiets mee te nemen op de trein. De Kamerleden vragen ook aan de regering om werk te maken van 1 combo-ticket voor al het openbaar vervoer in ons land. Meer dan een kwart van de twintigers voelde zich niet vrij in zijn of haar beroepskeuze en werd daarin beïnvloed door de omgeving. Dat blijkt uit een studie van HR-dienstenverlener Randstad. Jongeren zeggen dat ze een druk voelen om voor een theoretische richting te kiezen die kan leiden naar kantoorjobs. Maar die zijn nu net het meest bedreigd door artificiële intelligentie. Vooral mensen die een beroep doen uit financiële noodzaak zijn minder tevreden over hun job. Dat zegt Wim van der Linden van Randstad.
11: De mate van tevredenheid hangt sterk samen met de initiële drijfveer. Wie koos vanuit passie, zoals bijvoorbeeld in de IT, het onderwijs of de gezondheidszorg, die rapporteert eigenlijk de hoogste tevredenheid. Bij arbeiders en sectoren zoals schoonmaak en onderhoud worden keuzes vaker gestuurd door toeval, praktische combineerbaarheid of financiële noodzaak.
7: Rechtbanken in ons land spreken al maar meer zogeheten gerechtelijke ontbindingen uit. Dat is een sneller en goedkoper alternatief voor faillissementen. Er wordt bijvoorbeeld geen curator aangesteld dan. Cijfers van handelsinformatiekantoor Graden CreditSafe leren dat er 15 jaar geleden een 100-tal gevallen per jaar waren. Maar de afgelopen jaren ging het elk jaar om 4 à 5.000 gevallen. Met zo'n gerechtelijke ontbinding proberen rechtbanken vooral spookbedrijven uit de economie te halen. Dat zegt Erik van den Broelen van Graden CreditSafe.
12: Spookbedrijven zijn eigenlijk bedrijven die wel actief worden genoteerd in het kruispunt bankondernemingen, maar geen enkele activiteit ontplooien. Aan zich is dat niet illegaal. Alleen is het zo dat een belangrijk deel spookbedrijven wordt overgekocht door malafiden, die ze dan zeer snel omturnen tot fraudevehikels. Dus in die zin kunnen ze grote schade aanrichten aan het economisch weefsel. En daarnaast heb je de bedrijven die al feitelijk frauduleus zijn. Dat spreekt voor zich, ook die moeten er zo snel mogelijk uitgehaald worden.
7: In Herentals in de Antwerpse Kempen zijn vannacht 3 jongeren met een auto gecrashed op een rotonde na een politieachtervolging. Niemand raakte gewond. Een jongen van 17 zat achter het stuur zonder rijbewijs. Hij had het stuur overgenomen van zijn vriend omdat hij te veel gedronken had. Die vriend had wel een voorlopig rijbewijs. Toen de politie het drietal wilde controleren, sloegen ze op de vlucht. Tijdens de achtervolging reed de minderjarige bestuurder tot meer dan 200 km per uur op de autosnelweg. De Verenigde Staten sturen 5000 extra troepen naar Polen. Dat kondigde president Donald Trump aan met een bericht op zijn platform Truth Social. Daarin had hij het over de Poolse president Nawrocki, met wie hij naar eigen zeggen een goede verstandhouding heeft. Het bericht is opvallend omdat de Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, vorige week nog aankondigde dat troepen zouden weggehaald worden uit Polen. Na ruzie met de Duitse bondskanselier Merz haalde de VS ook al troepen weg uit Duitsland. Het weer zonnig en warm vandaag, maxima tot 27 graden. Het weekend wordt ook overwegend zonnig en nog wat warmer tot 29 graden. Aan de kust iets koeler. Op zondagochtend mogelijk wat mist en ook begin volgende week dan zomers warm. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. Dat was de opener van het ochtendnieuws. Het had genoeg aan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen om zeker te zijn van de 20e titel in zijn geschiedenis. Club moest wel nog wachten op de uitslag van eerste achtervolger Union. Dat raakte niet verder dan een 0-0 gelijkspel bij A-Gent. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1.
6: De Ochtend.
5: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
0: Goedemorgen.

0: John Cale en Dead or Alive.
1: De ochtend.
0: Zoals het in het nieuws zat, bij Lode, bijna 1 op de 5 mensen worstelt met voeding. En krijgt ooit te maken met eetbuien of compensatiegedrag. Daar zijn dan allemaal termen voor. Dat betekent dat je nadat je gegeten hebt bewust gaat proberen overgeven of dat je laxeermiddelen gaat innemen. Veel van die mensen vinden pas de laatste, heel laat, de juiste hulp. En wij kunnen daarvoor te raden gaan bij John Ros. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nee, u bent teamcoördinator eetherstel bij Alexianen Zorggroep in Tiene. Als wij denken aan eetstoornis, dan denken wij met z'n allen in de allereerste plaats, denk ik, aan anorexia.
2: Wel, ik denk dat dat klopt. Ik denk dat heel veel mensen het beeld hebben van iemand met een eetstoornis. Dat is iemand die sowieso mager is en waarbij dat het heel zichtbaar is dat er iets aan de hand is. Maar dat is niet altijd het geval. Hè. Dat wordt ook gebleken uit het onderzoek.
0: Ja. Kan een eetstoornis of een eetproblematiek, ik weet niet hoe je het liefste heeft dat ik het noem,
2: de twee eetprobleem? Woorden, ja, de twee woorden worden een beetje door elkaar gebruikt. Ja. Eetstoornis heeft een beetje meer een medische term, okay. Een eetprobleem om zich. Ja.
0: Oké, zal ik het eetproblematiek noemen? Ja. Kan dat ook zonder ondergewicht een gevaar zijn voor je lichaam?
2: Dat kan zeker. Dus er zijn verschillende eetstoornissen of eetproblematieken. Ook eetproblematieken zonder ondergewicht, die even gevaarlijk kunnen zijn of zelfs op bepaalde momenten gevaarlijker.
0: Ja, op welke manier dan?
2: Wel, vooral de compensatiegedrag dat sommige mensen stellen, hè, om dus het eten dat ze hebben binnengenomen terug uit hun lijf te krijgen. Ja, dat kan soms heel gevaarlijk zijn, dat kan soms heel ongezond zijn. Je sprak zelf van het braken, opwekken. Mm-hmm. Dat heeft een aantal gevolgen op een aantal stoffen die in het bloed zitten. Die zorgen dat alles goed blijft lopen. Bijvoorbeeld dat de hart goed blijft werken.
0: Ja. 1 op 5 is veel, hè, meneer Ros?
2: 1 op 5 is veel. 1 op 5 is veel. Zelf verschiet ik niet enorm van die cijfers. Natuurlijk werk ik alle dagen met mensen die worstelen met zulke zaken. Maar ik denk dat veel mensen iemand kennen in de omgeving die ooit geworsteld heeft met lichaamsbeeld of met voeding. Dus ik verschiet niet van die cijfers.
0: Of we weten het niet.
2: Of we weten het niet. Hè. Er zullen er zeker ook zijn waarvan we het niet weten en dat we enkel de tip van de ijsberg zien.
0: Ja, wat dikwijls in deze gesprekken dan aan bod komt, is het lichaamsbeeld, hè, zoals u het zelf ook al zegt. Sociale media, natuurlijk bestond het al voor sociale media, maar lichaamsbeelden die we overal zien, het perfecte lichaam en dat proberen te bereiken, maar het zal wel net iets ingewikkelder zijn dan dat, zeker.
2: Ja, dat denk ik wel. Dat horen wij ook van mensen. Sociale media is niet de oorzaak. Hè. Een eetproblematiek of een eetstoornis is altijd een uiting van onderliggende zaken die moeilijk zijn. Andere psychische moeilijkheden. Zaken die mensen hebben meegemaakt. Perfectionisme, angsten, depressie. Maar sociale media maakt het niet gemakkelijker. Hè. Mensen beginnen naar bepaalde content te kijken en geraken in een algoritme waar meer en meer van dezelfde informatie wordt gegeven. En vaak als een soort katalysator kan werken voor verergering van de eetproblematiek.
0: Ja, lichaamsbeeld is denk ik iets waar iedereen op een bepaald moment wel eens mee sukkelt. Of misschien een leven lang. Hè, of over nadenkt, mee bezig is. We willen gezond zijn. Daar ligt ook heel erg de nadruk op natuurlijk in deze tijden. Wanneer wordt het gevaarlijk? Wanneer is dat niet meer oké om daarmee bezig te zijn?
2: Wel, ik denk inderdaad dat veel mensen daarmee bezig zijn, bijna iedereen. Ik denk wat wel kenmerkend is voor zo'n eetproblematiek, is dat het echt heel veel invloed begint uit te oefenen op het leven. Hè. En de mensen die ik zie, die lijden daaronder, die hebben daar heel veel last van. Die kunnen zich bijvoorbeeld sociaal geïsoleerd voelen, omdat ze niet meer durven op restaurant gaan en dan afspraken met de vriendinnen afzeggen. Dus ik denk dat lijdensdruk wel een belangrijk item is voor zorgwekkendheid. Wanneer dat bij jongeren de gewone ontwikkeling en de gewone groei in de weg komt te staan, dan is er wel een probleem.
0: Ja, dus als het leven gaat beheersen, kortom.
2: Ja.
0: Wanneer merk je dat eigenlijk?

0: Als omgeving, als ouder, als omgeving, wanneer heb je door, oké, maar dit is niet meer zoals het zou moeten zijn?
1: Dat is niet altijd zo makkelijk natuurlijk. Bepaalde levensfases is het ook niet zo abnormaal om eens te worstelen met voeding of lichaamsbeeld. Je hebt het zo net zelf gezegd. En we kunnen ook denken aan de situatie van een student in examens die misschien meer eet uit stress of net minder. Dus het is moeilijk om direct één signaal te benoemen dat voor een probleem zorgt. Maar als die zaken toch iets langer beginnen te duren dan alleen die examenperiode, of zoals ik zeg, als er andere zaken in het leven moeten wijken voor het lichaam en het eten en iemand gaat zich sociaal isoleren of op bepaalde afspraken
0: dan weet het. Maar goed, stel dat je het vroeger door hebt bij een vriendin, bij een vriend, want dikwijls worden jongens ook onderschat, denk ik.
1: Ja, jongens worden ook onderschat. Jongens kunnen zeker ook een eetproblematiek hebben. Er zijn ook heel veel verschillende soorten eetproblematieken.
0: Ja. Is het belangrijk om vroeg in te grijpen, om vroeg te zeggen, hola, wat gaan we hiermee doen?
1: Zeker. Hoe vroeger dat men kan ingrijpen, hoe vroeger dat iemand hulp zoekt, hoe beter dat die hulp ook kan lopen en hoe sneller dat iemand hopelijk kan herstellen. We lezen ook in het onderzoek dat men gemiddeld 10 jaar doet over het vinden van hulp. Dus dat is een heel lange periode.
0: Ja, en dan? Hoe kan u helpen? Want het is heel ingewikkeld, denk ik, om dicht bij een persoon te geraken die zo verstrikt zit in deze problematiek.
1: Klopt, ja. Er zijn verschillende niveaus. Hè, want ik zou iets kunnen vertellen over de hulpverlening. Dat wil ik zeker ook wel doen. Maar in eerste instantie, er zijn als familielid, als vriend of vriendin, is al heel belangrijk. Er bestaat ook heel wat informatie voor familie, naasten. Er is een heel goed kenniscentrum rond eet- en gewichtsproblemen. Dat is Eetexpert. En er is een lotgenotengroep, ANBN.
0: Maar als omgeving... is het toch dikwijls ook net heel moeilijk om te begrijpen waarom iemand daar zo extreem mee bezig is, hè, in de ogen van de anderen. Er is veel onbegrip langs de twee kanten.
1: Ja, dat klopt. En men kan daar niet rond, hè, dat er bepaalde zaken gebeuren aan tafel als iemand een eetproblematiek heeft. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om te gaan kijken en luisteren in de mate van het mogelijke. Wat zit daaronder? Wat zorgt ervoor dat iemand zich niet goed in zijn vel voelt? Hè, waardoor dat zich uit door die eetprobleem.
0: Ja. Hoe helpen jullie?
1: Ik maak deel uit van het psychiatrisch ziekenhuis van Alexianen, zorggroep 10, dat deel uitmaakt van Evara. Wij voorzien ziekenhuisopnames, dagtherapeutische opnames, waar dat mensen overdag therapie komen volgen en 's avonds terug naar huis gaan. En wij helpen ook heel wat hulpverleners via een supportteam, een ondersteuningsteam, om hun patiënten goed te kunnen begeleiden. Dus wij geven professionele hulp in een ziekenhuissetting. Door middel van therapieën, praattherapieën, creatieve therapieën, lichaamsgerichte therapieën. Ja. Dat is heel uitgebreid.
0: Er wordt door de regering op ingezet, hè, op deze problematiek. Associëren het ook bij een bepaalde levenscategorie, een bepaalde leeftijd. Als je ouder bent dan de tieners waar we het normaal mee associëren, is het dan moeilijker om hulp te vinden? Is er dan evenveel aanbod?
1: Wel, er is... altijd wel maar een beperkt aanbod geweest, in die zin dat het zeer gespecialiseerde zorg is. Hè. En er zijn heel mooie stappen gezet door de overheid onder andere inderdaad. Door inzet van middelen voor de jongere groep van kinderen, tieners, jong volwassenen tot 23 jaar. Dus dat mag zeer toegejuicht worden. Als je ouder bent, is er ook zorg. Hè. Maar we zien nu wel dat die wachttijden zeer lang zijn.
0: Waar hebben we dat nog gehoord? Dank u wel voor dit gesprek en de inkijk in hoe complex dit allemaal is. John Ross, teamcoördinator eetherstel bij Alexianen Zorggroep in Tiene.
1: Dag meneer.
0: Wat staat er? Door een brand is de Limburgse Noord-Zuidverbinding richting Eindhoven in het centrum van Helchteren momenteel afgesloten. U moet een plaatselijke omleiding volgen. Hou rekening met 10 minuten vertraging. Ook in de andere richting staat u een kwartier in de file. Binnenring rond Brussel, kwartier vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring 3 kwartier van Grimbergen tot Jette. Daar zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. Ook naar Antwerpen nog iets?
2: Nog 1 file op de E313, 10 minuten vanaf Randst.
0: Het hoort bij het mooie weer.
3: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.

0: Dove Alice met Pale Song.
1: De Ochtend.
0: Radio 1. Afscheid van een icoon, einde van een instituut op de Amerikaanse televisie van de laatste uitzending van de Late Show met Stephen Colbert is net afgelopen.
2: Ja, de Late Night Show stopt ermee na 33 jaar. Colbert heeft daar net dus voor de laatste keer zijn publiek verwelkomd.
3: Welcome, welcome one and all to the Late Show. I'm your host Stephen Colbert. If you're just tuning into the Late Show, you missed a lot.
0: Dat is wel weer een goede start.
2: Ja, die Late Show was het best bekeken late night programma in de VS met miljoenen kijkers, maar toch besloot zender CBS om er de stekker uit te trekken. Dat werd vorig jaar in juli al aangekondigd. Toen was er vooral veel heisa rond de timing van de communicatie, want Paramount, het bedrijf van de zender CBS, had toen toestemming nodig van het Witte Huis om te fuseren met een ander groot mediabedrijf, met Skydance. En critici zeggen dat de Amerikaanse president Trump het vertrek van Colbert als voorwaarde zou hebben gesteld.
0: En dus waren er veel geruchten over deze laatste show, bijvoorbeeld dat paus Leo zou langskomen als laatste gast. Ja, waarom niet?
2: Dat bleek dus toch niet het geval. Okay. Nee, die eer was wel weggelegd voor een mindere god. Niemand minder dan Paul McCartney. Gaf Stephen Colbert een ingekaderde foto van de Beatles cadeau. Er kwamen nog heel wat bekende gezichten langs in de show. Onder andere astrofysicus Neil deGrasse Tyson, acteurs Paul Rudd en Ryan Reynolds.
0: Okay.
2: Ook niet min. De show eindigde met McCartney die Hello, Goodbye van de Beatles zong met Stephen Colbert als achtergrondzanger.

0: Een goodbye dus voor Stephen Colbert.
1: Ik probeer echt die achtergrondzanger uit te filteren om het te horen, maar het lukt me niet goed. Nee. Ja. Wat hij nu gaat doen?
0: Dat weten we nog niet, wat zijn plannen zijn. Maar de toekomst van de late night shows in de VS, daar zijn wat zorgen over. Vorige maand was er ook nog een RL rond die andere show, die van Jimmy Kimmel. Trump eiste toen zijn ontslag na een mop over Melania Trump. Ligt allemaal erg gevoelig daar.
1: We zullen zien.
2: Uitgesproken in de wereld van Sophie.
3: Bij cocaïne is het ook zo dat heel veel mensen die cocaïne gebruiken, die hebben gewoon geen erectie meer, omdat het spel niet meer marcheert. En dan gaan ze een complementair middeltje gebruiken.
2: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.
4: Op de snelweg in Waasmünster gebeurde waarschijnlijk een mirakel.
5: Dus ik ben echt aan 120 per uur op die auto geknald die daar stil stond.
6: De kans om dat te overleven is eigenlijk echt heel klein.
4: En opnieuw was Robert Schuman erbij, een van de stichters van de Europese gemeenschap. Zijn bitprentje lag op de achterbank van Europa-kenner Hendrik Vos.
7: Heilige Vader, ik heb vernomen dat u op zoek bent naar een mirakel dat verricht zou zijn door Robert Schuman.
4: Hendrik Vos was op weg naar het Vaticaan om Robert Schuman heilig te verklaren. Is het gelukt?
7: Misschien kan ik u helpen.
4: Beluister de allerlaatste aflevering, samen met alle anderen van Het Mirakel van Schuman op VRT Max.
8: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
9: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
8: Meer merk.
9: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
8: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
10: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
11: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog iets kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat genoteerd.
10: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
12: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
10: Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
14: Wat als we de stad Brussel zouden omtoveren tot een groot, bruisend podium voor de strafste artiesten? Dan krijg je Lotto Brussels Jazz Weekend. Een festival met meer dan 100 gratis concerten in hartje Brussel. Jazz, soul, urban en veel meer. Van 22 tot 24 mei. Ontdek jazz. Ontdek de stad. Op lottobrusselsjazzweekend.be. Samen met Radio 1.
15: Belgische wetenschappers hebben heel wat grote uitvindingen gedaan. Kunststof, de deoroller en zelfs de pil. Ook bij Ekili hebben wetenschappers van een Belgische universiteit een oplossing gezocht om altijd goed te slapen. Uit hun onderzoek is de Ekili-matras ontstaan. Elke Ekili-matras is uniek omdat hij aangepast wordt aan uw lichaamsbouw en slaaphouding. Want goed slapen is een wetenschap.
16: Ekili met QUI-NLL.
15: Kom nu naar een Ekili-verdeler en ontdek onze wetenschappelijk onderbouwde matras.
17: Vlaanderen, de toekomst is hier.
18: Update beschikbaar.
17: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die er straks bedenken. Update jezelf op het Flanders Technology and Innovation Festival.
18: Update voltooid.
17: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
19: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
20: Manutan, Manutan.
19: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
20: Manutan, Manutan.
19: Bestel op manutan.be.
21: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
22: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
23: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
21: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
22: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
21: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
2: VRT Radio 1.
4: De ochtend.
1: Half acht, goedemorgen. Voor wie nu wakker wordt, Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal.
0: Het gaat genoeg aan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen om dus zeker te zijn van die 20e titel in zijn geschiedenis. Club moest wel nog wachten op de uitslag van eerste achtervolger Union, dat niet verder raakte dan een 0-0 gelijkspel bij AA Gent.
1: Na 8 uur bellen wij Brandon Mechelen uit zijn bed af en dat hopen we.
0: 1 op de 5 Vlamingen krijgt ooit te maken met een verstoorde relatie met eten. Dat kan gaan van eetbuien tot bewust braken of misbruik van vochtafdrijvende of laxeermiddelen. Vaak ontstaan die problemen door stress. Ze kunnen op elke leeftijd ontstaan, maar de piek ligt tussen 15 en 25 jaar. En in Herentals zijn vannacht 3 jongeren met een auto gecrashed op een rotonde na een politieachtervolging. Er raakte niemand gewond. Een jongen van 17 zat achter het stuur zonder rijbewijs. Hij had het stuur overgenomen van zijn vriend omdat hij te veel had gedronken. Die had wel een voorlopig rijbewijs. Toen de politie hen wilde controleren, sloegen ze op de vlucht.
1: Goedemorgen Bram.
3: Goedemorgen.
1: Aan jou de eer.
3: Ja, het wordt een prachtige dag, hè? Zonnig en ook zomers. Met temperaturen aan zee en in Hoog-België rond 24 graden. In het binnenland gaan we naar 6 of 27 graden, zelfs met weinig wind. Enkel aan zee, daar straks wel een zeebries. We hebben wat hoge wolkenvelden, ook wat onschuldige stapelwolken in de loop van de dag. Maar die gaan vanavond weer verdwijnen, dus we krijgen vrijwel helder terrasjes weer. Bij minima van 12 tot 16 graden. En ook morgen en ook overmorgen zitten we nog in die zomerse vibes met 24 graden aan zee en 8 of 29 graden in het binnenland. We krijgen morgen wat meer hoge en middelhoge wolkenvelden, maar de zon die krijgen we toch ook wel heel vaak te zien. En ook zondag eerst wat mist, wat lage wolkenvelden, maar dan zonnig weer. Temperaturen tot 30 graden in de Kempen zelfs. En ook maandag en dinsdag zitten we in dat zeer zonnige en zeer warme weer tot 30 graden. Vanaf woensdag wordt het wat koeler.
1: Dankjewel.
5: Een iPhone voor oma of 100 voor je team? Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
6: Radio 1. De Ochtend.
7: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: Hugo Matthijssen met Alaska.
1: De ochtend.
0: We hebben deze week al veel gepraat over de foto van Vlaanderen van VRT. Doen we vandaag niet. Maar onze collega's van de jongredactie, die konden ook praten over die resultaten met onze premier, Bart De Wever. En ze hebben het met hem gehad over wat hij denkt over het feit dat veel jonge mensen het lastig hebben in onze maatschappij.
2: Ja, want een opvallende conclusie uit dat onderzoek: vanaf 18 jaar neemt de geluksscore van jongeren een duik. De Wever heeft daar begrip voor, want de constante prikkels en impulsen maken het geen gemakkelijke tijden voor jongeren. Hij wil daarom ook nadenken om met de regering concrete stappen te nemen tegen platformen zoals TikTok. En tegelijk deed De Wever ook een duidelijke oproep naar de jongeren zelf. Hij vindt dat ze te vaak onterecht denken dat zij het veel slechter hebben of zullen hebben dan hun ouders.
3: We gaan het slechter hebben en we gaan zelfs de planeet naar de bliksem helpen. De klimaatkwestie, die natuurlijk reëel is, jaagt eigenlijk een soort cultuurpessimisme aan. En de generatie die nu bevraagd is, dat is de generatie van de klimaatmarsen. Die denk ik daar diep door gekleurd zijn.
2: Ja, maar volgens De Wever is dat pessimisme dus niet nodig.
3: De vrijheid die je hebt als individu om volledig jezelf te zijn in alle aspecten van je persoonlijk leven, dat je die ook in de publieke cultuur kan gaan uiten, dat was vroeger niet het geval. Hè. Er is geen reden om te geloven dat wij ook de grote ecologische uitdagingen, klimaat, dat we die niet zouden kunnen oplossen. We kunnen dat wel, maar het begint met erin geloven. En daar wringt het schoentje dat heel veel jongeren zeggen, we geloven daar niet meer in. En heel de wereld is er ook op vooruit gegaan. Ook op vlak van onze materiële rijkdom, die is ongezien. Dus het is niet gewettigd, het pessimisme.
0: Optimisme bij onze premier. Het ging daarnaast ook onder andere over dat één onderzoeksresultaat een keer dat veel jonge vrouwen zich onveilig voelen.
2: Ja, en daarvan zei De Wever dat dat een reëel probleem is. Hij probeert naar eigen zeggen met de regering te investeren in een betere beveiliging van de openbare ruimte. Maar volgens hem ligt de oorzaak ook dieper. Onze normen en waarden staan onder druk, zegt hij, zoals de gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
3: Die wordt niet meer door iedereen gedeeld. Daar zijn tegenstromen. Onze samenleving is veranderd. Ze is multicultureel geworden. Dat wil zeggen, we hebben grote aantallen van mensen die misschien een ander opvoedingspatroon hebben gekregen. Dat moet bespreekbaar zijn. Bovendien is er ook door het hele woke gebeuren een soort macho tegenreactie gekomen die verkeerd is. Maar ook dat moet je serieus nemen. Waarom beginnen jongens zich aan de Andrew Tate's van deze wereld te laven, de complete gekken en onnozelaars zijn? Dat heeft ook met gevoelens van opgroeiende jongens te maken.
2: En is het dan aan het onderwijs om te proberen daar iedereen opnieuw op dezelfde bladzijde te krijgen? De Wever vindt van niet.
3: Die hebben er ondertussen wel een broertje aan dood, dat elk maatschappelijk probleem in dat onderwijs wordt binnengetakeld. Een onderwijs is een instelling voor kennisoverdracht. Ondertussen zijn dat ook psychiatrische of centra bij wijze van spreken. Zijn dat opvoedingsprobleeminstellingen geworden. En laat ons dan ook nog eens alle grote cultuurproblemen van deze tijd ook nog eens daar binnen pakken. Dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk.
2: Ja, en dit interview werd trouwens opgenomen nog voor de hele het over welke cijfers de VRT wel of niet gedeeld heeft. Daar is dus niet over gesproken.
0: Het volledige interview met de premier kan u bekijken op de YouTube-pagina van VRT Nieuws. U zal er vandaag ook wel nog een en ander van te zien en te horen krijgen, veronderstel ik. En ik onthoud, Andrew Tate is een onnozelaar, zegt dat Bart De Wever het gezegd heeft.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Nog geen week na het dramatische ongeval in Braschaat afgelopen weekend horen wij, Jasper, dat er opnieuw een ongeval gebeurd is met minderjarigen, opnieuw zonder rijbewijs.
2: En deze keer in Herentals. Het gaat om een crash na een politieachtervolging. Na een avondje bowlen wilden drie jongeren terugkeren naar huis. De bestuurder had te veel gedronken. En daarom had een jongen van 17 zonder rijbewijs dus het stuur overgenomen. Bij een politiecontrole stopten de jongeren niet en er ontstond een achtervolging. Dat vertelt Wim van Tendelo van politiezone Neteland.
4: Er is een voertuig dat werd nagereden door verschillende politiediensten op de snelweg E313... heeft de afrit 21 genomen en is daar de controle over het voertuig verloren. Het voertuig is daar tegen een verlichtingspaal terechtgekomen. Uit onderzoek is gebleken dat de 17-jarige chauffeur een positieve speekseltest heeft afgelegd bij onze diensten en dat hij niet in het bezit was van een geldig rijbewijs.
2: Ja, en de jongere legde wel een negatieve alcoholtest af. En tijdens die politieachtervolging op over de E313 werden snelheden van meer dan 200 km per uur gehaald.
0: Tjonge.
2: Gelukkig bleef iedereen bij deze crash wel ongedeerd.
0: Gelukkig inderdaad, maar dus opnieuw een crash na een roekeloze race met aan het sturen minderjarigen zonder rijbewijs. Siegfried Stallaert, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: U bent politierechter in Aalst. Oeh, het baart ons zorgen en ons niet alleen, denk ik. Hè? Meneer, zijn het jongeren die voor de politierechter komen of is dat dan iets voor de jeugdrechter?
5: Wel, in principe is het zo dat vanaf de leeftijd van 16 jaar een persoon strafrechtelijk meerderjarig is voor overtredingen die met wegverkeer te maken hebben. Uh-huh. Dus in principe vanaf 16 jaar komt je voor je verkeersovertredingen voor de politierechtbank. Er is daar één vrij belangrijke uitzondering op en dat is wanneer dat er eventueel samenhang zou zijn. Met andere woorden, wanneer dat er een bepaald verband is met een andere correctionele overtreding waar dat effectief een strafvervolging wordt voor ingesteld, dan gaat eigenlijk het volledige dossier, inclusief de verkeersovertredingen, naar jeugdparket en eventueel jeugdrechtbank.
0: En wat zou dat concreet kunnen zijn dan bijvoorbeeld? In wat voor gevallen spreken we daarvan?
5: Bijvoorbeeld wanneer dat gaat om een diefstal van een voertuig die dan gecombineerd wordt met verschillende verkeersovertredingen. Dan heb je enerzijds je diefstal, anderzijds je verkeersovertredingen. En dan is het eigenlijk zo dat het volledige dossier naar de jeugdrechtbank of naar het jeugdparket zal gaan.
0: Nu begrijp ik het. Twee keer heel dicht bij elkaar dat we dit horen. Is dat iets wat u vaak tegenkomt? Jongeren die rijden zonder rijbewijs?
5: Dat komt in verhouding vrij regelmatig voor. Het is niet zo dat iedere week op zitting staat. Maar er moet daar wel een onderscheid gemaakt worden tussen twee belangrijke situaties. Je hebt enerzijds de minderjarige die rijdt met een voertuig waar hij in principe geen rijbewijs voor nodig heeft. Ik denk aan een bromfiets categorie A of een elektrische step. Maar waarbij dat er aan dat voertuig geprutst is, dat het opgedreven is, een hogere snelheid haalt, waardoor dat het in een andere voertuigcategorie valt. Dat zijn zaken die we eigenlijk het meeste zien. Daarnaast heb je ook de minderjarige zonder rijbewijs die rondrijdt met een personenwagen en die dan ofwel naar aanleiding van een controle, meestal is het ook naar aanleiding van een ongeval, gevat wordt omdat hij rondrijdt zonder geldig rijbewijs.
0: Ja. Wat ik hier nu wel weer, en samen met mij veel mensen denk ik, onthutsend vind, is dat er snelheden tot 200 km per uur worden gehaald. Dat durf je amper, denk ik, als je een rijbewijs hebt en al jaren rijdt. Je hebt geen rijbewijs en je rijdt dan tegen 200 km per uur, dat is op zijn zachtst gezegd roekeloos. Is dat iets wat u ook vaak tegenkomt? Roekeloos gedrag in het verkeer bij dan die jonge mensen zonder rijbewijs?
5: Maar ik ga me natuurlijk niet uitspreken over de concrete casus, maar roekeloosheid is niet voorbehouden voor minderjarigen. We kunnen wel zien dat er soms, mogelijk heeft dat te maken met nog een ontwikkeling in de hersenen die verder moet gebeuren, maar dat er een bepaald chemonfoutisme aanwezig is en dat men niet altijd de gevolgen goed kan inschatten van hetgeen wat men aan het doen is. Maar gelukkig is een dermate verregaande roekeloosheid eerder uitzonderlijk.
0: Ja. Positieve speekseltest voor zover wij weten, negatieve alcoholtest. Maar de man die normaal zou moeten rijden, die had wel te veel gedronken. Deze man neemt het dan over. Wat een situatie is allemaal, hè?
5: Dat is eerlijk gezegd ook het excuus, maar nu spreek ik algemeen, dat we regelmatig op zitting tegenkomen. Men rijdt in een dispositief, men rijdt in een controle, men blijkt onder invloed te zijn van alcohol of drugs. En dan is het antwoord van, ja, maar de eigenaar of de eigenlijke chauffeur was nog meer onder invloed dan dat ik was. Dus ik vond het veiliger dat ik het stuur zou nemen. Ik zie eerlijk gezegd wel dat er heel dikwijls een verband is tussen het chemonfoutisme, het zich niet houden aan de wettelijke regels en normen. En anderzijds een strafregister waaruit dat al veroordelingen blijken voor alcohol of drugs in verkeer.
0: Dat is vaak samen.
5: Dat gaat een uitgebreid strafregister of een uitgebreid chemonfoutisme, een uitgebreid normvervaging, moet ik vaststellen in mijn eigen statistiek, is dat dat ook wel zeer, zeer vaak samengaat met voorgaande feiten in zaken alcohol of drugs.
0: Welke straf riskeren zij?
5: Zij riskeren eigenlijk de straf die een volwassene kan krijgen. Op het rijden zonder rijbewijs, daar staat een gevangenisstraf tot 2 jaar op. De minimumboete is €2.000. Er kan een rijverbod tot 5 jaar uitgesproken worden. Al dan niet in combinatie met herstelexamens en herstelonderzoeken. Eventueel, als er rekening gehouden wordt met de specifieke situaties, kan er ook een werkstraf opgelegd worden.
0: Ja, dat rijden zonder rijbewijs, dat lijkt echt wel een pest, hè, op veel mogelijke manieren.
5: Dat is een pest. Ook hier weer, als ik naar mijn eigen statistiekjes kijk, ongeveer een kwart van de dossiers die ik de laatste weken op zitting krijg, zijn allemaal rijbewijs gerelateerd. En dan gaat dat ofwel over sturen, spijts, verval of rijden zonder rijbewijs of combinaties daarvan. Ik ga er wel direct bij zeggen, dat gaat niet alleen over minderjarigen, maar dat is algemeen de samenstelling van die dossiers.
0: Ja, wordt daar dan streng genoeg tegen opgetreden? Kan u daar streng genoeg tegen optreden?
5: Wel, wat wij zien, dat is dat soms effectief noodzakelijk is om alle registers open te trekken en de mogelijkheden die de wet ons biedt effectief te gaan gebruiken. Ik kan u als anekdote meegeven dat ik recent iemand op zitting gehad heb die zich moest verantwoorden voor sturen, spijts, verval, die nog een lopend rijverbod had en die dan blijkbaar met de wagen naar de rechtbank gekomen was. Dat zijn van die situaties waarbij dat je eigenlijk niet anders kunt, als je nog maatschappelijk relevant wilt zijn, dan te zeggen van kijk, hier stopt het en hier gebruiken we de mogelijkheden die we hebben.
0: Daarmee is het gesprek rond, denk ik, met deze anekdote. Dank u wel, Sigrid Stallaert, politierechter in Aalst.
5: Graag gedaan.
0: In de haven van Zeebrugge is de Alfred Ronsestraat in beide richtingen dicht. Dat is de verbinding tussen Zeebrugge en de A11 langs de Leopoldsvaart. Oorzaak is een ongeval. De Limburgse Noord-Zuidverbinding in het centrum van Helchteren, die is weer open. Hoera. Langzaam naar Brussel op de A12, dat wel 12, 10 minuten vanaf Meissen. Op de E19 een kwartier vanaf Peuty. Op de binnenring rond Brussel een kwartier vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring 3 kwartier van Grimbergen tot Jette, daar is de weg wel weer vrij. Files naar Antwerpen op de E313, 10 minuten vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Nederland verliest u ook 10 minuten. Van Antwerpen-West tot Deurne. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Mechelen zijn in Willebroek problemen door een ongeval even voorbij de brug over de A12.
6: Update jezelf.
7: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.

0: Mercy featuring Jasmine Lacey met A Better Days. Radio 1.
1: De ochtend.
0: We dachten gisteren, we zullen wel klaar zijn, zeker nu met de centenindex. Kunnen we over de begroting beginnen te spreken. Maar goed, alweer geen stemming gisteren over die centenindex. Interessant wat daar is gebeurd. Uitstel of afstel, die vraag dringt zich stilaan op. Wij vragen het aan onze collega van de Wetstraat, Bart Verhulstdag. Bart, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Praat ons eens bij, wat is er gisteren en vannacht gebeurd?
2: Wel, de verzamelde oppositie onder leiding van Anders maar zonder de PS is erin geslaagd om vanuit de plenaire vergadering de programmawet, dat is een beetje de vergaarbak met allerlei nieuw beleid van de regering, waaronder dus ook aanpassingen aan de index, om die terug te sturen naar de commissie Sociale Zaken, die dan gisteravond en vannacht nog bijeen is geweest, om daar dan het voorstel op tafel te leggen om die index niet aan te passen zoals de regering het wil, maar zoals de sociale partners het willen, vakbonden en werkgevers. Je weet dat de regering twee keer alles boven de 4000 euro bruto van het loon niet wil indexeren. De sociale partners willen dat wel, maar willen de energieprijzen trager laten meetellen. En doordat het opnieuw naar die commissie is gestuurd, kon er vannacht ook plenair niet meer gestemd worden.
0: Oké, dus een slimme zet van Vincent van Quickenborne.
2: Wel, ja, het was denk ik alleszins de bedoeling om de meerderheid kleur te doen bekennen, want CD&V is voorstander van dat voorstel van de sociale partners. En Meijer, de Franstalige liberalen, zeggen ook niet meteen nee, maar vooruit is er tegen. N-VA, partij van premier De Wever ook. Maar uiteindelijk is de meerderheid wel overeind gebleven in die commissie, want het voorstel is in commissie verworpen en het blijft dus bij het voorstel van de regering.
0: Ja, wat heeft dit dan uitgehaald?
2: Wel, ja, de oppositie is voor een stuk er opnieuw in geslaagd om weer uitstel te krijgen. En dat voor iets waar de regering al heel laat mee was. Want dit komt uit een begrotingsakkoord dat eind vorig jaar is gesloten. En eigenlijk over de begroting van dit jaar gaat. Maar dit jaar is al half weg. Dus de regering was al redelijk laat met haar uitstel, met haar huiswerk. Er is dus nu nog eens uitstel, maar normaal gezien geen afstel. Want volgende week, houd vasthouden, zou het dan wel moeten gebeuren.
0: Ja, we zien wat van Quickenborne dan weer van plannen, hè? Je weet maar nooit. Maar goed, dit moet wel wat wrevel teweeg brengen, kan ik me voorstellen, in de regering. Want in de regering gedraagt CD&V zich inderdaad ook opvallend, hè? De druk van het middenveld speelt daar.
2: Ja, het was denk ik vooral opvallend dat hun verzet er kwam met Rerum Novarum een tijdje geleden. Dus het feest van de christelijke arbeidersbeweging. CD&V benadrukt ook heel hard het belang van het sociaal overleg. Want dat voorstel is uit het sociaal overleg geboren. Het is vrij uitzonderlijk dat dat sociaal overleg nog eens over iets overeen kan komen. Dus dat op zich was al nieuws. Maar CD&V gedraagt zich bijzonder in die zin. Zij zegt: ja, we gaan die centenindex, zoals is afgesproken in de regering, wel goedkeuren, hoewel we het eigenlijk niet willen. En willen het dan later in de nieuwe begrotingsbesprekingen weer op tafel leggen. Maar dus iets wat ze zelf mee in de regering hebben ontworpen, zijn ze eigenlijk tegen, gaan ze toch mee goedkeuren om het dan later terug te draaien. Terwijl het dan wellicht al in werking zal zijn. Die centenindex zal al zijn effect gehad hebben dan. En dan, hoe gaat dat dan praktisch voort? Gaan we dan het bedrag dat we niet gekregen hebben alsnog terugkrijgen als het van CD&V afhangt? Dus daar zijn toch wel redelijk wat vragen over.
0: Ja, ik heb nog wat vragen over N-VA en vooruit. Want voor vooruit lijkt het me lastig dat dat alternatief, dat door de sociale partners is uitgewerkt, dat je dat naast je neerlegt. En voor N-VA over de verhouding met de werkgevers. Hoe zit dat bij die beiden?
2: Ik denk dat zij alle twee hetzelfde willen, maar om totaal andere redenen. Zij willen alle twee die centenindex. Bij vooruit heeft dat te maken met het feit dat zij zeggen, die centenindex dat spaart de lagere inkomens, want alles onder de 4000 euro bruto per maand wordt volledig geïndexeerd. Ze waren sowieso geen voorstander om iets aan de index te doen, maar ze hebben geen keuze gehad op een bepaald moment. Bij N-VA, een akkoord is een akkoord. En er speelt ook mee met de begroting. verwachting. Hè. Volgens N-VA brengt het voorstel van de sociale partners minder op voor de begroting. Er hebben al verschillende studies dat ondertussen weerlegd. Onder andere van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Maar premier De Wever zei gisteren in het parlement, of bleef erbij, dat volgens, ik citeer, onafhankelijke en realistische studies, en ja, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, dat zijn ook de sociale partners, dat volgens de studies die hij heeft, het nog altijd zo is dat het voorstel van de sociale partners minder opbrengt voor de begroting. En dat is voor hem natuurlijk wel het belangrijkste, namelijk dat er geen nieuw gat mag geslagen worden, want er komt nog een groot gat aan dat hij moet wegwerken.
0: Ja, volgende week meer?
2: Normaal gezien zou het dan wel goedgekeurd moeten raken. En ja, dan is het denk ik ook een beetje het laatste moment. Want volgens de laatste voorspellingen van het planbureau zal in juni de spilindex overschreden worden. Met andere woorden, voor overheidspersoneel en uitkeringen is dat het signaal dat we naar een nieuwe indexering gaan. Dat is over drie maanden later dan in september. Ja, als tegen 1 juni die centenindex niet is goedgekeurd, dan zal de indexering in september de gewone indexering zijn en schuift dat allemaal weer op met alle gevolgen van dien voor de begroting. Dus volgende week moet het wel gebeuren.
0: Dankjewel Bart Verhulst, onze wetstaatcollega.
2: Graag gedaan.

0: Balthazar met Hourglass. Ja, tegen de tijd, want het is 8 uur. Nieuws komt eraan.
1: Vanavond op VRT1.
2: Volgens Kok is er een ontmoetingsplaats in Maastricht waar criminele ondernemers bij elkaar komen. Hij weet alleen dat het een horecagelegenheid is.
3: Oh, dat is makkelijk. Er zijn er maar 500 van.
1: Op VRT1 is er straks weer werk aan de winkel voor de flikken van Maastricht. Op VRT Canvas vind je nog meer misdaad. Daar begint de Britse serie Shetland. En op VRT Max krijg je ondernemerstips à volonté met het volledige Andermans Zaken. Veel kijkplezier.
4: Van 2 tot en met 18 juli laat Gen Jazz de bijlokensite weer zinderen met Alabama Shakes, José González, Celeste, John Legend en Fatoumata Diawara. Maar ook Ludovico Einaudi, Angus en Julia Stone, Van Morrison, Tamino en veel meer. Tickets en info, genjazz.com, samen met Radio 1.
5: Wiener Berger.
6: Oh, mijn lief is zo attent. Als ik 's avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij, voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn, die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
7: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil, of juist niet? Bij Wiener Berger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
5: Wiener Berger.
7: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
9: Deze week treft wasmiddel en verzachters 2 plus 3 gratis.
10: Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
11: Onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten.
12: Elektriciteitsnet slikt stilaan dicht.
13: Meer dan 100 bedrijven wachten op stroom.
14: Voor bedrijven is energiebeheer onvoorspelbaarder dan ooit. Maar met Equans ga je van complexe vragen naar eindelijk heldere oplossingen. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
1: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: Het is 8 uur. Goedemorgen VRT Nieuws met Lode Roels. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. 1 op de 5 Vlamingen krijgt ooit te maken met een verstoord eetpatroon. En in Herentals zijn 3 jongeren met een auto gecrashed na een politieachtervolging. Club Brugge is gisteravond voor de 20ste keer landskampioen geworden in het voetbal. Club had genoeg aan een 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen, omdat concurrent Union ook punten liet liggen bij AA Gent. Een verslag van de titelmatch van Tom Boudeweel.
17: Superspannende ontknoping van deze titelstrijd, omdat Club Brugge zelf 2 keer een voorsprong weggaf tegen KV Mechelen. En omdat Union langer voetbalde dan Club in Mechelen. Het was dus 1 minuut of 5 in spanning afwachten. Maar Gent hield Union voor de 2e keer in deze playoffs op een scoorloos gelijkspel. En zo dus de 20ste landstitel voor Brugge, dat het niet zelf afmaakte, ondanks het voortdurende overwicht en een race om kansen. Tsolis en Trezol, die de 2 topschutters, zij brachten Club 2 keer voor. Van Brederode maakte 2 keer gelijk. Voor 2-2 de eindstand. En dus toch de titel verdiend na alweer een sterke play-offs. Na wat misstappen in de competitie en een trainerswissel stond Club er op het moment dat het er moest staan. Pas voor het eerst aan de leiding 2 weken geleden. En zo mag Brugge deze nazomer weer rechtstreeks de Champions League in.
16: De voorzitter van Club Brugge, Bart Vragen, genoot van het feest dat achteraf losbarstte.
18: Heel blij. Ik heb genoten van de vreugde achteraf die er was bij de spelers, bij de coach, bij zijn staf. En bij ook het publiek dat hier vandaag aanwezig is. Ja, de hele clubfamilie tiert van plezier. En dat doet mij gigantisch veel deugd. Die jongens maken hun dromen waar. En dat maakt mij blij en vrolijk en goedgezind. Voilà.
16: Na de titelmatch heeft de politie ook 4 supporters van Mechelen opgepakt. Nog 15 anderen kregen een boete. Een 50-tal leden van de harde kern van Mechelen probeerden de Brugge-supporters te viseren. De politie kwam tussen beiden om een confrontatie te voorkomen. En nog, in het voetbal heeft Anderlecht zich verzekerd van de 4e plaats in de stand. Die plaats geeft recht op Europees voetbal volgend seizoen. Anderlecht versloeg revelatie Sint-Truiden, 3e in het klassement, met 3-1. KV Mechelen en AA Gent kunnen Anderlecht nu niet meer inhalen. 1 op de 5 Vlamingen krijgt ooit in zijn leven te maken met een verstoorde relatie met eten. Dat kan gaan van eetbuien tot bewust braken of misbruik van vochtafdrijvende of laxeermiddelen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek gefinancierd door Zorgnet Icuro. Slechts 1 op de 3 van de mensen met een eetstoornis vindt de weg naar professionele hulp. En wie hulp krijgt, wacht gemiddeld meer dan 10 jaar daarvoor. Tot 23 jaar is de hulp nogthans terugbetaald, zegt jeugdpsychiater Lore Leenpoels.
19: Er is een zorgtraject dat kan opgestart worden door de huisarts, waarbij dat er ook gratis hulp kan geboden worden van een psycholoog en een diëtist. Maar mensen moeten natuurlijk al geraken tot bij de huisarts. Ze moeten zelf al doorhebben, oei, wat er hier bij mij gebeurt, dat heeft toch wel een groot effect op mijn leven. En mensen schamen zich vaak daar ook wel over.
16: Eetstoornissen kunnen op elke leeftijd ontstaan, maar de piek bevindt zich wel tussen 15 en 25 jaar. Rechtbanken in ons land spreken al maar meer gerechtelijke ontbindingen uit. Dat is een sneller en goedkoper alternatief voor een faillissement. Er wordt dan bijvoorbeeld geen curator aangesteld, omdat het bedrijf geen middelen meer heeft om te verkopen. Cijfers van handelsinformatiekantoor Graden CreditSafe leren dat er 15 jaar geleden een 100-tal gevallen per jaar waren. Maar de afgelopen jaren ging het om 4.000 à 5.000 gevallen elk jaar. Daardoor moeten we de faillissementcijfers ook toch anders gaan bekijken, zegt Erik van den Broelen van Graden CreditSafe.
20: De afgelopen jaren hebben we weliswaar gezien dat de faillissementcijfers licht stijgen. Maar daar tegenover staat dat er heel veel nieuwe bedrijven zijn, waardoor dat de eigenlijke faillissementsgraad daalt. Maar als we daar de gerechtelijke ontbindingen, zelfs een deel ervan, aan gaan toevoegen, dan werkt dat een heel ander licht op diezelfde faillissementcijfers en moeten we eigenlijk spreken van een stijging van de faillissementsgraad. Ja.
16: In het federale parlement is de stemming over de programmawet verschoven naar volgende week. Een onderdeel van die wet is ook de zogenoemde centenindex. Het lukt de oppositiepartij anders om de wet gisteravond opnieuw te laten bespreken in de commissie Sociale Zaken. Er wordt nu volgende week gestemd en als de wet dan aangenomen wordt, dan kan de centenindex vanaf juni toegepast worden. De Kamer heeft gisteravond ook unaniem een voorstel van Vooruit goedgekeurd, waarin staat dat mensen hun fiets gratis moeten kunnen meenemen op de trein. Tot nu toe betaal je in de spitsuren 5 en in de daluren 3 euro als je je fiets wil meenemen op de trein. De Kamerleden willen ook dat de regering werk maakt van één combo-ticket voor al het openbaar vervoer. In Herentals, in de provincie Antwerpen, zijn afgelopen nacht 3 jongeren met een auto gecrashed op een rotonde na een politieachtervolging. Raakte niemand gewond. Een jongen van 17 zat achter het stuur zonder rijbewijs. Hij had het stuur overgenomen van zijn vriend omdat hij te veel gedronken had. Die jonge man had wel een voorlopig rijbewijs. De bestuurder van de wagen had zelf ook drugs genomen. Toen de politie hen wilde controleren, sloegen ze op de vlucht. Tijdens de achtervolging reed de minderjarige bestuurder tot meer dan 200 km per uur op de autosnelweg. Wim van Tendelo van de politiezone Nederland.
21: Ja, er is een voertuig dat werd nagereden door verschillende politiediensten op de snelweg E313. Heeft een afrit 21 genomen en is daar de controle over het voertuig verloren. Het voertuig is daar tegen een verlichtingspaal terechtgekomen. Uit onderzoek is gebleken dat de 17-jarige chauffeur een positieve speekseltest heeft afgelegd bij onze diensten en dat hij niet in het bezit was van een geldig rijbewijs.
16: Volgens politierechter Siegfried Stallaert worden steeds meer jongeren betrapt op rijden zonder rijbewijs, maar het gaat niet altijd om rijden met een personenwagen, zegt hij.
22: Je hebt enerzijds de minderjarige die rijdt met een voertuig waar hij in principe geen rijbewijs voor nodig heeft. Ik denk aan een bromfiets categorie A of een elektrische step. Maar waarbij dat er aan dat voertuig geprutst is, dat het opgedreven is, een hogere snelheid haalt, waardoor dat het in een andere voertuigcategorie valt. Dat zijn zaken die we eigenlijk het meeste zien. Daarnaast heb je ook de minderjarige zonder rijbewijs die rondrijdt met een personenwagen die dan naar aanleiding van een ongeval gevat wordt omdat hij rondrijdt zonder geldig rijbewijs.
16: Het gemeentebestuur van Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant is dat sluit 4 speelterreinen in de gemeente tijdelijk af, omdat er asbest is gevonden in de bodem. De gemeente had een preventief bodemonderzoek laten uitvoeren nadat in februari ook al eens asbest was gevonden in een ander speelterrein. De gemeente ziet zich nu genoodzaakt om nog eens 4 terreinen af te sluiten, zegt burgemeester Matthias Dirks.
23: Men had een heel zonnig weekend voorspeld, een weekend waar ook heel veel kinderen gaan spelen op die speelterreinen. Nu daarom ook dat we nu absoluut zo snel mogelijk die terreinen willen afsluiten. Het is wel zo dat op elk van die terreinen er nooit sprake is geweest van zichtbare asbest of zichtbare asbestdeeltjes. Dan hadden we al veel langer tussengekomen of maatregelen genomen. Het gaat echt wel over de bodem.
16: De Verenigde Staten sturen 5000 extra soldaten naar Polen. Dat heeft president Trump aangekondigd op sociale media. Daarin had hij het over de Poolse president Nawrocki, met wie hij naar eigen zeggen een goede relatie heeft. Het bericht is opvallend omdat de Amerikaanse defensieminister Hexet vorige week nog had aangekondigd dat er troepen weg zouden gaan uit Polen. Na ruzie met de Duitse bondskanselier Friedrich Merz haalde de VS ook al troepen weg uit Duitsland. Het weer zonnig en warm vandaag, maxima tot 27 graden. Het weekend dat wordt ook overwegend zonnig en nog wat warmer tot 29 graden. Aan de kust altijd iets koeler. Op zondagochtend is er mogelijk wat mist. Ook begin volgende week blijft het zomers warm. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. Dat zat vooraan in het nieuws. Het had genoeg aan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen om zeker te zijn van de 20ste landstitel in zijn geschiedenis. Club moest wel nog wachten op de uitslag van eerste achtervolger Union, dat niet verder raakte dan een 0-0 gelijkspel bij A-Gent. Alle details en veel reacties en beelden ook te vinden op sportza.be.
0: Radio 1. De Ochtend.
2: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
3: Goedemorgen, Club Brugge is kampioen. Benieuwd of ze daar al wakker zijn. En de nieuwe film van Lucas Dont ging gisteren in première in Cannes. Ook daar benieuwd of we hen uit bed kunnen bellen. Welkom.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van Zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht.

0: tot en met 30 juni bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
2: Meer merk.
1: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
3: Radio 1 live.
4: Daarmee organiseer je zelf je hulp, bijvoorbeeld vervoer of hulp in het huishouden. Maar Gené wil meer inzetten op rechtstreeks toegankelijke hulp, zoals thuisbegeleiding en dagopvang. Maar volgens de actievoerders sluit dat aanbod vaak niet goed aan bij de noden van de mensen. En het overleg daarover met de minister loopt ook niet zo vlot, dat zei Gwen de Keulenier hier vanmorgen van de VZW Kanet.
5: De hervormingen zoals die nu lopen, ja, we krijgen daar te weinig inbreng. En ja, we nemen wel deel uiteraard aan alle expertengroepen, alle overlegstructuren die daarvoor opgezet worden. We proberen daar die inbreng te doen, maar iemand rond de tafel zitten en iemand een verhaal laten vertellen is nog altijd niet hetzelfde als luisteren en inspraak geven. Dus ja, die participatie missen we echt wel. We krijgen niet de mogelijkheden om het bij te sturen waar het nodig is op dit moment.
6: Veel mensen met een persoonsvolgend budget of op de wachtlijst of met een rechtstreeks toegankelijke hulp, want dat zijn de termen die we moeten onthouden, die vonden onze weg naar de app.
4: Ja, Phil bijvoorbeeld, hij schrijft: ouders van kinderen met een handicap zijn doorgaans uitgeput. We worden gevraagd te steunen op ons netwerk dat juist vanwege de zorg afbrokkelt. Oplossing is dan om zelf maar minder te gaan werken. En Nele zegt, gezinnen met een zorgintensief kind lopen vast in zeer complexe en langdurige procedures rond dat persoonlijk assistentiebudget. Ouders vallen vaak zelf uit door de combinatie zorgcoördinatie, emotionele belasting.
6: Ja, dat is iets wat onze minister voor Welzijn wel kent, denk ik. Caroline Gené, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: De Vlaams minister van Welzijn voor Vooruit. Die twee getuigenissen die u hoort, ja, daar heeft u ervaring mee. Hè. Die mensen hoort u ook dikwijls. U wil deze hervorming om het beter te maken, dat kunnen we ons voorstellen.
7: Ja, we zitten nu met een heel complex systeem waar 17.000 mensen op een wachtlijst staan, soms 20 jaar lang. En ik vind dat geen goed systeem. Als je mensen geen enkel perspectief op zorg en ondersteuning kan bieden, dan moet je het systeem hervormen. Maar daarnaast moeten we natuurlijk ook extra investeren. En ik begrijp de frustratie ook van de mensen met een beperking, ook van ouders met een kind met een handicap. Die combinatie werk en zorg, die is verdomme heel zwaar. Net daarom moet dat systeem hervormd worden en investeren we bijna 500 miljoen, een half miljard extra deze legislatuur, net om meer mensen te kunnen helpen, meer mensen zorg, meer mensen ondersteuning op maat te kunnen bieden.
6: Ik denk dat de mensen die vandaag op straat komen en u en iedereen die aan het luisteren is, het daarmee eens is. Maar de vraag gaat natuurlijk op hoe dan? Want u wil inzetten op rechtstreeks toegankelijke hulp. Wat is dat precies en waarom is dat voor u de oplossing?
7: Wel, ik hoorde net de getuigenis van Nelen. Die zegt, het systeem is zo complex. Je moet zoveel formulieren invullen. Je moet plannen opmaken. Je moet je organiseren. Je moet assistenten in dienst nemen. En dat is allemaal waardevol. Maar ik wil het simpeler voor mensen met een beperking en hun gezin. En daarom vereenvoudigen we ook het systeem. En rechtstreeks toegankelijke hulp, dat is eigenlijk hulp die op maat kan worden aangeboden door dienstverleners met expertise. Die dagopvang bieden, die mensen thuis ook kunnen ondersteunen, die dat doen samen met de persoon met een handicap en zijn gezin, en die ook die outreach kunnen doen, die echt kunnen zeggen, wat heb je nodig, wij willen dat bieden, en laten we dat nu samen eens verkennen, zonder al die paperasserij, zonder die ingewikkelde systemen van het persoonsvolgend budget. Dit gezegd zijnde, voor mensen met zeer dringende zorgnoden, blijft uiteraard dat persoonsvolgend budget bestaan. We gaan niemand iets afnemen. Integendeel, ik wil net meer mensen zorg en ondersteuning kunnen bieden. En vooral een systeem waar iedereen in verloren loopt, dat wil ik toegankelijker maken voor meer mensen met een beperking.
6: Er zijn wel mensen met een beperking die zeggen, ja, ik val een beetje tussen de twee. Hè. We denken vanuit het systeem, maar we moeten vanuit het individu denken, is wat zij zeggen. We hadden hier getuigenis van iemand, die kan je ook nalezen op VRT Nieuws, hè, mocht u dat willen, iemand die werkt en zegt, ja, maar dat rechtstreeks toegankelijke hulp, dat is binnen de kantooruren. En dat gaat om een ander soort hulp dan degene die ik nodig heb. Ja, eigenlijk heeft zij dan weer pech dat ze werkt. Dat ze kan werken.
7: Integendeel. En dat is nu net

0: ook een van de dingen die we moeten nastreven met ons allemaal. Ook mensen met een beperking zijn mensen die kunnen of willen werken in bepaalde gevallen. Het zijn jonge kinderen die recht hebben op onderwijs. Ook daar moeten we ons op organiseren. Niet alleen vanuit welzijn, maar ook op de arbeidsmarkt. Ook met werkgevers, ook met het onderwijs. Daarnaast heeft, ik denk dat het de getuigenis van Nathalie was deze ochtend, die inderdaad gaat werken, wat mij betreft, ook recht op bijkomende ondersteuning. En die moet op maat zijn van Nathalie, uiteraard.
1: Maar hoe
0: als
1: dan
0: Nathalie
1: waar,
0: gaat
1: dan?
0: Werken van 9 tot 5, dan moet zij op haar werk kunnen geraken. En dan moeten we daar ook inspanningen voor leveren. Dan moet dat vervoer ook beschikbaar zijn. In een combinatie, georganiseerd door, wat mij betreft, in de eerste plaats openbaar vervoer. Als dat niet kan, werkgevers. Als dat niet kan, moeten wij als overheid onze verantwoordelijkheid blijven nemen dat ook mensen met een beperking op hun werk geraken. Dat is evident. Maar het systeem vandaag, zoals het georganiseerd is, sluit mensen uit, biedt voor heel veel mensen geen perspectief op zorg en ondersteuning, is niet voor iedereen op maat van zijn eigen noden. En op al die sporen willen we zorgen dat meer mensen meer zorg en ondersteuning krijgen.
1: Maar als we dan even over Nathalie spreken, het zou goed zijn dat ze er zelf aanwezig is, maar goed, we kennen haar casus intussen. Zij zegt, als ik moet veranderen naar rechtstreeks toegankelijke hulp en niet dat persoonsvolgend budget krijg, waar ze op een wachtlijst staat, ja, dat is voor mij geen oplossing, want dan is er niet buiten de kantooruren de hulp die ik nodig heb. Dan kan ik niet iets gaan eten met vrienden, want ik geraak niet meer terug met het openbaar vervoer.
0: Maar net daar gaan we op inzetten, mevrouw Joos. We gaan echt zorgen dat die rechtstreeks toegankelijke hulp, dat is een technische term, maar dat gaat ook over organisaties die vandaag al 36.000 mensen helpen op maat, die daar heel tevreden mee zijn. En dat kan nog flexibeler. We gaan ook nieuwe organisaties ondersteunen, bijvoorbeeld ouderinitiatieven, die echt wel de zorg willen organiseren voor hun kinderen met een handicap. Dat moet allemaal kunnen. Die sector heeft zo'n warm hart. Die mensen met een beperking worden zo vaak aan de kant gelaten, aan de kant gezet. Dat kan voor mij niet langer. En in het geval van Nathalie, ik ben heel blij dat ze gaat werken. Ik denk ook dat dat zin geeft aan haar leven. Ja. Maar daarnaast zal Nathalie vandaag met haar brief in de hand, met een budget op, eeuwig wachten op extra ondersteuning. En dat is oneerlijk. Ik wil net dat mensen als Nathalie in een combinatie van maatwerk, zorg en ondersteuning en werk, zoals
1: dat
0: iedereen anders haar eigen leven kan organiseren.
1: Meneer Gijs laat ons weten in onze app. Ja, ja, maar er is voor dat, en dan gaan we die technische term weer gebruiken, rechtstreeks toegankelijke hulp. Ook daar is een enorme wachtlijst.
0: Wel, daarom gaan we er ook in investeren. We gaan het zo organiseren dat er inderdaad meer aanbod is voor meer mensen. En we gaan het systeem simpeler maken, zodat meer mensen er hun weg in vinden. Mensen verdwalen erin, mensen weten niet wat kan en wat niet kan. Dat moet allemaal helderder. En wat mij betreft, en ik versta frustraties, hè. Elke hervorming komt met tegenkanting. Maar we zitten met alle personen rond de tafel, de mensen met een handicap zelf, de organisaties, de voorzieningen. En we zijn in 15 werkgroepen aan het spreken over hoe kunnen we die hervorming nu zo goed mogelijk organiseren. Ja. Maar je hebt natuurlijk verschillende stemmen. En wat de ene vraagt, is niet noodzakelijk op maat van de andere. En het is mijn job als minister van Welzijn om de beste synthese te maken om meer mensen meer zorg te kunnen
1: dat
0: bieden.
1: Dat is zo en dat is niet vanzelfsprekend natuurlijk. Net daarom werd hier door mevrouw de Keulenheer vanmorgen gevraagd, en ik moest u die vraag zeker stellen, dat u zegt, ja, dat is onderbouwd, wij hebben cijfers, maar zij hebben die nog niet gezien. Waarom worden die niet vrijgegeven en kan men daar niet samen aan werken?
0: Wel, de cijfers van de evaluatie van de persoonsvolgende financiering die staan al sinds 2024 op de website van ons agentschap Personen met een Handicap. Uiteraard willen wij beleid dat gebaseerd is op cijfers, maar ik ben geen kille rekenaar. Ik hou ook rekening met het leven van mensen en hoe zij zich voelen, hoe zij zich kunnen en willen organiseren. Maar ik wil dat niet doen in een systeem dat voor eeuwig mensen in de kou laat staan. Dat vind ik onrechtvaardig. Vandaar dat ik hervorm en investeer. Op het einde van de rit, en in 2025 is dat al voor het eerste jaar gebleken, gaan we meer mensen geholpen hebben. Ook met een persoonsvolgend budget, ook met geld, met cash, zodat mensen dat kunnen organiseren. Maar voor mensen die een weg niet vinden, met lichtere zorgnoten, hen wil ik ook een aanbod doen dat op maat is en dat in staat staat om hun eigen leven in te richten, zoals wij dat allemaal willen doen, naar het werk, op school, in de vrije tijd. We willen mensen met een handicap in het hart van onze samenleving kansen geven en mogelijkheden geven om hun leven te organiseren.
1: Vandaag komen zij op straat in het hart van de samenleving en later zal er nog over gepraat worden, denk ik. Dank u wel, Caroline Genet, Vlaams minister van Welzijn, voor Vooruit.
0: Alsjeblieft.
1: Er staat meer dan 100 kilometer file, maar het valt enorm mee. Langzaam naar Brussel op de E40, 10 minuten vanaf Ternat. Op de A12 een kwartier vanaf Meissen. Op de E19 20 minuten vanaf Peutie. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten vertragen van Grimbergen tot Jette. Files naar Antwerpen op de A12 in Willebroek door een ongeval op de afrit naar de N16 richting Sint-Niklaas.
2: Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. En in de haven van Zeebrugge is de Alfred-Ronsestraat weer open voor het verkeer. En ook de Limburgse Noord-Zuidverbinding in het centrum van Helchteren is weer beschikbaar.
3: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.

0: Iskander Moon en The City.
1: De ochtend.
0: Wie hadden wij hier alweer? Wie was er jarig deze week?
2: Cher.
0: Oh ja, 80. Gezegende leeftijd inderdaad, 80. Maar we vieren vandaag alweer de verjaardag van een icoon.

0: Johan Verminnen wordt vandaag 75, dat gaan we hier vieren.
1: Ja, en wie aan een Verminnen denkt, die denkt meteen aan klassiekers als Rude Boucher.
0: Zoals we horen.
1: Laat me nu toch niet alleen, ik voel me goed. Mooie dagen, Paulien, Brussel. Hij draait al meer dan 50 jaar mee, brak eind jaren 60 door. Toen hij als 17-jarige de publieksprijs won in Ontdek de Ster. Dat is een beetje de voorloper van The Voice. Een paar jaar later volgde zijn grote doorbraak en sindsdien was hij niet meer weg te denken van de Vlaamse podia. Eind vorig jaar kwam er dan ook wel ongerustheid toch wel, want zijn afscheidstournee, de laatste ronde, moest plots worden stopgezet. Er had bij Verminnen slokdarmkanker was vastgesteld. Hij moest snel geopereerd worden en bij Radio 2 vertelde hij daar recent nog opvallend openhartig over.
2: Mijn leven heeft aan een zijden draadje gehangen. Dat zei de chirurg die mij opereerde, een vrouw. Ze zei, ik dacht dat je uit mijn handen ging glippen in een operatie die 12 uur heeft geduurd. Het moet zijn, zei ik tegen haar, dat onkruid zoals deze zanger niet zo makkelijk vergaat.
1: En intussen probeert Verminnen het wat rustiger aan te doen. Al blijft dat ook wennen voor iemand die meer dan een halve eeuw op een podium stond. En dat was niet eenvoudig om te aanvaarden, vertelt hij met een vleugje nostalgie naar zijn wilde jaren.
2: Moest je de angst kennen van mensen van mijn leeftijd. Gewoon, ik word 75. Voor simpele dingen, dat is niet te geloven. Alles lijkt wel een groot avontuur te zijn. Waar je vroeger als een soort wilde bras Don Quixote door het leven ging. Ik kon niks meer alleen. Dat is voor een vrijgevochten man zoals ik misschien het moeilijkste in het leven om te aanvaarden.
1: Ja, maar vandaag dus vooral feest, 75 jaar Johan Verminnen. Een indrukwekkende carrière en een plek die al lang heeft veroverd in de Vlaamse muziekgeschiedenis.
0: En vele mooie dagen, ja. Dat wensen we hem natuurlijk. En een gelukkige verjaardag. Dat volledige interview kan u herbeluisteren via VRT Max uiteraard. En wij gaan straks ook nog een nummer van Johan Verminnen draaien. Natuurlijk, maar eerst komt het noodzakelijke eraan.
3: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
4: stap met meer korting op de trein.
5: 40%, het zal wel zijn.
6: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
5: In Wallonië eens proberen.
6: Of naar een pretpark gaan misschien.
5: Oh, amai, dat is hoog. Ik ga Wallonië precies al zien.
3: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
7: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
8: Het is Toyota.
7: Info en voorwaarden op toyota.be.
9: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
10: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
11: Open op Pinkstermaandag.
12: Dovi-keuken.
10: Wij maken uw keuken in België.
13: Lab 9 en Lab 9 Pro. Zelfde Apple-expertise, andere aanpak.
14: Oma wou ook een nieuwe iPhone en een duidelijke uitleg. Bij Lab 9 ging dat vanzelf, met advies in mensentaal.
13: Ik moet 100 iPhones beheren voor mijn team. Lab 9 Pro regelt alles. Toestellen, integraties en beveiliging.
14: Meer info op lab9.be.
15: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
16: Voilà, een salade van vlees.
17: Oei, amai.
15: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
18: Wij dragen E5.
19: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
18: E5, jouw verhaal in stijl.
3: Bij VAR krijgt je merk
7: meer aandacht.
3: Meer merk?
10: En meer missie. Contacteer ons via VAR.be. VAR, bereik meer.
9: VRT Radio 1.
4: De ochtend.
0: Het is 8:30, goedemorgen. 1 op de 5 Vlamingen krijgt ooit te maken met een verstoorde relatie met eten.
1: En dat kan gaan van eetbuien tot bewust braken of misbruik van vochtafdrijvende of laxeermiddelen. En ook zonder ondergewicht is een eetstoornis gevaarlijk. Dat hoorden we vanmorgen van John Ross. teamcoördinator eetherstel bij Alexiane Zorggroep in Tiene.
17: Vooral de compensatiegedrag dat sommige mensen stellen, hè, om dus het eten dat ze hebben binnengenomen terug uit hun lijf te krijgen. Ja, dat kan soms heel gevaarlijk zijn, dat kan soms heel ongezond zijn. Je sprak zelf van het braken, opwekken. Mm-hmm. Dat heeft een aantal gevolgen op een aantal stoffen die in het bloed zitten, die zorgen dat alles goed blijft lopen. Bijvoorbeeld dat de hart goed blijft werken.
1: In Herentals in de provincie Antwerpen zijn vannacht 3 jongeren met een auto gecrashed op een rotonde na een politieachtervolging. Er raakte niemand gewond. Een jongen van 17 zat achter het stuur zonder rijbewijs. Hij had het stuur overgenomen van zijn vriend omdat hij te veel had gedronken. Die jongeman had wel een voorlopig rijbewijs. De bestuurder van de wagen had wel drugs genomen. En toen de politie hem wilde controleren, sloegen ze op de vlucht.
0: Hebben we ook al over gepraat, kan u herbeluisteren via de gekende kanalen.
1: En Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. Het had genoeg aan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen om zeker te zijn van die 20ste titel in zijn geschiedenis.
0: Vieren we zo meteen met Hans van Aken, want die hangt bij ons aan de lijn. Maar eerst even het weer met Bram. Ook goed nieuws, hè?
20: Ja, zeer goed nieuws. Een zonnige zomerse dag vandaag met temperaturen in het binnenland tot 27 graden. En een zwakke bries uit het zuiden. Aan zee daar een 24 graden met in de loop van de middag een zeebries. We hebben wat hoge wolkenvelden op dit moment. Er gaan ook nog wat stapelwolken bij komen in het binnenland. Maar het blijft dus droog. En die stapelwolken die gaan ook verdwijnen vanavond. Dus we krijgen vrijwel helder terrasjesweer bij minima van 12 tot 16 graden. In het weekend opnieuw zomerse vibes. Temperaturen klimmen nog wat hoger. We gaan naar 8 of 29 graden in het binnenland. Misschien in de Kempen een 30 graden. Met morgen wat hoge en middelhoge wolkenvelden, maar toch nog vooral de zon. En ook zondag zijn er 's ochtends wat lage wolkenvelden hier en daar. Ook hier en daar wat mist. Maar het wordt overal opnieuw zonnig. En ook maandag en dinsdag volop de zon. Temperaturen tot 30 graden maar liefst. Vanaf woensdag komt de afkoeling.
0: Dankjewel, Bram.
21: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
18: Radio 1.
22: De Ochtend.
18: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
0: En met Hans van Aken. Goedemorgen.
23: Goedemorgen.
0: En gefeliciteerd.
23: Dank u wel.
0: Wij hoorden jou daarnet al even kort in het sportoverzicht door Olivier. En jij zei, het mag heel wild worden vanavond. Is het heel wild geweest?
23: Oh, wild. Het is een goed feestje geweest. Dus we zijn met de ploeg en de vrouwen en een paar vrienden of familie die konden nog naar een soort hoeve afgereisd vanuit Mechelen. En dat is toch redelijk laat geworden nog.
0: Ja, want op een doordeweekse donderdag natuurlijk, hè?
23: Ja, inderdaad. Maar ja, dus ik denk dat de teammanager en de bestuur en zo wel iets voorzien hadden natuurlijk als het moest gebeuren. Iets wat stand-by stond. En,
0: ja, oké.
23: Okay. Ik denk dat logisch is dat je zoiets mocht vieren.
0: Ja, natuurlijk. Wie is er het grootste feestbeest eigenlijk bij Club Brugge?
23: Ik denk dat we er wel een aantal hebben. Ik denk niet dat er zomaar iemand per se uitspringt. Maar ik denk dat ik ben rond...
0: Eigenlijk wil je zeggen, ik zelf. Hoe laat ben je vertrokken?
23: Ik denk rond 4:45, denk ik. Ik was al sinds niet de laatste, dus ik weet niet hoe laat de rest het nog gemaakt heeft. Maar,
0: dus je hebt een uur of twee geslapen?
23: Ongeveer zoiets, ja. Dus maak ik...
0: Mogen wij de promille in je bloed komen meten? Mogen wij het alcohol promille in je bloed komen meten?
23: Je mocht altijd komen. Het zal misschien nog iets te veel zijn, maar
0: dat mag
23: ik heb er niet gereden.
0: Nee, maar daar gaan we vanuit. Wat een ontlading. Het was nog spannend. Hoe kan het dan toch?
23: Ja, hoe kan dat? Zelf de wedstrijd niet helemaal afmaken. En zelf ook als ploeg een paar foutjes, waardoor dat ze terugkwamen. En dan Union, dat ook op gelijkspel stond. Dus het was een beetje van de ene emotie in de andere. Na de wedstrijd toch wachten op het laatste fluitsignaal bij Union. En uiteindelijk is die ontlading dan enorm. Misschien ook wel het stukje stress en van die wedstrijd die wegvalt op dat moment. Dus,
0: van die wedstrijd en van een heel seizoen. Hè? Want ik ga jou nu niet de grote analyses vragen als Van Aken. Dat ga ik jou niet aandoen. Daar is Peter van den Bemt voor zo meteen. Maar wel recent nog wel. Hè? Want ik weet dat Peter toen zei hier in de uitzending, ja, na die nederlaag op het veld van Union zag het er wel allemaal even anders uit. Hè?
23: Nee, klopt. Toen werden we eigenlijk al een beetje afgeschreven. Werd er al gezegd van ja, waar het in jou nog punten laten liggen, maar ik denk dat we er altijd in blijven zijn geloven. We hadden ook nog natuurlijk die thuismatch tegen Union, waarin dat we ook nog terug konden komen. Dus vanaf dan was het gewoon ja, all-in elke wedstrijd, zoals de trainer het vaak zei. En ja, met positief voetbal, aanvallend voetbal en alles proberen recht te zetten. En dan heb je soms ook wat geluk nodig. Union die punten laat liggen. Ja. Moet allemaal een beetje meezitten. Maar het is uiteindelijk denk ik gewoon een verdiende titel.
0: En op cruciale momenten staan jullie er. En jij vooral, hè?
23: Ja, kijk, vorige week misschien die match tegen Union, maar ik denk dat we als ploeg vooral fantastisch gedaan hebben en uiteindelijk ook met Solis iemand hadden die ongelooflijk was dit seizoen met zijn statistieken en het ook ongelooflijk gedaan heeft voor ons. Dus moet ik gewoon heel de ploeg bedanken.
0: Oké, ik ga je laten, want ik denk dat alle radiozenders aan jouw mouw aan het trekken zijn op dit moment. En wij zijn collega's, wij zijn ook één team. Gefeliciteerd. En over het WK deze zomer, daar spreken we dan wel eens op een andere keer over. Geniet nog van deze overwinning. Dankjewel hoor.
23: Dank u wel. Zou we doen. Dag.
22: De Ochtend.
0: Radio 1. Peter van den Bemt, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, die was blij, hè?
2: Ja, die was blij, uiteraard. Dat is mooi om te zien, want het is toch al voor de zevende keer. Dus je zou denken van het went, maar het went niet. En hij heeft toch een belangrijke rol gespeeld alweer. Want je zou kunnen zeggen, ja, in de ene wedstrijd zei hij tegen Union. Maar ja, het was natuurlijk wel een wedstrijd die hij toe deed.
0: Ja, inderdaad. Maar het is ook gisteren niet meteen op de manier die verwacht werd. Hè?
2: Nee, het was inderdaad een beetje spannend. Maar we zijn toch mijlenver verwijderd gebleven dit jaar van de omwentelingen en de spanning van enkele andere edities. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond het heel flauwe play. Met veel matig voetbal, veel matige saaie wedstrijden. Geen onvergetelijke laatste editie was het. Misschien was het om de pijn van het afscheid ervan. Hè, want we weten het, we nemen afscheid van de play-offs. Wellicht toch tijdelijk wat te verzachten zou kunnen. En gisteren, wat Hans ook zei, heeft Club Brugge gewoon zelf de spanning erin te houden. Ondanks zijn grote overwicht veel kansen die onbenut te laten. De marge klein te houden door anderhalve misser van doelman Van den Heuvel. KV Mechelen nog op 2-2 te laten komen. En je weet het, Union scoorde dan. Was het even, leek het uitgesteld het feest, maar die goal werd dan afgekeurd enzovoort. En daarna speelden ze in Gent ook nog wat langer. En dan had je wel mooie beelden zo van die spelers van Club Brugge die zaten te kijken in spanning naar tv. Maar goed, anders ging het zondag wel gebeuren tegen Gent natuurlijk. En kijk, Union is zo tweede geworden toch op de manier die het niet wilde. Namelijk door zelf niet te winnen en het zelf uit handen te geven. Maar goed, ik had toch de indruk al een tijdje dat het allerbeste eraf was bij de aftredende landskampioen. En bij Union vinden ze dat wij helemaal niet te veel wedstrijden spelen in deze competitie. En officieel mogen ze daar dan ook niet over klagen. Maar ze hadden toch al zo'n periode in december, januari, waar ze heel wat punten hebben laten liggen door de zware combinatie beker, Champions League, competitie met dus veel puntenverlies. En finaal dus nu ook, want als je maar 2 van je laatste 6 wedstrijden wint in de play-offs, daar heb je het niet.
0: We hadden Hans van Aken aan de lijn. Dat is uiteraard een van de grote en misschien wel de belangrijkste figuur in deze 20e titel. Maar hij verwees zelf ook al naar een ploegmaat. Hè. Wie is er allemaal belangrijk geweest?
2: Ja, ik vind dat Solis belangrijker is geweest, met alle respect aan Hans van Aken. Op het veld steekt hij er ver bovenuit, moet ik zeggen. Ik kan me in lengte van jaren niet herinneren een man die met dergelijke statistieken zo beslissend is geweest. In 13 opeenvolgende wedstrijden nu is hij beslissend geweest met een doelpunt en een assist. Ik heb een keer gelezen dat Paul van Himst ooit 13 matchen op rij gescoord heeft in een ander tijdperk. 7 goals, of 8 goals en 9 assists in deze play-offs. Ja, dat is ongezien. En een speler die ook nog eens met zijn energie, zijn werkkracht ver boven het niveau van onze competitie uitsteekt. En als ik dan een keer kijk naar zo de flankaanvallers in de Premier League, ja, dan gaat Solis, als hij die stap kan zetten, ja, bij de betere clubs ook gewoon kunnen meedraaien, denk ik. En inderdaad, voor de rest, de zekerheden. Mignolet tussen de palen, al was dat dit jaar een stuk minder door die, wat mij betreft, verkeerde beslissing om ineens te gaan roteren, maar vooral ook door veel blessures en pech en Mechelen en Van Aken natuurlijk, allebei weer zeer betrouwbaar en constant en straks allebei ook wel verdiend het vliegtuig op naar de Verenigde Staten. Een paar geslaagde nieuwkomers ook met Tresoldi. Eindelijk zal Club Brugge voor het eerst sinds Carlos Bacca in 2013 de topschutter leveren in onze Jupiler Pro League. Of Tresoldi. Het kan ook nog Tresoldi zijn, want ze staan allebei aan de kop. Stankovic, de jonge Brigant, enzovoort, enzovoort. En, niet vergeten, de toch fel besproken trainerswissel in december. Fel bekritiseerd ook op dat moment, ook door de woedende fans. Ik denk dat die hun papiertjes die ze toen in de lucht hielden tegen de CEO Bob Mandou en tegen het beleid van Club Brugge wellicht al lang hebben opgestookt. Het was ook vooral protest, denk ik, uit sympathie met Nicky Haaien. Maar ja, Rutte, ook dat is leiderschap en management van Bart Verhagen en zijn ploeg. Harde beslissingen nemen die niet populair zijn, misschien ook helemaal niet begrepen worden door een grote meerderheid, maar waarvan je vindt dat ze op dat moment nodig zijn. En kijk, het heeft even geduurd, maar Ivan Leko heeft de club wel opnieuw laten voetballen zoals ze dat daar willen, heeft de club en de ploeg een enorme energieboost gegeven. Dus toch ook chapeau voor Ivan Leko en voor de mensen die hem daar gezet hebben.
0: Oké, nog één ding. Hoe groot is de dominantie van blauw-zwart en is dat een probleem voor onze competitie?
2: Ja, dat gevaar bestaat natuurlijk. Hè. En al helemaal als straks dat nieuwe stadion er komt, hè, waardoor de inkomsten nog een keer fors kunnen gaan stijgen. En die dominantie is er eigenlijk al, hè, zou je kunnen zeggen, met 7 titels op 10 jaar. Maar op het veld valt dat uiteindelijk nog een beetje mee. Hè. Als Club Brugge zijn intussen enorme financiële voorsprong op de rest beter zou benutten, tussen aanhalingstekens, dat betekent als het in veel meer wedstrijden zou spelen volgens de beschikbare sportieve middelen, ja, dan zou het elk jaar afgetekend kampioen moeten worden. Maar de voorbije jaren hebben toch Union en Antwerpen gehad die kampioen waren. Is het een paar keer kantje boord geweest tegen Union, onder andere. Heeft het ook een paar keer geprofiteerd van het door Club Brugge zo verfoeide systeem met play-offs en met halvering van de punten. Dus die gevreesde walkovers, die hebben we toch niet te vaak gehad van Club Brugge. Ook al, omdat Club Brugge onderweg natuurlijk weet dat het allemaal te gebeuren staat in april en mei en zich eerst focust op die Champions League, wat dan wat punten kost. Dus ja, dat wordt in die zin wel interessant volgend jaar, hè, wanneer puntenverlies, ik zeg maar wat, in augustus of oktober of januari veel belangrijker is dan het dat de voorbije jaren is geweest en dat toch een soort mindset vraagt die onze clubs vergeten zijn aan 16 edities in de play-offs. Maar goed, het gevaar dat club te groot wordt voor ons voetbal, dat bestaat wel degelijk, want ze hebben niet enkel alleen heel veel geld. Er wordt ook al vele jaren echt goed gewerkt. Er heerst een unieke winnaarscultuur, topsportmentaliteit. En er is een heel duidelijke visie, zoals dat eigenlijk op een andere manier en op een ander niveau en met andere middelen ook bij Union het geval is. En helaas moeten we vaststellen, bij veel minder of helemaal niet zelfs, bij een aantal van die andere clubs waarvan wij verwachten en eigenlijk ook wel hopen dat ze de komende jaren nog kunnen concurreren. En dat is minstens een even groot probleem als het vele geld van Club Brugge.
0: Dat is een mooie eind, een mooie slotzin. Want ja, nu alles in de plooi is gevallen. We hebben er lang over gesproken, hè, Peter. Wanneer valt het in de plooi? En nu is het zover.
2: Nu is het zover. Er moet nog één dingetje beslist worden. Namelijk speelt Sint-Truiden of Gent nog die barragewedstrijd. Maar dat is toch een beetje voor de clubs zeer belangrijk. Maar ik zou zeggen in het geheel toch een beetje een achterhoedegevecht, denk ik.
0: Dankjewel, Peter van den Wemt, ook voor dit seizoen. Hè. Er staat 125 kilometer file op de E40 naar de kust bijvoorbeeld. Daar is wat vertraging bij Sindenijs-Westrem door een ongeval op de zijrijweg. Het gaat ook langzaam naar Brussel.
5: Op de E40 10 minuten vanaf Ternat, ook 10 op de A12 vanaf Meissen. En verderop ook nog 20 minuten van Strombeek tot op de Van Praatlaan in Laken. Daar is één rijstrook dicht. Op de E19 10 minuten vanaf Peutich en ook 10 op de E429 bij Halle. Op de bindering rond Brussel 10 minuten trager tussen Wezen Beek en Tervuren. Eén file naar Antwerpen op de A12 in Willebroek door een ongeval op de afrit naar de N16 richting Sint-Niklaas. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. En richting Gent een kwartier van Antwerpen-Noord tot Boggerhout. En op de Limburgse Noord-Zuidverbinding richting Hasselt 20 minuten file van Hechtel tot Helchteren.
0: Dankjewel.
6: Een iPad voor je kids of meerdere voor je klas. Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
0: Er kwam even voetbal tussen fietsen, maar hier is dan de jarige.

0: Als u vandaag opvallend veel Johan Verminnen hoort, hier bij ons op Radio 1 of op Radio 2, dan heeft dat te maken met zijn verjaardag, want hij wordt...
1: 75.
0: Gefeliciteerd, Johan Verminnen.
2: De ochtend.
0: Een queer liefdesverhaal tegen de achtergrond van Wereldoorlog 1. Dat zijn wel geteld, 10 woorden denk ik, een samenvatting van de nieuwste film van Lucas Dont en co-scenarist Angelo Thijssens. Het doet ongetwijfeld geen recht aan alle nuances die we dan later zelf kunnen gaan ontdekken. Na Girl and Close is dit een derde samenwerking en wij hoorden de voorbije dagen vooral veel over de race tegen de tijd, want boenk patat geselecteerd voor Cannes terwijl de film nog lang niet klaar was en dan afmaken om gisteravond in grandeur in première te gaan en warm omhelst te worden door het publiek in Cannes met naar verluid een staande ovatie van bijna een kwartier. Regisseur Lucas Dont blikt dan ook tevreden terug op die première.
3: Dan voelde ik ook wel op het moment dat de film gedaan was van oké, er is iets in de zaal. Er is een soort gevoel in de zaal. Mensen applaudisseren hier wel graag in Cannes. Zal ik er gewoon mijn nuchtere zelf zal dat er direct bij zeggen. Maar ik heb wel wat gezichten gezien rondom mij en ik voelde wel van oké, mensen zijn echt wel kijken naar mij met een enthousiaste blik. Dus ik heb wel het gevoel dat er oprecht geklapt is.
0: We bellen vandaag echt iedereen uit bed. Hans van Aken na 2 uur slaap en co-scenarist van die nieuwe film, dus van Coward Angelo Thijssens, hebben we ook uit zijn bed gekregen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Ruud.
0: Iets meer slaap dan Hans van Aken?
4: Ja, toch wel, ja. Ja, het wordt hier nog een hele lange, drukke persdag. Dus we moeten een beetje wakker zijn.
0: Hoe was het gisteren?
4: Ik vind het heerlijk om te horen hoe Lucas zelfs om de sfeer in de zaal te lezen alleen maar de blikken kijkt. Het was heerlijk. Het was inderdaad lang en luid. Maar om de film zo gedragen te voelen worden door die zaal... Het is toch altijd heel erg bijzonder.
0: Ja, en dat is belangrijk, hè, die eerste avond.
4: Ja, je komt natuurlijk naar hier om je film te tonen. En dit is het Vaticaanstad van de betere cinema, laat het ons maar zo zeggen. Dus je kan ook van heel hoog vallen. Maar ik heb het gevoel dat we bezig zijn met een heel zachte landing, gebaseerd op gisteravond.
0: Ja, een zachte landing voor een zachte film. En dat klinkt misschien raar, hè, als het gaat over Wereldoorlog 1.
4: Ja, dat klinkt inderdaad raar, omdat onze kanon vol zit met oorlogsfilms die heel hard focussen op het heroïsche, op het geweld, op het gewelddadige. En we zelden tot nooit beelden te zien krijgen van tederheid, van mannen die het daar met elkaar moeten zien te overleven. En heel vaak krijgen we alleen die beelden van mannen die een ander lijf moeten vernietigen en zelden voor een ander lijf zorgen, terwijl dat toch eigenlijk het allerbelangrijkste zou moeten zijn.
0: Ja. Waarom deze film te maken? Waarom dit verhaal vertellen?
4: In mijn geval als co-scenarist... Omdat Lucas afkwam met een foto waar we echt eindeloos konden naar staren en waar we niet over uitgepraat raakten. Dus een oude zwart-wit foto van mannen, soldaten, die tijdens de oorlog met jute zakken jurkjes hadden gemaakt om daar een komische revue of een nummertje op te voeren om de moraal van de andere soldaten hoog te houden. En die tegenstelling tussen die verschrikkelijke vernietigingen... En de drang om iets te creëren, de drang om op wat voor manier dan ook schoonheid te maken, afleiding te vinden, dat was iets wat ons mateloos fascineerde. En ik had heel graag gezegd dat nu, 3 jaar na het beginnen van het schrijven, de film helemaal gedateerd was. Maar dat is jammer genoeg niet gebeurd. We zitten nog steeds in loopgraven oorlogen. En nog steeds is er nood aan... Een schoonheid en een poëzie en een afleiding om met die dagdagelijkse terreur te kunnen omgaan.
0: En misschien ook aan een ander soort visie op mannelijkheid. Want dat brengt deze film natuurlijk ook. Hè. Je wil niet weten, jij zit in Cannes, maar hoe we daar deze week over hebben gedebatteerd hier in Vlaanderen.
4: Oh, ik heb elke ochtend mijn wekker gezet om te luisteren. Dus ik ben er mij terdege van bewust. En al een hele tijd natuurlijk, ja, Die popcultuur is ook echt na die Eerste Wereldoorlog begonnen met een soort quintessential beeld van wat een man dan zou moeten zijn. Een soort marlborrelman, maar dan in khaki. En dat bijstellen, dat beeld bijstellen, niet alleen voor ons, omdat het vandaag nodig is, maar ook voor al die mannen die dingen hebben gevoeld waar geen woorden voor waren of waar ze niet konden mee naar buiten komen. En het is, zoals alle goede dingen, ook zo oud als de straat. Er werd in de grote Griekse eposen werd al geschreven over soldaten die met elkaar vervlochten waren, die elkaar nodig hadden op veel meer dan alleen maar een gewelddadige manier. Mm-hmm. Dus ook voor ons om die narratief te kunnen en te mogen bijstellen, dat is een privilege en een opdracht.
0: Gaan we na Girl and Close opnieuw gaan houden van jullie acteurs?
4: Ik ging zeggen, ik kan het maar hopen, maar ik neem dat meteen terug. Ik ben daar heel erg zeker van.
0: Want het is toch altijd bijzonder, hè? Vertel maar.
4: Ja, ik heb de film de afgelopen weken, omdat we inderdaad tegen de klok moesten afwerken met z'n allen, heel vaak gezien. En gisteren was eigenlijk de eerste keer dat ik redelijk ontspannen het geheel kon overschouwen. Met 2000 Fransen in mijn nek. Maar die twee zijn magnetisch en betoverend. Het allerheerlijkste privilege voor een scenarist, die tillen alles wat wij gedaan hebben naar zo'n godsgruwelijk hoog niveau. Het is prachtig om naar te kijken.
0: Wanneer weten we... De film is er, we kunnen die binnenkort aan kijken. Ik zie al de eerste reacties binnenkomen en de eerste recensies. Die zijn zeer lovend en zeer enthousiast. Dit is een obligate vraag, maar ik moet hem toch stellen. Hè? Twee prijzen al gewonnen, één voor Girl, één voor Close en Cannes. Wat nu?
4: Ja, dat hangt af van het conclaaf. Van een jury die elk jaar anders is en elk jaar op een andere manier naar andere films kijkt, die zullen een palmares samenstellen. Dus, in tegenstelling tot voetballers ligt het niet aan ons, of wij winnen of niet. En ik zou het nu meteen kunnen kapot relativeren en zeggen dat het ook allemaal niet zo gek veel uitmaakt. Maar ik ga toch heel nerveus zijn, zaterdag. Mm-hmm. Maar het ligt buiten ons. Het is de mening, de zeer gewaardeerde mening van een 12-tal mensen die hier aan de Côte d'Azur die keuze zullen maken. Maar het feit dat de film hier is en dat de film hier ook geraakt is, is al een gigantische overwinning en een hele eer.
0: Oké, dankjewel om ons te woord te staan na een korte nacht. Ik wens jullie allemaal een boeiende dag. Het zal een drukke dag zijn. En wij duimen zaterdag mee, uiteraard. Zo blij dat onze films het zo goed doen. Dankjewel, Angelo Thijssen over Coward.
4: Heel graag gedaan.
0: Radio 1.
1: De ochtend.
0: Zometeen is er een vergadering van de buitenlandministers van de NAVO-landen in Helsingborg, Zweden. Wij hadden het daar al over gisteren met Jens Frans, onze collega, wat er allemaal op het spel staat, wat daar wel of niet zal besproken worden. En de secretaris-generaal van de NAVO, Mark Rutte, die heeft daar deze ochtend al met de pers gesproken.
2: Ja, en hij reageerde op de aankondiging van president Trump om 5000 extra militairen naar Polen te sturen. Die aankondiging kwam toch wel onverwacht, enkele uren voor de start tussen van die NAVO-top, en dit zei Rutte daarop.
5: Well, of course, I welcome the announcement. Our military commanders are working through all the details, but of course, I welcome it. But let's be clear: the trajectory we are on, which is a stronger Europe and a stronger NATO, making sure we will over time, step by step, be less reliant on one ally only, as we have been for so long, which is the United States.
2: Ja, Rutte verwelkomt dus die beslissing van president Trump. Maar we moeten minder afhankelijk worden van de VS, klinkt het ook nog. Vorige week nog zou de VS nog afzien van die troepen. Ze komen er dus toch.
0: Mm-hmm. Laatste van deze week. Hier is nog een minuutje King Princess en Cheap Queen voor nog vragen zijn. I've been alright. I've just been doing the same shit I've always liked. Smiling to the audience.

0: King Princess en Cheap Queen. Ik maak geen bruggetje naar de volgende twee mannen die hier komen binnengewandeld.
1: Wat als we de stad Brussel zouden omtoveren tot een groot, bruisend podium voor de strafste artiesten? Dan krijg je Lotto Brussels Jazz Weekend. Een festival met meer dan 100 gratis concerten in hartje Brussel. Jazz, soul, urban en veel meer. Van 22 tot 24 mei. Ontdek jazz. Ontdek de stad. Op lottobrusselsjazzweekend.be. Samen met Radio 1.
2: En Colruy trakteert.
3: Ja, echt waar?
2: Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruy.be.
5: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
6: Keytrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
7: Want knock, knock.
6: Who's there?
7: Justin.
6: Justin who?
7: Justin, time to start investing.
6: Nice, Justin. Want Keytrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
7: Just in time, Adam.
6: Keytrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
8: Liantis. Zeg, kan ik nu ook zo...
9: Flexijobbers aannemen?
8: Ja.
9: Natuurlijk.
10: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
11: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
5: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
12: Op Pinkstermaandag verschijnt de encycliek van de paus. Is die eigenlijk nog relevant en voor wie? We hebben vragen en zoeken antwoorden. Straks zijn er nog vragen na het nieuws.
1: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
12: Het is 9 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. In het federale parlement is de stemming over de programmawet gisteravond verschoven naar volgende week. Een onderdeel van die wet is ook de zogenoemde centenindex. Lonen zullen volgens dat systeem nog steeds meestijgen met de levensduurte, maar wie meer dan 4000 euro bruto verdient, die krijgt twee keer geen volledige indexering. Oppositiepartij Anders kon de stemming gisteren nog vertragen, maar volgende week zou het parlement de wet dan wel kunnen goedkeuren. Dat zegt politiek journalist Bart Verhulst.
14: Volgens de laatste voorspellingen van het planbureau zal in juni de spilindex overschreden worden. Voor overheidspersoneel en uitkeringen is dat het signaal dat we naar een nieuwe indexering gaan in september. Als tegen 1 juni die centenindex niet is goedgekeurd, dan zal de indexering in september de gewone indexering zijn met alle gevolgen van dien voor de begroting. Dus volgende week moet het wel gebeuren.
12: De centenindex leidt ook tot veel discussie binnen de meerderheidspartijen. Vooral CD&V wil een alternatief voorstel van de sociale partners toch meenemen in de begrotingsgesprekken. In Herentals in de provincie Antwerpen zijn vannacht 3 jongeren met een auto gecrashed op een rotonde na een politieachtervolging. Niemand raakte gewond. Een jongen van 17 zat achter het stuur, hij had geen rijbewijs. Hij had net het stuur overgenomen van zijn vriend omdat hij te veel gedronken had. Die jonge man had wel een voorlopig rijbewijs. De bestuurder van de wagen had drugs genomen. Toen de politie het drietal wilde controleren, sloegen ze op de vlucht. Tijdens de achtervolging reed de minderjarige bestuurder meer dan 200 km per uur op de autosnelweg. In 4 jaar tijd is het aantal fietsers dat betrapt werd op gsm'en achter het stuur verdrievoudigd in ons land. Bij minderjarigen is dat zelfs maal 4 gegaan. Dat schrijft het laatste nieuws en het blijkt uit cijfers die CD&V-kamerlid Frankie de Mon opvroeg. Hij maakt zich zorgen over die toename en wil meer sensibilisering.
15: Het is goed dat er beboet wordt, maar er wordt te weinig gesensibiliseerd. En ik roep dan ook op de overheid te doen zoals VRT eigenlijk. Te werken met een campagne zoals met Pommelien Thijs, die daar de campagne Het Beste Moet Nog Komen eigenlijk samen de schouders zetten. Er hoeft niet gegsm'd te worden achter het stuur. En het is ook aan de overheid om die taak op te nemen.
12: Een op de vijf Vlamingen krijgt ooit te maken met een verstoorde relatie met eten. Dat kan gaan van eetbuien tot bewust braken of misbruik van vochtafdrijvende of laxeermiddelen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek gefinancierd door Zorgnet Icuro. Tegelijk blijkt dat veel mensen pas laattijdig of helemaal geen professionele hulp zoeken. Slechts 1 op de 3 mensen met een eetstoornis kreeg ooit ondersteuning. En wie met een verstoord eetpatroon te maken krijgt, heeft ook veel meer kans op mentale problemen in de toekomst. De Verenigde Staten hebben de wapenleveringen aan Taiwan tijdelijk gepauzeerd. Het wil zelf nog voldoende munitie behouden voor hun militaire operatie tegen Iran. Dat heeft een vertegenwoordiger van het Pentagon verklaard in het congres. Het gaat om een wapenlevering ter waarde van $14 miljard... die eind vorig jaar was afgesproken. Maar president Trump zei vorige week, na zijn ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping, dat hij nog twijfelt over de goedkeuring van de wapendeal. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en wil het eiland desnoods met geweld onder controle krijgen. Enkele Brugge is gisteravond voor de 20e keer landskampioen geworden in het voetbal. Club had voldoende aan een 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen, omdat concurrent Union ook punten liet liggen bij AA Gent. Clubspeler Hans van Aken noemt de titel meer dan verdiend.
3: Als je op het einde van het seizoen van boven staat, is altijd verdiend. Het is vorig jaar ook met Union geweest. Dan moet je ook gewoon proficiat zeggen als je zo'n parcours aflegt. Ja, het is altijd een beetje rollercoaster, die play-offs. Hè. Je zit met dat verliesmatch in Union een beetje afgeschreven. Iedereen dacht van waar gaat Union nog punten laten liggen. Ja, en dan zijn we gewoon volle bak gegaan, elke wedstrijd opnieuw. En hopen dat Union punten laat liggen. En zo geschiedde ook. Dus dat is uiteindelijk verdiend kampioen.
12: Anderlecht heeft zich verzekerd van de 4e plaats in de stand. Die geeft recht op Europees voetbal volgend seizoen. Zonnig en warm weer vandaag. Maxima tot 27 graden. Het weekend dat wordt ook overwegend zonnig. Nog een tikkeltje warmer tot 29 graden. Aan de kust altijd iets koeler. Op zondagochtend mogelijk ook wat mist. Ook begin volgende week blijft het zomers warm. Meer op vrtnieuws.be.
9: Update jezelf.
16: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
17: Radio 1.
18: Zijn er nog vragen?
19: Zijn er nog vragen zo direct?
20: Zijn er nog vragen?
21: Zijn er nog vragen?
22: Met Kobe Ilse en Joren Karel.
23: Vrijdagochtend en dan hebben we altijd nog vragen. Want er is ruzie tussen de Real Housewives of Antwerp. Dat is een reality-reeks over 7 vrouwen uit Antwerpen. Socialites. De ruzie gaat over het feit dat de ene een merknaam geregistreerd heeft die de ander wou claimen. Ik vraag me af, als je dat weet, dat iemand iets wil doen met een naam, mag je die dan registreren?
24: Dat is een goede vraag.
23: Die gaan we uitzoeken.
24: Absoluut. En op Pinkstermaandag verschijnt ook de encycliek van de paus. Dat is een soort rondzendbrief met zijn visie. Maar welke impact heeft die? Hoe relevant is die nog? Alle antwoorden zo dadelijk.

0: Perfect om een warme vrijdag van een verlengd weekend op gang te trekken. Manu Chao en de Bongo Bong.
1: Zijn er nog vragen?
2: Radio 1.
0: En dit verlengde weekend komt maandag met de encycliek van de paus, Leo XIV. Die heet Magnifica Humanitas, schitterende mensheid. Gaat over de invloed van AI op het mens zijn en hoe technologie de rechten van werknemers onder druk zet. Maar zo'n encycliek, is dat nog relevant? En heel goedemorgen, Rick Torfs.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Professor Kerkelijk Recht, ja, voor de duidelijkheid, zo'n encycliek, dat is een soort rondzendbrief, of hoe zou u het definiëren?
3: Ja, dat is helemaal juist. Dat is het, een soort brief die de paus stuurt aan de bisschoppen en aan de gelovigen. En waarin hij zijn ideeën uiteenzet over, meestal over geloof en moraal. En in dit geval dus over wat er met artificiële intelligentie kan gebeuren. Vaak ging het in het verleden over seksuele moraal, maar soms ook over sociale moraal. Zoals de fameuze encycliek Rerum Novarum, dus over de sociale leer uit 1891. Soms gaat het ook over het milieu, zoals Laudato Si van Franciscus. Maar het is eigenlijk een document om mensen te inspireren, om te reflecteren. Het is zeker geen brief waarin staat dit moet en dit mag niet en zo verder.
0: Dat zijn geen regels, nee, dat niet.
3: Dat is in principe niet de bedoeling. Nee.
4: Okay. En u zegt een briefprofessor, wil dat zeggen dat dat lang is? Is dat zelf geschreven ook? Hoe gaat het?
3: Wel, elke paus schrijft wel enkele encyclieken. Dat is de gewoonte, dat is al eeuwenlang de gewoonte. Hij laat die vaak voorbereiden door kardinalen of theologen die meer beslagen zijn in de materie dan hij. Mm-hmm. Maar het is ook mogelijk dat hij zelf een heel grote rol speelt of zelfs helemaal de tekst schrijft. Ik denk dat in dit geval de paus wel degelijk is geholpen, maar dat hij natuurlijk ook wel weet dat zijn eerste encycliek met scherpere ogen zal bekeken worden dan de zoveelste. Dus hij doet er wel alles aan om goed voor de dag te komen met een presentatie waar hij ook zelf bij is, bijvoorbeeld, waarvan een zekere plechtigheid uitgaat. Meestal gaat het bij een encycliek gewoon over een persconferentie waarbij dan wat mindere goden wat zeggen. Mm-hmm. Maar nu zal het eigenlijk ook grand complet zijn met een aantal topkardinalen erbij ook.
4: Verbaast het thema u? Ik had AI nooit bij de paus gelegd als zijnde wereldprobleem of zo.
3: Wel, je kunt zeggen dat de pausen altijd inspelen op wat er op dat moment in de samenleving leeft. Ja. In de 19e eeuw was bijvoorbeeld Rerum Novarum van Leo XIII een reactie of een antwoord op de gevolgen van de industriële revolutie en de sociale ontwrichting die er vaak mee samenging. En zo kun je ook zeggen dat bijvoorbeeld Laudato Si van Paus Franciscus over het klimaat ook op het juiste moment komt. Dus pausen proberen toch mee te zijn met hun tijd. Misschien zelfs in dezelfde mate of iets meer dan onze politieke leiders. Dus in die zin is dat niet zo ongebruikelijk. Hè. In die brief wordt niet...
5: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
6: Voilà, een salade van vlees.
7: Oei, amai.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment.

0: beoogt, wanneer het een goede encycliek is. Want je hebt natuurlijk ook af en toe mindere momenten en encyclieken die ja, vrij behoudend of zelfs reactionair zijn.
1: Vertel.
0: Je hebt van alles. Maar, wel, bijvoorbeeld, er was een encycliek in het begin van de 20e eeuw, Pascendi Dominici Gregis, van paus Pius de 1907, en daarin verwierp hij het modernisme, dus het denken dat toen opgang maakte bij intellectuelen en waarin een onderscheid werd gemaakt tussen historisch onderzoek over Christus en zijn religieuze betekenis. Dat modernisme, die denkrichting, werd toen door Pius verboden. Mm-hmm. En dan nog in een encycliek, wat dus ongebruikelijk is. Ik zei daarnet, een encycliek probeert te inspireren, maar dat was uitzonderlijk een encycliek die eigenlijk regels opleiden. Nu, goed was dan weer bijvoorbeeld de encycliek Mit brennender Zorgen, uitzonderlijk in het Duits geschreven, net voor de Tweede Wereldoorlog door Benedictus op dat moment. Door Pius, excuseer, er zijn zoveel pausen, door Pius de 11e in 1937. En daarin bijvoorbeeld uitte de paus zijn vrees en zijn ongenoegen over de evoluties in Nazi-Duitsland. Ook op een moment dat dat eigenlijk dringend nodig was in dat jaar. En een moment waarop veel Europese leiders nog aan het aarzelen waren hoe ze met het nazisme moesten omgaan. Dus soms is een paus ook zijn tijd voor. Hij was dat niet wanneer het modernisme werd bestreden in 1907, maar was dat duidelijk wel in 1937 toen het nazisme aan de kaak werd gesteld.
1: Deze paus is een dik jaar bezig. Wat is zijn rapport?
0: Ik vind dat hij tot nog toe goed heeft gedaan. Om te beginnen is hij niet al te woest van wal gestoken. Hij heeft een beetje gewacht en gekeken. Mm-hmm. Was wel nodig omdat zijn voorganger aan de Romeinse Curie toch heel wat onrust had tot stand gebracht. Mede ook door zijn nogal vurig temperament. En dan heeft hij denk ik een aantal goede teksten geschreven, een tekst over de sociale leer ook, die Lexité. En natuurlijk is hij vooral populair geworden door Donald Trump. In die zin, hij wordt aangevallen door Trump en plotseling lezen we voor het eerst in de Vlaamse pers lovende stukken sinds lang, lovende stukken over de paus. Dus eigenlijk was Trump een geweldige publiciteitsagent voor deze paus, als je het zo bekijkt.
1: Ik heb het nog snel even opgezocht. Etymologisch komt encycliek van het Griekse woord en kyklios, wat cirkelvormig of in een kring rondgaan betekent.
0: Dat is ook de gedachte van een rondzendbrief en een omzendbrief. Hè? En die is dus dikwijls ook bedoeld voor mensen die beleid moeten toepassen, maar dus ook in dit geval voor gelovigen.
2: Want het is eigenlijk, u zegt dat het is bedoeld voor alle gelovigen, maar er zijn er zoveel. Hoe kan één brief of één boodschap voor iedereen relevant zijn, zeker als het om AI gaat bijvoorbeeld, dat is toch niet voor iedereen toegankelijk?
0: Nee, dat is een heel goede vraag. En dat is ook altijd een van de grote problemen voor een kerkvorst, voor een paus. Hoe bereik je iedereen met toch een gelijkaardige boodschap? De wereldkerk is enorm verspreid, want wij hebben het vaak over multiculturalisme bij ons, maar dat is nog veel sterker het geval natuurlijk met de overvloed aan culturen in de kerk. Maar het gaat hier dus wel degelijk over algemene reflecties voor mensen die er op een of andere manier bij betrokken zijn. En de bedoeling is ook wel om te bemoedigen en ook om misschien toekomstige evoluties nu al van een soort van kader te voorzien. Maar het is waar, het is niet simpel, het geldt niet voor iedereen. Aan de andere kant kun je niet zeggen dat het probleem van artificiële intelligentie beperkt blijft tot de westerse landen. Wat dat betreft is de verspreiding wel degelijk groot en gaat het in feite zelfs om een nog ruimer probleem dan de sociale evoluties ten tijde van de industriële ontwikkelingen in de 19e eeuw.
1: Professor Torfs, gaat u maandag dan lichtjes opgewonden die encycliek lezen?
0: Niet meteen. Ik ga eigenlijk hem bekijken met dezelfde blik als andere dingen, als Twitter, als onze media. Maar ik ga toch wel die encycliek doornemen, want wat ook wel wordt verwacht, is dat hij heel goed toegankelijk gaat zijn. Dus de paus staat bekend voor een heldere stijl van spreken en schrijven. En misschien is die ook toegankelijker voor het publiek hier bij ons dan teksten die komen van bijvoorbeeld Latijns-Amerikaanse of Italiaanse pausen, waar een ander discours, een ander taalgebruik heerst. Ik verwacht een tekst die vrij precies is geschreven, helder, en die ook enig optimisme uitstraalt.
1: En zou

0: voorspel ik wel.
1: Zou de pauze AI gebruikt hebben om de tekst te maken, denkt u?
0: Ik hoop het van wel. Dus uiteindelijk, ja, maar ik vind het een heel interessante vraag, want als hij dat niet zou doen, zouden wij eigenlijk enkel de negatieve aspecten van artificiële intelligentie belichten. En ik verwacht dat hij zal zeggen, kijk, dit is een instrument waar we heel veel kunnen mee doen, waar ook gevaren aan verbonden zijn, zowel inhoudelijk als sociaal. Maar aan de andere kant verwacht ik niet dat hij de evolutie zal verwerpen. Ik denk eerder in tegendeel. En mijn gevoel is dat de angst voor artificiële intelligentie in onze samenleving vandaag en het pessimisme daarover groter is dan bij de paus. Maar we zullen zien wat in de encycliek zal staan.
2: Rick Torfs, dank je wel voor je uitleg.
1: Fijn weekend.
0: Graag gedaan.
1: Dag.

0: kent het misschien van R.E.M. Losing My Religion, Oscar and the Wolf. 105 kilometer file op de E314 van Leuven naar Lummen moet je ter hoogte van de afrit in Aarschot opletten voor een obstakel op de linkerrijstrook. Op de E17 van Kortrijk naar Gent een kwartier vertragen van de Pinte tot Zwijnaarden door een ongeval. Langzaam naar Brussel op de E40 in Afligem. Daar verspert een brandend voertuig de afrit. En verder 10 minuten erbij vanaf Ternat. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een kwartier van Sint-Anna Linkeroever tot Deurne. En op andere plaatsen kleine vertragingen.
1: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
2: Uitgesproken in de wereld van Sophie.
3: Bij cocaïne is het ook zo dat heel veel mensen die cocaïne gebruiken, die hebben gewoon geen erectie meer, omdat het spel niet meer marcheert. En dan gaan ze een complementair middeltje gebruiken.
2: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max.
4: Zijn er nog vragen?
5: Het is contra-intuïtief natuurlijk. Hè. Er is oorlog in de wereld, geopolitieke spanningen, veel onzekerheid. En toch, wat blijkt, die beurzen blijven stijgen. Records na records. De spanning in de wereld tekent zich dus ondanks schommelingen niet echt duidelijk af. Hoe kan dat eigenlijk? Goedemorgen, Elvermorgen, journalist bij De Tijd.
6: Goedemorgen, Kobe en Joren.
0: Hallo. Hi.
5: Dag Ellen, dat moet je ons nu toch eens uitleggen. Wij zijn allesbehalve financiële experten. De wereld staat in brand, dat horen we toch. Iedereen heeft aan bras. Xi Jinping zegt, ja, het is de wet van de sterkste in de wereld. En toch, die beurzen, die doen vrolijk voort. En die halen record na record. Hoe kan dat in godsnaam?
6: Ja, het klopt dat dat voor heel veel mensen tegenvoets aanvoelt. Hè. Maar de beurzen die trekken zich op aan één grote belangrijke motor. En dat blijft toch artificiële intelligentie. Hè. Ik denk, AI wordt niet meer als een hype gezien, maar echt als een nieuwe grote investeringscyclus in de economie, die heel de economie kan hertekenen. En dat trekt met name één sector heel erg naar boven momenteel. Alles wat met AI te maken heeft, logischerwijs aandelen. De big tech, de chips, de cloud, de datacentra, ook de energie om die datacentra draaiende te houden. Dat soort thema's doet het erg, erg goed en dat trekt de beurzen hoger. Maar er zijn tegelijk ook andere sectoren die het dan weer heel moeilijk hebben. Dus het valt wel op dat de markt heel geconcentreerd is. Het is zeker niet zo dat alle sectoren op de beurs het momenteel goed doet. Het zit eigenlijk heel eng in een klein clubje van bedrijven.
5: Ja, maar toch die S&P 500 of de Bel 20 of inderwaad, dat is een korf aandelen. Die staan wel op recordhoogte. Dus ofwel Die tech trekt dus zo hard aan de kar dat ook de mindere aandelen toch meegesleurd worden in die hossen.
6: Ja, de Bel 20 staat vooralsnog niet op een recordstand, maar in de VS nagenoeg wel. Dat heeft ermee te maken dat die bedrijven ook dermate groot zijn geworden. Hè. We hebben woensdagavond nog de resultaten gehad van Nvidia, het grootste bedrijf in de wereld, een producent van processoren. En dat was weer een erg indrukwekkende print, mag ik toch wel zeggen. Het is een bedrijf met 5.400 miljard dollar aan beurswaarde. Dat is ongezien groot. En tegelijk blijft dat groeien alsof het een kleine, jonge start-up is. Mm-hmm. Want de omzet groeit daar op kwartaalbasis, jaar op jaar gerekend, met 85%.
5: Jezus.
6: Zou zelfs gaan versnellen richting 95% volgend kwartaal. Dus dat blijft dan een ontzettend hoog toerental groeien. En dat wijst er eigenlijk op, ja, dat voedt eigenlijk dat optimisme bij beleggers, dat die AI-infrastructuur uitrol, heel die datacentra-boom die er gaande is, dat die eigenlijk nog niet moe wordt. Hè, dat we eigenlijk misschien nog in een acceleratiefase zitten, eerder dan in een piekfase, laat ons zeggen.
0: Is de markt dan eigenlijk puur gebaseerd op verwachting?
6: Ja, er zit zeker ook altijd psychologie in de beurs. Hè. Veel beleggers willen dan de trein niet missen en stappen liever laat in dan helemaal niet. Hè. Dat is het FOMO-gegeven dat altijd speelt in de beurs, als de beurs het goed doet. En dat optimisme is rationeel zolang die winsten natuurlijk blijven groeien. Maar het wordt kwetsbaar zodra de markt te veel perfectie begint in te prijzen en zodra de markt blind wordt van een aantal onderliggende uitdagingen. En die zie ik nu toch wel opduiken. Dus ik vind eerder dat de markt misschien toch wat in een overdreven euforische stemming aan het geraken is. En ik zou mensen die in de beurs zitten toch willen aanmanen om nu niet meer heel hard op de koopknop te drukken.
5: Ik ben blij dat je het zegt, want die olieprijs, die is nu stabiel, dik boven de $100. Je hebt niet het gevoel dat dat nog heel ver gaat doorstijgen. Er lijkt een oplossing in de maag, die straat van Hormuz lijkt open te gaan. Maar dan heb je die rentes, zowel in Amerika als in Europa, die rentes zijn aan het stijgen.
6: Ja.
5: Inflatie, dat zijn toch allemaal geen tekenen dat het zo rooskleurig is? Dat zijn normaal toch kanaries in een koolmijn?
6: Ja, inderdaad. Ja, die geopolitieke spanningen uiteraard, die kunnen plots opnieuw inflatie aanwakkeren en de wereldhandel verstoren inderdaad. En we zien dat de obligatiemarkt daar een heel ander signaal geeft. We zien dat de lange termijn rentes momenteel stevig in de lift zitten. In de VS gaat de 30-jarige rente, dat klinkt nu technisch, maar die gaat boven de 5%.
5: Dat is historisch,
6: en dat is het hoogste niveau sinds 2007 komen. Maar je weet misschien nog, 2007 was het moment waarop...
5: Financiële crisis,
6: Ja, waarop dat allemaal begon te sputteren en waarop die signalen uit de obligatiemarkt ook begonnen door te lekken naar de aandelenmarkt. Het is belangrijk, hogere rentes zijn negatief voor aandelen, ze maken lenen duurder, ze zetten aandelenwaarderingen onder druk en ze kunnen de hele economie afremmen. En tot nu toe zien we dat aandelenbeleggers die waarschuwingssignalen een beetje aan het negeren zijn. En er gaat eigenlijk een brandalarmpje af op de obligatiemarkt, maar wat doen de aandelenbeleggers? Die blijven richting de dansvloer rennen.
5: Niet allemaal, want Warren Buffett, de grootste belegger aller tijden, wordt hij wel genoemd, die heeft al honderden miljarden gewoon eigenlijk in cash op zijn rekening staan. Hè. Die zegt, ik ben eruit gestapt. Hè.
6: Die ziet inderdaad in de huidige beurs weinig kansen om die grote cashberg aan het werk te zetten. Als kleine belegger kan je daar uiteraard ook lessen uittrekken dat het misschien geen slecht idee is om, als je al een tijdje in de beurs zit, om wat winst van de tafel te nemen en wat cash op veilig te stellen. Want we weten dat beurzen altijd in cycli bewegen. En na zo'n grote hoogse periode die we nu meemaken, zal er onvermijdelijk ooit, vroeg of laat, misschien eerder vroeg dan laat, wel een correctie aankomen.
0: Dus nu instappen is eigenlijk ook geen goed moment?
6: Ja, ik vind, het gaat erom om gespreid in te stappen. Ik val in herhaling, maar dat is de heilige stelregel. Als je slim wil beleggen, is om dat periodiek te doen. En ga nu niet, als de beurzen op recordniveau staat, met een grote lump sum, zoals dat heet. Stel dat je een beetje spaargeld hebt of ergens een erfenisje. Stop dat niet in één keer momenteel in de beurs als die zo duur is. Maar ga dat op gezette tijden periodiek doen. Eens per maand, eens per kwartaal. Het is heel moeilijk om de beurs te timen. Ik weet ook niet wanneer de dip dan wel de piek er zal zijn. Dus door dat gewoon heel gespreid te doen in de tijd, dan kan je automatisch meesurfen op de beurs, die natuurlijk structureel stijgend is, over al die crisissen heen.
5: Ja, want stel dat
6: we zijn altijd, na elke crisis, zijn we opnieuw naar nieuwe records doorgestegen.
5: Ja, want om af te ronden, stel, dit Irak-conflict is binnenkort opgelost. Stel, in de voorwaardelijke wijze, je hoort ook meer en meer berichten dat Poetin Oekraïne wil stopzetten of moet stopzetten omwille van de economie. Ja, als dat goed nieuws nog doorcijpelt en dan Nvidia heeft weer een recordkwartaal, dan zijn we toch nog niet aan die crash. Of zijn we nu aan het speculeren?
6: Dat is allemaal speculatief, maar het zit zeker wel in de markt. We zien dat de olieprijs daar een erg belangrijke thermometer is. Dus donderdag was er plots weer een forse stijging van de olieprijs na nieuwe berichten dat het dan toch niet zo op een deal aan het uitdraaien zou zijn tussen Trump en Iran. Dus elk klein bericht. De markten teren heel erg op nieuwsflow momenteel. Elk klein bericht over een détente, dan wel een escalatie in dat conflict, zet heel de financiële markt in beweging. Maar wat mij vooral ook opvalt, is dat er haast wordt gemaakt bij de grote jongens. We gaan binnenkort een van de grootste beursgang in de geschiedenis meemaken.
5: Ja.
6: Dat is inderdaad die van Elon Musk's ruimtebedrijf SpaceX. En het valt mij op dat Musk de datum voor die beursgang vervroegd heeft. Hij wilde aanvankelijk 28 juni naar de beurs komen. Hij gaat dat nu al doen op 12 juni. En dat is voor mij toch ook wel een klein teken aan de wand, dat ook Musk het niet meer helemaal vertrouwt. Mm-hmm. Hij wil graag een miljardenwaardering vangen voor dat bedrijf. Er wordt op 2000 miljard dollar aan beurswaarde gemikt. Ik denk dat hij heel snel wil gaan, omdat hij ook wel ziet dat de window misschien een beetje aan het closen is en dat we toch enige nervositeit krijgen.
5: Dat is heel helder, Ellen. We gaan het blijven volgen en we gaan je blijven lastigvallen met die dingen. Want het is wat je zegt, als we in een euforisch moment zitten, kan dat nog een paar maanden door en dan kunnen er prachtige winsten te halen zijn, maar het kan elk moment helemaal veranderen.
6: Het wordt wel eens vergeleken met seks, Kobe. Het fijnste moment is vlak voor het einde, dikwijls. En zo is dat op de markten ook, ja.
5: Daar heb ik niets aan toe te voegen, Ellen. Dankjewel, Ellen. Ik wens jou een fijn weekend.
6: Sorry, wat dat vriendelijk.
5: Salut, bedankt, Ellen.
6: Met alle plezier. Prettig weekend.
5: Dag.
6: Bye.

0: hertebrekers en taboe. Taboe en vooral ook drama in de reunieaflevering van The Real Housewives of Antwerp.
1: Hetgeen dat je nu gaat lezen, dat is tussen de 8 en de 10 uur gebeurd na mijn aankondiging van mijn kledinglijn.
2: Wel. Afscheid uit Benelux merkenregister, dat is een merkdeponering. En oei.
1: Ja.
2: De houder ben niet jij.
3: Jij met je juridische studies, dus dan denk ik dat jij wel het verstand hebt om je eigen merk te patenteren. Geefveer was gepakt, dat heb
1: maar
3: ik ook
1: gecheckt. Voordat we over iets anders beginnen...
2: Even mijn vent bellen als voor mij alles meegespreken.
4: Jezus.
0: Ja, de Housewives. De Housewives komen. Die hebben ruzie over merkenrecht. Kleine situatieschets. Eerst was er wijn van Housewife Melissa. Die lanceerde La Petite Victoire. Dan heeft Amy daarop gereageerd met ook een eigen wijn. Le Grand Copichat. Daarna heeft Amy aangekondigd dat ze een kledinglijn wil starten onder de naam Maison Femi. Dat blijkt op die reunie. De man van Melissa heeft dat merk geregistreerd na die aankondiging. Dus in de wetenschap dat iemand daar plannen mee had. Heel goedemorgen, Josephine van Herpen.
5: Goedemorgen.
0: Professor intellectueel recht KU Leuven en juristen. Wij hebben gehoord in de wandelgangen dat u ergens al hoopte dat wij zouden bellen over deze zaak. Klopt dat?
5: Dat klopt, inderdaad. Ja, okay. Ik heb er zelf over gesproken in mijn les gisteren en eergisteren.
0: Oké, okay. Wat vindt u zo belangrijk of juridisch gezien interessant aan dit conflict?
5: Ja, dus ik ben professor intellectuele rechten en onder andere gaat dat over merken. En dus over tekens die de herkomst van een bepaald product of een bepaalde dienst gaan indiceren. Dus altijd als daar iets spannends mee gebeurt, als daar drama over komt, ja, dan ben ik natuurlijk de eerste.
0: De eerste,
5: Zeer zeker.
0: Bij de KU Leuven volgen ze dan de Housewives.
5: No comment.
0: Nee, maar goed, wat is er eigenlijk gebeurd? Hè? Is er iets illegaal gebeurd? Iemands merknaam wordt gebruikt als de persoon ervan op de hoogte is dat iemand plannen daarmee heeft. Daar komt het op neer.
5: Ja, dus in ons merkenrecht zijn er wel wat regels om er zeker van te zijn dat men daar geen misbruik van maakt. Hè? De regels zijn er om goed toegepast te worden. De regels zijn er niet om de rechten van iemand anders af te pakken. En er is inderdaad een regel die ervoor zorgt dat als u een merk te kwade trouw deponeert, dus eigenlijk met kwade bedoelingen, onder andere door de rechten van iemand anders af te nemen, dat eigenlijk geen geldig merk kan zijn. Dus men gaat dan naar het Benelux bureau hier om een merk te gaan registreren, maar het is dus mogelijk dat dan achteraf iemand zegt van wow, dit is totaal niet eerlijk, iemand heeft dat te kwade trouw gedaan en we gaan hier een vordering tot nietig verklaring instellen. En dan zou dat ervoor zorgen, als dat succesvol is, spoiler alert, ik denk dat misschien een grote kans op plagen heeft. Dan gaat dat merk worden vernietigd.
6: Maar wacht, mag ik één stap terugzetten? Een merk, dat is een naam van een product of een naam van een persoon. Je kan dat deponeren en daar dus de rechten op claimen.
5: Ja, dus dat gaat niet over enkel woorden. Vaak gaat het over woorden, maar het gaat ook over logo's, over kleuren, misschien zelfs vormen van producten, misschien zelfs geluiden. Okay. En allemaal verschillende vormen dan tekens. En dat is eigenlijk een heel breed begrip. Ja. En mensen, bedrijven, die dus producten en diensten gaan verkopen, die gebruiken zo'n tekens om aan de mensen aan te tonen, als u dit ziet, dan komt dat van ons. Als u bijvoorbeeld de kleur geel voor telecom ziet, dan komt dat van...
6: Telenet.
5: Ik weet niet of dat ik reclame mag maken op de radio natuurlijk. Dus ja, hetzelfde principe geldt eigenlijk voor elke soort waren en diensten. En daar komt het merkenrecht dus tussen. En het is dus wel belangrijk dat de consumenten kunnen vertrouwen in de kwaliteit van dat systeem. En dus is het belangrijk dat er regels zijn die die misbruik gaan tegengaan.
0: Dus dan wordt dat toch dan onderzocht of je iets hebt. Want stel nu dat ik het merk Kobe Ilsen wil registreren.
6: Ja, dat gaat niet.
5: Wel, er zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Enerzijds zijn er regels dat het merkenbureau zelf gaat onderzoeken. En bijvoorbeeld als je probeert een teken te registreren dat tegen de goede zeden gaat, bijvoorbeeld. Dat gaan ze zelf onderzoeken. Ze gaan ook onderzoeken of dat je teken onderscheidend vermogen heeft. Of dat het al dan niet beschrijvend is. Als ik bijvoorbeeld het woord radio voor radio wil gaan registreren, dan gaan men zeggen, ja maar bon, dat lukt niet.
6: Beetje moeilijk, ja.
5: Dat kunnen ze zelf gaan registreren. Maar het is heel goed mogelijk dat de mensen in het Beneluxbureau niet op de hoogte zijn van mensen die eerder rechten zij hebben. Dus hoe dat wordt geregeld, is eigenlijk door te wachten met er een probleem van te maken tot er iemand opduikt. Dus het merk wordt dan gepubliceerd en dan kunnen mensen zeggen van wow, hier is er eigenlijk iets verkeerd gebeurd. Ik heb eerder rechten, ik ben Kobe Ilsen, dit is niet aanvaardbaar.
6: Ja, maar dus in dit concreet geval, die Amy heeft een kledinglijn, dat merk heet Maison Femi. Maar de man van Melissa heeft dat nu gedeponeerd of geclaimd als zijnde zijn merk. Dus eigenlijk kan die Amy geen kledij meer verkopen met dat merk op die t-shirt of op dat truitje?
5: Wel, als het merk blijft bestaan, dan zitten we inderdaad met een probleem. Want er is een soort first come, first serve regel. De eerste die het deponeert, heeft het recht in principe.
0: Ja. Nog een zaak in merkrecht. Dat was dan niet van televisie, maar wel deze week of vorige week. Het merk Rituals. Ja. Voilà, nog reclame. Had bezwaar aangetekend tegen House of Ayurveda. Dat was een bedrijf met twee Ayurveda-therapeuten. Ja, dat is natuurlijk een traditionele geneeswijze. Kan je zoiets claimen?
5: We beschrijven de dingen in principe, kan je niet claimen. Dus Kobe Ilsen voor Kobe Ilsen, in principe, uit zichzelf gaat dat niet registreerbaar zijn. Tenzij dat je doorheen de tijd aantoont dat de mensen dat woord zijn gaan zien als een indicatie van herkomst van de producten of de diensten dat je aanbiedt. Dus specifiek bijvoorbeeld voor Ayurveda, dat is inderdaad een beschrijvende term voor een soort holistische geneeskunde uit India, denk ik, als ik het juist heb. Daarop, in principe op dat woord, gaat men geen exclusiviteit kunnen claimen. Maar hoe dat men dat heel vaak doet, is men combineert dat met andere elementen. Dus niet enkel Ayurveda, maar hier ook House of Ayurveda. En dan een aantal figuratieve tekentjes daarbij. En die combinatie, dat gaat dan een soort logo zijn. En dan gaat men dat breder gaan registreren. Dus door eigenlijk een combinatie van elementjes te gaan doen, probeert men het vereiste onderscheidend vermogen, want dat is daar de juridische term voor, probeert men dat zo te gaan verkrijgen. En als men zo'n geldig merk heeft, dan is de volgende vraag, kan ik dat gaan inroepen tegen iemand anders? En dan gebeurt die vergelijking opnieuw. En heel vaak, als men louter het beschrijvende element ook hetzelfde heeft als de merkhouder, dan gaan men zeggen, ja, maar ja, dat is beschrijvend. En dan is dat wel oké.
6: En kan je dat van elkaar afkopen dan?
5: Je kunt alles overeenstemmen.
6: Oké. Okay. Ja, en de waarde daarvan, dat is dan te bepalen door de twee partijen. Dat ja... Want wat is dat waard, een merk? Ja,
5: een merk kan heel erg veel waard zijn, een merk kan heel erg weinig waard zijn. En dat hangt er allemaal vanaf hoeveel dat je zelf overeenkomt met de partij.
6: Wat de zot voorbeeld.
5: Inderdaad. Okay.
0: Dus het is aan de housewives om overeen te komen.
5: Inderdaad.
0: Dan zijn we er nog niet, denk ik.
6: Bent u al gevraagd om te bemiddelen?
5: Nog niet.
6: Zou je dat zien zitten? Want we hebben ze aan comment. De lijn. Ze aan de lijn.
0: Dag Amy. Nee.
6: Dat is niet
0: goed, bedankt voor de uitleg. Ja. En om even tijd te maken, Josephine van Herpen, professor intellectueel recht KU Leuven en juriste. Fijn weekend.
5: Bedankt. En jullie ook.
6: Fijn weekend. Dag.
7: Zijn er nog vragen?
6: Radio 1.

0: Harry Styles en zijn American Girls.
1: Zijn er nog vragen?
0: In het programma Ze zeggen dat zagen we deze week dat de 35-jarige Sofia een maand lang samenleeft met William. William, ideale partner, charmant, strak kaaklijn, een warrige haardos. Alleen William bestaat niet. William is een chatbot en we zien dat vaker, dat AI wordt ingezet als emotionele compagnon. En er zijn ook cijfers, moet er wel zeggen. Het onderzoek is gedaan door het chatplatform.
2: Oppassen met onderzoeken.
0: X-Lovecam. X-Lovecam, maar goed, ja, ik zeg het erbij. Ja. Bij 1000 Belgen blijkt dan dat 1 op 4 AI al heeft gebruikt in een romantische of seksuele context.
2: 1 op 4?
0: Ja, blijkbaar. Maar goed, laten we dat onderzoek snel parkeren. Ja, maar we gaan eens te raden bij Erika Ponnet. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Relatie-experte, seksuologe. Ja, AI als compagnon, dat is nieuw. Ook voor... Ja, jullie wetenschappers, experts. Wat denk jij als je dit hoort? Zit er iets positiefs in?
3: Mm-hmm. Ja, zeker. Ik denk, ik merk dat ook in de praktijk, dat behoorlijk wat mensen... ik ben er absoluut zeker van dat er heel wat mensen zijn die aan AI al persoonlijke, emotionele... dingen die schuren in relaties, dat soort van vragen al voorgelegd hebben aan AI. En daar al bij al, want ik test dat ook zeer vaak uit bijvoorbeeld, daar al bij al wel deftige antwoorden op krijgen. Hè? Antwoorden die heel empathisch zijn. Hè? Je wordt heel erg gespiegeld, hè, door AI. Je verhoort iets, AI bevestigt jou daarin en doet dat op een manier die we heel snel als heel menselijk ervaren. En dat helpt. Hè. Ik heb dat ook al eens op een moment gedaan dat er voor mij iets lastig liep. En ik dacht, ik stel de vraag eens aan AI. En dan krijg je inderdaad een heel geruststellend verhaal. Dat wat je doormaakt, dat lastig is, dat moeilijk is. En dat je het op deze of op zus of zo manier eventueel ook kan bekijken. Dus die ChatGPT in mijn geval... gaf mij daar instant een geruststellend antwoord op. Dat hielp om mijn slecht gevoel op dat moment te reguleren.
2: Ja, want die taalmodellen zijn getraind op alle mogelijke teksten die ooit verschenen zijn over relaties, dus die hebben wel wat wetenschap.
3: Ja, dat zijn ook teksten die door mensen gemaakt zijn. Waarin heel vaak experten of mensen zoals ik, die dan als therapeut werken, daarin... ik schrijf ook wekelijks zo'n teksten. Daarin op een heel afgestemde, empathische, wetende manier weliswaar u tegemoetkomen en u geruststellen in datgene wat je ervaart, dat iets diep menselijk is en dat iets heel normaal is. Hè. Dat is het altijd opnieuw.
2: Dus allemaal aan de AI-therapeut.
3: Je krijgt een verhaal. En dat is een beetje het probleem. Merk ik ook als mensen bij mij langskomen en gebruik gemaakt hebben van AI om datgene wat op dat moment heel lastig gaat in hun leven, om dat te analyseren. AI heeft je heel snel een uitleg, hè, een verhaal, een narratief. En dat is iets wat we allemaal nodig hebben om verder te kunnen. Maar dat komt heel snel. Hè. AI vult dat direct in. Je zit dus direct in een soort van weten. Wat als je in een relatie een probleem hebt of er is iets in je leven dat niet zo goed gaat, meestal maar stapsgewijs tot stand komt. Als bij mij iemand in therapie komt, dan gaan daar een aantal sessies over. Alvorens we dat verhaal, wat daar moeilijk loopt, alvorens we heel die puzzel gelegd hebben. En de weg daar naartoe, dat is eigenlijk ook een hele belangrijke om dingen gereguleerd te krijgen. Ja. Direct in een weten zitten, dat is hetzelfde als, ik heb het heel moeilijk in mijn relatie. Ik leg uit wat er allemaal moeilijk gaat en AI heeft jou direct het antwoord dat je partner een persoonlijkheidsstoornis heeft. Ik ga nu eens kort door de bocht. Hè. Narcistisch is, toxisch enzovoort enzovoort. Ja. Ja. En hoe je dat verder kan bekijken. Daar stopt eigenlijk elke vorm van waarneming of van proberen de verbinding met de anderen te leggen, te kijken naar wat is mijn aandeel in dit verhaal, enzovoort enzovoort. Dus je ziet dat er heel snel een antwoord is, een weten. En in dat niet weten dat we daar eigenlijk ook niet graag lang meer in vertoeven. Mm-hmm. Dat eigenlijk een beetje het probleem is.
0: Je hebt eigenlijk ja, het proces kan ook heel veel context bieden, maar misschien even iets anders. Er zijn misschien wel een aantal noden in de samenleving.
3: Absoluut.
0: Kan AI daar op inspelen? Bijvoorbeeld, men zegt wel eens van, er is heel veel eenzaamheid op dit moment.
3: Ja.
2: Deed mij denken aan die elektrische hondjes die ze ondertussen
0: ook in
2: zorgcentra gebruiken om dan toch de bejaarde mensen toch iets van afleiding te geven.
0: Maar dan op relatieniveau.
2: Maar dan op relatieniveau, ja.
3: Ja, de aanwezigheid van een betekenisvolle ander of van gewoon een andere toekomst,
2: voilà, exact,
3: een huisdier en zo. Ja, we weten dat dat een heel basale menselijke nood is of een menselijke behoefte is. En als die niet ingevuld wordt, dat dat ook naar gezondheid toe en zo een enorme impact heeft. Zowel op ons mentaal als op ons fysiek welzijn. En wat we ook weten is dat een menselijk brein, van zodra daar een gedeeltelijke invulling rond bestaat, dat een brein dat heel snel oppikt en dat ook heel snel als helpend ervaart. Dus in die zin zou je inderdaad, en ik denk ook dat het effectief zo is, wordt er wel wat troost geput uit conversaties met AI. Je kan daar een heel gesprek, stel je bent een avond alleen, je hebt het heel lastig. Je belt een vriendin, die is niet bereikbaar. Je moeder zit ergens, weet ik veel waar. En je gaat naar AI, je voert daar je vraag in. En er komt een hele conversatie tot stand die, ik zeg maar wat, na een half uur, jou enorm het gevoel kan geven. Iemand heeft mij gehoord, iemand heeft mij gezien. Ik ben weer oké. Dus in die zin vind ik het ook absoluut een heel interessante tool. Tegelijkertijd, en dat zal misschien iets met mijn generatie te maken hebben, word ik daar toch ook instant een klein beetje verdrietig van. Mm-hmm. Ik heb een stukje gezien van het programma ook. En ik denk dan, hoe triest dat we dat niet voor elkaar kunnen zijn.
0: Ja.
3: En eigenlijk wat die systemen ook doen, het is alsof dat ze ons helpen om niet meer de inspanning ook te leveren om er te zijn voor de anderen. En hoe meer we daar een beroep op gaan doen, hoe vaker we dat ook zullen doen en hoe minder misschien we nog de weg naar de anderen proberen te bewandelen. Want het is natuurlijk veel makkelijker om achter mijn scherm te gaan zitten, daar die vraag te stellen en op alles wat ik zeg een heel empathisch en bevestigend antwoord te krijgen dan alsnog uit te reiken naar iemand waar dat altijd opnieuw weer een vorm van moeite kost of ongemak met zich meebrengt, maar sowieso een veel diepere energetische ervaring ook is. Als ik met iemand afspreek, dan is dat niet alleen iemand die mij spiegelt, maar iemand die mij ook tegenspreekt. En dat is iemand waarbij je dan toch ook opnieuw weer... Voilà, dat is het eigenlijk.
2: Het slagveld dat een datingleven kan meebrengen, hè? Dat is, we hebben daarover laatst nog een gesprek gehad over dating. Ja, dan kan ik mij wel voorstellen dat mensen grijpen naar die AI die inderdaad de korte endorfine of de korte dopamine-shot wel bezorgt. Hè? Van ik heb het iets kunnen vertellen, ik heb wat feedback gekregen, blablabla, en nu kan ik rustig slapen. Toen we denken ook aan de film met Joaquin Phoenix, Her. Dat gaat daarover, hè? Die man praat constant met zijn vriendin, maar dat is een AI-model en die, de film ga ik je niet spoilen, maar hij heeft ook prachtige momenten daardoor, hè?
3: Ja, absoluut. Aline, het blijft wel... Ja, je zit inderdaad in een echokamer. Mm-hmm. Het is me, myself en I. Het is eigenlijk... Ja, ik ben letterlijk alleen maar met mezelf bezig. En er is iemand die mij daar constant in die loop bevestigt en mij daar ook inhoudt. Ik kom... Ja, zo de andere als een vreemde en wat dat dan met mij doet en hoe ik daarin dan... Dat klinkt nu heel... heel filosofisch, maar dat gaat ook over existentiële vragen in het leven en het ongemak dat bij het voelen van de andere als de andere, wat daarbij komt dan, dat mis je volledig in dit soort systemen. Maar ik snap het zeer goed als je ziet wat... Ik zie heel veel mensen passeren die te lang op een Tinder en co gezeten hebben en eigenlijk een compleet wantrouwen hebben naar elke andere en de reactie van de andere en bijna in een permanent gevoel van afwijzing terechtgekomen zijn. En uiteraard is het dan een verademing als je online zo'n strakke kaaklijn...
0: die je de hele tijd bevestigt.
3: Zo fantastisch vindt en ook vooral vindt dat jij niks fout doet enzovoort. Ja.
0: Alleen je kan hem niet knuffelen. Hè.
2: Ja, pas op. Dan maken we wel robots voor binnenkort.
0: Ah, ook nog, ja.
2: En dan zijn we helemaal vertrokken.
3: Ja.
0: Dan bellen we je opnieuw, Erika. Gaan we nog eens moeten babbelen.
3: ik vind het... er zitten hele mooie kanten aan. Nog eens die zeker noden lenigen, maar anderzijds denk ik ook... het toont ons ook, of het is ook een spiegel... waar we als maatschappij toch moeten blijven op inzetten, denk ik. Ja,
2: absoluut.
0: Dat is een heel mooi moment om het gesprek af te ronden. Waar het niet dat we nog een minuut hebben? Nog een minuut muziek? Of wat denk je, Kobe?
2: Nee, laat het ons maar rustig neerleggen. Ik vind het mooi.
0: Ja,
3: jullie doen het geweldig. Zal ik eens AI spelen?
2: We zijn de uitzending begonnen met de pauze die een encycliek schrijft over AI en hoe we daar als mens mee moeten omgaan. En we eindigen met inderdaad, AI kan ook eenzaamheid ergens oplossen, maar dan ook weer helemaal niet. Dus de cirkel is mooi rond. We hebben alle vragen beantwoord. Dus Rika, we danken jou enorm voor jouw tijd en voor jouw inzichten in deze. En dit is verre van het laatste gesprek dat we over AI en de liefde gaan voeren, denk ik.
3: Uiteraard. Absoluut. Zeker weten.
2: We wensen jou een heel fijn weekend.
3: Voor jullie ook.
0: En zometeen is er Linde Merkpoel met Compagnie Merkpoel. 2 uur programma over cultuur. Een heel fijn weekend. Salut.
4: Wanneer zijn we er geweest in?
5: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
4: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
5: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
4: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar ik voel het zo onderhuid zitten.
5: Een oorlog die een zware tol eist.
6: So you lost your limbs.
5: Ja. En die een hele generatie tekent.
7: Every flag represents a fallen soldier.
4: Een dolf van vlaggen en soldaten en...
5: Goh. Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
8: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
9: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
10: Ja, voor mij een limited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
9: U heeft toch geen binge-probleem?
10: Nee. Ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
9: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
11: Goesting in mijn wereldreis.
12: Elke maand.
11: Lekker chillen in het paradijs.
12: Elke maand.
13: Win for life.
12: Win for life.
13: Win tot €5.000 elke maand.
12: Elke maand.
13: Je leven lang.
14: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
15: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
16: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
14: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
15: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
14: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
17: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
18: Mijn haar omhoog?
17: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
18: Ah ja, dus mijn factuur?
17: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
19: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
20: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
21: Immoscoopman!
20: Immoscoopman!
21: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
19: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
21: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
19: Ja?
21: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
22: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
14: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
21: Immoscoop, man!
23: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
24: Balje
23: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan...
24: Op Dij.
23: Glimlachten ze terug. En een week later aan...
24: Buil.
23: Raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan...
24: ULB.
23: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
24: Aan... Marie-José.
23: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
14: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
25: Wienerberger.
26: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hem perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè. Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè. Die zijn ook juist. Lang en smal.
27: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeen of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
25: Wienerberger.
27: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
28: Knaldi.
29: Nu in promo bij Aldi.
27: 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
0: Check de promo.
27: Aldi, altijd vers, altijd slim.
0: Go Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Dus ook voor klanten.
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
3: Een goede zonnige morgen. Het is even geleden dat ik nog zo enthousiast was over een podcast. Ik vertel je straks waarom je absoluut moet luisteren naar Alpha. En verder hebben we het over lelijke schoenen en jazz. Wel

0: Alles begint bij luisteren.
1: 10 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. De federale politie is op zoek naar een geïnterneerde die verbleef in het forensisch psychiatrisch centrum op Linkeroever in Antwerpen en die kon ontsnappen tijdens een begeleide fietstocht in Burgt. De man is gevaarlijk. Het Antwerpse parket en de politie lanceerden een opsporingsbericht en plaatsten hem ook op de most wanted-lijst van de federale politie. Christophe Aerts van het parket.
2: We hebben in dit geval ook een foto van hem meegestuurd in het opsporingsbericht. Het is een man van 44 jaar. Eerder atletisch gebouwd, kort bruin haar, grijzend aan de zijkant en grijsblauwe ogen. En op het moment van zijn ontvluchting droeg hij een blauwe t-shirt en sportschoenen van het merk Nike. Ja, we zijn vooral op zoek naar hem en als iemand hem zou zien, dan wordt ook vooral gevraagd om hem niet zelf te gaan benaderen, maar ook om onmiddellijk de politiediensten daarvan te verwittigen.
1: In 4 jaar tijd is het aantal fietsers dat betrapt wordt op gsm'en achter het stuur verdrievoudigd in ons land. Bij minderjarigen is dat zelfs x4 gegaan, dat schrijft het laatste nieuws. En het blijkt uit cijfers die CD&V-kamerlid Frankie de Mon opvroeg. Die toename is vooral te verklaren door strengere controles, zegt Stef Willems van Verkeersinstituut FIAS.
3: We weten niet exact welke evolutie er is met betrekking tot het aantal fietsers dat de gsm gebruikt, hè, wanneer dat ze aan het fietsen zijn. Maar wat dat wel is dat de politie de laatste jaren steeds vaker controleert en acties organiseert naar foutief gedrag van fietsers. Dus het is eerder wellicht een feit dat er meer gecontroleerd wordt en dat dat fenomeen zich opvallend vaker zou voordoen in ons land.
1: In Herentals, in de Antwerpse Kempen, zijn vannacht 3 jongeren met een auto gecrashed op een rotonde na een politieachtervolging. Niemand raakte gewond. Een jongen van 17 zat achter het stuur, zonder rijbewijs. Hij had het stuur overgenomen van een vriend omdat hij te veel gedronken had. Die jonge man had wel een voorlopig rijbewijs. En de bestuurder van de wagen, zo bleek achteraf, had ook drugs genomen. Volgens politierechter Siegfried Stallaert worden steeds meer jonge mensen betrapt op rijden zonder rijbewijs. Maar het gaat niet altijd om rijden met een personenwagen, zegt hij.
4: Je hebt enerzijds de minderjarige die rijdt met een voertuig waar hij in principe geen rijbewijs voor nodig heeft. Ik denk aan een bromfiets categorie A of een elektrische step. Maar waarbij dat er aan dat voertuig geprutst is, dat het opgedreven is, een hogere snelheid haalt, waardoor dat het in een andere voertuigcategorie valt. Dat zijn zaken die we eigenlijk het meeste zien. Daarnaast heb je ook de minderjarige zonder rijbewijs die rondrijdt met een personenwagen die dan naar aanleiding van een ongeval gevat wordt omdat hij rondrijdt zonder geldig rijbewijs.
1: Het Tomorrowland Festival neemt extra veiligheidsmaatregelen na de grote brand aan het hoofdpodium van vorig jaar. Die beslissing komt er na een risicoanalyse. Daaruit was gebleken dat de veiligheidsaanpak op zich wel degelijk is, maar dat er ook aanbevelingen waren om dingen bij te sturen. Zo komen er extra brandwachten en investeert Tomorrowland ook in nieuwe technologie om de bezoekersstromen beter op te volgen. De evacuatietunnels aan het hoofdpodium krijgen ook extra bescherming. Bij de brand van vorig jaar raakte niemand gewond, maar het hoofdpodium werd wel grotendeels vernield. En in de Verenigde Staten is afgelopen nacht de laatste aflevering van The Late Show met Stephen Colbert uitgezonden. Daarmee verdwijnt de populaire talkshow na meer dan 30 jaar van het scherm. Officieel schrapt tv-zender CBS het programma om financiële redenen. Maar volgens veel kijkers speelt ook de houding van president Trump mogelijk een rol, omdat Colbert kritisch was voor de relatie tussen CBS en Trump. In de allerlaatste uitzending van The Late Show was Paul McCartney een van de vele eregasten. En tijdens zijn bekende openingsmonoloog verwees Stephen Colbert ook nog eens naar de aparte rol van zijn programma.
5: We were here to feel the news with you. And I don't know about you, but I sure have felt it. I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years, and I have meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
1: Het weer tot slot zonnig en warm, maxima tot 27 graden vandaag. Het weekend, dat wordt ook mooi overwegend zonnig en nog wat warmer tot 29 graden. Aan de kust altijd iets koeler. Op zondagochtend mogelijk ook wat mist. Begin volgende week blijft het ook zomers en warm weer. Meer op vgrtnieuws.be.
0: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
6: Radio 1.
0: Compagnie Merkpoel.
6: Goedemorgen, het is vrijdag, dit is de Compagnie en je vertoeft hier de komende 2 uur in goed gezelschap. Nancy Sinatra brengt je meteen in de sfeer, want we hebben het straks over undercover agenten. Dus trek je dekmantel aan en kom erbij.

0: zitten.
1: Een hele goede morgen en hoi, hallo. Tegen dat de lunch begint, heb ik jouw bakje gevuld met weer heel wat leuke dingen, interessante dingen, boeiende dingen, ontroerende dingen uit de brede culturele wereld. Maar laat ons beginnen met spannende dingen.
2: Company Merkpoel.
1: Want ik heb een podcast gehoord deze week. Oeh, mega goed. Ik wist meteen, daarover moeten we het hebben in de compagnie, want dit moeten zoveel mogelijk mensen horen. Twee van de makers zitten hier in mijn studio. Dag Lieselot Marije, dag Clara Kleijmans.
3: Hallo. Goedemorgen.
1: De podcast heet Alpha. Laat mij dat eerst vertellen. Maar laat ons dan gewoon beginnen bij het begin, bij het moment waar en hoe die podcast ontstaan is. Een terras in Tongeren tijdens een crazy regenbui. En Lieselot, jij zat op dat terras onder een luifel iets te drinken. Met wie?
3: Met een vriend van mij die nog undercoveragent is geweest.
1: Oh, ja. Wie kan dat nu zeggen? Ja. Dat je een vriend hebt die undercoveragent is?
3: Ja, het gekke is dat wij daar eigenlijk helemaal niet... Het is niet dat ik daar heel vaak met hem over gesproken had.
1: Mag waarschijnlijk ook niet.
3: Ja, of ik denk dat die op den duur zo wat overbevraagd zijn op een manier over de straffe verhalen.
1: Ja, ja, ja.
3: Dus dat is niet een onderwerp dat wij vaak aansneden, maar toen tijdens die regenbui.
1: Tijdens die regenbui gebeurde er iets.
3: Ja, absoluut. Wat er dus gebeurde is, wij zaten onder die luifel, het begint enorm te regenen. Mm-hmm. En we voelen, we gaan daar niet door, het regent veel te hard. En wij zijn daar blijven zitten. En opeens kreeg hij dan een telefoon en bleek er een ex-collega van hem in de buurt te zijn.
1: Ook een undercoveragent.
3: Absoluut. En die zei, ben je daar? Want dat is een café waar die man best wel vaak zijn tijd doorbrengt. Ja, ben je daar op dat café? Want ik ben eigenlijk in de buurt. Zal ik even langskomen? En uit de regen kwam dan inderdaad die andere ex-undercoveragent tevoorschijn. En zo zaten wij daar opeens met drie onder die luifel en begonnen die twee mannen samen herinneringen op te halen aan hun tijd als undercoveragent. En dan, nog een beetje later, zeggen die tegen elkaar, maar weet je wie er eigenlijk in de buurt woont? Nog een undercoveragent. En dus, zo zat ik daar op een bepaald ogenblik met drie ex-undercoveragenten in een gietende, apocalyptische regenbui onder die luifel, terwijl dat die aan het vertellen waren aan elkaar van wat ze allemaal hadden meegemaakt en wat er allemaal gebeurd was in die periode waarin dat ze undercoveragent waren.
1: Ja, heel wat straffe verhalen, maar er viel jou iets op.
3: Ja, wat mij inderdaad opviel was dat die... Dat was heel feitelijk. En alle emotie die ik zelf invulde terwijl ik die verhalen hoorde, hoorde ik niet in wat zij vertelden. In die zin dat dat eigenlijk best onkwetsbaar leek, dat je eigenlijk verwacht dat daar stress of dat daar druk of soms conflicterende emoties aan te pas komen. Dat werd eigenlijk allemaal nooit benoemd.
1: En jij dacht, aha.
3: Ja, dat interesseerde mij wel.
4: Aha. Pieren uit de neus is dat. Ja.
1: We zijn ongeveer 3 jaar later. En vandaag is hij er, Alpha, een podcast van jou en Wederik de Bakker, Lieselot. Wat Clara Kleijmans ermee te maken heeft, dat hoor je zo. Maar eerst, die bedoeling van jouw podcast was dus op zoek gaan, graven naar de emotie. Het plan was niet alleen met die agenten praten, maar je wilde meer.
3: Ja, het is zo dat wanneer je die mensen interviewt, die mensen zijn heel erg de meester van hun eigen narratief. Die zijn natuurlijk echt getraind om niet meer en niet anders te vertellen dan wat zij zelf willen vertellen. En bovendien is het om die job te doen vaak ook nodig dat je op een bepaalde manier onkwetsbaar waant en dat je niet te veel vragen stelt bij alles wat er mis kan gaan. En dus zijn die mensen niet alleen getraind om alleen te vertellen wat zij willen vertellen, maar ook om onkwetsbaar te zijn, om niet aan introspectie te doen, om niet stil te staan bij emoties of moeilijke dingen die ook bij die job kunnen horen.
1: Mm-hmm. En that's waar Clara comes in. Je hebt er acteurs bij gehaald.
3: Ja, een hele prachtige cast, vonden wij.
1: Ja, ja. Onder andere Clara.
3: Absoluut.
1: Wat was de bedoeling? Wat wilde je met die acteurs doen?
3: Ja, wat wij eigenlijk aan die acteurs gevraagd hebben en aan de undercoveragenten is, we hebben telkens per undercoveragent 1 aflevering gemaakt. Mm-hmm. En in die aflevering reconstrueren we scènes uit het undercoverleven van die mensen. En we doen dat door hen als regisseurs op een set te zetten en hen de acteurs te laten regisseren. Wij hebben dus die mensen heel lang geïnterviewd. Op basis van die interviews hadden wij scripts geschreven. En die scripts hebben we dan op een set gebracht.
5: Ik ben de
0: nog rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
5: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
6: Meer merk?
5: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van Zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
2: Radio 1 live.
3: Leven en dood. Dus ik was in de eerste plaats geïntrigeerd ook om Evie te leren kennen en om daar ook gewoon vragen aan te kunnen stellen en eens een kleine tipje van de sluier te lichten van hoe zit zo'n leven dan in elkaar? Want in tegenstelling tot undercoveragenten zijn acteurs natuurlijk één brok emoties. Dus wij hebben het ook de hele tijd over emoties in gesprekken onderling, acteurs bedoel ik. Dus vond ik dat wel heel interessant ook om te weten hoe toch hoe dat die daarmee zijn omgegaan en
4: ja.
3: Hoe leefbaar dat wel is.
4: Wat maakte het in Evie los om jou haar te zien spelen?
3: Ik zou Evie bijvoorbeeld niet op het eerste zicht omschrijven als iemand emotieloos of een soort van robocop. Dat was eigenlijk een hele warme, zachte vrouw, maar die... Mij leek het dat zij met terugwerkende kracht... veel last had van dat dubbelleven.
4: Ja.
3: Dus het leek alsof het aan het binnencijpelen was door het maken van die podcast. Niet alleen in confrontatie met de scènes die ze hoorde van mij, maar ook door te werken met Lieslotte. Ik had het gevoel dat zij eigenlijk nooit was blijven stilstaan bij hetgeen wat ze aan het doen was.
4: Nee, ze leek in de job een soort van undercovermachine.
3: Ja, want ze zei ook van ik begon te beseffen in mijn werk dat ik mijn werk mee naar huis haalde en wat wij allemaal hebben, maar als je leerkracht bent, dan zijn ze gewoon een beetje pedant uitleggerig misschien, als je dat mee naar huis neemt. Maar wat zij bedoelde was dat zij eigenlijk heel de tijd begon te liegen. Dus dat is niet zo'n fijne job om mee te nemen naar huis. Dus ze zei, ik heb een tool ontwikkeld die ik de hele tijd gebruik. Namelijk manipuleren en liegen. En dat is echt niet zo fraai om te gebruiken tegen mensen die je graag ziet. Dus er was een knop die zij niet meer kon afzetten.
4: Ja, er is wel wat overlap tussen acteren en undercoverwerk. Je moet een goede acteur zijn om undercover te gaan werken. Zou jij het ooit kunnen wat zij deed? Zou jij ooit een goede undercoveragent zijn?
3: Ik denk altijd dat ik iets goed kan. Maar ik denk, als ik er echt over nadenk, dat ik daar zou vastlopen. Omdat ik lieg ook al niet zo goed. En dat is zo grappig, omdat mensen denken van acteren dat ook een vorm van liegen is. Maar je voelt eigenlijk heel duidelijk op een set, als je niet in de scène zit en als je het gevoel hebt dat je slecht aan het presteren bent, dan zeg je wel eens als acteur van, ik had het gevoel dat ik aan het liegen was. Want dat is eigenlijk acteren niet liegen.
4: Nee.
3: Acteren is het gevoel hebben dat iets echt is. En dat dan beleven en weergeven en dan die emoties oproepen.
4: Ja.
3: En dus ik denk dat het lijkt op elkaar, maar waarschijnlijk is het echt radicaal verschillend. Dat je speelt wel een rol, maar ik denk dat zij zich meer verliezen in een rol ook. Bij een acteur, je kruipt er eigenlijk heel de tijd uit en je probeert alles vanuit jezelf te laten komen. Maar daar denk ik, in die job, als jezelf te veel bovenschemert, dan kan dat wel eens heel gevaarlijk zijn.
4: Ja. Lieselot, wat opvalt, is ook wat Clara zegt. Er komt door jullie interventie, door deze podcast, heel wat naar boven bij die undercover agenten. Een van de indrukwekkendste scènes uit de podcast met Evie vond ik dit stukje.
5: Ik ging meestal sporten. Ja. Om dan te vermijden dat ik emotioneel werd, ging ik dan extreem sporten. En dan doet je roofbouw op je lichaam, dus slaan. Voornamelijk slaan. Het is niet dat ik naar tv zat te kijken of dat ik ging wandelen op mijn gemak. Of nee, dat was altijd echt tot het uiterste gaan in mijn sport. Hard slaan. Hard en lang slaan. Ja. Al uw verdriet, al uw frustratie, al uw woede, al uw vermoeidheid, dat je die daaruit slaat totdat je erbij neervalt en terug tot een zekere rust komt. Om dan weer verder te gaan. Dat gaat dan ook gepaard met pijn. Fysiek, hè, want als je zo slaat, die pijn dat je dan voelt,

0: die verdooft eigenlijk de andere pijn gewoon. Hè. En dat is wel een feit. Als je zo losgaat, dan ben je zo verdoofd en zo moe dat je de rest niet meer moet voelen eigenlijk.
1: Ja, goh, vond ik een hele indringende scène. Jullie maken wel wat los, hè, Lieselot?
2: Ja, ik denk bij verschillende van die mensen inderdaad dat dat niet in hun koude kleren is gekropen om daarop terug te keren. Maar tegelijkertijd denk ik dat het misschien wel een reflectie is die hen ook wel ergens deugd gedaan heeft. Of dat is toch wat ze mij, of wat verschillende van hen aan ons vertelt.
1: Een soort van therapie.
2: Maar therapie, dat zou ik niet durven zeggen, maar wel, soms is het goed om eens aan te kijken wie dat je geweest bent en wat dat je gedaan hebt en waarom. En het waren dat soort dingen natuurlijk, wanneer dat je acteurs moet regisseren om een bepaalde rol te spelen, dan moet je dingen uitspreken als, maar wanneer een acteur vraagt waarom doet mijn personage dit, dan moet je een beweegreden invullen of wat voelt mijn personage op dit moment en dan moet je daar ook eens terug inkruipen. En soms is het wel nuttig om dat eens aan te kijken.
1: Proficiat, dames, met deze mooie, mooie podcast. Alpha, zo heet hij. En je vindt hem op je vaste podcastplek. 4 afleveringen, 4 undercover agenten, 4 verhalen. Om toch wel wat stil van te worden. Zeer indrukwekkend. De moeite om te checken. Ik praat zo meteen verder met Clara en Lieselot. Want die twee, die hebben niet stilgezeten hoor. Ze hebben ook nog een paar andere projecten waar we het over moeten hebben. Maar eerst is hier Mauro Pawlowski en Maintained Love.

0: Mauro. Op de E17 van Kortrijk naar Gent nog wat vertragen van de Pinte tot Zwijnaarden. De weg is daar wel vrij. Naar Brussel 10 minuten extra op de E40 vanaf Afligem. Daar staat een defect voertuig op de afrit. Naar Antwerpen 10 minuten erbij op de A12 vanaf Ekeren. Een half uur op de E19 vanaf Sint-Job en een kwartier in Golven op de E313 vanaf Herentals-West. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland 10 minuten erbij tussen Linkeroever en Deurne. Richting Gent ook 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Merksem. Daar is door een aanrijding de rechterrijstrook versperd. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
1: Compagnie Merkpoel.
0: In mijn compagnie vandaag Lieselot Marien, podcastmaakster, maar ook schrijfster, gaan we het straks nog over hebben. En ook Clara Kleijmans, actrice en mede roodharige sister.
2: Zeker.
0: Mag ik toch even zeggen, ook op de radio.
2: Moet even gezegd worden.
0: Ze werkte samen aan de podcast Alpha. Als je ons gesprek nu pas binnentuimelt, bottomline, aanrader, zeker luisteren. Was je eigenlijk al een podcast fan, Clara?
2: Wisselend, niet echt diehard van. Maar ik hou bijvoorbeeld niet van onderhoudende gesprekjes, podcasts. Er zijn er veel te veel, dus ik kan niet goed kiezen.
0: Ja.
2: Dus dan helpt het niet dat er duizenden zijn en dat iedereen met een micro een podcast kan maken.
0: Ja.
2: Dus ik wil wel zo'n beetje selectie van...
0: Dus de chatcasts gaan eruit, gewoon
2: die
0: gaan eruit. De goede verhalen.
2: Hij heeft ook een naam, ja. De chatcast is niet voor mij. Dus liefst zoals Alpha... mensen die echt werk hebben gestoken in een mooie podcast.
0: Je bent naast dit project ook bezig geweest met een paar andere goede verhalen. Vertel ons eens over Hunters.
2: Ja, Hunters, dat is, daar heb ik eigenlijk even zelfs nog voor gebeld ook, omdat dat is een VRT-reeks en die gaat over de periode van terrorisme. En het is een reeks die eigenlijk Special Forces... volgt. Dus de groep Dian, met name vooral Matteo Simoni. En ik ben daar de vrouw van. Het gaat eigenlijk vooral over de psychologische impact die gasten hebben ondervonden. Dus eigenlijk, ik zag heel veel linken met die podcast. Want dat is ook een wereld waar dat er natuurlijk niet zo heel veel over emoties wordt verteld. Ik denk ook dat bijna strategisch is, van als je veel over emoties daar praat, dat je misschien zo zot niet bent om zo'n job uit te voeren. Dat gaat een heel mooi project worden. Een heel mooie reeks. Waar dat ook beelden van die periode worden gebruikt. Dus het gaat wel een emotionele rollercoaster worden, denk ik, voor velen.
0: Wel interessant als je dan wil inleven in je rol, dat je dan een undercover agent in je adresboekje hebt zitten natuurlijk.
2: Zeker.
0: Wat was de belangrijkste tip die Evi jou gaf?
2: Ja, ik heb haar voor dat project gebeld, maar ik heb dan ook nog een film gedaan waar ik zelf iemand van een speciale eenheid moest spelen. En ik wou het ook wel hebben over angst daar.
0: Ja,
2: en in de,
0: ja, dat is Paradise?
2: Paradise, ja. Ja.
0: Maar hoe maf? Sorry, maar is dat jouw speurneus die jou naar al die flikkerrollen brengt? Of komen die naar jou? Hoe zit het precies in elkaar?
2: Soms komen zo... In mijn job komen zo sommige dingen op je pad waarvan dat je denkt... het wilt mij iets zeggen of zo. Want er zijn vaak soortgelijke projecten die dan ineens komen. En dan gaat het dat weer uit en dan krijg je weer andere soorten rollen. Dus, maar nu waren het dus heel veel... speciale eenheden en infiltrante jobs. Dus dat is wel boeiend. Maar ja, ik wil... zeker als je zelf zo'n flik of zo'n speciale eenheidsagent speelt... wil ik wel even weten van wat dat er in zo iemand omgaat. In het geval van Hunters was ik de vrouw die impact op het gezin ondervond. Dus een man die heel de tijd onder stress staat. Die begint af te vlakken. Die muren begint te slaan. Die ook heel achterdochtig. Het dagdagelijkse leven van iemand met zo'n job. Daar heb ik toch altijd wel wat vragen over. En dat is dan interessant om zo iemand als Evi te kunnen opbellen.
0: Met goede tips over het underground leven.
2: Ja.
0: Wanneer mogen we jou op het scherm verwachten met die twee projecten?
2: Ik weet niet of dat al helemaal vaststaat, maar dat zal komend najaar zijn.
0: Oké, kijk goed. Ik hoor het genoeg Clara Kleijmans dus nog het komende jaar op ons scherm. Blij dat dat gecoverd is. Goed, zo meteen praat ik heel graag met jou, Lieselot, over al jouw projecten. Eerst nog Madonna met Beautiful Stranger.
1: Een Mac voor je zaak of voor je hele afdeling. Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.

0: Phoenix en Alpha Zulu. En Alpha, daar hadden we het net over.
1: Compagnie Merkpoel.
0: Samen met podcastmaker Lieselot Marien en Clara Kleijmans, actrice die ook meewerkte aan die podcast. Ik was mis, ik had daarnet gezegd 4 afleveringen. Maar jij komt, je hebt mij eigenlijk heel blij gemaakt. Lieselot, ik ben fout.
2: Ja.
0: Het zijn geen 4 afleveringen.
2: Nee, het zijn er 6. Dus 4 staan nu al online en 2 komen er nog bij in de loop van de komende dagen.
0: Oh, supergoed. Ik kan niet wachten. Ik zit te trappelen van ongeduld, want ik zit nu midden in aflevering 4. Ik dacht dat dat de laatste was. Jij hebt de afgelopen jaren ben je bezig geweest met die podcast, maar jij bent een bezig bijtje. Hè? Jij hebt ook een zot professioneel parcours afgelegd, mag ik wel zeggen.
2: Ja, je bedoelt de stap om creatief werk te gaan doen.
0: Ja, want je bent eigenlijk een juriste.
2: Ja, klopt. Ik heb een 10-tal jaren gewerkt hier in Brussel als advocaat en als bedrijfsjuriste.
0: Ja, wat was jouw specialisatie?
2: Energierecht.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Ja.
2: Ja, hoogspanning.
3: Echt iets anders.
0: Ja, echt. Wat een zotte professionele twist van de toga naar de podcastmicrofoon. Waarom ben je gestopt aan de balie?
2: Ik denk dat was in die periode, voelde dat heel erg nodig, omdat ik had al heel lang een heel groot verlangen, vooral ook om te gaan schrijven. En ik merkte dat het soort job dat ik deed, dat is natuurlijk geen 9-to-5 job, dat is relatief veelijzend, lange dagen, veel dagen, vaak ook weekendwerk. En de concentratie en de aandacht die dat van mij vroeg, was niet heel compatibel met de houding die je nodig hebt om een soort van opmerkzaam door het leven te gaan en dingen op te pikken, gevoeligheden.
0: Je kon je niet smijten.
2: Ja, door die job slipte mijn aandacht een beetje dicht en werd die een beetje gemonopoliseerd door dat juridische en die wereld. En ik voelde van, ja, ik ga gewoon echt uiteindelijk ongelukkig zijn als ik niet op een manier ook ruimte maak voor dat andere stuk waar ik ook heel erg naar verlang.
0: Ja, je verlangde er heel erg naar. Je debuut kwam er dus als de dieren over toch wel een donkere bladzijde uit jouw persoonlijk leven, je postnatale depressie. Het werd een gigantisch succes, dat mag ik wel zo zeggen. Stond op de shortlist van 3 literaire prijzen. Goed dat je die sprong hebt gewaagd, Lieselot. Dat kan ik wel zeggen.
2: Ja, ik ben ook echt overdonderd met hoe dat is uitgepakt. Dat verwacht je natuurlijk niet, hè? Zeker niet. Eigenlijk als je een debuut schrijft, gaat je er toch altijd toch heel lang vanuit dat er helemaal niemand op je zit te wachten. Mm-hmm. Dat er zoveel mensen aan het schrijven zijn en wanneer dat je boek dan uitkomt en zoveel mensen gaan er echt op aan en waarderen het en hebben er iets aan. Ja, dat is wel echt bijzonder.
0: Ja, die literaire prijzen, dat maakt het natuurlijk wel extra tof dat je daarvoor genomineerd werd. Maar die reacties van lezers,
2: ja,
0: dat is misschien nog ietsje bijzonderder, mag ik het zo zeggen? Zeker omdat de aard van het boek is wel heel persoonlijk.
2: Ja, het vertrekt inderdaad van een ervaring die ik zelf van heel nabij ken. Ik heb er natuurlijk fictie van gemaakt. Mm-hmm. Hè, dus het is geen autobiografisch werk of zo. Maar ik denk wel, doordat ik van zo dicht bij die ervaring ben kunnen vertrekken en doordat ik echt ben gaan graven naar wat betekent dat eigenlijk, die ervaring, omdat ik ervan overtuigd raakte, dat is niet gewoon een soort van medisch etiket. Dat zegt iets over hoe wij vandaag de dag naar moeders kijken en de frictie die ik voel in die rol en de schaamte die ik voel bij die frictie, daar valt veel over te vertellen. En ik denk in die zoektocht, want het is eigenlijk een heel zoekend boek, zijn er best veel mensen die zich daar inderdaad in herkend hebben. En dan gaat het langs de ene kant bijvoorbeeld inderdaad over moeders die dan terugdenken aan hun eigen kraamperiode. Maar ook gewoon in het heel algemeen is het voor mij ook een boek dat gaat over wat het betekent om door een donkerte te gaan. En zijn er dus ook veel mensen die op dat iets ruimere of dat iets existentiëlere niveau ook zeggen, ja, ik heb het zo herkend.
0: Ja.
2: Mensen die geen moeders zijn.
0: Ja, Clara, ik zie jou knikken. Zo een boek dat zoveel herkenbaarheid met zich meedraagt, belangrijk, denk ik.
3: Ja, zeker. Omdat, zeker in deze tijden, denk ik, mensen uiten zich wel, denk ik, meer dan vroeger. Maar het blijft wel zo, zeker met social media, dat mensen de rooskleurige kant van de zaak graag belichten. En tonen dat ze in leuk gezelschap zijn als ze aan een zwembad liggen. En zeker met kinderen valt het mij op dat het de mooie bolle buik is aan het strand. Of dat het die avondjes dat het echt goed lukt met uw kinderen. Dus ik heb bijvoorbeeld op social media heel veel content van ploeterende ouders. En eigenlijk die andere kant van de zaak die blijkbaar mensen niet zo heel graag delen. En de troost die je voelt door samen te kunnen lachen over hoe zwaar dat is om kinderen op te voeden. Dat is heel belangrijk, want anders vereenzaamt je, denk ik, in je gevoel. Van het lukt mij niet zo goed, of mijn kind huilt te veel om op restaurant te gaan. Of ik ben helemaal... Je voelt je sowieso, denk ik, zeker met een baby, snel eenzaam. Omdat je gewoon minder naar buiten gaat. En omdat veel dingen wegvallen, mensen nodigen u minder en minder uit om dingen te gaan doen. Omdat je vaak moet zeggen, ja, maar ik moet thuis zijn voor mm-hmm. mijn kind. Dus als je dan ook nog eens in die eenzaamheid begint te scrollen en alleen maar van die happy pinkje...
0: Ja. Rozige, goed slapende baby's.
3: Dan komt dat mogelijk heel hard binnen. Dus ik denk, als het dan het omgekeerde is van mensen die echt vanuit hun eigen expertise die pijn kunnen omschrijven op een herkenbare manier, dat dat echt heel veel solaas kan brengen.
0: Dus dank u, Lieselot. Goed gedaan. Je schreef besluiten als juriste.
2: Ja.
0: Je schreef een boek. Ja. Je schreef ook de scènes voor de podcast. Wat is het volgende?
2: Samen met Wederik.
0: Ja, ja. Wat is het volgende wat je gaat schrijven?
2: Ik denk op heel korte termijn misschien toch eerder weer eventjes contracten. En dan daarna...
0: Is het echt waar? Jij duikt terug de advocatuur in?
2: Niet permanent, gewoon voor een paar maanden, omdat mijn ex-collega's mij dat gevraagd hebben.
0: Zeg maar, wat een duizendpoot ben jij. Ongelooflijk.
2: En dan boek 2, ja.
0: Ja. Kijk goed, en daar kijken we naar uit. Dames, jullie waren een verrukkelijke compagnie. Heel erg bedankt voor Alpha. Succes met jullie nieuwe projecten. En tot de volgende.
3: Dankjewel.
0: Bye. Dankjewel. Bye. Radio 1.

van Kara Jackson. Straks heb ik een tip voor je, een voorstelling die jou en je kinderen de straat optrekt, letterlijk. En je meesleurt in een bijna filmische ervaring. Vertel je straks meer na de jeugd van tegenwoordig. Dit is Sterrenstof.

0: De jeugd. Dit weekend stralend weer. Dus waarom binnen naar theater kijken als je dat ook buiten in het zonnetje kan doen? In Sint-Niklaas speelt Laika het stuk Left voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Het is een unieke voorstelling, een belevenis eigenlijk. Van theatermakers Silke de Bruyne en Eva de Baats. Eva vertelt je wat je in Left meemaakt.
1: We volgen een jongen na het einde van een schooldag onderweg naar zijn huis. En hij treuzelt, hij wil niet naar huis gaan. En wij volgen hem letterlijk op straat met de hoofdtelefoon op. Dus we horen ondertussen ook dingen die hij denkt of dingen die hij in zijn hoofd heeft. En we komen uiteindelijk aan bij zijn huis. Daar gaat hij naar binnen, maar wij blijven buiten. Via die hoofdtelefoon kunnen wij ook horen wat daar binnen gebeurt. En we spelen ook een beetje op die manier in de voorstelling met wat je hoort en je niet ziet, maar soms ook wat je ziet en niet hoort.
0: Klinkt nu al indringend, vind ik. Left gaat dus over die jonge Enes die niet naar huis wil, want hij maakt op dat moment bij hem thuis iets heftig mee.
1: Er zijn heel veel jongeren die met een echtscheiding te maken krijgen. Er zijn verschillende manieren natuurlijk. En we willen eigenlijk dat er even bij wordt stilgestaan ook. En dat er naar de jongeren zelf ook geluisterd wordt. Want dat is bij Enes dus niet het geval. Veel jongeren zijn daardoor ook best wel eenzaam. Want zeker op die leeftijd, 12, 13 jaar, praten ze eigenlijk ook niet over wat er thuis gebeurt, of niet vaak. We hebben veel interviews gedaan met jongeren naar aanloop van de voorstelling. En dat heeft ons zelf ook wel geraakt. Wij werken al jaren veel met de doelgroep en maken daar theater mee. En in hun wereld kruipen of hun leren begrijpen en waar zij mee zitten, proberen vertalen naar het theater, is iets dat wij altijd zeer interessant vinden.
0: Om echt helemaal te begrijpen wat NS net meemaakt, hebben Eva en Silke dus iets heel straf bedacht, want je zit niet binnen in die donkere zaal, zoals gewoonlijk als je naar theater kijkt. Nu sta je buiten met die koptelefoon op, waardoor je precies in het hoofd van Enes zit.
1: Je maakt eigenlijk één lange trip mee. Met die hoofdtelefoon op kom je echt in die eigen cocon te zitten, door die audio, maar ook door de muziek van Efraïm Siele, die heel de tijd door blijft lopen eigenlijk. We vallen niet op stilte, we zitten eigenlijk heel de tijd horen we dingen, zowel tekst als live spel als muziek. En we zitten dus je zit echt in je eigen wereld, in die cocon, maar tegelijk zitten ook in de echte wereld. En dat is heel filmisch. Dus mensen zeggen wel eens, ja, ik waan mij eigenlijk in een film. En je vraagt je ook echt af, wat hoort erbij, wat hoort er niet bij? Welke mensen maken deel uit van de voorstelling en welke mensen niet?
0: En dat sommige mensen niet doorhebben dat er theater wordt gespeeld, dat gebeurt dus blijkbaar wel vaker.
1: Afgelopen weekend in Berchem gespeeld en dan was de scène in het huis bezig, dus de mensen stonden voor het huis te luisteren en er stopte een busje van het post en die belde aan en wilde het pakje net in ons huis waar de acteurs bezig waren afleveren. Dus dat was een heel onverwacht moment. Mensen dachten natuurlijk, dat hoort erbij, dat is geregisseerd, maar dat was absoluut niet het geval. Of iemand die langsloopt en vraagt aan de mama van Enes, ben jij oké? Want er wordt wel stevig geruzied voor het huis ook. Dus mensen willen daarop ingrijpen en willen de politie soms bellen. Ja, best spannend ook wel, maar ook wel heel fijn om te voelen dat de voorstelling overal eigenlijk ook anders is.
0: En hoe dat dan in je koptelefoon klinkt, dat hoor je in het volgende fragment.
2: Enes!
3: Laat hem rusten.
2: Enes!
3: Laat hem.
2: Nee, ik moet rusten. Niet zeggen wat ik moet doen.
3: Misschien aan het rusten.
2: En papa is hier.
3: Hey Enes. Alles goed?
4: Goed,
3: ja. Jazeker.
2: Hoe gaan we het doen, Enes? Zeg het maar. Ik weet het niet. Je kunt hem meenemen. Jullie komen toch zo goed overeen.
3: Ik kan hem niet meenemen. Hè. Je weet dat. Ik werk heel hard.
2: Ik werk ook heel hard. Kom maar naar uw kamer, Enes. Kom maar. Ga naar uw kamer. Kom. Ik werk ook heel hard. Hè. En ik sta er elke dag alleen voor. Doe de deur toe. Deur toe. Deur toe.
3: Maar ik heb geen tijd en geen plaats. Enes heeft een moeder nodig.
2: Hij heeft vooral een vader nodig in de eerste plaats, hè. Je bent toch zo'n goede vader? Wel, pak hem mee. Dat is voor iedereen het beste.
3: Maar dat kan niet, hè. Ik heb echt geen tijd, hè.
2: Ik kan hem ook niet meenemen, zeg ik. En ik wil hem niet meenemen.
3: Maar doe rustig, hè. Hoef niet om zo te roepen. Zo dramatisch, hè.
2: Ik mag altijd roepen.
3: Altijd opnieuw.
2: Jij moet dat niet zeggen.
3: Altijd opnieuw. Altijd hetzelfde verhaal opnieuw.
2: Zeg het hem maar.
3: Maar ik kan echt niet met jou praten,
2: hè. Zeg het maar. Jij
3: legt echt op jou.
2: Is voor hem.
3: Jij legt
2: dat jij hem niet mee wilt nemen, dat ik hem niet wil.
3: Maar jij moet niet roepen. De buren gaan jou horen.
0: Ja, Leftus. Dit weekend in de straten van Sint-Niklaas. Meer info vind je op de website van Laika en tickets via de website van CC Sint-Niklaas. Later spelen ze trouwens ook nog in Oostende. Dit is Pink met Family Portraits.

Portrait, het wordt een schitterend weekend, sandalenweer. We gaan het straks hebben over de lelijkste schoenen die nu hot en happening zijn. En wie weet brengen jouw sandalen je dit weekend wel naar een of ander jazzfestival. Straks streep je jazz op jouw radio en nog beter nieuws, jij mag het kiezen. Maar eerst nog deze Khalila en Linkin Park.

0: Ja, laat dat zonnetje nu maar al binnenschijnen op de tonen van Kalila. Ik heb straks Sly and the Family Stone voor je en een nieuwe van Ray.
1: Onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten.
2: Elektriciteitsnet slipt stilaan dicht.
3: Meer dan 100 bedrijven wachten op stroom.
4: Voor bedrijven is energiebeheer onvoorspelbaarder dan ooit. Maar met Equans ga je van complexe vragen naar eindelijk heldere oplossingen. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
5: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
8: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
9: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
10: Open op Pinkstermaandag.
11: Dovi-keuken.
9: Wij maken uw keuken in België.
12: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
13: bij Brico Brico City
12: en Brico Planet
13: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
12: En zelfs 25% voor B-plus leden.
13: Want zelfgemaakt
12: is slim bespaard.
13: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
14: En Colruyt trakteert.
15: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
16: Voorwaarden op colruyt.be.
17: Lotto is op zoek naar een neus.
18: Oh? Een neus begot.
17: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
19: Of thee in India.
17: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
19: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
20: C'est si bon.
17: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
21: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
22: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
23: Maak nu een afspraak op carglass.be.
24: VRT Radio 1.
25: Alles begint bij luisteren.
26: Het is 11 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. De politie aan de kust verwacht dat veel vluchtelingen dit weekend zullen proberen om het kanaal over te steken naar Engeland. Sinds gisteren is een zogenoemde Gold Commander aan de slag daar. Die moet de verschillende politiediensten beter laten samenwerken. Dat zegt de gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Caluwe.
27: Dat betekent dat iemand van de federale politie de leiding zal nemen over alle politiediensten, ook lokale, rond dit dossier. En dat hij op een efficiënte manier de middelen die we hebben gaan moeten inzetten. En dat is in feite de bedoeling van een Gold Commander die werkelijk centraal zal aansturen en bevelen zal geven aan de bevoegde politiediensten om operationeel in te grijpen wanneer het moet.
26: Ons land zag de afgelopen jaren een stijging van de vertrekpogingen vanuit de westkust richting Engeland. De federale politie is op zoek naar een geïnterneerde die verbleef in het forensisch psychiatrisch centrum op Linkeroever in Antwerpen en die kon ontsnappen tijdens een begeleide fietstocht in Burgt was dat. De man is gevaarlijk, zegt de politie. Het Antwerpse parket en de politie lanceerden een opsporingsbericht en plaatsten hem ook op de most wanted lijst van de federale politie. Christophe Aerts van het parket.
28: We hebben in dit geval ook een foto van hem meegestuurd in het opsporingsbericht. Het is een man van 44 jaar. Eerder atletisch gebouwd, kort bruin haar, grijzend aan de zijkant en grijsblauwe ogen. En op het moment van zijn ontvluchting droeg hij een blauwe t-shirt en sportschoenen van het merk Nike. Ja, we zijn vooral op zoek naar hem en als iemand hem zou zien, dan wordt ook vooral gevraagd om hem niet zelf te gaan benaderen, maar ook om onmiddellijk de politiediensten daarvan te verwittigen.
26: De Brusselse brandweerwoordvoerder Walter de Rieuw is gisteravond verkozen tot Nederlandstalige woordvoerder van het jaar. En daarmee treedt hij in de voetsporen van NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. De Rieuw is sinds enkele jaren al woordvoerder van de Brusselse brandweer. En de erkenning komt onverwacht, zegt hij.
29: Ik had het helemaal niet verwacht, vooral omdat ik geen professionele achtergrond heb. Maar het doet deugd om voorgedragen te worden door de journalisten en dan verkozen te worden door de collega-woordvoerders. Informatie circuleert vlug tegenwoordig, dus we moeten zorgen dat die informatie correct en betrouwbaar is.
26: De Britse politie voert nu officieel ook een onderzoek naar mogelijke seksuele misdrijven van Prins Andrew. De speurders willen spreken met een vrouw die zegt dat ze in 2010 naar zijn woning in Windsor werd gebracht voor seksuele doeleinden. De politie roept ook andere mogelijke slachtoffers op om zich nog te melden. Andrew, de broer van koning Charles, kwam in opspraak wegens zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Eerder dit jaar werd hij al eens opgepakt op verdenking van wangedrag in een openbaar ambt. Hij zou toen informatie hebben doorgegeven aan Epstein. Andrew zelf ontkent alle beschuldigingen. En de Verenigde Staten hebben de wapenleveringen aan Taiwan tijdelijk gepauzeerd. Het wil zelf nog genoeg munitie behouden voor de militaire operaties tegen Iran. Dat heeft een woordvoerder van het Pentagon verklaard in het congres. Het gaat om een wapenlevering ter waarde van in totaal $14 miljard... die eind vorig jaar was afgesproken. Maar president Trump zei vorige week na zijn ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping dat hij twijfelt over de goedkeuring van de wapenleveringen. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en wil het eiland desnoods met geweld onder controle krijgen. Het wordt een zonnige en warme dag vandaag. We halen temperaturen tot 27 graden. Het weekend dat wordt ook overwegend zonnig en nog wat warmer tot 29 graden. Aan de kust iets koeler. Op zondagochtend mogelijk wat mist hier en daar. En ook begin volgende week blijft het dan zomers warm weer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Update jezelf.
1: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
2: Radio 1. Compagnie Merkel.
3: Hallo, jij kiest straks voor een stukje jazz met wat geluk en een klein sprankeltje licht uit Gaza. Dat breng ik je ook, maar eerst vrouwtje, ja, naar

0: warm mijn radiostoel al op voor een goede compagnie.
1: Soms is het best veel zwaar, maar ik kies altijd jou.
0: Straks zit theatermaakster Josephine Mombaert hier, maar eerst wil ik je graag vertellen over iets wat mij ontroerde deze week. Ik las namelijk dat in Gaza voor het eerst sinds 2023 opnieuw een bibliotheek is geopend. Een schrijver en een apotheker, zij hebben het gedaan. Zij haalden de afgelopen jaren boeken van onder het puin en startten de collectie. Eerst was het een soort van kleine reizende verzameling van zo'n 70-tal boeken. Die werd van lezer naar lezer doorgegeven. Ondertussen is die bibliotheek uitgegroeid tot een vaste plek. Een bibliotheek van 10.000 exemplaren. Die schrijver en die apotheker, die kunnen het zelf amper geloven, maar het is hen gelukt. De Phoenix Liever Bibliotheek, zo heet ze, is geopend. Een hoopvolle, serene plek, een klein heiligdom van geestelijke gezondheid, zeggen de bezielers. Dit is een daad van bevrijding, zeggen ze ook. We moeten lezen, zodat we geen machines worden die gevormd zijn in Israëlische handen. Wij vroegen aan journalisten Inge Franke, Rudy Franks en Caroline Willeme van Artsen zonder Grenzen hoe belangrijk boeken zijn en worden in conflictgebied.
2: Overal zie je dat boeken heel erg belangrijk zijn voor mensen. En ik denk om verschillende redenen. Het gaat vaak over cultuur, identiteit, geschiedenis, herinneringen aan wat geweest is. Dat is voor mensen heel erg belangrijk, bepaald hen. En dus koesteren ze die boeken heel erg.
3: Al-Mutanabi, dat is een klein zijstraatje tussen de rivier en Al-Rashidstraat, de oudste straat van Bagdad. Elke dag staan daar de boekenstalletjes buiten. Studenten komen daar langs, schrijvers komen daar langs. Daar gaan ze eerst boeken kopen. En dan gaan ze daarover praten in het theehuis op het einde van de straat.
2: Als er een wapenstilstand is of de oorlog is gedaan, is een van de eerste initiatieven, zoals we dat nu ook in Gaza zien, tijdens dat bestand, van die bibliotheek terug open te krijgen, omdat dat zo over een collectieve herinnering gaat.
4: Het boek dat ik voor mij zie, dat iemand in handen had, is een fotoboek dat een van onze heel jonge patiënten die met heel complexe breuken in ons ziekenhuis lag bij haar had. En dat was het fotoboek van haar huwelijksdag. En daar zat zij heel regelmatig in te bladeren. Internet is heel vaak een probleem, werkt heel slecht, werkt heel zelden. En boeken kunnen daar zeker een alternatief bieden. Ik denk ook aan een van onze patiënten, Sondos, die 17 was, volop aan het studeren was, grote plannen om dokter te worden. En die zat effectief s'avonds in ons ziekenhuis heel vaak achter haar telefoon, omdat wij haar wel internet konden bieden. Ik weet dat dat bij haar thuis helemaal niet het geval is. En dus toegang kunnen hebben tot de boeken, om iets bij te leren, om even in een andere wereld te zijn, is ja, zeker een toegevoegde waarde en effectief een alternatief.
3: Wat mij ook wel telkens opvalt in conflictgebied, is dat boeken in de verdrukking zijn. Er worden weinig boeken verkocht en getoond en zo. En dat was heel opmerkelijk dat in Noord-Irak, in Erbil, de hoofdstad van de Koerdisch gebied daar, dat daar twee jonge dames, jonge meisjes, eigenlijk met een boekenwinkeltje begonnen waren. Maar tegelijkertijd was het ook een koffiehuis, dat merk je wel. Ze moeten mensen elkaar ontmoeten en boeken kunnen kopen. En ja, ik vond dat heel speciaal. Dat waren twee mondige vrouwen die vonden van, ja, wij zijn vrouw, we willen tonen dat we autonoom zijn en we willen net iets doen wat hier weinig gebruikelijk is. Het is wel zo dat boekenwinkels in de marge zitten, in het conflictgebied. Het is geen cultuur waar veel naar boeken gegrepen wordt, misschien wel in scholen en zo. Maar het is wel iets dat eigenlijk een niche is. Het is zeker geen fenomeen zoals wij dat kennen.
4: Ik denk dat de nieuwe bibliotheek in Gaza zeker een toevluchtsoord kan zijn voor mensen. Maar ik denk dat we het in het bredere kader moeten blijven zien van ja, de aanslag op het leven die in Gaza op dit moment nog altijd doorgaat.
2: Mensen in oorlog en conflict hebben het ook nodig om een beetje hoopvol te kunnen blijven, om waar het kan enige normaliteit in hun leven te brengen. Als ik nu zag van ja, die bibliotheek gaat weer open in Gaza, het vertedert mij op een of andere manier wel dat mensen daar zich echt willen achterzetten, omdat ik weet dat dat niet alleen gaat over letters op papier, dat gaat niet alleen over een goede roman lezen om even weg te gaan, dat gaat voor hen over het behouden van hun geschiedenis, van hun cultuur, van hun identiteit, van wie ze zijn, en dat ze daar de veerkracht voor vinden vandaag om die bibliotheek opnieuw te openen, is toch een heel klein sprankeltje hoop in die hele duistere plek Gaza.
0: Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van Zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
2: Radio 1 live.

0: Ja, ik hoor dit en ik ben er klaar voor, hoor. Voor dat zonnige weekend, want zonnig wordt het, maar het wordt ook redelijk jazzy. Want vanavond begint het Brussels Jazz Weekend en morgen start Jazz Middelheim. Twee mooie affiches, dat zeg ik niet, dat zeggen de presentatoren Corneel de Klerk en Lies Steppen. We hebben hen elk één favorietje van elke affiche laten uitpikken, maar uiteindelijk ben jij die kiest. Jij mag kiezen tussen de jazzplaat van Corneel of die van Lies. We gaan even luisteren. Hier is je eerste optie. Een tip voor Brussel dit weekend van Corneel.
1: Om 4:15 openen we met Orson Claes. Dat is de broer van Aimé Claes, de acteur. En hij ziet er even goed uit. Een pianist die fan is van hip-hop en van skateboarden en judo en boksen. En je voelt dat ook in zijn muziek, want die klinkt ook als een dikke uppercut of een slag op een tatami. Heel dynamisch, heel cool, veel improvisatie. Gaat geweldig goed zijn. En daarna, meteen, is er nog een strafconcert. Om 7:15, Wolves Large Ensemble. Dat is de band rond Willem Malf.

0: Piet, producer, die 15 jonge wolven van de jazz rond hem heeft verzameld voor dit concert. Op zijn plaats staan er nog veel meer. En dat is echt heel wild ook. Gaat alle kanten uit. Hip-hop, elektronica, polyfonie, pure jazz. Heel straf. 7:15, Wolves Large Ensemble. Ze blazen jullie weg.
1: Dit is Wolves dus. Kan je voor kiezen? Vanmiddag al te zien op de Grote Markt in Brussel. Als je nu al overtuigd bent, zet dan zeker de Radio 1-app al open en stuur mij waarom je dit wil horen. Of luister eerst nog even naar de tip van Lies, Lies Steppen. Want zij presenteert vanaf morgen op Jazz Middelheim en dit wil zij niet missen.
2: En ik kijk natuurlijk, zoals heel veel mensen, heel erg uit naar het concert van Flea op de eerste dag van Jazz Middelheim dit jaar. De bassist van The Peppers die zijn eerste soloalbum uit heeft op zijn 63ste. En hij gaat daarmee terug naar de grote liefde van zijn kindertijd. Want eigenlijk was hij toen al zot op jazz en speelde hij toen al trompet. En nu gaat hij met hele grote kleppers, hele straffe muzikanten uit Chicago en LA die muziek brengen. Het is de Honora Band, dat is opgedragen aan zijn overgrootmoeder. Dus hij blijft heel dicht bij huis en dat is ook echt wel een echte muzikant. Als ik mijn huiswerk aan het doen was voor de presentaties, dan komt dat er toch weer keer op keer uit hoe gepassioneerd hij met muziek bezig is en een platencollectie heeft. En het gaat ook het gaat echt over connectie en muziek, dus ik ben heel benieuwd. Hij zegt dat ook zelf over dit project, dat het the very best of me is, dat hij echt het beste van zichzelf wou geven. Dus ik kijk er heel erg naar uit. En als je dan toch naar Jazz Middelheim komt op die eerste dag, dan kom wat vroeger, want er is een ongelooflijk straffe zangeres, Cecile McLaurin-Salvant, die gaat spelen in de Concert Hall, het voorlaatste grote concert. En het is ongelooflijk. Het is zo'n talent, dat kom je maar eens om de paar generaties tegen. Als ze songs van iemand anders zingt, dan klinken die gewoon als nieuw, of alsof ze die zelf geschreven heeft. En het is echt een van de hele, hele grote zangeressen in de jazz. En tegelijkertijd voel je ook dat ze nog volop in ontwikkeling is. En het is een beetje een excentrieke verschijning. Ze breidt, ze maakt heel veel filmpjes op Instagram. Een hele bijzondere zangeres.
1: Kijk, de keuze is aan jou. Deze Cecile McLaurin-Salvant op Jazz Middelheim of Wolves op het Brussels Jazz Weekend. Jij kiest. Wat wordt het? Laat weten welk van die twee jazzplaten jij wil horen via de Radio 1-app en waarom. Kleine motivatie vind ik altijd fijn. Wie weet ben jij het wel die straks beslist over de muziek op je radio. Dit zijn nog Ailee en Transistor Cake en Danso.

Everyday People van Sly and the Family Stone. Goedemiddag. Naar Brussel, 10 minuten extra op de E40 vanaf Sterrebeek op de buitenring rond Brussel. Nog altijd 20 minuten vertragen tussen Sint-Stevens-Holuwe en Machelen. Op de binnenring een kwartier in Golven tussen Groot-Bijgaarde en Wezenbeek. Naar Antwerpen dan, daar zijn het 10 minuten extra aanschuiven op de A12 vanaf Hoevenen. Bijna een half uur op de E19 vanaf Sint-Job en 40 minuten erbij op de E313 vanaf Herentals-West. De Antwerpse ring dan, daar gaat het moeizaam richting Gent. Een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy. Die tunnel richting Nederland een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En op de E403 van Kortrijk naar Doornik. Daar is door een ongeval iets voor de aansluiting met de E19 Brussel-Bergen volledig versperd. Alle verkeer moet daar de snelweg verlaten via de afrit Templeuve. En de luisteraar die heeft beslist. Dit wordt hem. Het is Wolves geworden. Dat 15-koppig ensemble van jong talent. Jij mocht de jazzplaat kiezen. En deze mannen die staan vanavond al op de Grote Markt in Brussel. 7:15. Dan moet je er zijn en dan zal onze collega Corneel de Klerk hen aankondigen. Dit zijn ze, Wolves en Mushroom Song.

0: Hoor je dat, Josephine Mombaert?
1: Ja, ik hoor
0: dat. Dat is jazz, hè? Dat is jazz, ten voeten uit jazz.
1: Prachtig.
0: Ja?
2: Compagnie Merkpoel.
0: Ja hoor, compagnie. Want deze week was er heel wat te doen over de foto van Vlaanderen. Dat moet ik je niet meer vertellen. De enquête van VRT waarin gepolst wordt naar maatschappelijke thema's die in onze samenleving leven. Er is al heel wat over gezegd. Maar laat ons vooral dingen als dit onthouden. 1 op de 5 mannen tussen de 18 en de 24 kan zich een situatie inbeelden waarin een man een vrouw mag slaan. Verontrustend. Maar tegelijkertijd, en dat is misschien erg om te zeggen, niet verrassend. De manosphere is al een hele tijd een ding. Figuren als Andrew Tate verkondigen hun visies op mannelijkheid. De serie Adolescence raakte het aan. Er hangt iets in de lucht. Wat is er aan de hand met onze jongens? Josephine Mombaert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent theatermaakster en jij vroeg het je ook af, hè?
1: Ja, ik vroeg het mij inderdaad af met onze jongens, met onze mannen. Ja, heel veel mannen hebben het gevoel dat ze geen man meer mogen zijn. In een soort crisis. En jongens hebben heel veel schooluitval, geraken inderdaad in die manosphere en worden heel erg rechts in gedachtegoed, conservatief.
0: Ja, je ziet het allemaal gebeuren en je dacht, hier moet ik iets mee doen. Het heeft je geïnspireerd om er een voorstelling over te maken. Die gaat vanavond in première. Ik ben een boom, heet ze.
1: Ik ben een boom, ja.
0: Wat voor een voorstelling is dat geworden?
1: Ja, ik wou eigenlijk heel graag een voorstelling maken waarbij ik de ruimte nam om 4 mannen van 4 verschillende generaties op scène te zetten. En door subsidies is dat niet gelukt, maar of door tekort aan subsidies.
0: Ja, toch even zeggen.
1: En,
0: ja.
1: En nu sta ik dus samen met mijn muzikant, Jurie Knaplings, op scène. En is het eigenlijk een monoloog geworden van een research die ik gedaan heb, een onderzoek naar dat thema. Naar wat is dan mannelijkheid? Wie zijn de mannen in mijn leven? Wat betekenen die? Wat zijn mijn rolmodellen? En hoe kan ik mijn zoon, die 6 is ondertussen, opvoeden tot een feminist of tot iemand die zich bewust is van wat er allemaal speelt? Hoe kan ik die ervoor zorgen dat hij wel het gevoel heeft dat hij zijn emoties mag uiten, dat hij zich vrij voelt? Hoe kan ik die eigenlijk een beetje sparen van rolmodellen of patriarchaat?
0: Mm-hmm. Die zoon van 6, mm-hmm, daar is heel veel mee begonnen, hè? Want dat zet het dan wel meteen op scherp. Jij zat plots als enige vrouw in een huis vol mannen. En hoe ging jij dat klein mannetje opvoeden?
1: Ja, en vooral ook, denk ik, wat er mij heel hard opviel, is dat Wolf werd geboren en ik werd ineens heel hard in de rol van vrouw geduwd.
0: Ja, want jouw man, Johan Heldenberg, is uiteraard een man. Die heeft 2 zonen.
1: Ja, en ook een dochter.
0: En daar kwam dan nog jouw mannetje bij.
1: Ja. Ja, wat supercool is, want het zijn nog ook allemaal verschillende generaties mannen natuurlijk. Dus wij leven bij veel generaties samen. Ik ben zelf een vrouw. Ik kreeg ineens dat zorgpakket op mijn schoot. En ik hoorde, en ik dacht, ja, ik ga mijn jongen genderneutraal opvoeden. En ik ga hem ook af en toe een jurk aan doen. En ik ga hem ook nagellak geven. En dat hij gewoon vrij is om zijn identiteit te ontwikkelen. En voelt dat alles kan en alles mag. En al heel snel komt hij met camions. En komt hij van school en zegt hij van, jongens zijn sterk en meisjes zijn slap. En dus al dat soort dingen. En toen dacht ik, ah ja, oei.
0: Ja, het is opmerkelijk, want ik heb 2 dochters die ook hetzelfde lied zingen trouwens. Het is, ja. De jongens zijn sterk, ze klimmen op de kerk.
1: Op de kerk.
0: En de meisjes zijn slap, ze vallen van de trap.
1: Ja. Het is een hit.
0: Het is een top-hit. Ja, in Oost-Vlaanderen, maar dus blijkbaar ook in Antwerpen.
1: Ja.
0: Ik moet zeggen, ik vond wat je net zei, heel opmerkelijk, want ik heb net hetzelfde met mijn dochters, die ik ook wilde omringen met de gezonde dosis auto's en Lego in huis. Maar ook bij hen merk ik, zij grijpen heel spontaan naar de poppen en de roze prinsessenjurken. Natuurlijk, dat is misschien ook allemaal wat cliché. Die auto's, die poppen, daar gaat het eigenlijk niet echt over. Gaat het niet vooral over die kwetsbaarheid?
1: Ja, voor mij gaat het over heel veel. Allee, ik heb dus onderzoek gedaan en wat blijkt is dat jongens gewoon, als het dan over jongens gaat, dat die eigenlijk heel veel in de eerste jaren vrouwen tegenkomen in heel hun zorgsysteem. En het gaat erover dat zij dus mannen nodig hebben en jongens die rolmodellen kunnen zijn en die hun dingen kunnen tonen van hoe zij bijvoorbeeld met hun innerlijke wereld moeten omgaan. Want wij kunnen dat als vrouw wel tonen, maar dat is toch nog altijd anders. Mannen en vrouwen zijn nu eenmaal alleen al biologisch anders, hun lichaam is anders. En dus...
0: We missen rolmodellen?
1: We missen rolmodellen en we missen het vooral, denk ik. Dus ik denk, na 100 jaar feminisme hebben vrouwen er alles aan gedaan om alle rollen die mannen speelden in de maatschappij in te lossen. Dus zij gaan nu ook gaan werken en ze gaan nu ook... Allee, al die dingen zijn gedaan, maar de omgekeerde beweging van die mannen die gedacht hebben van, wij willen veel meer zorg dragen voor onze kinderen, wij willen in de zorgsector gaan werken, wij willen op al die domeinen waar wat traditioneel als vrouwelijk wordt gezien, en dan zet ik tussen aanhalingstekens, ja, wij willen daar ook onze plek in. En dat gevoel... of die strijd is er nog niet zo hard bij mannen. Ik denk dat vrouwen zich ook veel meer verenigd hebben en een gemeenschap gezocht hebben om zich te empoweren. En dat mannen nog heel sterk, heel erg alleen zijn. En dus vaak het gevoel hebben dat hun individuele problemen geen collectieve problemen zijn. Ja.
0: Moeten we hen aanmoedigen dat zij daar ook gewoon luid over mogen zijn? Dat zij daarover mogen praten en dat dat helemaal prima is? Meer nog, dat we erop zitten te wachten?
1: Ja, ik denk dat we ze moeten aanmoedigen om dat inderdaad te doen. Maar ook feminisme is niet weggelegd voor vrouwen. Feminisme gaat over gelijkwaardigheid binnen de samenleving. En dat zijn meestal degenen die onderdrukt worden, die daarvoor strijden. Maar iedereen zou daarvoor moeten strijden. Ook de mensen die in onze samenleving dan toch nog altijd de witte man die geprivilegeerd is, die moet mee op de barricade. En er zit daar een verantwoordelijkheid. En ook voor ons wel steeds, want dat voel ik in de voorstelling. Ik heb heel veel liefde en heel veel compassie ook met jongens en mannen. Want om te functioneren in bijvoorbeeld een vrij vrouwelijk schoolsysteem voor een jongetje is niet zo evident.
0: Je wilt ook niet aan die jongens... Jij ziet ze met jouw voorstellingen. Jij komt met hen in contact. Wat valt je op?
1: Ja, iemand zei mij van ja, maar genderneutraal opvoeden, dan eist je... Je stopt ze ook weer in een box. Je eist eigenlijk van hun dat ze zowel hun vrouwelijke als hun mannelijke kanten ontwikkelen. En ook dat brengt een soort identiteitscrisis of kan dat naar boven brengen. Dus wat valt mij op? Ik heb het gevoel dat jongens... En ook mannen, jongvolwassenen, mannen hebben ofwel het gevoel dat ze zich heel sterk moeten houden en tonen een extreem macho gedrag, onaanraakbaar, ofwel zijn ze heel erg bang geworden om een mening te zeggen of iets te delen, omdat ze denken van ja, het is blijkbaar niet aan ons, want mannen hebben al genoeg de wereld beheerst en kapot gemaakt en worden al heel snel in de hoek van toxisch. En,
0: dus we zullen wel zwijgen.
1: Dus we zullen zwijgen. Dus ja. Je hebt eigenlijk dan geen... Ja, je hebt weinig mannen die durven spreken vanuit een gewone zachtheid of middelmatigheid, zal ik zeggen. Mm-hmm. Langlevende middelmatigheid.
0: Terwijl ze gerust die ruimte mogen innemen, want anders komen onze jongeren die rolmodellen misschien wel online tegen. En dan hebben we geen controle over natuurlijk waar ze terecht in komen. Die manosphere, daar wordt veel over gezegd. Hè. Breed netwerk van online mannengemeenschappen op social media, op fora, op podcasts. Sommige groepen focussen op zelfverbetering. Maar heel vaak wordt er een soort van antifeministisch idee gepromoot. Merk je dat veel jonge ouders daar schrik voor hebben?
1: Ja, dat is eigenlijk de eerste vraag. Want ik moet dus zeggen, de voorstelling is mijn zoektocht of zo die ik op podium zet. En ook gefictionaliseerd heb. Maar de meeste vragen komen van, ja, maar wat moeten we doen? En hoe kunnen we ons kinderen daartegen beschermen? Ik denk, je kunt ze er niet tegen beschermen. Als in, het is er gewoon. En we moeten ermee omgaan. En ik denk dat we gewoon, vooral onze jongens, moeten een groot netwerk geven en heel veel andere dingen aanbieden en heel veel andere dingen laten zien. En toch ook wel... Ja, ik ben voorstander ook wel om binnen het onderwijs daarin les te geven. Van, dit bestaat er allemaal. Ik heb tekst getest in een school bij verschillende klassen. En daarin voelt je gewoon dat zij eigenlijk geen kader hebben om daarover na te denken, omdat dat niet onderwezen wordt. Feminisme of patriarchaat of systemen binnen ons collectieve denken van wat is dat een archetype man, wat is dat een archetype vrouw, wat betekent dat voor uw denkpatronen. Jongeren krijgen eigenlijk heel weinig filosofische of maatschappelijke vakken op school, heb ik het gevoel.
0: Ja. Jouw voorstelling gaat vanavond in première, heet Ik ben een boom. Wat is een boom?
1: Ja, ik ontdekte dus...
0: Een boom van een vent, dat denk ik meteen.
1: Een boom van een man, ja. Of ik zal een boompje opzetten, dat zeggen ook nog. Maar ik ontdekte vooral dat ik in mijn onderzoek... dat ik zelf ook wel een angst heb van... Ik ben bang van mannen. Als in, die gaan mij overmeesteren. Ik ben generatie Dutroux. Ik herinner mij nog heel goed dat ik voor mijn televisie zat. En dat allemaal meekreeg. En dan naar de Witte Mars en zo. Dus ik ben ook zo een van die vrouwen die 's nachts niet op haar fiets durft. En toen besefte ik van, ja, ik plant eigenlijk altijd zo hele idealistische grote mannen, denk Johan Heldenberg, naast mij. Om mij te beschermen en dan voel ik mij veilig. En ik dacht, ja, daar moet ik ook wel echt komaf mee maken. Ik wil gewoon zelf een boom zijn.
0: Ik wil mijn eigen boom zijn.
1: En niet meer zo'n bevend blaadje dat zo ergens in een afhankelijke positie. Ook dat is mijn verantwoordelijkheid naar mijn zoon toe.
0: Ja.
1: Om te tonen van, ja, dit is helemaal niet nodig.
0: Natuurlijk, een boom heeft andere bomen in het bos nodig, hè?
1: Ja, en we moeten gewoon samen echt dat bos zijn. En ze communiceren ook onder de grond met hun wortels. En ze maken community. Ze kunnen alleen maar groeien dankzij elkaar. Dus ja, wij zijn het bos, denk ik. Ja. We moeten samen het bos zijn.
0: Ja, daarom ook heel mooi dat jouw voorstelling nu vanavond in Gent in het Palmarium in première gaat.
1: De locatie is niet alleen super, dat ga ik toch even vermelden, omdat ik daar zo gelukkig mee ben. Dus die locatie is prachtig, dat is een serre in het Palmarium. Maar het GUM is ook gewoon de plek die kunstenaars en wetenschap koppelt aan elkaar. Dus echt zo op een heel cruciaal punt zit, waar ik heel graag verblijf. En ze hebben nu een tentoonstelling Borders. Iedereen is heel erg welkom om daar naartoe te gaan. Die dus gaat over allerlei soorten grenzen. Zowel die we voor onszelf maken als voor de ander. Dus ook die grenzen rond wat is man, wat is vrouw. En waarom trekken we daar zo grenzen in voor onszelf? Wat is binair denken, wat is non-binair denken? Dat zit er allemaal in de tentoonstelling. En de voorstelling is daar dus een klein puzzelstukje van.
0: Lieve Josephine Mombaert, veel succes vanavond met de première. Ik wens je heel veel inspirerende, leuke, verrassende reacties op je nieuwe voorstelling.
1: Dank
0: van
1: u.
0: MVNX. Heel fijn om je in mijn compagnie te hebben.
1: Merci, Linda.
0: Bye.
1: Super.

0: heb ze graag. Lola Young en One Thing. Ik had nu gisteren in de schoenenwinkel een discussie. Niet normaal. Discussie met mijn dochter. Ze vond de zwarte sandalen die ik had gekozen super lelijk, onmogelijk volgens haar. Ze kon het niet begrijpen dat ik niet had gekozen voor, de felroze of de rood gelakte exemplaren. Ik zei haar dat ik ze wel mooi vond en dat er nog een heel pak lelijkere schoenen bestaan dan die van mij. En dat is niet gelogen. Ik hoop dat ik nu niemand van de luisteraars beledig, maar neem nu de teenschoen. Zo van die schoenen waarin al je tenen apart van elkaar zitten. Och, horribel. Of de hoef. Die soort van geitenschoen waarin je dikke teen apart zit van de rest. Of crocs of snoofers, als je afvraagt wat snoofers zijn. De kruising tussen loafers en sneakers. Of van die schoenen met blauw bont erop. Het zijn stuk voor stuk spuuglelijke schoenen. Maar ze zijn dus heel populair, die ugly shoes. Het is een kwestie van tijd of jij hebt straks ook zo'n misbaksel aan jouw voeten.
1: Compagnie Merkpoel.
0: Dat klopt toch, hè? Anke Vermeer?
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Ja, wat een hoop ugly shoes hebben we als ik het zo hoor.
0: Echt, hè? Jij bent modepsychologe. Ik wil jou niet beledigen, maar ik wist niet eens dat dat bestond, een modepsychologe. Wat doen die?
2: Ja, nou, ik ben psycholoog en ik verdiep me eigenlijk in alles waar psychologie en mode en de mode-industrie elkaar raken. Mm-hmm. Dus dat gaat over consumentengedrag, maar ook inderdaad over waarom houden we nou zo van die ugly shoes, maar ook wat doet kleding met ons identiteit en gevoel van zelfvertrouwen bijvoorbeeld.
0: Ik hoor het. Jij bent de persoon bij wie ik moest zijn. Voor dat dilemma van die ugly shoes, die lelijke schoenen. Ja, het is blijkbaar wel echt een ding. Misschien, ja, ik heb er nu net een paar omschreven. Was het een goede omschrijving?
2: Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk dat je dus, dat is heel grappig, de ugly shoe eigenlijk niet kan categoriseren. Dat we eigenlijk heel erg uiteenlopen. Nou goed, het heeft natuurlijk ook te maken met een kwestie van smaak. Hè? Maar ik denk dat je er een paar hebt opgenoemd die je zeker in die categorie kan laten vallen.
0: Ja, mijn vraag is, wie maakt die gedrochten?
2: Zo, ja, dat zijn, je ziet dat, ik denk dat het voorloper daarvan wel is ook Balenciaga. Die doet dat overigens niet alleen met ugly shoes, maar die maakt soms ook hele ugly kleding, denk ik. Mm-hmm. Althans, wat in de categorie ugly shoes valt. Dus we zien vaak dat de modehuizen, bijvoorbeeld een bepaald statement of een, misschien ook een beetje willen provoceren met iets wat dan gecategoriseerd wordt als een ugly shoe. Vaak wordt het ook wel bedacht eigenlijk door de grote modehuizen.
0: Een statement of provocatie, is dat iets nieuws?
2: Dat zou ik niet zo willen stellen, denk ik. Maar ik denk dat we wel in een tijd leven waarbij we het ook leuk vinden om een beetje tegen die status quo van de standaard mode-idealen willen aanschoppen. En dat zo'n ugly shoe toch ook wel een beetje een knipoog is naar het, naar het perfecte. En op die manier ook wel misschien dat misschien ook wel de insteek is geweest.
0: Ja, maar dan is de vraag, hè, wij zien dat. Onze eerste reactie is vaak, waar komen ze nu mee af? Maar het wordt dan wel gedragen. Ik stel me daar vragen bij, Anke.
2: Ja, snap ik. Ja, daar ligt eigenlijk ook wel een interessant psychologisch mechanisme aan de grondslag. En dat heet ook wel het meer exposure effect. En dat houdt eigenlijk in dat hoe vaker we iets zien, hoe vertrouwder het eigenlijk wordt en voelt. En dat die vertrouwdheid op een gegeven moment ook al kan omslaan in bijvoorbeeld aantrekkelijkheid. Je ziet ook bijvoorbeeld dat het dan kan starten bij een modehuis. Of we zien een celebrity met een schoen waarvan we inderdaad denken, oh, wat lelijk. Of echt voor afschuwen. En dat we eigenlijk op een gegeven moment, misschien ook al mensen zijn, een beetje de early adopters die dan denken, hey, dat vind ik wel cool, dat wil ik ook gaan dragen. Dat we het ook vaker zijn gaan, dat we op een gegeven moment het vaker zien in het straatbeeld, op social media. En dat we eigenlijk een beetje gaan van lelijk naar, misschien vind ik het toch wel interessant.
0: Ja, misschien kan het, ja.
2: Ja, precies, naar gedurfd. En uiteindelijk misschien wel cool. Hey, is dit niet ook iets voor mij wat ik wil dragen? Dus dat we het eigenlijk, naarmate we het vaker zien, dat er ook een bepaald gevoel van vertrouwen kwetsbaarheid optreedt.
3: Ja, mij valt het wel op dat specifiek de lelijke schoenen meer een ding zijn dan bijvoorbeeld lelijke blazers of lelijke broeken. Of is dat een idee? Vallen ze gewoon meer op?
2: Nou, ik denk dat je daarin misschien ook wel gelijk hebt. Ik denk dat je misschien ook inderdaad, hè, dat ugly shoes misschien ook wel, ja, dat schoenen een goede categorie zijn om daarmee te spelen. Hè. Het zit helemaal onder aan je lichaam. Het is misschien ook iets wat daardoor minder snel opvalt dan wanneer je een grote blazer of een, nou ja, ugly, nou, je neemt het, jas draagt bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of een gek t-shirt. Dus dat mensen zich misschien daar ook sneller comfortabeler bij voelen om daarmee te spelen. En ja, dat we daardoor ook in principe vaker zien als een ugly shoe dan, nou ja, een ugly jas of t-shirt bijvoorbeeld.
3: Ja, Anke, kan jij een voorspelling doen? Zijn er bepaalde dingen die we binnenkort misschien nu lelijk vinden, maar binnenkort wel heel erg mooi misschien gaan vinden?
2: Nou, ik zie, ik heb wel een mooi voorbeeld uit hoe dat misschien ooit is ontstaan. Want als we kijken naar bijvoorbeeld Balenciaga, de Triple S, dat waren ook wel de Ugly Dad sneakers. Dat waren grote, grove sneakers, waarvan we eerst dachten, oh, wie trekt dat nou aan? En heeft dat eigenlijk toch ook wel een beetje het straatbeeld overgenomen? Want, nou ja, durf wel te zeggen dat de meerderheid van de mensen nu wel een lompere sneaker in de kast heeft staan.
3: Oh ja, ik zie ze hier voor me. Ik heb ze even opgezocht. Ja, dat zijn de chunky, hele chunky sneakers noemen ze dat. Hè? Echt gigantische schoenen zijn het.
2: Ja, klopt. En nou ja, daarvan zie je, hè, dat dat ook eigenlijk is ontstaan uit letterlijk, ja, de naam de Ugly Dad sneaker. Of ja, de ugly sneaker in ieder geval. En dat dus ook wel uiteindelijk dus echt wel langzaamaan, nou ja, mainstream is geworden. En ook dat, nou ja, dat je ziet dat bijvoorbeeld high street merken, maar ook, ja, en fast fashion merken, dat langzaamaan over zijn gaan nemen. En nou, je ziet het nu bijvoorbeeld ook al, hè, je had het net over de hoef, hè, de schoen waarbij je grote teen apart zit.
3: Amai, ja, verschrikkelijk.
2: Ja, ik heb ze dus zelf wel in de kast staan. Dus ik ben
3: Ik wou je niet beledigen.
2: Nee hoor, nee, zeker niet. Nee, ik weet dat, nou ja, dat ze opgetrokken wenkbrauwen opleveren. Dus nee hoor, dat vind ik helemaal niet erg. Maar daarvan zie je nu wel ook dat er bijvoorbeeld merken zijn die ze aan het kopiëren zijn. Wat dus ook een teken is dat er blijkbaar dus meer vraag naar is.
3: Ja.
2: Dus dat is wel interessant dat ook die schoenen waarbij, nou ja, hè, die ook wel onder de categorie ugly sneaker vallen, of ook ugly shoe vallen, dat die nu ook wel steeds meer in het straatbeeld te zien zijn. En nou ja, andere merken, hè, want ze zijn voor Margiela oorspronkelijk, dat die nu ook wel door andere merken wordt nagemaakt.
3: Ja. Anke, afsluitend, wat zijn de lelijkste schoenen in jouw kast, naast die geitenschoentjes dan?
2: Oeh, goeie vraag. Ja, ik denk dat dat wel de meest lelijke schoenen, althans dat ik daar de meeste
3: reacties op krijg.
2: Ja, zeker.
3: Oké, trek je ze aan vandaag? Want hier wordt het een zonnige dag. Ik weet niet of
2: Ik ook. Dus ik laat ze lekker in de kast staan, want het zijn laarsjes. Dat is iets te warm.
3: Nee, oké. Ga dan maar voor een leuke teenslipper of zo.
2: Ja,
3: of een toffe, lelijke, zwarte sandaal, zoals mijn dochter zou zeggen. Heel erg bedankt. Ik wens jou een mooie dag en trippel maar dat zonnige weekend in.
2: Yes, hetzelfde gewenst.
3: Dank je.

0: Pure Shores, dat was de compagnie voor vandaag. Luisteraar Wim laat weten dat hij heerlijk aan het chillen is op zijn Crocs.
1: Carminho.
2: Saudades do Brasil, em Portugal.
1: Een unieke en vernieuwende stem. Boekbeeld van een nieuwe generatie fadistas live in Brussel. Carminho. Op 9 september in Bozar. Tickets en info greenhousetalent.com. Samen met Radio 1.
3: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Beeld.
4: Mannekes!
5: Bombi!
4: Ik heb gedroomd.
5: Over?
4: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
6: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
4: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
6: En zondag en maandag...
4: 20% korting op alles.
5: Serieus?
6: Oh, jij wist dat niet.
4: Bombi, we hebben nu drukken door. Oei, gaan we niet dan?
6: Jawel!
7: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten vertellen? Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent? Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: À la Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op Tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
12: Heel raar, despotisme is goed voor de teamspirit. Bij apen althans, blijkt uit nieuw onderzoek. Meer daarover in Nieuwe Feiten zo dadelijk. Eerst het nieuws.
1: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: Het is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. In Brussel protesteren mensen met een beperking tegen de hervormingsplannen van Vlaams minister van Welzijn Gené. En de federale politie is op zoek naar een geïnterneerde die kon ontsnappen tijdens een begeleide fietstocht. Goedemiddag. Een 30-tal organisaties voor mensen met een beperking voeren in Brussel actie tegen de hervormingsplannen van Vlaams minister van Welzijn Caroline Gené. Op dit ogenblik staan zo'n 17.000 Vlamingen op een wachtlijst voor een persoonsvolgend budget waarmee ze hulp op maat kunnen aankopen. Maar enkel de mensen met de zwaarste zorgen zullen daar nog recht op hebben. De anderen zullen rechtstreeks hulp kunnen krijgen bij bestaande organisaties. Maar daar is veel ongerustheid over. Meer uitleg door Sanne Baak.
15: Ongehoord!
16: Niet akkoord!
0: Enkel mensen met de zwaarste zorgnood zullen nog een eigen budget krijgen. Maar waaraan ze dat mogen besteden, wordt strenger. Lizzie krijgt al 24 jaar een budget en is ongerust.
15: Er wordt gezegd dat dienstchecks worden verminderd. Er wordt gezegd dat taxidiensten eruit worden gebonjourd. En hoe raken we dan nog buiten?
0: Jonas staat al 7 jaar op een wachtlijst en hoopt nog geld te mogen uitgeven aan een daguitstap.
17: Iets te kunnen eten en drinken, want dat is iets wat ik momenteel nog niet kan.
0: Gené wil meer inzetten op rechtstreeks toegankelijke hulp, zoals dagopvang of thuisbegeleiding. Maar mensen zoals Philippe vrezen dat ze dan enkel binnen kantooruren er terecht kunnen en geen praktische hulp krijgen.
18: Ze wil vooral kijken naar hoe kunnen we meer mensen helpen. Maar wij willen zelf kunnen bepalen van hoe en met wie willen we onze zorg en onze ondersteuning invullen.
19: Moeten wij weer vechten?
20: Ja,
14: minister Gené begrijpt de ongerustheid, maar ze zegt dat ze met de hervorming net meer aanbod wil creëren.
21: We gaan het systeem simpeler maken, zodat meer mensen er hun weg in vinden. Mensen verdwalen erin, mensen weten niet wat kan en wat niet kan. Dat moet allemaal helderder. Elke hervorming komt met tegenkanting. Maar we zitten met alle personen rond de tafel. Maar je hebt natuurlijk verschillende stemmen. En wat de ene vraagt, is niet noodzakelijk op maat van de andere. En het is mijn job om de beste synthese te maken om meer mensen meer zorg te kunnen bieden.
14: De proefperiode voor werknemers wordt opnieuw ingevoerd. De Kamer heeft het wetsontwerp daarover gisteravond goedgekeurd. De proefperiode werd ruim 10 jaar geleden afgeschaft, maar de regering De Wever voert die dus nu opnieuw in. Concreet zal zowel de werkgever als de werknemer een arbeidsovereenkomst in de eerste 6 maanden kunnen stopzetten met een opzegperiode van 1 week. Zelfstandige organisatie Unizo is tevreden met de beslissing. KMO's moeten vaak snel iemand in dienst nemen. Een verkeerde aanwerving kan voor een KMO dan ook financieel zwaar doorwegen, is te horen. En Paul van Tichelt, voormalig minister van Justitie en Kamerlid voor oppositiepartij Anders, verlaat de actieve politiek. Hij gaat aan de slag als CEO bij de juridische dienstverlener Modero. Van Tichelt was eerder topman bij het OCAT, het orgaan dat de dreigingsanalyse voor ons land maakt, en hij werkte als substituut procureur-generaal in Antwerpen. In 2023 stapte hij over naar de regering De Croo, waar hij Vincent van Quickenborne opvolgde als vicepremier en minister van Justitie. Van Tichelt wordt in de Kamer nu opgevolgd door Arthur Orleans, die nog schepen is op dit ogenblik in Mechelen. De geïnterneerde man van 44 die ontsnapt is uit het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen is nog altijd op de vlucht. Hij kon gisteren wegkomen tijdens een begeleide fietstocht en de federale politie is hem nu volop aan het opsporen. Helene Goedgebeur, de politie spreekt over een gevaarlijke man. Hoe kan zo iemand zomaar wegvluchten?
5: Ja, hij is inderdaad in 2018 geïnterneerd in het centrum in Gent na een diefstal met geweld. Daar heeft hij in 2021 een verpleegkundige aangevallen. Poging doodslag was dat en hij is dan opnieuw geïnterneerd, maar dan wel overgebracht naar het centrum in Antwerpen. Nu, tijdens zo'n opname wordt er gewerkt aan de reïntegratie voor wanneer een geïnterneerde weer zou vrijkomen. Er wordt daarvoor een stappenplan uitgewerkt. En in het kader daarvan kan de rechter een uitgaansvergunning geven om bijvoorbeeld ook te gaan fietsen. In groepen van 3, 4, 5 mensen is dat dan met 1 of 2 begeleiders. In 99,8% van de gevallen verloopt dat zonder problemen. Dat laat het psychiatrisch centrum ons weten, maar hier is het dus wel fout gelopen.
14: Oké, Helen, dankjewel. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil de soldenwetgeving aanpassen. Gisteren besliste de Raad van State om boetes in te trekken die 3 kledingketens hadden gekregen, omdat ze het woord solde buiten de officiële soldenperiode hadden gebruikt. En dat mag niet volgens de Belgische wetgeving. Maar de Raad van State heeft nu geoordeeld dat dat verbod de Europese regelgeving schendt. Nieuwe boetes uitschrijven heeft op dit ogenblik dus geen zin, zegt de minister, maar hij wil zo snel mogelijk bekijken hoe de wetgeving dan aangepast kan worden om klanten en kleine handelaars beter te beschermen.
19: Wat er zeker in moet staan is dat als een winkelier een korting aanbiedt, dat de klant ook zeker is dat het een korting is. Want we hebben in het verleden al gezien dat er winkels de weken voor ze een korting aanbieden systematisch hun prijs verhogen om dan een korting aan te bieden die eigenlijk geen korting is. En dat vind ik heel belangrijk. Het mag niet zo zijn dat met dit arrest het woordje solde of korting misbruikt wordt als een commerciële slogan om consumenten de indruk te geven dat ze korting krijgen en het is er dan geen.
14: Omwille van het mooie weer dit komende verlengde Pinksterweekend legt de NMBS extra treinen in richting de kust. Zowel op zaterdag, zondag en maandag gaan er telkens 24 extra treinen van en naar Oostende en Blankenbergen. Wie de komende dagen naar de kust wil, die checkt best de NMBS-app, want het kan erg druk worden. En wie kan, vermijdt ook best de drukste uren. En de politie aan de kust verwacht dat veel vluchtelingen dit weekend zullen proberen om het kanaal over te steken met bootjes naar Engeland. Sinds gisteren is er een zogenoemde Gold Commander aan de slag. Die moet de verschillende politiediensten beter laten samenwerken. Dat zegt West-Vlaams provinciegouverneur Karel de Caluwe.
20: Dat betekent dat iemand van de federale politie de leiding zal nemen over alle politiediensten, ook lokale, rond dit dossier. En dat hij op een efficiënte manier de middelen die we hebben gaan moeten inzetten. En dat is in feite de bedoeling van een Gold Commander die werkelijk centraal zal aansturen en bevelen zal geven aan de bevoegde politiediensten om operationeel in te grijpen wanneer het moet.
14: In het zuiden van Libanon zijn 6 mensen, onder wie ook een kind, gedood bij een Israëlische aanval. Beide slachtoffers zijn ook 2 hulpverleners die gelinkt worden aan de extremistische organisatie Hezbollah. De voorbije nacht zouden ook al 4 hulpverleners gelinkt aan Hezbollah zijn gedood. Het Israëlische leger heeft langs zijn kant gemeld dat het 2 verdachte gewapende mannen heeft gedood die dicht bij de Israëlische grens kwamen in het zuiden van Libanon. Sinds de oorlog tussen Israël en Libanon weer is opgeleid, zijn al meer dan 3000 doden gevallen in Libanon bij Israëlische aanvallen. Er is sinds midden april wel een staakt het vuren van kracht, maar Israël en Hezbollah beschuldigen elkaar ervan dat te schenden. Het weer deze namiddag zonnig en warm, maxima tot 27 graden. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer, lokaal maxima tot 30 graden. Aan zee is het wat koeler. Zondag dan even warm, maar hier en daar ook wel wat stapelwolken. En het warme weer houdt ook de volgende week aan. We openden het nieuws met de protestactie van een dertigtal organisaties voor mensen met een beperking. Zij kanten zich tegen de hervormingsplannen van Vlaamse minister van Welzijn Gené. Enkel mensen met de zwaarste zorgnoden zullen nog recht hebben op een persoonsvolgend budget. Voor veel mensen wordt noodzakelijke hulp op die manier een probleem, zeggen de actievoerders. Meer op vrtnieuws.be.
2: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
3: Radio 1.
2: Nieuwe feiten.
3: Met Lieven van den Houten.
22: Het nieuws van 12 uur was dat met Lode Roels. Maar het nieuws van de dag is toch dat Donald Trump echt wel een goede band heeft met zijn kinderen. Want morgen trouwt Donald Trump Jr. Een hele mooie dag voor de familie. En uiteraard zou Junior graag hebben dat zijn vader erbij is. Maar of dat zal lukken, daar is meneer zijn vader niet helemaal zeker van.
23: I'm going to try and make it. I'm in the midst. I said, you know, this is not good timing for me. I have a thing called Iran and other things.
22: Ja, slechte timing met Iran en al. Maar Junior zal dat wel begrijpen.
23: But he's got a very person who I've known for a long time. And hopefully they're going to have a great marriage.
22: Ja, ik ken hem al een tijdje. En ik hoop dat hij een geweldig huwelijk heeft. Kijk, neem daar eens een voorbeeld aan.
24: Ja.
22: Qua vaderliefde, Jan-Jaap.
24: Zeker. Ik ga mijn zoon, die ik al heel lang ken, straks in de ogen kijken.
3: Het is vrijdag 22 mei. En dit zijn de nieuwe feiten.
22: Jan-Jaap van der Wal, goedemiddag.
24: Goedemiddag.
22: Die sluit straks de week af. Heel benieuwd. Het vrachtschip van de toekomst, dat gaat zeilen. Een beetje despotisme, dat blijkt goed voor de teamspirit, althans bij apen. En je kan zomaar een boekenbon winnen. In de vrijdagquiz stuur nu je naam en telefoonnummer via de Radio 1-app. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: ja, ben ik, wij zijn er al, hè, in de Paradise.
1: Zou Guns N' Roses dit zo bedoeld hebben, denk jij?
0: Ik denk het wel. Ja, dit is eigenlijk de original.
1: Dit is eigenlijk hoe het had moeten gaan.
0: Zo had het moeten gaan.
1: Niks, geen vlammende gitaren, gewoon dit.
0: Paradise City, Marina en The Cats.
2: Jan-Jaap op vrijdag.
0: Ja, Jan-Jaap, het was met het weekje wel, hè?
1: Ja, het was de week van de foto.
0: De rel met de foto.
1: Nou ja, de foto van Vlaanderen. Gemaakt door onze eigen VRT. En zoals bij elke foto tegenwoordig wordt er natuurlijk luid op gespeculeerd. Namelijk, is deze foto wel helemaal echt? Ja. Hè? Zijn er dingen gevonden? Onder andere dat de jongeren in Vlaanderen, want daar ging het om, zich steeds minder goed voelen en angstiger worden ook. Dat er een zorgelijk pessimisme heerst onder onze jongere generatie. En dat is niet fijn voor de toekomst. Toekomst.

0: van tegenwoordig.
1: Ja, al dus de man die van zuchten en hangende schouders ongeveer zijn handelsmerk heeft gemaakt. Toch, goed voorbeeld doet goed volgen. Een breed en tevreden lachende Bart de Wever. Die foto zou ik nu wel eens willen zien. Maar de rel, inderdaad, je had het er al over van deze week, ging over het feit dat de ondervraagde jongeren in het onderzoek steeds conservatiever worden in hun denkbeelden. En een filosoof, je kent hem, Maarten Boudry, die claimde in de afspraak dat de VRT bewust de religieuze overtuiging van de bevraagde allochtone jongeren buiten beeld heeft gehouden. En volgens Boudry is er een link tussen met name de islam en conservatieve opvattingen. En dus was de vraag:
2: was dit op zijn minst knullig van de VRT?
3: Ja, zeker en vast. Ik bedoel, als je op voorhand een onderzoek doet en je peilt naar herkomst en je doet dat eigenlijk op zo'n onzorgvuldige manier, hè, dan weet je dat daar problemen van komen.
0: Mevrouw Rutte.
1: Ja, dit was Gwendoline Rutte, die hoorbaar blij was dat zij nu eens eindelijk niet eens de knulligste en onzorgvuldigste van het stel was. Maar inderdaad, de foto, het onderzoek was behoorlijk wazig. Zeker toen later bleek dat van de 310 bevraagde allochtonen bijna een derde Nederlanders waren.
4: Sorry, ja. Jij bent allochtoon.
1: Ja, lieve, dat kunnen we concluderen. Ik ben een allochtoon. En dat is wat de VRT jarenlang verzwegen heeft. Als het over jongeren met een migratieachtergrond ging, ging het dus over Nederlanders. En terecht, wij geven heel veel overlast. Ja, Nederlanders zijn ontzettend luidruchtig.
0: Ja.
1: Wij houden van fatbikes.
0: Ja.
1: Kamal Karmach, zijn echte naam is Karel Karnemelk. Ik zeg het je. Kortom, de VRT zelf zag ook wel snel in dat het een beetje een slecht onderzoek was. Zo ook directeur Karen Donders.
5: Maar daar zitten bijvoorbeeld ook twee Bulgaren in. Hè? En ik denk dat het heel duidelijk is dat wij op basis van die steekproef geen statistisch betrouwbare uitspraak kunnen doen over hoe kijken de Bulgaren naar verschillende aspecten van onze Vlaamse samenleving.
0: Nee. Ja, toon mij die twee Bulgaren.
1: Ja, daarom. En Bulgaren gaan bevragen over sociaal-culturele thema's terwijl ze net het Songfestival hebben gewonnen. Ja, daar krijg je natuurlijk geen conservatieve denkbeelden van. De VRT heeft vele talenten en olie op het eigen vuur gooien is daar één van. Dus etterde de rel deze week door. Het haalde zelfs de keukentafel van mediaminister Sieltje van achter.
6: Ik spreek niet graag altijd van wat er aan mijn keukentafel gebeurt, maar de vragen kwamen wel direct meteen van: heeft dit te maken met religie? Als je zegt dat 1 op de 6 jongens of jongeren het oké vindt dat er geweld gebruikt wordt op vrouwen. Of dan was een van mijn kinderen zei ja, maar in de islam is het ook geweld niet toegelaten. En dan was het de vraag van: is het wel tegen zelfverdediging? Dus
1: ja. Zelfverdediging?
0: Ja.
1: Zelfverdediging, dan vraag je je toch af wat er in huizen van achter gebeurt als het slaan van vrouwen als zelfverdediging wordt gezien. Dan moet een onderzoek naar komen. Eigenlijk,
0: het hield je nog niet.
1: Eigenlijk moeten we bij deze foto van Vlaanderen goed kijken naar wat er achter de foto zit. Namelijk een totaal verlies van voeling met in dit geval de jongeren door de VRT en de politiek. Want het gaat dus niet meer over de jongeren die zich niet goed voelen. Het gaat ook eens over de VRT en het gaat over de politiek zelf. Vlaams Belang greep deze rel maar weer eens aan om te klagen dat ze nooit op tv mogen.
7: Dat zij ja, in verhouding tot hun omvang minder aan bod komen in de media algemeen, maar ook op de publieke omroep. Uw partij bijvoorbeeld is aan de macht, heeft heel veel zendtijd, krijgt veel zendtijd. Moet de VRT daarin bijsturen, vindt u?
6: We doen daar een onderzoek naar.
1: Ja. Stop nou eens gewoon met die onderzoeken, alsjeblieft. Dat maakt de politiek en de media totaal onbetrouwbaar, mevrouw van achter.
6: Weet u, over vertrouwen in de media is voor mij superbelangrijk.
7: Ja.
6: Ik heb daar zelf een studie voor in de markt gezet om daar echt mee aan de slag te gaan.
1: Nogmaals, stop daarmee. Echt. Als je de jongeren serieus wil nemen, neem dan om te beginnen jezelf serieus. Geen foto's van Vlaanderen, maar een selfie. Kijk, uit je zorgen over de islam waarin vrouwen vernederd mogen worden. Maar we noemen dan ook die verschrikkelijke minister in Israël die precies hetzelfde doet uit de joods-christelijke cultuur. Verschuil je niet achter studies en onderzoeken, maar laat je hart en je mening zien. En tegen de VRT, alsjeblieft, maak televisie en radio en stop met het doen alsof je een maatschappelijke organisatie van belang bent. En als iedereen daarin het goede voorbeeld geeft, dan volgen de jongeren vanzelf. ik zweer het je.
4: Ja, oei, kijk, zie je wel? Een allochtoon. Een allochtoon in huis. Maar ook eentje die het zonnetje in huis is. Tot volgende week.

0: Oftewel, Monsieur Soleil. Hij komt elke vrijdag de week sluiten. Jan-Jaap van der Wal. Ik kijk al heel erg uit naar zijn passage. Volgende week.
1: Nieuwe feiten. Met Lieven van den Houten.
0: En dan nu back to the future, want de vrachtschepen van de toekomst die gaan weer zeilen. Albert Rijkens, goedemiddag.
2: Dag, goedemiddag.
0: Je werkt aan de Technische Universiteit van Delft in Nederland aan zeilen voor op vrachtschepen.
2: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Hoe zien die zeilen eruit?
2: Ze hebben verschillende vormen, maar waar wij aan de universiteit voornamelijk aan werken zijn zogenaamde rotorzeilen. Dat zijn eigenlijk hele grote verticale buizen. Je kunt het een beetje vergelijken met een grote schoorsteen van een fabriek, een ronde schoorsteen. En deze buizen die draaien eigenlijk rond op het dek van het schip. En door die ronddraaiende werking en de wind die er langs stroomt, genereren ze een voortstuwende kracht op het schip.
0: En hoe groot is zo één buis?
2: Die kunnen behoorlijk fors zijn. De grootste buizen die hebben op dit moment een diameter van ongeveer 5 meter en een hoogte van 35 meter.
0: 35 meter, dat is een kerk.
2: Ja, het zijn behoorlijke grote constructies. Maar een vrachtschip is ook heel groot. Dus u kunt zich wellicht voorstellen dat een klein zeiltje op een groot vrachtschip niet zoveel doet.
0: Ja.
2: Vandaar dat deze systemen ook vrij fors zijn.
0: En hoeveel van die pijpen heb je er zo nodig op één schip?
2: Het hangt een beetje qua scheepstype en scheepsgrootte af. Maar de grotere schepen die zien we dat die toch wel snel 4 van dit soort buizen aan boord hebben staan.
0: Ja. Dat moet er dan ongeveer uitzien zoals in de verte ziet dat eruit als de schoorsteenpijpen van een enorme stoomboot eigenlijk.
2: Eigenlijk wel, ja. Zelfs nog een beetje groter,
0: nog
2: inderdaad.
0: Nog groter.
2: En
0: de wind brengt, die zijn van metaal neem ik aan, en de wind brengt die aan het draaien?
2: Vaak zijn die buizen zelf, ze hebben een inwendige stalen constructie, een soort stalen toren. Daar zitten alle systemen in. Er zit ook een elektromotor in. En die elektromotor die brengt de buis zelf in beweging, dus die draait hem rond. Die buis zelf is vaak van een composietmateriaal, zoals glasvezel.
0: Mm-hmm.
2: Dus je moet er een klein beetje energie in stoppen om die buis te laten draaien. Alleen de winst die je vervolgens eruit krijgt, die is vele malen groter dan de hoeveelheid energie die je erin stopt.
0: Maar wacht even, die buis wordt toch mede door wind tot draaien gebracht? Want anders is het toch geen zeil?
2: Dit geval wordt die buis zelf aangedreven door een elektromotor. Je kunt het eigenlijk een beetje vergelijken. Bijvoorbeeld in balsporten gebruik je hetzelfde principe. Als je een bal, een voetbal, een trap geeft zonder dat hij draait, dan zie je dat die bal rechtdoor schiet. Maar een geoefende voetbalspeler die kan die bal ook een draaiing meegeven. Als hij er een trap tegenaan geeft. En dan zie je dat die bal eigenlijk als het ware afbuigt in de lucht. Hè? Dat we in heel veel balsporten maken daar gebruik van. Voetbal,
0: juist.
2: Tennis, golf, noem het maar op. Die draaiing die geeft de voetballer aan die bal mee. In het geval van een schip zorgen we voor die draaiing met behulp van de elektromotor. En eigenlijk wil die rotor dus ook afbuigen. Alleen zit die natuurlijk verankerd aan het dek van het schip. Dus trekt die het hele schip mee, als het ware.
0: Oké, dus het is een beetje vergelijkbaar met een voetbal die als een speler hem kan doen tollen, een bocht maakt richting doel. En dus die bal gaat opzij. Dat schip wil eigenlijk ook opzij dan. Eigenlijk niet vooruit, maar opzij.
2: Ja, het ligt er een beetje aan welke kant de wind vandaan komt natuurlijk. Bij een bal heb je natuurlijk, geef je die bal een snelheid mee, dus dan heeft hij een relatieve wind. Maar in het, net als bij een zeilboot overigens, kan het ook voordelig zijn om de koers van het schip zodanig te kiezen dat de wind gunstig is ten opzichte van de rotor. Bij een zeilboot kies je vaak ook een gunstige koers om veel snelheid te kunnen maken. Afhankelijk van de windrichting. En je zult voor vrachtschepen ook die koers soms moeten verleggen om het meeste profijt te kunnen hebben van de wind.
0: Ja, en werkt het ook als je de wind op kop hebt?
2: Nee, net als met de zeilboot kun je niet recht tegen de wind in varen. Dat zal niet lukken. Dus je moet de koers dan niet gaan verleggen. Maar het grote voordeel is dat op de oceaan heb je heel veel ruimte. En kun je die koers soms dus gaan verleggen. Ja. Het betekent wel dat je dus soms een langere afstand gaat afleggen. Dus je gaat niet een rechte lijn van A naar B. Maar soms moet je een langere afstand afleggen. Maar dat betekent wel dat je minder brandstof verbruikt. En met name dus ook minder uitstoot genereert tijdens die reis.
0: Zou je ooit zonder motor kunnen? Zonder extra motor met een schroef?
2: In principe kan dat. We hebben natuurlijk ruim 100 jaar geleden deden we niet anders. Hè? Dus werd elk vrachtschip met behulp van zeilen voortgestuwd. Toen deed eerst de stoomturbine en later de dieselmotor zijn intrede. En nu gaan we eigenlijk weer gedeeltelijk terug in de tijd. Maar we beschouwen nu dit soort systemen als windhulpvoortstuwingssystemen. Dus we nemen een gedeelte van de voortsturing over. Niet omdat het niet kan, maar omdat wij het hele logistieke systeem anders hebben ingericht dan 100 jaar geleden. Juist. Tegenwoordig willen we, als we een pakketje bestellen, willen we dat die morgen op aan de deur komt. Dat was 100 jaar geleden wel anders. Dus dat logistieke systeem, dat moet veel planbaarder zijn dan in die tijd.
0: Planbaarder dan de wind eigenlijk. Nu, maar je bespaart op die manier heel veel brandstof. En dus ook heel veel vervuiling vermijd je op die manier.
2: Ja, inderdaad. Ja, de scheepvaart heeft een ambitie om in het jaar 2050 klimaatneutraal te zijn. Dus geen netto uitstoot meer te genereren. En om dat te bereiken kan de wind een hele grote bijdrage leveren.
0: Juist. En kun je zo'n buis, kun je dat ook op een bestaand schip monteren?
2: Ja, op dit moment zie je dat het overgrote deel van die buizen op bestaande schepen worden geïnstalleerd.
0: Oh, dat gebeurt al?
2: Er zijn op dit moment ongeveer 100 grote vrachtschepen die al uitgerust zijn met mechanische zeilen. Dus dat zijn buizen, maar soms ook grote vliegtuigvleugels. En dus er wordt veel mee geëxperimenteerd op bestaande schepen en daarmee kun je pak een beetje een brandstofbesparing van 20% realiseren. Waar wij met name in ons onderzoeksprogramma naar kijken is ook naar nieuw te bouwen schepen. Het grote voordeel daarvan is dat je het hele schip zodanig kunt ontwerpen dat je nog veel meer profijt kunt hebben van de wind.
0: Ja, want je kunt dan makkelijker met vleugeltjes en vinnen en zo die koerscorrectie doen die nodig is.
2: Ja, je kunt je voorstellen dat op dit moment dat we een klein zeiltje op een roeiboot zetten, als het ware. En daar kom je wel mee vooruit, maar je wint er zeker geen Olympische zeilwedstrijd mee. Als je echt optimaal gebruik wil maken van de wind, dan moet je dat hele schip eigenlijk opnieuw ontwerpen om optimaal te kunnen profiteren van die windkracht. Dat betekent dus ook onderwater aanpassingen doen.
0: Inderdaad, onderwater aanpassing met een kiel en zo, dat ding op koers blijft.
2: Hoewel een traditionele kiel heeft een aantal nadelen op een vrachtschip. Kijk, een zeiljacht, hè, zodat je die in de haven zit, die heeft inderdaad een diepstekende kiel. Maar een vrachtschip heeft vaak maar heel weinig water onder de kiel als hij de haven binnenloopt. Hè. De haven, die vrachtschepen liggen zo diep dat ze maar 1 of 2 meter speling hebben tussen de bodem van het schip en de bodem van de haven.
0: Dus
2: een hele
0: bedenken.
2: Diepe kiel, daar moeten we andere oplossingen inderdaad voor bedenken. En daar zijn we ook druk mee aan het experimenteren hoe dat op een vrachtschip eruit moet komen.
0: Veel succes ermee, Albert Rijkens in Delft voor ons. Nog een fijne dag.
2: Dankjewel.

0: vind het toch een mooie gedachte dat het vrachtschip van de toekomst er gaat uitzien als een beetje een stoomboot van de vorige eeuw. Captain of your ship en Reparata en de Delrons. Naar Antwerpen, 10 minuten erbij op de E17 vanaf Kruijbeke en op de E34 van Oelegem tot Ranst. Een half uur op de E19 vanaf Sint-Job. Een uur op de E313 vanaf Herentals-West. Op de Antwerpse ring een half uur. Met name richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En ook richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten. In filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En door een ongeval is de E403 van Kortrijk naar Doornik volledig versperd. Met name iets voor de aansluiting naar Brussel, Rijssel en Bergen. Het verkeer moet de snelweg verlaten via de afrit Templeuven. En daardoor is er 5 kilometer lang stapvoetsverkeer. Nieuwe feiten.
1: Radio 1.
0: Despotisme bevordert de teamspirit, althans bij apen, blijkt uit onderzoek van Jorg Massen. Goedemiddag, Jorg.
2: Goedemiddag.
0: Je bent gedragsbioloog aan de Universiteit van Utrecht. En
2: klopt.
0: Je hebt 100 ongeveer makaken bestudeerd in diverse dierentuinen.
2: Ja.
0: En blijkt dat de ene soort leeft in meer egalitaire groepen, terwijl de andere soort apen meer hiërarchisch is gestructureerd.
2: Ja, dat klopt. De makakenfamilie is een interessante familie. Beslaat ze ongeveer 24 soorten. En over het algemeen lijken die qua sociale organisatie heel erg op elkaar. Alleen zit er een groot verschil in hoe hiërarchisch ze zijn. Sommige zijn inderdaad heel hiërarchisch. Despotisch noemen wij dat. En anderen, ja, die nemen het niet zo nauw met de hiërarchie. En dat noemen we dan eerder egalitair.
0: Juist. En diverse families, groepen, die kregen van jou opdrachten, begrijp ik, waarbij samenwerking werd beloond.
2: Klopt, ja. Ze moesten inderdaad met z'n tweeën iets samen doen wat ze niet alleen konden oplossen. En als ze dat dan met z'n tweetjes oplosten, dan kregen ze daar een pindaatje voor. En dat is een geliefd stukje eten voor deze makaken.
0: Ja, en dat is natuurlijk interessant om te weten te komen. Gaat die samenwerking vlotter in die egalitaire groepen of gaat ze beter in die despotisch georganiseerde groepen?
2: Dat was inderdaad de inzet van dit experiment, ja. Ja, en wil je het antwoord weten?
0: Gaarne.
2: Ja, dat dacht ik wel. Nou ja, er wordt altijd eigenlijk aangenomen dat samenwerking vooral eigenlijk, dat er veel tolerantie nodig is. En dus werd er ook aangenomen dat er tolerantie binnen een groep nodig moet zijn. En dus was de hypothese eigenlijk dat de egalitairdere soorten dat beter zouden doen. Maar het tegendeel bleek waar te zijn. En juist in deze despotische groep werd er beter samengewerkt dan in vergelijking met die egalitaire soorten.
0: En ja, dus dat hadden jullie absoluut niet verwacht. Biologen namen altijd aan dat het omgekeerd het geval zou zijn.
2: Nou ja, wij gingen dit onderzoek wel ook met een reden aan. En wij hadden ook wel een verwachting de andere kant op. Het is namelijk zo dat in een dominant of in een hiërarchische samenleving, nou ja, om bovenop te komen, om hogerop te komen, dat lukt je niet alleen. Dan zul je moeten samenwerken. En dus lijkt de nood hoger in zo'n samenleving. En wij vroegen ons af of die nood zich dan ook vertaalt in een daadwerkelijk betere samenwerking. En dat bleek zo te zijn.
0: Dus in een klassenmaatschappij moet je op vrienden kunnen rekenen.
2: Zo klopt, ja. Zo is dat
0: precies. Je hebt elkaar meer nodig.
2: Ja. Die afhankelijkheid van elkaar, die zorgt ervoor dat die samenwerking dan ook beter loopt.
0: Ja, en dan heb je duurzamere vriendschappen tussen individuen.
2: Ja, het blijkt dat bij die despotische soorten zien we dat ze veel minder vrienden hebben. Dus ze zijn maar een select groepje vrienden. Maar die vriendschappen die zijn wel sterker en langduriger. En het lijkt erop dat dat ervoor zorgt dat ze beter samen kunnen werken. En dat in vergelijk met de egalitaire soorten. Die hebben heel veel vrienden. Maar ja, ik ben vandaag bevriend met Jantje en morgen bevriend met Pietje en overmorgen met nou ja, noem nog maar eens met Keesje, zo te zeggen. En er bouwt zich niks langdurigs op, waardoor die samenwerking niet echt tot stand komt.
0: Nu, samenwerking, dat is cruciaal, hè? Ook bij de mens. Het succes van de mens is het succes van zijn samenwerking. Daarom zijn wij zo'n succesvolle diersoort.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, ja. We zijn ontzettend goed in samenwerken. En ja, we doen dat inmiddels op wereldschaal. In ieder geval, dat wordt geprobeerd. Het lukt niet altijd even goed, maar op enorme hoge niveaus wordt er samengewerkt. Van het dyadische, wat we inderdaad ook bij apen kunnen zien, dus tussen twee individuen, tot inderdaad samenwerking tussen landen, continenten.
0: Ja, en daarom is de verleiding natuurlijk heel erg groot om een parallel te trekken tussen de situatie bij apen en die bij mensen. Je zou zeggen, misschien is een land dat wat strakker, wat autoritairder is georganiseerd met klassenmaatschappijen en iedereen weet duidelijk waar hij aan toe is, dat daar de samenwerking intenser is.
2: Ja, dat soort parallellen zijn natuurlijk, de verleiding is groot om die te trekken. Daar moeten we natuurlijk wel heel voorzichtig mee zijn. Wat wij bestudeerd hebben is hoe iets geëvolueerd heeft kunnen zijn. En het zal vast en zeker ook een rol hebben gespeeld in de evolutie van samenwerking bij de mens. Maar dat wil niet zeggen dat we dat nu moeten gaan verheerlijken. De menselijke maatschappij is uitermate complex. En daar spelen een heleboel andere dingen ook een rol bij. Dus ik zal de laatste zijn die zegt dat we terug moeten naar een despotische maatschappij.
0: Juist, maar bij apen blijkt toch, althans bij makaken, dat een klassenmaatschappij goed is voor de cohesie en de samenwerking.
2: Dat klopt, ja.
0: En dat is de toch wat verrassende conclusie van jouw onderzoek. Dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Jorg Massen in Utrecht voor ons. Nog een fijne dag.
2: Van hetzelfde. Dag.

0: Ja, dat er ook zonder despotisme teamspirit mogelijk is, dat bewijzen wij elke dag aan Gilles Wijkman.
1: Absoluut.
0: Zeker en vast, want wie zou hier de despoot kunnen zijn?
1: We weten het niet, hè?
0: We weten het niet. Welkom, Gilles Wijkman. Hij is de despoot in ieder geval van de vrijdagquiz. Van de vrijdagquiz, zeg ik wel. Die jij helemaal hebt samengesteld. En jij bent ook de jury van die vrijdagquiz, waarbij er €25 te verdienen valt in de vorm van een boekenbon te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar, aangesloten bij Confituur. En we spelen met Hilde. Dag Hilde.
2: Dag lieve.
0: Hilde, uit Bredene, waar was je mee bezig?
2: Ik heb net lekkere patatjes gegratineerde bloemkool gegeten.
0: Oh, beetje winters wel, hè? Je bent nog niet helemaal in zomermodus, hè, Hilde?
2: Nee, maar het komt wel.
0: Het komt wel. In Bredene is het nog een beetje frisjes. Je speelt tegen Peter. Dag, Peter.
3: Goedemiddag.
0: Ja. Peter, jij komt uit Rondeu.
3: Hey. Klopt, ja.
0: In Wallonieland.
3: Ja, provincie Luxemburg, helemaal ver. Andere kant van het land.
0: Daar woon jij en luister jij elke dag naar Nieuwe Feiten en naar de rest van Radio 1.
3: Absoluut. Ja, absoluut. Ja, met heel veel plezier.
0: En,
3: ja.
0: wat doe jij in het prachtige Luxemburg?
3: Ja, ik was juist het gras aan het afrijden, want we hebben een well-being day. We hebben een verlofdag gekregen van het werk. En voilà, dan maak je daar gebruik van om het gras af te doen.
0: En de terreinen zijn heel groot daar in Luxemburg. Dat begrijp
3: Klopt,
0: ik.
3: Ja.
0: Ik zie je al helemaal zitten op je tractor. Goed, ik ga jullie kennis testen van vier nieuwe feiten. Beginnend bij Bredene, bij Hilde, die zich als eerste heeft gemeld. En zolang ze juist antwoord blijft aan de beurt, bij een fout antwoord gaat de beurt naar Luxemburg. Naar Peter. En wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. Hoe zit dat? Hilde, wat mogen deelnemers van de Giro d'Italia, wat mogen ze niet meer doen? Spuwen op straat? Al rijdend een regenjasje aan of uittrekken? Of C, bidons met urine weggooien? Wat is voortaan verboden in de Giro?
2: Ik ga voor C.
0: Je denkt C?
4: Dat is helemaal goed.
0: Bidons met urine weggooien was vroeger usance in de Giro. Dat deden renners gewoon.
1: Blijkbaar doen wielrenners dat.
0: Maar hoe komt die urine in die bidon?
1: Daar hoef je maar heel weinig fantasie voor te hebben om daar achter te komen. Het gebeurde wel eens dat renners langs de weg gingen plassen. Maar
0: in die bidon?
1: Nee. Gewoon in de wijde natuur. Maar het is verboden om in het zicht van supporters te plassen. Dus wat deden sommige renners? Plassen in een lege bidon en die dan weggooien. Maar bidons verzamelen
0: op is... Op de fiets plassen in de bidon?
1: Ja, inderdaad. Okay. Maar bidons verzamelen is een hobby voor veel wielrennersupporters, hoe je ze ook moet noemen. Waaronder ook kinderen. En je wilt natuurlijk niet dat die zo'n urinebidon oprapen.
0: Verrassing!
1: Dus heeft de Giro beslist, bidons met urine mogen niet meer weggegooid worden. Dat betekent dus niet, je mag niet meer in een bidon urineren.
0: Maar je moet ze bijhouden.
1: Dat mag wel, maar je moet ze wel bijhouden.
0: Of aan je sportdirecteur overhandigen.
1: Ja.
0: Heerlijk. En dus in de Ronde van Frankrijk gebeurt dat misschien wel nog.
1: De Fransen hebben nog niet een beslissing genomen.
0: Hilde, ik blijf bij jou voor vraag 2. Wat krijgen neushoorns in Zuid-Afrika om hen tegen stropers te beschermen? A. Voeding die de dieren enorm doet stinken. B. Radioactieve hoorns. C. Een alarmsysteem dat afgaat als een stroper in de buurt komt. Een van die drie dingen is waar, Hilde.
2: Ik gok op C nog eens.
0: Een alarmsysteem dat afgaat als een stroper in de buurt komt.
4: Valt!
0: Naar Rondeu, Luxemburg. Peter, wat denk jij?
3: Ik denk B.
0: Je denkt B, radioactieve
4: hoorns. Dat is helemaal goed.
0: Hoe kan dat?
1: Wel, je neemt een neus. Ah ja, je vindt een neushoorn, zal ik maar zeggen. Je verdooft die en dan boor je een gaatje in de hoorn en plaatst daarin een radioactief deeltje. Die radioactiviteit is wel zeer laag. Zo laag dat het ongevaarlijk is voor het dier of het mens. Maar wel actief genoeg om scanners in luchthavens te doen afgaan. Dus als er een smokkelaar met een neushoornhoorn door de poortjes van de luchthaven wil gaan, dan gaan die poortjes af en wordt die persoon opgepakt.
0: Prachtig. Peter, ik blijf bij jou.
3: Ja.
0: Vraag 3. Wat is na een kennismakingsdag de belangrijkste reden voor studenten om voor een bepaalde universiteit te kiezen? A. De zon scheen op die dag. B. Het eten was lekker op die dag. Of C. De studenten waren sexy.
3: Oei, oei, oei.
0: Wat is de belangrijkste reden om voor die universiteit dan te kiezen?
3: Ja, ik zou voor de zon gaan.
0: Je denkt de zon?
3: Ja, optimistisch, ja.
4: Dat is helemaal goed.
1: Ja, ja, je denkt dat zo'n belangrijke beslissing toch iets meer denkwerk vraagt, maar blijkbaar niet. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Dus die onderzoekers hebben data bekeken van kandidaatstudenten die een rondleiding op een campus hebben gekregen en of die zich achteraf ook effectief hebben ingeschreven. En dat combineerden ze dan met weerdata. En dan bleek dat mensen, wanneer ze een rondleiding hadden gekregen op een heel warme, heel koude, regenachtige of zelfs een grijze dag, zich minder vaak voor die universiteit inschreven. Dus op een warme dag was de kans dat kandidaatstudenten zich inschreven 10% lager. Op een regenachtige dag...
0: Op een heel warme dag.
1: 8%. Ja, ja, ja, een ondraaglijk warme dag. Op een regenachtige dag was dat 8%. Dus universiteiten die mensen, die kandidaatstudenten willen paaien en zien dat het op hun bezoekdag slecht weer wordt, die kunnen dus nadenken over andere manieren om studenten, kandidaatstudenten te paaien.
0: Ja. Goed, studenten. Maar inderdaad, de Brexit was ook op slecht, op regenweer. Hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Het weer speelt
1: het weer beïnvloedt meer dan je denkt, ja.
0: In onze beslissingen. Peter, ja. Waar willen de Ieren een standbeeld van? Een drol, een mug of een aardappel? Denk daar maar eens over na.
3: Ja, ongelooflijk. Deductie zou ik dan zeggen voor de mug.
0: Je denkt
3: antwoord
0: een
3: twee.
0: Mug.
3: Ja.
4: Het is dat is helemaal goed.
0: Het is gebeurd.
3: Super.
0: De boekenbon gaat naar Luxemburg. Hilde in Bredene. Helaas, helaas. Het zal bij gebakken patatjes blijven.
1: Gegratineerde bloemkool.
0: Gegratineerde bloemkool. Dat was het.
2: Ja. Inderdaad.
0: Want Peter, een mug was inderdaad het ding waar de Ieren een standbeeld van.
1: Ja, Peter zei wel, via deductie denk ik een mug. En ik vraag me nu wel af.
0: Ja, Peter, deductie, leg uit.
3: Ja, een drol lijkt me echt onwaarschijnlijk. Ja.
1: En een mug wel.
0: En een mug is wel waarschijnlijk.
3: Ja. Maar ja, Ierland met al dat water en zo, kan ik me daar misschien eens bij voorstellen.
0: Ja.
1: Ja, want ze doen daar niet aan drollen of aardappels. Maar schepen van de Ierse stad Cork die heeft voorgesteld om een standbeeld van een mug in de stad Cork te plaatsen. Hij wil dat doen omdat hij komaf wil maken met Oliver Cromwell. En Oliver Cromwell was een Engelse militair uit de 17e eeuw die Ierland voor de Engelsen veroverde. En dat ging natuurlijk gepaard met heel veel bloedvergieten. En dat zijn de Ieren niet vergeten. Maar het was uiteindelijk een mug die Cromwell de das omdeed. Want hij stierf aan malaria. Aha. En dus willen sommige mieren nu die mug tot heldin des vaderlands vereeuwigen.
0: En helemaal terecht. Weet je al welk boek je gaat kopen voor je €25, Peter?
3: Oh ja, ik heb wel een aantal ideetjes. Ja, ja. Mijn kast staat al vol, maar er kan altijd nog wel eentje bij. Absoluut.
0: Oké. Okay. Wel, veel succes. Dankjewel.
3: Dankjewel.
0: En volgende week is er weer een vrijdagquiz. Wij gaan dansen, hè. Terug naar de jaren 80. Dit is Toto Cotugno en Voyo l'anima.

0: Ja, onze Pinksterplaat, hè? Folio l'anima. Ik wilde het heilige vuur, zeg maar. De vonk Toto Cotugno. En eens even checken of die vonk er ook is bij Bas Birkers.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
3: Liefste landgenoten. Wat doet u als u alleen thuis bent? Danst u op ethisch hits? Zingt u in een busdeodorant? Of bezoekt u dubieuze websites, verkleed als pluche beest? U hoeft geen antwoord te geven. Terugpraten tegen de radio is raar, tenzij je alleen thuis bent. Ik zal vertellen wat ik deze week deed. Ik lachte schaamteloos luid op, schaamtevol vaak, om mezelf. Ik las namelijk mijn middagjournaals terug. Allemaal. 8 jaar archief, 188 stuks, met deze erbij 189. Dat klinkt als een martelgang en dat was het soms ook. Ineens weet ik hoe u zich moet voelen. In een week als deze ziet mijn ochtend er altijd hetzelfde uit. Ik zet de wekker om 8, lees de kranten tot 9 en begin dan te schrijven. Of ik nu al weet hoe het stukje gaat eindigen of niet. Om 10 uur lees ik in en stuur ik het door naar de redactie. Als ware ik een boomer, vraag ik in een appje of ze mijn mail hebben gehad. Het antwoord was 189 keer ja. Dan vraag ik of het stukje verder in orde is. Het antwoord was 188 keer ja. Van die ene keer op 17 april 2020 ben ik nog altijd niet goed. De afspraak met mezelf is dat ik nooit iets op voorhand opschrijf. Als het een goed idee is, weet ik het de volgende ochtend nog. En als ik het niet meer weet, was het niet goed. Bovendien schrijf ik het liefst met een link naar het nieuws van de dag. Zo weet u dat ik niet vooruit heb gewerkt en blijft het bovendien een sport voor mezelf. Het middagjournaal is hobby en aan de vergoeding te zien een linkse hobby. En dat amper van uw belastinggeld. Een middagjournaal is altijd mijn echte waan van de dag. De volgende dag ben ik dat dus meestal vergeten. Dat bleek weer deze week. Hoe vaak ik iets teruglas zonder enig idee te hebben waar het heen ging, is ronduit ongezond. Was ik niet gestopt met drinken, dan begon ik er nu mee wegens vermoedens van Korsakoff. Waarom ik 189 middagjournaals las? Wel, laat ik de week afsluiten met een nieuw feit. Na de zomer kunt u me niet alleen beluisteren, maar ook lezen. In september breng ik ze uit, in boekvorm onder de titel Liefste Landgenoten. Bijna al zijn middagjournaals. Bijna. Want van die ene op 17 april 2020 ben ik nog altijd niet goed. En met deze kan ik geen boek afsluiten natuurlijk. Alhoewel...
0: Factuurtje volgt hoor, voor de sluikreclame. Bas Birker, dankjewel voor dit middagjournaal de hele week. Overigens, 189, wauw. Wij zitten met Nieuwe Feiten bijna aan 3000 afleveringen. Just saying. Volgende week overigens het middagjournaal van Grof Geschut. En na het nieuws van 1 is er Aiko natuurlijk voor u. Blijf dus bij ons, blijf bij Radio 1.
2: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max. Uitgesproken in Zijn er nog vragen?
4: Mijn gevoel is dat de angst voor artificiële intelligentie in onze samenleving vandaag en het pessimisme erover groter is dan bij de paus, maar we zullen zien wat in de encycliek zal staan.
2: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max.
5: Op de snelweg in Waasmünster gebeurde waarschijnlijk een mirakel.
6: Dus ik ben echt aan 120 per uur op die auto geknald die daar stil stond.
7: De kans om dat te overleven is eigenlijk echt heel klein.
5: En opnieuw was Robert Schumann erbij, een van de stichters van de Europese gemeenschap. Zijn bidprentje lag op de achterbank van Europa-kenner Hendrik Vos.
8: Heilige Vader, ik heb vernomen dat u op zoek bent naar een mirakel dat verricht zou zijn door Robert Schumann.
5: Hendrik Vos was op weg naar het Vaticaan om Robert Schumann heilig te verklaren. Is het gelukt?
8: Misschien kan ik u helpen.
5: Beluister de allerlaatste aflevering. Samen met alle anderen van Het Mirakel van Schumann op VRT Max. Leon Tegel.
1: ik ben hier bezig met mijn...
9: Uw mobiliteitsbudget?
1: Ja.
9: Laten we samen eens kijken.
10: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
11: Ziet je dat, Mila? Daar zijn ze een tunnel onder het water aan het maken. Straf, hè?
12: Onder het water? Kunnen die machines dan onder het water werken?
11: Ja, dat zijn speciale machines, hè?
12: En gaan die werkmannen dan ook onder water?
11: Nee.
12: Of bouwen ze dat eerst boven de grond en laten ze het dan pas zakken?
11: Ja, zoiets.
12: Je weet het niet, hè, mama.
13: Wij bouwen tunnels onder water. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Enbeeld.
14: Europa legt reserves aan tegen hoge energieprijzen.
15: Onrust stijgt bij bedrijven.
16: Onze energievoorziening komt in het gedrang.
17: Voor bedrijven wegen de huidige energieprijzen serieus op de marges. Maar met Equans ga je van concurrentiedruk naar een competitief voordeel. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
18: Belgische wetenschappers hebben heel wat grote uitvindingen gedaan. Kunststof, de deoroller en zelfs de pil. Ook bij Ekili hebben wetenschappers van een Belgische universiteit een oplossing gezocht om altijd goed te slapen. Uit hun onderzoek is de Ekili-matras ontstaan. Elke Ekili-matras is uniek omdat hij aangepast wordt aan uw lichaamsbouw en slaaphouding. Want goed slapen is een wetenschap.
19: Ekili met QUI NLL.
18: Kom nu naar een Ekili-verdeler en ontdek onze wetenschappelijk onderbouwde matras.
20: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
21: stap met meer korting op de trein.
22: 40%, het zal wel zijn.
23: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
22: In Wallonië eens proberen.
23: Of naar een pretpark gaan misschien.
22: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
20: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
24: Wij dragen E5.
25: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
24: E5. Jouw verhaal in stijl. VRT Radio 1.
26: Alles begint bij luisteren.
27: 1 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een ontsnapte geïnterneerde is nog niet teruggevonden. In Brussel protesteren mensen met een beperking tegen hervormingsplannen van minister Genet. En Pep Guardiola stopt na 10 jaar als coach van de Engelse topclub Manchester City. De federale politie zoekt nog volop naar een geïnterneerde man van 44... die verbleef in het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen... maar kon ontsnappen tijdens een begeleide fietstocht. Wel een goed gebeurd. De politie heeft het over een gevaarlijke man. Hoe kan zo iemand zomaar wegvluchten?
28: Ja, hij is inderdaad in 2018 geïnterneerd in het centrum in Gent na een diefstal met geweld. Daar heeft hij in 2021 een verpleegkundige aangevallen. Poging doodslag was dat en hij is dan opnieuw geïnterneerd, maar dan wel overgebracht naar het centrum in Antwerpen. Nu, tijdens zo'n opname wordt er gewerkt aan de reïntegratie voor wanneer een geïnterneerde weer zou vrijkomen. Er wordt daarvoor een stappenplan uitgewerkt. En in het kader daarvan kan de rechter een uitgaansvergunning geven om bijvoorbeeld ook te gaan fietsen. In groepen van 3, 4, 5 mensen is dat dan met 1 of 2 begeleiders. In 99,8% van de gevallen verloopt dat zonder problemen. Dat laat het psychiatrisch centrum ons weten, maar hier is het dus wel fout gelopen.
27: Ja, dankjewel, Helen. Paul van Tichelt, voormalig minister van Justitie en Kamerlid voor oppositiepartij Anders, stapt uit de politiek. Hij wordt de topman van juridisch dienstverlener Modero. Van Tichelt was eerder topman bij het OCAT, het orgaan dat de dreigingsanalyse maakt voor ons land, en hij werkte ook als substituut procureur-generaal in Antwerpen. In 2023 stapte hij over naar de regering De Croo, waar hij Vincent van Quickenborne opvolgde als vicepremier en minister van Justitie. Van Tichelt wordt in de Kamer opgevolgd door Arthur Orlians, nu nog schepen in Mechelen. Een 30-tal organisaties voor mensen met een beperking hebben actie gevoerd in Brussel tegen de hervormingsplannen van Vlaamse minister van Welzijn Caroline Genet. Op dit moment staan zo'n 17.000 Vlamingen op een wachtlijst voor een persoonsvolgend budget, waarmee ze hulp kunnen kopen op maat. Alleen de mensen met de zwaarste zorgnoden zullen daar nog recht op hebben. Anderen zullen rechtstreeks hulp krijgen bij bestaande organisaties. Maar daar is veel ongerustheid over. Sanne Baak volgde het protest.
29: Ongehoord!
30: Niet akkoord!
0: Enkel mensen met de zwaarste zorgnood zullen nog een eigen budget krijgen. Maar waaraan ze dat mogen besteden, wordt strenger. Lizzie krijgt al 24 jaar een budget en is ongerust.
1: Er wordt gezegd dat dienstchecks worden verminderd. Er wordt gezegd dat taxidiensten eruit worden gebonjourd. En hoe raken we dan nog buiten?
0: Jonas staat al 7 jaar op een wachtlijst en hoopt nog geld te mogen uitgeven aan een daguitstap.
1: Iets te kunnen eten en drinken, want dat is iets wat ik momenteel nog niet kan.
0: Gené wil meer inzetten op rechtstreeks toegankelijke hulp, zoals dagopvang of thuisbegeleiding. Maar mensen zoals Philippe vrezen dat ze er dan enkel binnen kantooruren terecht kunnen en geen praktische hulp meer krijgen.
2: Ze wil vooral kijken naar hoe kunnen we meer mensen helpen. Maar wij willen zelf kunnen bepalen van hoe en met wie willen we onze zorg en onze ondersteuning invullen.
3: Moeten wij weer vechten? Ja!
27: Minister Gené begrijpt de ongerustheid, maar ze zegt dat ze net meer aanbod wil creëren.
4: We gaan het systeem simpeler maken, zodat meer mensen er hun weg in vinden. Mensen verdwalen erin, mensen weten niet wat kan en wat niet kan. Dat moet allemaal helderder. Elke hervorming komt met tegenkanting. Maar we zitten met alle personen rond de tafel. Maar je hebt natuurlijk verschillende stemmen. En wat de ene vraagt, is niet noodzakelijk op maat van de andere. En het is mijn job om de beste synthese te maken om meer mensen meer zorg te kunnen bieden.
27: De proefperiode voor werknemers wordt opnieuw ingevoerd. De Kamer heeft het wetsontwerp daarover goedgekeurd. De proefperiode werd ruim 10 jaar geleden afgeschaft, maar de regering De Wever voert ze dus weer in. Concreet zal zowel de werkgever als de werknemer een arbeidsovereenkomst in de eerste 6 maanden kunnen stopzetten met een opzegperiode van 1 week. De zelfstandige organisatie Unizo is tevreden met de beslissing. KMO's moeten vaak snel iemand in dienst nemen en een verkeerde beslissing kon voor een KMO dan ook financieel zwaar doorwegen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil de koopjeswetgeving aanpassen. Gisteren besliste de Raad van State om boetes in te trekken die 3 kledingketens hadden gekregen omdat ze het woord solde hadden gebruikt buiten de officiële koopjesperiodes. En dat mag niet volgens de Belgische wetgeving, maar de Raad van State heeft nu geoordeeld dat dat verbod de Europese regelgeving schendt. Nieuwe boetes uitschrijven heeft nu dus geen zin, zegt de minister, maar hij wil zo snel mogelijk bekijken hoe de wetgeving aangepast kan worden om klanten en kleine handelaars te beschermen.
6: Wat er zeker in moet staan is dat als een winkelier een korting aanbiedt, dat de klant ook zeker is dat het een korting is. Want we hebben in het verleden al gezien dat er winkels de weken voor ze een korting aanbieden systematisch hun prijs verhogen om dan een korting aan te bieden die eigenlijk geen korting is. En dat vind ik heel belangrijk. Het mag niet zo zijn dat met dit arrest het woordje solde of korting misbruikt wordt als een commerciële slogan om consumenten de indruk te geven dat ze korting krijgen en het is er dan geen.
27: In het zuiden van Libanon heeft het Israëlische leger 6 mensen gedood. Beide slachtoffers zijn een kind en 2 hulpverleners die banden hebben met de extremistische organisatie Hezbollah. De voorbije nacht zouden ook al 4 hulpverleners van Hezbollah gedood zijn. Sinds de oorlog tussen Israël en Libanon weer is opgeleid, zijn al meer dan 3000 doden gevallen in Libanon. Er geldt wel een staakt het vuren sinds midden april, maar Israël en Hezbollah beschuldigen elkaar ervan dat te schenden. De Spaanse voetbaltrainer Pep Guardiola stopt na dit seizoen als coach van Manchester City. Hij was sinds 2016 aan de slag bij de Premier League club en won 20 grote prijzen met onder meer 6 landstitels, vorige week zijn 3e FA Cup en 1 keer de Champions League. In die periode coachte hij ook onder meer de Rode Duivels, Compagnie de Bruyne en Doku. Manchester City heeft nog geen opvolger aangesteld. En ook Real Madrid neemt afscheid van zijn coach Alvaro Arbeloa. De Spanjaard wordt naar alle waarschijnlijkheid opgevolgd door oude bekende José Mourinho. Het weer veel zon en warm tot 27 graden. Aan de kust wat koeler door een zeebries. Tot dinsdag hetzelfde weer, nog iets warmer zelfs, tot 30 graden hier en daar. We openden het nieuws met de zoektocht naar de geïnterneerde die gisteren op de fiets kon ontsnappen tijdens een begeleide tocht. De politie noemt hem gevaarlijk en is volop op zoek. Meer op vrtnieuws.be.
7: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé. Radio 1.
5: Aiko Duister.
8: Een hele goede middag. Er staat een lang en warm weekend voor de deur met heel veel activiteiten waar je uit kan kiezen. We nemen alvast de aanloop naar het weekend met live muziek van Merel, want zij is onze gast. Welkom.

Crutch van Band of Horses. Een hele goede middag. Vandaag krijgen we Merel op bezoek. Zij heeft een nieuwe plaat gemaakt. Leven de Fakes. Een album waarop ze nog meer dan vroeger zingt over onderwerpen die nog te vaak taboe zijn. Hoe we als vrouwen seks beleven bijvoorbeeld. Hoe we omgaan met ons eigen lichaam. En wat als je twijfelt over een kinderwens. We hebben het er straks over tussen 2 en 3. En ze speelt ook 3 nummers live uit die nieuwe plaat. Volgende week dan stellen we het album, de debuutplaat is dat, van Camille Yembe aan je voor. Een Brusselse, die plaat is vandaag uit en heet Jeune et Laide.

0: Plus.
1: Betaal nooit meer dan €5,50 per rit. Dus, koop nu Train Plus voor maar €4 per maand op nmbs.be.
2: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
3: Radio 1 live.
4: Rihanna Fetté van Camille Yembe. Haar debuutplaat is uit vanaf vandaag overal te horen. En volgende week stellen we die graag aan je voor hier op Radio 1. Naar Antwerpen meer dan een uur vertraging op de A12 tussen Antwerpenhaven en Ekeren. Daar is een rijstrook versperd door een ongeval. Ook op de E313 van voor Massenhoven. Een half uur erbij op de E19 vanaf Sint-Job. 20 minuten op de E17 vanaf Kruibeke. Op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. En op de E34 van Oelegem tot Ranst. Op de Antwerpse ring richting Gent. 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland 35 minuten. Tussen Sint-Anna Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette en 25 minuten op de binnenring tussen Dilbeek en Tervuren. In Brussel zijn de Jubelpark en de Wettunnel afgesloten richting Wetstraat. Daardoor is het extra druk in de Kortenberglaan en aan de Rijerscentrum Tunnel. Op de E403 van Kortrijk naar Doornik is voorbij de afrit Templeuve de weg weer vrijgemaakt.
5: Aiko.

0: The revolution will be live, will not be televised. Gil Scott-Heron was dat.
1: Radio 1.
0: We kijken nog eens naar het muzieknieuws van de afgelopen week. En daarin zagen we onder meer nieuws over Shakira. Ze krijgt namelijk een grote som geld terug van de Spaanse fiscus dat beslist.

0: berispte een Spaanse rechter. Hij zei dat de fiscus niet kon bewijzen dat ze in Spanje woonde en dus belastingen vorderde die ze niet had moeten betalen. Nu moet Spanje haar meer dan 55 miljoen euro plus interest terugbetalen. Het was niet de eerste keer dat ze overhoop lag met de fiscus, maar in het verleden moest ze wel een hoge boete betalen voor belastingontduiking in een eerdere rechtszaak. Sinds deze week is de Kylie-documentaire uit op Netflix en daarin onthult ze dat ze in 2021 voor de tweede keer kanker kreeg. Ze had al eerder borstkanker in 2005. Dat was toen wereldwijd groot nieuws. Die tweede diagnose die heeft ze jarenlang geheim gehouden omdat ze zich mentaal en emotioneel uitgeput voelde. Ondertussen is ze terug hersteld en plant ze voor 27 een tour om haar 40 jaar in de popmuziek te vieren. Ook wat concertnieuws deze week. Selassou en de Galants die spelen op 20 december een groot concert in het Koninklijk Circus. De AB, Bozar en Kai Theater die slaan in het najaar de handen in elkaar voor een eerbetoon aan John Coltrane. Ja, een van de meest invloedrijke pioniers uit de jazz. De drie organisaties plannen samen een hele reeks unieke voorstellingen gebaseerd op de muziek van Coltrane. En Bazaar speelt twee jubileumconcerten volgend jaar. In de Roma zal dat gebeuren. De band viert dan zijn 10e verjaardag. In Engeland werden gisteren de Ivor Novello Awards uitgereikt. De belangrijkste Britse prijzen voor songwriters. Sam Fender, Rosalia en Jacob Alon waren de grote winnaars. Jacob Alon won de prijs voor beste songtekst en compositie voor zijn nummer Don't Fall Asleep. Hij kreeg ook nog een prijs als opkomend talent. En dat nummer Don't Fall Asleep, dat speelde hij hier vorig jaar live bij ons op Radio 1. We gaan nog eens luisteren naar die sessie. Dit is Jacob Alon met Don't Fall Asleep.
1: Radio 1.

Jacob Alon en Don't Fall Asleep live hier op Radio 1. In ons land wordt hij nog altijd een beetje ondergewaardeerd, maar in Engeland kreeg hij gisteren dus wel twee hele mooie prijzen. Voor dit nummer Don't Fall Asleep, de Ivor Novello Award voor beste songtekst en compositie. En hij kreeg ook nog een prijs als opkomend talent. Opkomend talent uit eigen land dan. Dit is Lézard. Ze hebben een nieuw nummer uit. Het heet Coltrane en XTC. Dit is Lézard. Am I right? Or are you wrong?

0: Hanging on the Telephone van Blondie. En daarvoor hoorde je Coltrane en Ecstasy van Lizard. En die Ecstasy gaat wel degelijk over de band, want Coltrane en Ecstasy waren artiesten die in de platenkast stonden van de ouders en die thuis dus veel gedraaid werden.
1: Dit is het album van de week.
2: Radio 1.
0: De hele week lang al ontdekken we samen de nieuwe muziek op de plaat Train on the Island, het vijfde album van Aldous Harding. Aldous Harding is een Nieuw-Zeelandse, maar ze werkte in Wales. Ze ging daar samen de studio in met producer John Parrish. Die kennen wij vooral als rechterhand van PJ Harvey. En het is een hele mooie, ontwapenende plaat geworden. Ook nog altijd een beetje mysterieus. En vandaag luisteren we nog eens naar de single daaruit, Venus in the Zinnia. Een nummer dat Aldous Harding maakte samen met de multi-instrumentalist H. Hawkline. Zo moet ik het zeggen.
1: Radio 1.

Venus in de Zinnia. Het staat op de nieuwe plaat van Aldous Harding, Train on the Island. En dit klonk een beetje als een conversatie tussen twee mensen op muziek. Aldous Harding samen met H. Hawkline. En dit is muziek die perfect past bij het warme weer en het zonnetje van vandaag. Lenny Lenny met Tambourine.

0: dit moment is Anderson .Paak aan het toeren samen met zijn andere maatje, met Bruno Mars. Hij doet elke avond een DJ-set voor het concert van Bruno Mars en doet dan ook nog mee op een aantal liedjes. Hier hoorde je zijn stem bij Mark Ronson, Then There Was Two, en daarvoor Tambourine van Lenny Lenny. Dit is de zanger van All J, solo heet hij J. Jerome 87. Dit is Track and Field.
1: Well, the good times can fit a thimble, said a nine-field blue. Hear the field, feel the canyon, hear the fields in you. February, I felt the same as I do now. So take

You call me. J. Jerome, 87 en Track and Field. Er staat 176 kilometer file naar Antwerpen. Anderhalf uur vertraging op de A12 tussen Stabroek en Ekeren. Daar is een rijstrook dicht door een ongeval. Op de E313 een uur file van voor Massenhoven en 20 minuten op de E17 vanaf Kruibeke. Ook op de E34 20 minuten vanaf Waaslandhaven-Oost. En op de E34 van voor Oelegem tot Ranst. Op de Antwerpse ring richting Gent drie kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Deurne is de linker rijstrook versperd door een ongeval en richting Nederland 40 minuten tussen Sint-Anna, Linkeroever en Borgerhout. Op de E40 richting kust 25 minuten file tussen Erpenmeren en Wetteren door een ongeval. Naar Brussel 10 minuten erbij op de E40 vanaf Ternat, op de E19 vanaf Vilvoorde en op de E40 vanaf Sterrebeek. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette en 25 minuten op de binnenring tussen Anderlecht en Tervuren. Net voor Deelbeek verspert een defect voertuig de middenrijstrook. In Brussel zijn de Jubelpark en de Wettunnel afgesloten richting Wetstraat. Daardoor is het extra druk in de Kortenberglaan en aan de Rijerscentrumtunnel. En door een ongeval is de Baljuwtunnel afgesloten richting Centrum. Aiko.

All That You Give. Cinematic Orchestra was dat, samen met Fontella Bass. Straks tussen 2 en 3 krijgen we bezoek van Merel. De Nederlandse muzikante heeft een nieuwe plaat gemaakt. Leven de Fakes. Een expliciete, rauwe plaat. En ze komt daar een aantal nummers live uitspelen en ook meer vertellen over de onderwerpen waar ze over zingt. Dat is voor straks rond 2:30.

0: je lekker verschuilen achter je zonnebril. Het zal de komende week zeker nodig zijn. Henny Vrienden hoorde je. En daarvoor Baby Steps, de nieuwe van Olivia Dean.
1: Wanneer zijn we er geweest in?
2: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
1: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
2: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
1: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
2: Een oorlog die een zware tol eist.
3: So you lost your limbs.
4: Ja.
2: En die een hele generatie tekent.
5: Every flag represents a fallen soldier.
1: Een dolf van vlaggen en soldaten en...
2: Goh. Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
6: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
7: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
8: Wat als we de stad Brussel zouden omtoveren tot een groot bruisend podium voor de strafste artiesten? Dan krijg je Lotto Brussels Jazz Weekend. Een festival met meer dan 100 gratis concerten in hartje Brussel. Jazz, soul, urban en veel meer. Van 22 tot 24 mei. Ontdek jazz. Ontdek de stad. Op lottobrusselsjazzweekend.be. Samen met Radio 1.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
10: Vlaanderen, de toekomst is hier.
11: Update beschikbaar.
10: Aan alle techleken en techlovers, update jezelf op het Flanders Technology and Innovation Festival. 8 steden, 30 dagen, 100 events en 1000 innovaties.
11: Update voltooid.
10: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
12: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
13: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan. Bestel op manutan.be.
14: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
15: Promokoken.
16: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
14: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
16: Tartaratata.
14: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
17: Oh nee, hackers gehad, je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar!
18: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar, je beste verzekering.
19: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
20: Mijn haren omhoog?
19: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
20: Ah ja, dus mijn factuur?
19: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
21: Het is Bolt in Daagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag huishoudartikelen tot 66% korting en powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
22: VRT Radio 1.
23: Alles begint bij luisteren.
24: 2 uren, goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De federale politie zoekt nog volop naar een geïnterneerde man van 44. De man verbleef in het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen, maar hij kon ontsnappen tijdens een begeleide fietstocht. In 2018 was de man geïnterneerd voor diefstal met geweld. 3 jaar later viel hij daar ook een verpleegkundige aan. Voor elke geïnterneerde wordt een stappenplan uitgewerkt voor reïntegratie. En een fietstocht kan daar deel van uitmaken, zegt directeur patiëntenzorg Ruben van den Abele.
0: Wij organiseren dagelijke fietstochten eigenlijk vrij regelmatig. En die gaan dan door in kleine groepjes. Dat kan zijn een tweetal personen, maar dat kan evengoed gaan over 3, 4, 5 personen, misschien soms in 6 personen. Dat gaat dan eigenlijk vrij beperkte groepjes onder begeleiding over het algemeen van 1 begeleider vanuit het FPC.
24: Een 30-tal organisaties voor mensen met een beperking hebben in Brussel actie gevoerd tegen de hervormingsplannen van Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee. Op dit moment staan zo'n 17.000 Vlamingen op een wachtlijst voor een persoonsvolgend budget waarmee ze hulp op maat kunnen kopen. Alleen de mensen met de zwaarste zorgnoden zullen daar nog recht op hebben en zullen daar striktere regels voor krijgen. En dat maakt actievoerders zoals Philippe ongerust.
3: Ik zet dat vooral in voor thuisondersteuning, ook gewoon zelfstandig, en ook voor vervoer. En ik ben heel bezorgd dat bijvoorbeeld vervoer en thuisondersteuning in de toekomst niet meer zou kunnen betaald worden met het persoonsvolgend budget. Dat zijn extra kosten die ik moet dragen, dus ik ben blij dat ik dat momenteel met een persoonsvolgend budget kan doen. En dat komt volgens mij onder druk te staan.
24: Minister Genee wil meer mensen met een handicap kunnen helpen door meer rechtstreeks toegankelijke hulp bij bestaande organisaties mogelijk te maken. Maar de actievoerders in Brussel vrezen dat dit minder flexibel is en dat ze daar niet voor alle hulp terecht zullen kunnen. De Spaanse voetbaltrainer Pep Guardiola stopt na dit seizoen als coach van Manchester City. Hij was sinds 2016 aan de slag bij de Premier League club en won 20 grote prijzen, onder andere 6 landstitels, vorige week zijn 3e FA Cup en ook 1 keer de Champions League. Guardiola coachte in die periode onder meer de Rode Duivels, Compagnie de Bruyne en Doku. Manchester City heeft nog geen opvolger aangesteld. En ook Real Madrid neemt afscheid van zijn coach Alvaro Arbeloa. De Spanjaard wordt naar alle waarschijnlijkheid opgevolgd door oude bekende José Mourinho. Het weer veel zon en warm tot 27 graden. Aan de kust wat koeler door een zeebries. Tot dinsdag hetzelfde weer, nog iets warmer zelfs tot 30 graden hier en daar. Meer op vrtnieuws.be.
4: Een iPhone voor oma of 100 voor je team? Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro. Radio 1.

0: Golden Years voor Golden Days met heel veel zon de komende dagen en de hele week zelfs. David Bowie, daar zijn we dit uurtje mee begonnen. Voor het eerst in jaren kregen we nieuwe muziek van Trixie Whitley, Building Fences, zo heet het nummer. En daarin zingt ze over hoe moeilijk het kan zijn om voor iemand anders te zorgen, terwijl je zelf ook nood hebt aan steun en veiligheid. In de zomer komt ze een paar keer live spelen. Op 17 juli kan je haar live aan het werk zien op Gent Jazz. En op 2 augustus op Campo Solar in Damme. Dit is Trixie Whitley.
1: Hi, I'm Trixie Whitley and my new single called Building Fences is Vox Tip on Radio 1.
2: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
3: Radio 1.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Radio 1 live.
2: Een nummer te maken, Midnight in a Perfect World van DJ Shadow. En daarvoor hoorde je Building Fences, nieuwe muziek van Trixie Whitley. In de zomer kan je haar aan het werk zien op Gent Jazz en op Campo Solar in Damme. We gaan even naar buiten, want er staat behoorlijk wat file, 191 kilometer. Naar Antwerpen is op de A12 de weg wel weer vrij in Ekeren. Nog bijna een half uur vertraging vanaf Berendrecht. Op de E313 drie kwartier file van voor Massenhoven. Bijna een half uur op de E19 vanaf Sint-Job. En op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. 20 minuten op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. En 10 minuten op de E34 van voor Oelegem tot Ranst. Op de Antwerpse ring, drie kwartier vertragen richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Deurne is de linkerrijstrook versperd door een ongeval en richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de E40 richting kust een kwartier extra tussen Aalst en Erpenmeren. Naar Brussel, 10 minuten op de E40 vanaf Ternat en op de E19 vanaf Vilvoorde en ook nog op de E40 vanaf Sterrebeek. Op de buitenring rond Brussel, 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens, Woluwe en Jette en een half uur op de binnenring tussen Anderlecht en Tervuren. In Brussel is door een ongeval de Baljuw-tunnel afgesloten richting Centrum en door een ongeval is er ook een half uur file op de Limburgse N74 richting Hasselt tussen Hechtel, Exel en Houthalen. De weg is daar gedeeltelijk versperd.
3: Uitgesproken in de ochtend.
4: Iemand rond de tafel zitten en iemand een verhaal laten vertellen is nog altijd niet hetzelfde als luisteren en inspraak geven.
3: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.

0: Lekker wegmijmeren met Delvis. Sunday Interlude hoorde je. En daarvoor You and I van Caribou. Straks live muziek van Merel. Je zal het ook allemaal kunnen volgen in onze app of op VRT Max via de livestream. Ze komt liedjes spelen uit haar nieuwe plaat Leven de Fix.
1: Radio 1. Aiko.

0: Lucky Again van Licky Lee. 1, 2.
1: Live bij Aiko.
0: We hebben vandaag Merel op bezoek, de Nederlandse die ons al een aantal jaar telkens weer verblijdt met directe popliedjes, met humor ook over vaak onderwerpen die nog taboe zijn. Dat is op de nieuwe plaat, Leven de Fakes niet anders, alleen mocht het deze keer nog net iets harder, rauwer en explicieter. Ook qua sound is het meer electropunk geworden in plaats van pop. En qua onderwerpen gaat het vooral over de vrouwelijke seksualiteit, hoe we naar ons eigen lichaam kijken, maar ook over het mogen twijfels hebben over het moederschap. Merel is bij ons, dit is ze live.

Zolang als we bestaan, het de taak is van mijn soort. Vanwege al die kinderwagens als antwoord op al die vragen. Mijn leven pas geslaagd is, pas echt wat waard is. Als het hoogste doel bereikt is, omdat het de hoogste tijd is. De liefde wederzijds is. Moet mijn wens eens tegenbuiten, mag ik het ook als ik twijfel.

in het leven. Van de grote dingen tot wat ik vanavond weer moet eten. Ik heb mijn leven niet uitgetekend. Dit is voor mij niet vanzelfsprekend. Maar met anderen

0: Merel, live bij ons op Radio 1. Merel, welkom.
1: Dankjewel.
0: Je hebt een nieuwe plaat uit, Leven de Fakes. Welke energie wil je in die plaat steken? Wat wil je dat ze uitstraalt?
1: Ik wil daar heel veel onverschrokkenheid uitstralen en schaamteloosheid.
0: Ja, er zit ook een Belgisch kantje aan, want je hebt daarvoor ook gewerkt met Jeroen de Bessemier, die wij kennen van de Subs. Hoe ben je bij hem terechtgekomen?
1: Hij werd mij aangeraden door iemand, Jelle, van mijn managementbureau. Mm-hmm. Maar het grappige was, toen hij zei van, hey, misschien moet je met Jeroen gaan werken. Toen dacht ik, ja, maar die ken ik toch gewoon. Want ik ken de Subs, ken ik wel. En ik heb een keer met Jeroen in een tv-programma gezeten. Gewoon naast hem op een bank gezeten en over muziek gepraat.
0: Ja.
1: Heel grappig kwam dat zo een beetje bij elkaar.
0: Ja. Je zei het net al, de plaat moest onverschrokken klinken of toch dat uitstralen. Heb je het gevoel, als je nu terugkijkt naar jouw begindagen als popartieste, dat het toen toch nog misschien een moment was dat het jou, ja, dat er misschien nog meer durf in mocht zitten?
1: Gek genoeg begon ik juist heel erg brutaal en gedurfd. Nou ja, dat hebben we natuurlijk allemaal meegemaakt. In geuren en kleuren. Bijvoorbeeld met Hou Je Bek en Bef. Maar toen was ik echt schaamteloos. Maar ik merkte juist door de jaren heen, dus dat toen ik meer en meer, ja, me ook bewust werd van ook zo van mijn imago en van en hoe de muziekindustrie in elkaar zit en hoe je wel, wanneer je wel op de radio gedraaid wordt en wanneer niet. Toen merkte ik dus dat ik toch ging proberen te conformeren. Mm. En me toch ook wat braver werd en wat meer dacht van, ook wil wel dat mensen me leuk vinden. En ja, ik ben hartstikke blij met alles wat er is gebeurd. Maar ik merkte wel van, oh, ik heb nu zin om weer even helemaal in mijn autonomie te gaan staan. En niet te pleasen.
0: Ja. In de interviews die je al gedaan hebt rond deze plaat, heb je het een aantal keren al gehad over een aangeleerde schaamte.
1: Ja.
0: Waar we allemaal last van hebben. Hoe heb jij dat voor het eerst gevoeld? Dat toch ook in jouw zijn is geslopen?
1: Ja, ik denk dat ik dat eigenlijk als kind al wel voelde. Maar misschien nog niet zo bewust van was. Dus ik ben me daar pas de laatste jaren eigenlijk pas echt bewust van geworden. Vooral van wat erachter zit. Dus ik wist wel altijd, of tenminste, ik heb me altijd onzeker gevoeld over mijn lichaam bijvoorbeeld. Maar ik dacht ook van, ja, dat is nou eenmaal zo. En nu weet ik, oh wacht, er is het een hele beauty-industrie die mij probeert onzeker te maken. Omdat zij geld kunnen verdienen aan mijn onzekerheid. Want als ik continu denk, oh, er moet hier wat af, er moet wat bij, er moet hier wat ingespoten worden of er moet wat gladgestreken worden, ja, dan ga ik natuurlijk allemaal middeltjes kopen en allemaal behandelingen boeken. Mm. Dus ik werd me pas later bewust van dat systeem wat erachter zit. En toen lukte me het ook beter om me daartegen te verzetten. Omdat ik wist, oh, wacht even. Er is een soort norm gecreëerd die onhaalbaar is. Ik ga daar ook nooit aan voldoen. Dus waar ben ik nou eigenlijk mee bezig?
0: En als dat besef dan kwam, ik ga er toch niet aan voldoen, dan kwam er ook een soort vrijheid?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik merk wel dat ik, het is ook een continue struggle. Dus ik kan hier wel heel stoer zo, ja, ik doe het niet meer. Maar ja, ik heb ook nu make-up opgedaan. Ja. Dus het is continu geven. Tenminste, ja, het is een beetje rellen ergens of een beetje rebel zijn. En dan toch weer merken, oh ja, maar ik wil ook knap zijn. Ja, maar ik merk wel dus dat het me beter lukt om soms dus wel gewoon mijn eigen plan te trekken. En bijvoorbeeld niet meer me te scheren, bijvoorbeeld. Mm. Dus het is vallen en opstaan daarin.
0: Ja. Ik heb zelf het gevoel, als we tegenwoordig zo rondkijken, afgelopen week stond er een artikel in de krant. Experts pleiten ervoor dat ook kleuters al meer leren over hun lichaam.
1: Ja.
0: Niet gewoon hoofd, schouders, knie en teen, maar ook wat er tussen die schouders en die knieën zit.
1: Ja.
0: Tegelijkertijd krijgen wij cijfers, studies, die zeggen, ja, jongeren zijn terug meer bekrompen dan vroeger. Ze denken terug traditioneler na over genderrollen, over transrechten bijvoorbeeld, al dat soort dingen. Hoe rijm jij dat en hoe probeer jij jouw standpunten duidelijk te maken?
1: Ja, ik denk dat dat ook heel erg verbonden is aan elkaar allemaal. En ik denk wel daarom dus, nou ja, ook eigenlijk wat je nu doet van, wat zit er dan tussen die schouders? Zo, noem het gewoon de kut of de vulva. Of, zeg maar, we zijn zo opgegroeid met het onderkantje. Het, zeg maar, zo het niet willen benoemen. Terwijl alle kinderen, maar ik heb er toch iets zitten. Zeg maar, waarom zou. En ik denk eigenlijk, maar goed, ja, ik ben daarin hebben. Ik bedoel, ik weet niet of dit heel didactisch is wat ik allemaal zeg. Ik ben maar een artiest. Maar ik denk dus wel dat het belangrijk is dat we daarover praten met z'n allen. En dat je op jonge leeftijd eigenlijk toch ook al begint met seksuele voorlichting. Want kinderen weten alles al van het internet. En het internet is doodeng. Mm. Het is een doodenge plek. Dus ik denk juist, onderwijs is belangrijk. Maar ook vind ik dus dat ik als artiest ook een verantwoordelijkheid heb. En dat ik ook wel denk van, hoe vet als ik kinderen nu al... Nou, ik heb ook een liedje, Uitstekende Kut heet dat. Mm-hmm. Dat schreef ik omdat ik zelf veel onzekerheid had over mijn vulva. En dacht van, ja, behoort hij wel helemaal tot de norm? En mogen binnen zijn vulva-lippen, ik wil het ook geen schaamlippen meer noemen. Mm-hmm. Als die uitsteken, is dat dan wel, kan, is dat wel oké? Okay? Ik dacht, ik ga zo'n liedje maken omdat... te normaliseren. En ik denk wel dat ook vet is van popmuziek. Dat je toch wel daarin ook ja een soort nieuwe norm kan creëren. Of juist kan afrekenen met de norm.
0: Ja. Je hebt de plaat Leven de Fakes genoemd. Dat is ook een soort credo.
1: Ja.
0: Wat betekent het woord fakes voor jou?
1: Voor mij betekent fakes... een vrijgevochten vrouw... die heel uitgesproken is en zich niet laat temmen. En ik denk dat dat... soms best lastig is in een wereld waarin vrouwen toch voornamelijk klein gehouden worden. Dus ik zie het wel als taak om, ja, ik weet niet, om daar uit te breken. Dus leven de fakes betekent voor mij, ja, leven de vrouw in hoe zij is.
0: Ja. Een aantal van de liedjes die je ook vandaag speelt, die gaan ook over het moederschap of het twijfelen van, wil ik dat zijn of niet? Als ik dat wil, hoe ga ik dat dan in mijn leven doen inpassen? Mm-hmm. Hoe komt het dat je daarover wilde zingen?
1: Ik was dus bezig met die plaat van... oh, ik ga allemaal onderwerpen aansnijden die met schaamte te maken hebben. Dus lichaam, seks. Maar ik dacht, ja, grappig. Bij mij rondom dat denken over die kinderwens zit toch ook wel schaamte. Van ook daarin van is er voor mij ook wel een soort norm. Namelijk, je wil het wel of je wil het niet. En als je het wel wil, dan is er ook een oergevoel. En ik weet niet. Ik had dan een soort beeld bij moederschap of bij die kinderwens die... voor mij, daar herkende ik mezelf niet in. En toen dacht ik wel van, oh, dit is wel iets waar ik over wil schrijven. Omdat hier dus ook weer een soort taboe of soort dat hele normatieve denken omheen zit. En ik merkte van, ja, maar je kan ook twijfelen. En er zijn zoveel moeders, zoveel verhalen, volgens mij.
0: Zeker. Leef de Fakes, zo heet de nieuwe plaat van Merel. Ze is bij ons te gast op Radio 1 vandaag. En we gaan luisteren naar de rest van de sessie. Dit is Merel Live.
1: Wie moet jouw 9 maanden dragen, maar je draagt niet haar naam? Mami, mami, mami. Wie moet jou baren en betalen met haar mooie lichaam? Mami, mami, mami. Ik loop over van de angst en bang voor een miskraam. Of een baarmoederverzakking dat ik scheur tot mijn naad. En dat dan mijn schoonvader zoals bij mijn moeder

Daddy. Woe! Die krijgt de moedermafia achter zich aan. Mommy, mommy, mommy. En wie weet, elke verjaardag kent de juf bij naam. Mommy, mommy, mommy. Die ouderwetse genderrol, ben bang dat ik daar toch in rol. Mijn identiteit gereduceerd op moeder zijn. En dat als ik zing iemand zegt, kan dat wel allebei, dat wat ik ook doe.

wordt verwacht van een dad als van een man. Dezelfde druk van buitenaf gaat als kinderopvang mama aan de wijnkant.

een poppyrol, mama is een sekssymbool. Brand je hoofd op hol, rock'n'roll, sanofool. Mama is een poppyrol, mama is een sekssymbool. Brand je hoofd op hol, rock'n'roll, sanofool. Mama is een poppyrol, mama is een sekssymbool. Brand je hoofd op hol, rock'n'roll, sanofool. Mama is een poppyrol, mama is een sekssymbool. Brand je hoofd op hol, rock'n'roll, sanofool. Mama is een poppyrol, mama is een sekssymbool. Brand je hoofd op hol, rock'n'roll, sanofool. Mama is een poppyrol, mama is een sekssymbool. Brengt je hoofd op hol.

0: Drie nummers uit de nieuwe plaat van Merel, Leef de Fakes. Je hoorde ze allemaal live. Baby, daar zijn we mee begonnen. Mami, daarna en Jij laat me komen. Deze zomer kan je haar maar één keer live aan het werk zien in ons land. Haar enige festivalshow die is geboekt bij Pukkelpop in augustus. Maar in het najaar doet ze wel ook nog een aantal clubshows om die nieuwe plaat voor te stellen. Ze speelt twee keer in het Depot in Leuven en ook een keer in de Roma in Antwerpen. Nog altijd behoorlijk wat file op onze wegen. Naar Antwerpen een uur vertraging op de E313 vanaf Herentals-West. 40 minuten op de A12 vanaf Berendrecht. 20 minuten op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost en op de E19 vanaf Sint-Job. En 10 minuten op de E34 van voor Oelegem tot Ranst. Op de Antwerpse ring 40 minuten vertragen richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de E40 richting Kust een kwartier extra tussen Erpenmeren en Wetteren. Op de E314 richting Leuven 10 minuten vertragen tussen Maasmechelen en Genk Centrum. Na een ongeval is er een half uur file op de Limburgse N74 richting Hasselt tussen Hechtel-Exel en Houthalen. De weg is daar grotendeels versperd. Naar Brussel dan 10 minuten op de E19 vanaf Vilvoorde en 10 minuten op de E40 vanaf Sterrebeek. Op de buitenring rond Brussel een half uur extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette en op de binnenring telkens 20 minuten tussen Anderlecht en Zaventem en tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren door een ongeval op de rechte rijstrook. In Brussel is een kwartier file van de Naamse Poort tot de Rogiertunnel door een defecte auto, is richting Koekelberg de rechte rijstrook dicht.
1: Aiko.

Sexy Boy van Air. En dan moeten we nog een hele bijzondere verjaardag vermelden vandaag. Want we zijn oprecht heel blij dat Johan Vermina vandaag 75 kaarsen mag uitblazen. Bij onze collega's van Radio 2 wordt hij al de hele week gevierd. Hun eerbetoon vind je ook helemaal terug op VRT Max. En morgen hoor je bij Floris in Belpop de belangrijkste stukken uit het lange interview dat hij gaf aan Radio 2. Daarin vertelt hij voor het eerst over zijn strijd tegen slokdarm en maagkanker. Door de ziekte moest hij vorig jaar zijn afscheidstournee stopzetten. Maar ondertussen is hij aan de betere hand. En vandaag kwam het nieuws binnen dat Johan Vermina eind 26 en begin 27 nog één keer langs de theaters trekt met zijn show. Vanaf 13 december zijn er opnieuw optredens gepland. Een heel gelukkige verjaardag, Johan Vermina. Achter een

0: Water Baby en daarvoor Bar Tropical van Johan Verminnen. Hij wordt vandaag 75. We wensen hem heel veel plezier bij het feest vandaag.
1: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
2: Oh, amai, die ceviche was lekker.
3: Ja, hè?
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
2: Schat, blijf kalm.
3: Kalm? Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn remmingsspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
5: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee.
6: Mannekes, Bompie. Ik heb gedroomd.
7: Over?
6: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
8: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
6: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
8: En zondag en maandag?
7: 20% korting op alles.
6: Serieus?
8: Oh, jij wist dat niet.
7: Bompie, we hebben nu drukken door.
6: Oei, gaan we niet dan?
8: Jawel!
9: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht. Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
11: Meer merk.
10: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
11: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
12: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
13: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
14: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
15: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
16: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
14: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
15: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
14: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
17: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
18: Voilà, een salade van vlees.
19: Oei, amai.
17: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
1: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
20: VRT Radio 1.
21: Alles begint bij luisteren.
22: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De geïnterneerde man uit het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen, die gisteren ontsnapt was, is opgepakt in Hasselt. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. De man kon gisteren wegkomen tijdens een begeleide fietstocht in Burgt. De man is in 2018 geïnterneerd voor diefstal met geweld. 3 jaar later viel hij een verpleegkundige aan en dat werd toen beschouwd als een poging tot doodslag. Het Brussels parlement bekijkt op 1 juni of er een onderzoekscommissie komt naar wantoestanden bij de sociale huisvestingsmaatschappij in Anderlecht. Uit een reportage van Pano bleek dat de voorzitter van PS Signatuur persoonlijk tussen beiden kwam bij de toewijzing van sociale woningen. De oppositie wou snel vandaag al stemmen over een parlementaire onderzoekscommissie. De partijen die samen met de PS in de Brusselse regering zitten willen ook zo'n commissie, maar stuurden aan op uitstel. De beslissing over een onderzoekscommissie valt dus ten vroegste op 1 juni. Mogelijk wordt het onderzoeksveld van de commissie ook uitgebreid tot meerdere instellingen in de huisvestingssector. Het parket van Limburg gaat dit weekend opnieuw streng controleren op drugs op het festival Extrema Outdoor in Houthalen Helchteren. Wie betrapt wordt met drugs moet onmiddellijk een fikse boete betalen. En gebeurt dat niet, dan wordt de verdachte gedagvaard en moet hij voor de rechter komen. Dealers zullen nog strenger aangepakt worden, zegt procureur Frank Blij.
0: Indien er een hoeveelheid wordt aangetroffen die wijst dat het niet alleen voor eigen gebruik is, dan zal men ook van het festivalterrein bovenop worden verwijderd. En indien men hoeveelheden bij zich heeft die erop wijzen dat men gaat dealen, dan zal men van zijn vrijheid worden beroofd en bij de onderzoeksrechter worden voorgeleid.
22: De politie gaat ook leveranciers van drank en voeding controleren. En in Nederland is nog een besmetting vastgesteld met het hantavirus bij een bemanningslid van het cruiseschip waar het virus uitbrak. Dat bemanningslid ging in quarantaine na de repatriëring naar Nederland. Het is de 12e besmetting die is vastgesteld. 3 mensen zijn aan het virus overleden. Het weer, veel zon en tot 27 graden. Aan de kust is het wel wat koeler door een zeebries. Tot dinsdag krijgen we hetzelfde weer en het wordt nog iets warmer, zelfs tot 30 graden hier en daar. Meer op vrtnieuws.be.
4: Update jezelf.
19: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
23: Radio 1.

0: je luistert nog altijd naar Radio 1. Dit is Gotcha Dunya van Altin Gun.
1: De weekend playlist.
0: Het is zover. De aangekondigde reeks warme dagen is begonnen. Deze namiddag is het al heel erg zonnig en warm met maximaal tot 27 graden. Morgen opnieuw veel zon en nog warmer. Lokaal kan het dan 30 graden worden. En ook zondag halen we 30 graden. En dat warme weer houdt ook de hele volgende week nog aan. En dus kunnen we eind mei al van een vervroegde zomer spreken. We maken een weekendplaylist. Helemaal in het teken van de zon en de warmte. Alle suggesties zijn welkom in de app van Radio 1.

0: Through the Changes, nieuw nummer van The Marlowe's. En daarvoor Here Comes the Summer van The Undertones. En mij en jawel, we kunnen spreken over zomerse temperaturen. We passen onze weekendplaylist daaraan aan. Heb je goede suggesties voor nummers die passen bij dat zomergevoel, dan mag je ze zeker insturen via de app van Radio 1. Het warme weer en het lange weekend voor de boeg, dat zorgt ook voor files die aan het toenemen zijn. Op dit moment staat er, even kijken, 245 kilometer file op onze wegen. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Herentals-West moet je een uur rekenen. Een uur extra is dat. 10 minuten op de E34 vanaf Oelegem. Op de E19 vanaf Sint-Joop 25 minuten erbij. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 20 minuten. Op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost 25 minuten. En 20 minuten op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeek. Op de Antwerpse ring richting Nederland 1 uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost door een ongeval op de linkerrijstrook en richting Gent 45 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Lummen 10 minuten erbij tussen Heverlee en Wilselen door een defect voertuig. Naar Brussel ook 10 minuten erbij op de E19 vanaf Vilvoorde en op de E40 vanaf Sterrebeek. Op de buitenringen rond Brussel 1 uur extra tussen Wezenbeek en Grootbijgaarde. In Zaventem is een ongeval gebeurd op de rechter rijstrook. Op de binnenring een half uur extra tussen Anderlecht en Tervuren. En in Brussel zelf een kwartier file richting Koekelberg van de Naamse Poort tot aan de Rogiertunnel. Door een defecte auto is de rechter rijstrook daar dicht.
1: Radio 1. Classic album van de week.
0: Gekozen door Lennart Korevits van Compact Disc Dummies en van zijn soloproject Lenny Lenny. En hij maakte een slimme keuze, want hij kiest niet voor één, maar twee albums als classic album. Hij is gegaan voor Speakerbox The Love Below van Outkast, een dubbel album dat bestaat uit twee soloplaten. Speakerbox is van Big Boy en The Love Below van Andre 3000. Samen uitgebracht in 2003, omdat de platenfirma het niet het juiste moment vond om solo platen uit te brengen. Achteraf is dat wel een goede move gebleken. Die Speakerbox van Big Boy, dat is een southern hip-hop rap album geworden met invloeden van bijvoorbeeld Funkadelic en Parliament. Terwijl The Love Below van Andre 3000 toch een beetje afstand neemt van de typische hip-hop. Daar zitten meer pop-invloeden in, funk, jazz en ook psychedelica. En hij haalde ook wel wat inspiratie bij Prince. Vandaag luisteren we samen.
2: Ik kan niet werken vandaag.
3: Maar, hoezo?
2: Sorry, Masties WK.
4: Score nu de JBL Sense Lite draadloze oortjes. Voor maar €77.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
1: En voor mijn pensioen...
2: Tweede of derde pijler, juffrouw?
1: Wat lief?
2: En hebt u een VAPZ?
1: Wat?
2: Wat is een VAPZ, juffrouw?
1: Ik weet niet.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat zijn?
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Radio 1, live.
5: Ja. Een beetje cheeky kant, heeft eigenlijk heel veel humor. En dat is zoiets in rap dat je niet vaak tegenkomt. Of toch niet op die manier dat het zo soms wat kinderlijk, maar toch heel charmant en funny is. Ja.

Speakerbox, The Love Below van Outkast, de plaat uit 2003, was ons classic album van de week gekozen door Lennart Korevits. Dit was Roses uit The Love Below van André 3000. Wet Lake nu met Manche Toe.

Saturn 5 in Spiral Carpets waren dat en daarvoor Wet Lake met Marche Toe. We hebben nieuwe muziek van De Mens, Nederlands, zo heet het liedje, een nieuw liedje over de misverstanden die er kunnen bestaan tussen twee mensen, gezongen door Frank van der Linden uiteraard en ook door Helena Kazark van Maria Iscariot.

0: Het is de nieuwe single van De Mens. En je hoorde naast Frank van der Linden ook Helena Kazaark van Maria Iscariot. Na 4 uur, dan maken we naar goede gewoonte plaats voor de wereld vandaag. Deze keer met Gert Geens. Goedemiddag.
1: Dag Aiko, goedemiddag.
0: Na het tragische ongeval eerder deze week in Brasschaat was er nu opnieuw een zware crash met aan het sturen minderjarigen.
1: Ja, het was in Herentals. Hè. Na een achtervolging door de politie waarbij er snelheden van meer dan 200 km per uur gehaald werden. Levensgevaarlijk, moeten we geen tekening bij maken. En dan mogen en moeten we ook denken aan de andere weggebruikers. Hè. Bij de uiteindelijke crash op de rotonde is gelukkig niemand gewond geraakt. Maar de minderjarige bestuurder die dus geen rijbewijs had, legde wel een positieve speekseltest af. En dan komen we bij drugs en het verkeer. Net vandaag trapt de Vlaamse Stichting Verkeerskunde daar een nieuwe campagne over af. Moeten we daar dan uit afleiden dat dat probleem met de dag wel groeit en ook dat we het misschien allemaal wat onderschatten? Dat zijn straks vragen voor Werner de Dobbeleer. Er is ook dat verhaal natuurlijk over de geïnterneerde die gevlucht was tijdens een begeleide fietstocht. Man is geïnterneerd in het Forensisch Psychiatrisch Centrum op Linkeroever in Antwerpen. Intussen is hij opgepakt, maar een van de meest gestelde vragen vandaag is denk ik wel die naar het verband tussen gevaarlijk, hè, want dat etiket werd op hem geplakt, en toch buiten een fietstochtje mogen maken, weliswaar onder begeleiding, maar goed, de man is dus wel degelijk ontsnapt eerst. Dus we proberen toch uit te zoeken hoe dat allemaal in elkaar zit. En Carlo Petrini is ook overleden, de oprichter en bezieler van de Slow Food Beweging. Pascal Nazes schetst zijn portret straks bij ons en kijkt met ons ook naar hoe relevant die beweging de dag van vandaag is.
0: Dat is voor straks allemaal in de wereld vandaag.
2: Radio 1.

0: Talk Talk and Such a Shame.
1: De weekend playlist.
0: Je moet niet eens het weerbericht horen om te weten dat het heerlijk weer is op dit moment. De zon schijnt, de temperaturen stijgen. En dat zal alleen nog maar doorgaan de komende dagen. Lokaal kan het dan tot 30 graden worden. En ook de hele volgende week wordt het bijzonder warm en zomers weer. En dus wijden we onze weekend playlist daar ook helemaal aan allemaal zomerse liedjes. Deze werd meteen ingestuurd.

het ideale genre natuurlijk voor dat zomerse weer. Dat vond ook Ender van Langendonk, want hij gaat voor Bob Marley en zijn classic Sun is Shining. Deze komt in de

0: Hopelijk heb je airco in de wagen bij al die warme platen. Dream On was dit van Depeche Mode. En daarvoor Sun Is Shining van Bob Marley. We gaan nog een aantal plaatjes toevoegen aan onze weekendplaylist die helemaal in het teken staat van de warme dagen die begonnen zijn. En ja, de files die nemen helaas nog toe. 303 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 2 uur aanschuiven tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook richting Gent. 45 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Herentals-West. 3 kwartier trager. 1 kwartier op de E34 vanaf Oelegem. Op de E19 vanaf Sint-Job 25 minuten. Op de A12 vanaf Antwerpen-Haven 1 half uur. Op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost 1 half uur. En ook op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de A12 vanaf Wilrijk 25 minuten. Naar Hasselt 25 minuten op de E313 bij Herentals. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Op de buitenring rond Brussel ruim 1 uur filegolven tussen Wezenbeek en Groot-Bijgaarde. In Zaventem een ongeval op de rechterrijstrook. Op de binnenring 1 kwartier file tussen Vorst en Groot-Bijgaarde. En 1 half uur tussen Strombeek en Tervuren. Naar Brussel 15 minuten erbij. Op de E19 vanaf Vilvoorde. Op de E40 20 minuten vanaf Sterrebeek tot Krainem. Door een ongeval op de rechterrijstrook. In Brussel 20 minuten file richting Koekelberg tussen Louisa en de Rogiertunnel. Door een defecte auto is de rechterrijstrook dicht. Richting Lummen 20 minuten tussen Heverlee en Wilselen. En richting Leuven op de E314 50 minuten tussen Maasmechelen en Zolder.
1: Radio 1.

0: Hypnotized van Tune Yards. En daarvoor Nimmen Zunder Die van Maite uit Friesland.
1: De weekendplaylist.
0: We maken van onze weekendplaylist vooral een zomerse playlist. Met dat fantastische warme weer dat we nu al hebben gekregen vandaag. En ook nog de komende dagen. Aan die weekendplaylist vol zomerse muziek mag dit nummer worden toegevoegd door Louise Bassen.

Club Tropicana van Wham. Marc Leterme gaat voor Voilà l'été van Les Négresses Vertes. Ter ere van de zomerse dagen aan het eind van mei. Summerson van Texas is ook een favoriet bij jullie, onder andere bij Christine Leemans en Mark de Schepper.

Summer's Here van Magnus, Sun in Her Eyes van Tom Helze, Sun Hits the Sky van Supergrass, Sunny Afternoon van The Kinks. We hebben nog heel veel suggesties gekregen, maar een plaat die ook een aantal keren werd vernoemd is Summertime. En daar bestaan natuurlijk heel veel versies van, maar de meest gevraagde versie is toch die van Ella Fitzgerald en Louis Armstrong. Onder andere Sander Abrahams en Tobias Jocquet vroegen naar die plaat. We gaan hem voor je draaien. Ik wens jullie een geweldig mooi verlengd weekend toe, vol zon, plezier en leuke mensen.

0: Wat als we de stad Brussel zouden omtoveren tot een groot, bruisend podium voor de strafste artiesten? Dan krijg je Lotto Brussels Jazz Weekend. Een festival met meer dan 100 gratis concerten in hartje Brussel. Jazz, soul, urban en veel meer. Van 22 tot 24 mei. Ontdek jazz. Ontdek de stad. Op lottobrusselsjazzweekend.be. Samen met Radio 1.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Eerst naar het Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Lab 9 en Lab 9 Pro. Zelfde Apple-expertise, andere aanpak.
5: Ik wou een iPad voor de kids op weg naar vakantie. Bij Lab 9 ging dat snel.
4: Ik zocht iPads voor elke leerling van de klas. Dat is wat anders. Lab 9 Pro helpt slim digitaliseren met plannen en toestellen die lang meegaan.
5: Meer info op lab9.be.
6: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
7: bij Brico Brico City
6: en Brico Planet
7: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
6: En zelfs 25% voor B+-leden.
7: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
8: Een schitterend Pinksterweekend dient zich aan. Dat is voor u allicht geen nieuws meer, maar u vindt het ongetwijfeld niet erg dat we het nog eens herhalen. Maar wat moeten we nog onthouden van deze vrijdag? De wereld vandaag to the rescue.
0: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Middelbare scholen krijgen een jaar de tijd om de examens en de klassenraden op een kortere periode te organiseren. Nu krijgen de scholen daar 60 halve dagen per jaar voor. Volgend jaar wordt dat ingekort tot 50 halve dagen. Maar volgend schooljaar zal de administratie nog niet meteen hard optreden als de scholen nog niet alles hebben kunnen regelen zoals het moet, zegt Vlaams minister van Onderwijs Soual Demir.
11: Ja, als het gaat over de evaluatiedagen, hebben we inderdaad ook in februari, maart beslist om van 60 halve dagen naar 50 halve dagen te gaan. Terug in de veronderstelling en het idee daarachter, we moeten meer lestijden hebben. We hebben nu wel met onze administratie afgesproken dat we dat komend schooljaar gaan gedogen.
10: De man die geïnterneerd was in het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen en gisteren ontsnapte tijdens een fietstocht, is opgepakt in Hasselt, dat schrijft Gazet van Antwerpen. Gisteren kon hij wegkomen tijdens een begeleide fietstocht in Burgt. De man is in 2018 geïnterneerd voor diefstal met geweld en 3 jaar later viel hij daar ook een verpleegkundige aan. Dat werd beschouwd als een poging tot doodslag. Heel wat Vlaamse gezinnen zijn de voorbije maanden overgeschakeld naar vaste contracten voor elektriciteit en aardgas. Dat blijkt uit de cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Vooral voor gas willen mensen zich indekken tegen prijsstijgingen. Het aandeel gezinnen met een vast contract steeg van net geen 31% in maart naar ruim 36,5% in april. Daarmee zit het aantal gezinnen met een vast energiecontract op het hoogste niveau sinds het voorjaar van 2023. Leden van de koninklijke familie die geen dotatie krijgen kunnen binnenkort een militaire carrière uitbouwen. Binnen de federale regering is daar een akkoord over bereikt. Op die manier zou prins Gabriel actief kunnen zijn binnen het leger. Gabriel is het tweede kind van de koning en dus geen directe troonopvolger. Daardoor zal hij ook geen jaarlijkse toelage krijgen en moet hij dus zelf voor een inkomen zorgen. Tot nu kon dat niet bij het leger, maar dat zou dus binnenkort veranderen. Prins Gabriel is 22 en zit in zijn laatste masterjaar aan de Koninklijke Militaire School. Het paleis heeft nog niets bekendgemaakt over zijn toekomst. Kroonprinses Elisabeth heeft als directe troonopvolger wel recht op een dotatie. Veel zon en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler door een zeebries. En zo blijft het weer hetzelfde tot dinsdag. Het wordt zelfs nog iets warmer. Hier en daar tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Radio 1.
0: De
12: Wereld Vandaag. Met Gert Geens.
8: Goedemiddag. Na de crash in Herentals van een auto met opnieuw een minderjarige achter het stuur kan je tal van vragen opwerpen, zoals rond druggebruik en al zeker in combinatie met rijden. En toevallig is daarover net vandaag een nieuwe campagne gelanceerd. En wat heeft de tweedaagse NAVO-top nu betekend voor de verstandhouding tussen Europa en de VS? Dat horen we graag van Jens Fransen, die voor ons nog in Zweden is.

0: Appetite van Prefab Sprout. Zullen treinbegeleiders in de toekomst een bodycam mogen dragen? Dat was een vraag die vanmiddag voorlag op de federale ministerraad. En wij hebben het er straks ook over. Maar de trein die laten we nog even aan de kant. Eerst de auto. En ja, bij de ingang van dit Pinksterweekend is het toch op bepaalde plaatsen behoorlijk druk, moet ik zeggen. Met bijna 350 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 2 uur trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost door een ongeval op de linkerrijstrook. 2 uur maar liefst. Richting Gent, 3 kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 de ring richting Beveren, 1 kwartier tussen de A12 en Waaslandhaven-Noord. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Herentals-West, 3 kwartier trager. 1 kwartier op de E34 vanaf Oelichem. Op de E19 vanaf Sint-Job 25 minuten. Op de A12 vanaf Stabroek ruim 1,5 uur. Op de E34 ook 1,5 uur vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E17 3 kwartier zelfs vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de A12 vanaf Wilrijk 40 minuten. En op de R11 3 kwartier tussen Wilrijk en Wommelgem. Naar Hasselt 1,5 uur op de E313 bij Herentals door een ongeval op de linkerrijstrook. In de file hou je best een reddingsstrook vrij. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier filegolven tussen Wezenbeek en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring 1 kwartier tussen Ruisbroek en Zelk. En ook 1,5 uur tussen Strombeek en Tervuren. Naar Brussel, we zijn er nog niet. 1 kwartier erbij op de E19 vanaf Vilvoorde en op de E40 25 minuten vanaf Sterbeek tot Kraaienem door een ongeval op de rechterrijstrook. Richting Lummen, 20 minuten tussen Heverlee en Herent. Richting Leuven op de E314 ruim 1,5 uur extra tussen Maasmechelen en Zolder. En nog 1 keer ademhalen naar de kust. Jawel, 20 minuten filegolven tussen Wetteren en Drongen.
1: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
2: Radio 1.
3: De wereld vandaag.
0: Een heel eind daar vandaan, van dat al dat verkeer, is het overleg van de NAVO-ministers in Helsingborg in Zweden afgelopen. De ministers van Buitenlandse Zaken waren gisteren en vandaag bijeen om de brandende geopolitieke dossiers van het moment te bespreken. En het was vooral uitkijken, dat weet u, naar wat die Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio daar zou zeggen. Jens Fransen, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Jij volgt de NAVO-bijeenkomst daar in Helsingborg. Hoe is het allemaal verlopen daar?
4: Wel, die is net gedaan. De ministers van Buitenlandse Zaken van die 32 NAVO-lidstaten, die zijn aan het vertrekken op dit ogenblik. De helikopter hangt nog boven het centrum hier. Het was natuurlijk uitkijken, ja, hoe zal dit verlopen? Vooral met die Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio. Want voor zijn vertrek gisteren in Miami, nog toen hij daar op het vliegtuig stapte, ja, dan was hij heel erg scherp voor die andere Europese NAVO-lidstaten natuurlijk. Maar blijkbaar doet vliegen goed aan de mens. Want kijk, toen Marco Rubio hier in de zaal binnenkwam vanmorgen, bleek dat een ander Marco Rubio. Ik zat er natuurlijk niet bij in die zaal zelf, maar wie daar wel bij zat was onze eigenste minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prevot. Ik kon met hem spreken en hij zei, er is toch wel een verschil tussen de Rubio die je ziet voor de Amerikaanse televisiezenders en degene die hier dan in de zaal spreekt. En dat zou er natuurlijk wel mee kunnen te maken hebben dat Marco Rubio zich misschien aan het positioneren is om binnen 1 jaar of 2 bekend te maken dat hij eventueel wil meedoen aan die Amerikaanse presidentsverkiezingen. En een beetje afstand nemen van de NAVO op dit ogenblik komt hem dan misschien niet uit. Maar onze eigenste minister Maxime Prevot, die was toch relatief in de wolken over Marco Rubio.
5: Binnen de vergaderingszaal was Marco Rubio rustig, positief. Natuurlijk, hij heeft uitgelegd dat zelfs de Amerikaanse middelen zijn niet eindeloos. Dus het is een van de redenen waarom ze vragen voor meer engagementen van de andere verschillende bondgenoten.
0: Ja, maar Jens, de VS blijven dus geëngageerd binnen de NAVO, zoiets?
4: Absoluut. Hè. Wat natuurlijk wel zo is, en we gaan daar niet elke keer moeten van verschieten de komende jaar, is dat je wel ziet dat de NAVO aan het Europeaniseren is. Of, als je dat omdraait, dat de VS zich een stukje meer op de achtergrond gaan stellen. En dat is natuurlijk de hele discussie. Hè. De Amerikanen, de Verenigde Staten, die zeggen, kijk, wij betalen te veel voor die NAVO. Wij vinden dat we daar te veel inspanningen hebben voor gedaan in het verleden en vandaag moeten doen. terwijl een groot deel van die veiligheid gaat vooral over de veiligheid van Europa. En Europa moet daar dus meer zelf voor gaan doen. En het zijn bijna communicerende vaten, hè. Europa is nu meer aan het spenderen aan defensie de komende jaar. Want dat duurt natuurlijk wel een beetje. Zullen die militaire capaciteiten moeten toenemen? Militaire capaciteit, dat is eigenlijk het nieuwe militaire materieel. Maal het aantal getrainde militairen dat daarmee kan werken, die capaciteit moeten toenemen. En tegelijkertijd zul je ook zien dat er meer generaals, commandanten vanuit Europa zullen komen. En natuurlijk dus ook dat op termijn minder Amerikaanse generaals hoge topfuncties binnen de NAVO zullen nemen. En dat er zelfs wat Amerikaanse militairen uit Europa zullen gaan terugtrekken. Maar dat komt dus wel met een kost voor die Europese NAVO-lidstaten.
0: Ja, de defensieuitgaven zijn al sterk opgeschroefd. VS wil dat we nog verder gaan. Misschien opnieuw eens luisteren naar wat Maxime Prévot daarover te zeggen had.
5: Zeker niet. 2%, ja. En extra ook investeringen voor dual use. Maar we zullen een soort flat investering rate hebben voor de komende jaren.
4: U kan dat formeel zeggen. We gaan niet opnieuw beginnen besparen op defensie.
5: Als wij nieuwe sparingen organiseren op defensie, het zal zeker niet de geloofwaardigheid van België versterken.
4: Ja, dat is natuurlijk boeiend, hè, omdat wij met ons land een zeer grote overheidsschuld, wij staan aan de vooravond van nog maar eens moeilijke begrotingsgesprekken, saneringen. En dan is de vraag natuurlijk, gaat ons land meestappen in het nog meer uitgeven aan defensie? Ja, want ons land geeft nu 2% uit aan defensie, maar moet eigenlijk een groeipad aanhouden naar 3,5% pure defensieuitgaven. Nee, zegt Maxime Prévot, wij gaan dat niet doen. Wij gaan flatlinen op 2%. Terwijl natuurlijk die andere Europese lidstaten hier dat wel moeten doen. En ik heb die vraag natuurlijk dan ook gesteld aan niemand minder dan die NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte, oud-premier Nederland. Spreekt Nederlands dus ook om te zeggen, Mark Rutte, u bent hier maar aan het zeggen, hè. Iedereen moet meer uitgeven aan defensie, maar onze regering zegt open en bloot, wij gaan dat niet doen. Ja, hebt u daar dan begrip voor?
6: Do you want me to do it in Dutch or in English?
4: Yes, please, in Dutch.
6: In Dutch. Laat me eerst zeggen dat ik onder de indruk ben wat België gedaan heeft. Want jullie moesten een gat dichten van ergens 1,5% naar 2%. Ik kan me heel goed voorstellen dat België zegt even uitrusten, moet dat geld ook uitgeven, moet de defensieindustrie op base ontwikkelen. Maar wat ik terughoor is dat er een absoluut commitment is aan de afspraken in Den Haag. Dat is dus inclusief de doelstelling om op een geloofwaardige wijze naar die 5% toe te groeien.
0: En even uitrusten, dat kan hij begrijpen, zegt hij.
4: Voilà, even pauzeren. Maar je voelt natuurlijk, je zit vandaag de dag al met een pak andere landen. Hè? Zeker de landen in het oosten van Europa. Maar ook hier in Scandinavië. Die vandaag al bijna soms aan 2,5% zitten. Of die soms zelfs al boven die 3,5% zitten. Dus je voelt, ons land haalt de minimumdoelstelling. En heeft in Den Haag vorig jaar wel ondertekend. Wij gaan ooit eens naar 3,5% gaan. Maar dat is wat ons land betreft een ver toekomstbeeld. Natuurlijk, als je dan kijkt naar welke begrotingen... Hè.
7: Ik ben toch rustig!
8: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
9: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je...

0: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Radio 1, live.
3: Die rare strijdheid tegen Duitsland en anderen. Maar je merkt ook de angst voor die woede van Donald Trump. Zeker wanneer het gaat over de NAVO. Die is eigenlijk een stuk weg bij de Europese lidstaten. Men is niet meer onder de indruk. Maar dat heeft er natuurlijk ook mee te maken omdat die Europese lidstaten zelf nu meer uitgeven aan defensie. En dus staan ze ook een stuk sterker in de schoenen. Hè? So what? Wij geven uit en we zijn op weg naar wat we zouden moeten uitgeven. Et alors?
4: Hoeveel is het gegaan over de oorlog in Iran?
3: Heel klein beetje wel. Hè. Vooral Marco Rubio had het daarover. Hij zei van kijk, alle Europese lidstaten zijn blij als wij Iran aanpakken door oorlog te voeren. En dan het vermeende omstreden nucleaire programma van Iran hebben uitgeschakeld. Maar niemand wil ons daarbij helpen. Europese lidstaten hebben gezegd, nog maar eens vandaag, kijk, de NAVO aan zich zal niet helpen. Hè. De NAVO is de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Het woord Iran of Midden-Oosten komt daar niet in voor. Maar een aantal Europese lidstaten willen wel helpen. Denk dan bijvoorbeeld aan Nederland, aan België, aan Frankrijk, aan Groot-Brittannië, Italië. Allemaal landen die hebben gezegd, kijk, als daar een duurzaam akkoord is, dan willen wij helpen. Want die freedom of navigation, die vrije internationale doorgang van schepen is heel erg belangrijk voor Europa. Zeker voor een land als ons, met 3 grote havens en een grote vloot. Maar dan moet er wel eerst een duurzaam akkoord komen tussen de VS en Iran. And then you can count on us.
4: Ja, want ook hierover zit er wel spanning op de lijn tussen de VS en de rest van de NAVO. Jens Fransen van op die NAVO-bijeenkomst in Helsingborg. Dankjewel.
3: Graag gedaan.
4: En dan mag de jarige van de dag meteen aansluiten met dit prachtige lied.

0: de jaren 90 maakte Clouseau nog zijn eigen versie, maar in 1973 was dit het nummer dat de carrière van de toen nog jonge Johan Verminne echt op gang trok. En ook in 2026 blijft het prachtige muziek. Johan Verminne is vandaag 75 geworden, maar ook morgen mag er nog eventjes doorgevierd worden. Dat zal je wel merken in Belpop bij Floris morgen namiddag.
1: Radio 1.
2: De wereld vandaag.
0: Vannacht, afgelopen nacht, zijn in Herentals 3 jongeren gecrashed op een rotonde na een politieachtervolging met, en je krijgt kippenvel als je eraan denkt, snelheden van meer dan 200 km per uur. Achter het stuur zat een jongen van 17 zonder rijbewijs en onder invloed van drugs. En drugs in het verkeer zijn volgens politierechter Geert van Dalen stilaan een pandemie aan het worden.
3: Men gebruikt dan drugs, alle grenzen vallen weg. En blijkbaar, ja, beseft hij niet en beseffen velen niet dat drugs en verkeer totaal niet samengaan. Het is een plaag van deze tijd. Het is geen plaag, het is een tsunami. Het is een pandemie eigenlijk aan het worden. Eigenlijk.
0: Ja, tsunami, pandemie. En laat die pandemie die drugs in het verkeer net zijn waar de Vlaamse Stichting Verkeerskunde vandaag op focust in een nieuwe campagne. Groot gelijk dat je drugsvrij rijdt, klinkt het daar. Goedemiddag, Werner de Dobbeleer.
4: Goedemiddag, hallo.
0: Van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde natuurlijk. De focus ligt dit keer dus niet op alcohol, wel op drugs, andere drugs. Hoognodig?
4: Hoognodig inderdaad, omdat we uit onze eigen metingen zien dat ja toch zo'n meer dan 8 op de 10 jonge bestuurders, en dat bedoel ik bestuurders tot de leeftijd van 35 jaar, dat die eigenlijk onverantwoorde risico's nemen, omdat zij dus zeggen dat zij wel eens het afgelopen jaar onder invloed van drugs hebben gereden. En dat betekent dan minder dan 1 uur na drugs te hebben gebruikt. En dan gaat het over 13% van de Vlaamse automobilisten tot 35 jaar.
0: Dat is een heel hoog cijfer. Over welke middelen hebben we het hier dan?
4: Dan hebben we het hoofdzakelijk over cannabis, maar ook ecstasy, cocaïne. Dat zijn zowat de 3 meest aangetroffen drugs. En dan, ja, daarnaast heb je nog de sterkere, de zaken als heroïne en dergelijke. Maar dat maakt slechts een heel klein percentage uit. Maar dus de overgrote meerderheid is dan ofwel cannabis, cocaïne of ecstasy.
0: Ja. Voor zover het nog nodig is, zegt u het nog eens. Welke risico's brengen drugs met zich mee in het verkeer?
4: Wel, drugs beïnvloeden in alle geval de werking van je hersenen en dus ook je reactievermogen, je beoordelingsvermogen en dus ook je rijvaardigheid. Nu, dus elke soort drugs zal een andere uitwerking hebben. Zo heb je cannabis dat eerder een verdovend effect zal hebben en dan heb je de hallucinogene middelen die eerder allerlei nare hallucinaties kunnen oproepen en dan ook nog de PEP-middelen waardoor je naar het schijnt extra gefocust, naar je aanvoelen, eigen aanvoelen extra gefocust zou kunnen zijn, maar waardoor je vooral agressief gaat rijden.
0: En zijn u nu echt volgens jullie metingen meer dan 8 op de 10 mensen tot 35 wel eens gedaan?
4: Inderdaad, 13% van de Vlaamse automobilisten tot 35 jaar. En dat is dan, die antwoorden dan ja op de vraag, heb u het afgelopen jaar 1 of meerdere keren onder invloed van drugs gereden? En dan gaat het dus over minder dan 1 uur na het gebruik van illegale drugs.
0: Nu, ik vind het interessant dat u die tijdspannen vermeldt. Als het over drugs gaat, denken veel mensen blijkbaar, kijk, ik heb al 4 uur geleden iets ingenomen of gerookt, dat is al lang geleden, nu kan ik zeker opnieuw rijden. Maar dat blijkt niet te kloppen.
4: Dat blijkt inderdaad niet te kloppen. Er is nieuw internationaal onderzoek naar de effecten van cannabis op het ongevalsrisico. En daaruit blijkt dat het risico op een ongeval, dat dat net het grootste is of het hoogste is, ongeveer 4 uur na cannabisgebruik. Op het moment dat de proefpersonen zelf eigenlijk al het gevoel hebben van kijk, die effecten zijn nu wel uitgewerkt of wat weggeëpt. Dus ik kan eigenlijk perfect een voertuig besturen. En het tegendeel wordt bewezen door deze studie.
0: Dus het is zeer verraderlijk vaak ook.
4: Zeer verraderlijk inderdaad. Cannabis geeft een valse perceptie van nuchterheid enige uren na gebruik. Deelnemers aan die studie die voeren zelf aan dat ze zich weer volkomen alert en rijvaardig voelen. En als je dan gaat meten wat hun objectieve prestaties in de rijsimulator op dat moment zijn, dan zijn die op dat moment het slechtst en lopen ze ook het hoogste risico op ongevallen.
0: Hoe willen jullie de jongeren bereiken?
4: We doen dat met een zeer gerichte campagne naar jongeren in het uitgaansleven, dus in de clubs, bars, maar ook op de zomerfestivals, zeker en vast, zoals vandaag op het Extrema Festival in Houthalen-Helchteren, waar we de boodschap verspreiden. Kijk, als je iets pakt, pak dan de taxi of pak het openbaar vervoer of blijf ergens slapen. In ieder geval, de boodschap is dat jongeren beter zich voorbereiden voor een avondje uit en dat ze goed nadenken op welke manier ze veilig thuis kunnen geraken, eerder dan dat ze die beslissing zelf moeten gaan nemen op het moment dat ze al iets gebruikt hebben.
0: En nog een extra meevaller, ook zonder iets te pakken kan je je perfect amuseren, maar we gaan er nog een ander onderwerp aan toevoegen, want ja, daar kunnen we niet omheen, denk ik, na deze week. Minderjarigen zonder geldig rijbewijs in het verkeer. Ongeval in Herentals, ook in Braschaat weten we. Baart u dat ook zorgen?
4: Dat is inderdaad zorgwekkend. Het kan zijn dat het natuurlijk om een toeval gaat, dat op één week tijd er twee ongevallen gebeuren. Het ene ongeval zeer tragisch, zeer tragische gevolgen waar een bestuurder zonder geldig rijbewijs bij betrokken is. Maar in ieder geval zien we dat jonge mensen die geen rijbewijs hebben of nog in een leerperiode zitten en dan gaan rijden met zeer zware, dikwijls zeer krachtige wagens, dat dat toch wel een probleem is.
0: Is de drempel om zo'n wagen te nemen ook minder hoog geworden? In die zin, met de auto's van tegenwoordig is het soms net wat makkelijker om gewoon in te stappen misschien en te proberen te rijden.
4: Wel, je zou kunnen denken dat met alle moderne rijhulpsystemen dat je die indruk krijgt van inderdaad, je krijgt dat voertuig makkelijker aan de praat. Het gaat makkelijker om daarmee te gaan rijden. Maar natuurlijk, de risico's die blijven even groot. Zeker als het over moderne wagens gaat, elektrische wagens, die zijn vaak ook heel zwaar. En die halen enorme optrekkrachten. Dus de krachten die vrijkomen met zo'n voertuig, die zijn vele keren groter dan bij een klassieke wagen, zal ik maar zeggen. En dus de risico's die zijn ook veel groter.
0: Hoe kunnen we hier dan op inspelen, op dit probleem?
4: Ja, dat kunnen we enerzijds doen door te gaan sensibiliseren in de rijopleiding al bijvoorbeeld. Hè. Wij hebben goede contacten met mensen uit de rijopleiding, met de rijlesgevers. En ja, daar proberen we dan toch wel ook die boodschap mee te geven. Dan zeker ook in de rijopleiding al te gaan sensibiliseren rond de risico's van zware, krachtige wagens. En eventueel moet er gekeken worden naar wettelijke initiatieven, eventueel op Europees niveau, om de toegang tot zeer krachtige wagens te beperken volgens leeftijd.
0: Ja, en sensibiliseren, dat doen jullie dus ook rond dat druggebruik. Groot gelijk dat je drugsvrij rijdt, klinkt het in de nieuwe campagne. Werner, de dobbeleer van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Bedankt voor het gesprek en mooi weekend.
4: Graag gedaan.
0: En veilig
4: weekend.
0: Vooral daar.
1: Onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten.
5: Het elektriciteitsnet slikt stilaan dicht.
6: Meer dan 100 bedrijven wachten op stroom.
7: Voor bedrijven is energiebeheer onvoorspelbaarder dan ooit. Maar met Equans ga je van complexe vragen naar eindelijk heldere oplossingen. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans. Bij Federale Verzekering is combineren profiteren. Ah ja, want als je bij Federale Verzekering 3 polissen, pro of privé, combineert, krijg je 15% korting. Wil je ook combineren en profiteren van een mooie korting? Alle actievoorwaarden op federale.be.
8: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
2: Radio 1.
1: Wereld Vandaag. Met Gert Geens.

0: Daft Punk. Als u geabonneerd bent op een papieren krant, dan kan dat niet anders of u bent vanmorgen een pagina grote advertentie tegengekomen. Fight the Feet. Je ziet een vuist die gevormd is met knipsels van krantenkoppen met nepnieuws. Zoals geheime piloot onthult de aarde is volledig plat. En Elvis Presley leeft en bakt frieten in Limburg. En naast al die knipsels staat dus die duidelijke boodschap Fight the Feet. Want als sociale media gedrukt waren, zou je er nooit in adverteren. Dat staat er ook. Het is een gezamenlijke oproep van de Belgische uitgevers, waaronder DPG en Mediahuis. Goedemiddag, Aik Picone.
1: Goedemiddag.
0: Professor media en journalistiek aan de VUB. Met een slogan als Fight the Feet gaan uitgevers duidelijk die strijd aan met sociale media. Waarom?
1: Omdat sociale media de laatste jaren enorm veel reclameinkomsten uit de Vlaamse markt weggehaald hebben. Inkomsten die normaal gezien bij de mediaspelers terechtkwamen en zeker bij de kranten ook.
0: Ja, ze hebben veel inkomsten weggehaald. Wie zijn dan de grootste concurrenten voor die papieren krant?
1: Wel, het gaat vooral over Google, sinds jaar en dag als een belangrijke digitale speler, vooral met hun zoekmachine. Uiteraard hebben zij ook daar met de sponsored content heel wat advertentieinkomsten binnengehaald. Maar natuurlijk ook sociale media, die sinds een heel aantal jaar ook de plek zijn waar mensen vaak naartoe gaan om nieuws te gebruiken of nieuws te consumeren en waardoor daar ook heel veel adverteerders hun weg naar gevonden hebben.
0: Hoe belangrijk zijn die advertentieinkomsten tegenwoordig voor uitgevers?
1: Wel, de nieuwsmarkt in het bijzonder is een markt die al sinds het begin van de kranten gekenmerkt is geweest door een dubbel verdienmodel. Langs de ene kant heb je abonnementen of kranten zelf die je per stuk koopt. En dus de gebruiker geeft meteen een inkomst aan de krant. Maar daarnaast is het altijd heel belangrijk geweest om ook adverteerders te hebben die eigenlijk betalen om toegang te hebben tot al die gebruikers, tot dat bredere publiek. En daar, dat is altijd een markt geweest die heel belangrijk is geweest voor kranten. En die is nu steeds kleiner en kleiner. Je ziet dat ook, dat is ook de reden waarom dat kranten tegenwoordig een paywall hebben opgezet. Want ze moeten die inkomsten compenseren. En dat doen ze in eerste instantie door hun inhoud te beschermen, zodat die minder gratis te bekijken valt. Maar dat is tot hiertoe niet voldoende geweest om het verlies in reclameinkomsten te compenseren.
0: Nee, hoe schat u dit dan in wat vanochtend in de krant, of in de kranten moet ik zeggen, verschenen is? Kunnen we dat als een wanhoopspoging zien of is dat een brug te ver wel?
1: Dat is inderdaad een brug te ver, omdat ondertussen de kranten ook die overgang naar het digitale wel degelijk hebben gedaan. En dat we ook zien dat het aandeel van lokale spelers, zoals onze kranten, in die hele marketing, in die hele advertentiemix, dat die wel gestegen is. En dat ook zij er steeds beter in slagen om gebruikers terug te winnen en dus ook adverteerders terug te winnen. Maar toch is het denk ik ook wel voor hen belangrijk om nu misschien ook gemeenschappelijk te tonen dat die lokale markt ook wel die adverteerders nodig heeft om stand te houden. En daar is hun oproep wel opmerkelijk, omdat die ook inspeelt in iets wat we zien ook in andere data, in onderzoek naar nieuwsgebruik bijvoorbeeld, dat het vertrouwen in nieuws op sociale media of het vertrouwen in nieuws via zoekmachines beduidend lager ligt dan het vertrouwen in nieuws via nieuwsmerken en via kranten. En daar spelen zij denk ik nu op in, op dat voordeel, om zo te proberen de adverteerders ook warm te maken.
0: En die interesse voor de papieren krant bijvoorbeeld, is er ook nog wel bij adverteerders?
1: Ja, die is er zeker nog, omdat hoewel de krant achteruit gaat, heb je een specifiek publiek nog die de krant leest. En dat zijn meestal toch mensen die het ook financieel iets beter hebben, die ook nog het geld kunnen leggen om die krant of dat abonnement te kopen. En dus voor een heel aantal merken is dat misschien een kleinere groep, maar wel een interessante groep om ook een merk aan voor te stellen.
0: Ja, en we zouden kunnen besluiten met de vaststelling dat dit vooral een sterke boodschap is, ook omdat ze het samen doen allemaal.
1: Dat is zeer interessant en op zijn minst opmerkelijk. Ja. En ik denk dat dat ook een beetje in lijn ligt met het feit dat die groep, die grote reuzen, die soms worden afgekort als GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, die met deze campagne toon je ook dat je misschien als markt daar een vuist tegen moet zetten. Als lokale markt die ook probeert met die lokale content nog een stukje van die advertentieinkomsten binnen te rijven. En in die zin kan het misschien ook wel een beetje een knipoog zijn naar de politici en naar de politiek om ervoor te zorgen dat die markt ook de mogelijkheid krijgt en de middelen krijgt om stand te kunnen houden.
0: De vuist was in elk geval ook echt te zien in de advertentie zelf. Dankjewel voor het gesprek, Aik Piconi.
1: Met plezier.

0: Smithereens, Blue Period. En misschien ook een traantje vandaag in Manchester. Want einde van een tijdperk daar in het voetbal met Pep Guardiola. Die stopt als coach van Manchester City.
1: And there's the final whistle. City have won the FA Cup. And it was a goal worthy of winning the FA Cup. Pep Guardiola has his 20th trophy as a Manchester City manager. The blue moon rises again.
0: Dit is nog maar een paar weken oud toen Manchester City op Wembley Chelsea versloeg in de finale van de FA Cup en Pep Guardiola dus inderdaad zijn 20ste prijs al pakte als trainer van Manchester City. En nu stopt het dus. Hein van Haasbroek mag straks bij ons terugkijken op 10 jaar Guardiola. 10 jaar waar natuurlijk ook Vincent Kompany, Kevin De Bruyne en Jeremy Doku liever hun aandeel in gehad hebben. En ik wil eventueel nogal wel iets verklappen. Zo dadelijk gaan we het hebben over de revival van het 2PK'tje. Benieuwd of er eentje in deze lange file staat. Want bijna 400 kilometer file op deze vrijdag op de Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oostweg is daar nu wel vrij. Richting Gent 3 kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 de ring richting Beveren 1 kwartier tussen de A12 en de Waaslandhaven-Noord. Naar Antwerpen 3 kwartier trager op de E313 vanaf Herentals-West. 1 kwartier op de E34 vanaf Oelichem. Op de E19 naar Antwerpen vanaf Sint-Job 1/2 uur. Op de A12 40 minuten vanaf Stabroek. Op de E34 1/2 uur vanaf Melcelen. Meer dan 1 uur naar Antwerpen op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de A12 dan weer 20 minuten vanaf Willerijk. 1 kwartier op de E19 vanaf Kontich. En op de R11 staat er meer dan 1/2 uur file tussen Willerijk en Wommelgem. Naar Hasselt is het ruim 1/2 uur aanschuiven op de E313 bij Herentals. Maar de weg is daar wel vrijgemaakt. Op de buitenring rond Brussel 1 uur file golven tussen Wezenbeek en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring ruim 1/2 uur tussen Beerstel en Zelk. En meer dan 1/2 uur tussen Strombeek en Ter Vuren. Naar Brussel 1 kwartier erbij op de E19 vanaf Vilvoorde. En op de E40 naar Brussel 1 uur bij Luik door een defecte vrachtwagen. En verder nog 10 minuten tussen Sterrebeek en Krainem. Daar is de weg vrij. Richting Lummen 20 minuten op de E314 tussen Heverlee en Aarschot. En richting Leuven op die E314 40 minuten extra tussen Maasmechelen en Zolder. Elders zijn er ook nog wat vertragingen, maar die zijn dan wel gelukkig kleiner.
2: Federale verzekering. Altijd mee, pro en

0: ding van Johannes is zijn naam.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.
0: In Nederland hadden ze het over een eend. In België, hier bij ons, is het een geit. En in Frankrijk, daar was het gewoon een douche voor. De merknaam moest er zelfs niet bij. Zo bekend was het model ooit. En binnenkort is hij weer op onze wegen te bewonderen. Want het Franse automerk Citroën brengt zijn legendarische 2PK opnieuw op de markt. Weliswaar in elektrische vorm. Tony Verijlen, autokenner en hoofdredacteur van New Mobility News. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Er staat een foto ook ervan in de krant. Hebt u hem al gezien?
3: Ik heb hem nog niet gezien, maar aan de silhouet kan ik wel afleiden dat hij gaat lijken op zijn beroemde voorganger, zal ik maar zeggen.
0: Heeft dat geleid tot een zekere opwinding bij deze autokenner die ik nu aan de lijn heb?
3: Ja, zeker wel, want hier vlak voor de deur staat er dus een exemplaar van 1954 dat ik al een aantal jaren in bezit heb.
0: En die u koestert?
3: Ja, ze is 6 maanden ouder dan ik. Dus.
0: Okay. Heeft ze ook een naam trouwens? Hebt u haar naam
3: gegeven? Ja, hier? Daisy. En dat heeft met die eend te maken. Dus je hebt Donald Duck, hè, maar dus aangezien het een vrouw is, Daisy Duck. Hè, dus ze noemt Daisy.
0: U bent een pintere autokenner, moet ik zeggen. Ja, er zit echt een verhaal en een redenering achter. En dan is de vraag of die opvolger, waar we het hier eventjes over willen hebben, of die zal kunnen wedijveren met de klassieker. Bij ons op de redactie was niet iedereen even enthousiast. Wat denkt u?
3: Dat kan ik mij voorstellen, maar ik denk dat zij qua filosofie terug naar de oude willen. Je weet dat de oude, daar was het lastenboek, was dat die twee mensen en een grote zak aardappelen van 50 kilogram dwars door de velden moest kunnen vervoeren, aangezien de wegen op dat moment nog niet echt ongelooflijk biljard glad waren. En, maar niet alleen een zak aardappelen, er moest ook een mand met eieren kunnen vervoerd worden zonder dat er een ei brak op die slechte wegen. En dat was zowat het lastige hier. En hij mocht er ook lelijk uitzien. Dat stond er ook bij. Hij mocht lelijk zijn.
0: Maar is hij lelijk? Of zij, pardon.
3: Ik vind het natuurlijk niet. Ik vind het een fantastisch mooie auto. Gewoon omdat hij zo, hoe zou ik zeggen, zo heel, heel bruikbaar was voor wat hij eigenlijk geconcipieerd was. En hij was ook de goedkoopste auto van Frankrijk. En ik denk dat het dat is wat ze bij Stellantis, bij Citroën, Stellantis, ook willen. Je weet dat er nu al een Twingo van Renault op de markt is onder de 20.000. Er komt een Dacia-versie van, die nog wat goedkoper zal zijn. En dit zou het antwoord moeten zijn van Stellantis op de Dacia. Dus hij zou rond de 15.000 euro kosten, wat dat heel weinig is voor een elektrische auto natuurlijk.
0: Ik ga het dan meteen aan u vragen. Kan dat het antwoord zijn op die andere initiatieven, zal ik het noemen?
3: Het kan. Het hangt er natuurlijk vanaf of dat die aanslaat of niet. We hebben voorbeelden van de twee richtingen, zou ik zeggen. De nieuwe Renault 5 Electric is een groot succes. De tweede meest verkochte elektrische auto in Europa. En die heeft ook helemaal de looks van de oude Renault 5. De Twingo voorspel ik eigenlijk, dat is natuurlijk een voorspelling, een groot succes, omdat ik heb net met de Twingo gereden en hij rijdt van bijzonder goed en hij ziet er dus echt uit zoals de eerste Twingo, met die oogjes en die, dus al die knipogen naar het verleden zijn volgens mij geslaagd. Maar bijvoorbeeld, er is een tegenvoorbeeld, dat is de kever. Die heeft nooit een groot succes gehaald. Dus de namaakkever, zal ik maar zeggen, die op basis van de Golf ooit ontwikkeld geweest is in de jaren 90. Dus het zal afhangen zijn van, waarschijnlijk zeker ook van de prijs. Ik denk, om zo laag in prijs te kunnen gaan, gokt Stellantis erop dat ze een kleine batterij kunnen gebruiken en dat de mensen van deze auto niet verwachten dat ze 300-400 kilometer mee kunnen rijden zonder te laden.
0: Ja, want de ideale auto om een lange autoreis mee te maken, ja, dat moet je sowieso niet verwachten, denk ik. Hè?
3: Nee, zeker niet. Nu, dat was met de vorige Deuce, daar kon je lange reizen mee maken, maar dan moest je wel geduld hebben. Het is een beetje...
0: Inderdaad, en dat brengt ons zo meteen bij wat muziek ook. Maar ik wil toch nog eens vragen, wanneer is de allereerste de chauffeur op de markt gekomen? Wanneer was dat?
3: Wel, hij stond in Parijs in oktober 1948 op het salon. En was daar dus de grote nieuwigheid. Dus,
0: ja, en in
3: vanaf 1949 kon je hem kopen, ja.
0: En in al die tijd heeft hij voor zoveel verhalen gezorgd natuurlijk, hè?
3: Ja, ja. Ja, hij is gemaakt geweest tot 1992. Hè. Dus is een heel, van 1949 tot 1992 zijn er wel een aantal exemplaren geproduceerd eigenlijk.
0: Ja, dan moeten we niet alleen denken aan de twee mensen met een zak aardappelen die erin moeten kunnen, maar ik denk ook maar aan films met Louis de Funès enzovoort enzovoort.
3: Ja, ik weet niet of je die film van Louis de Funès nog herinnert, met die nonnetjes. De nonnetjes die in die helse rit naar beneden op een of andere Franse berg. Maar er zijn ook heroïsche verhalen ander. Er zijn twee mensen die dus zonder olie gevallen zijn in het midden van de broessen in Zuid-Amerika. En er kwam dus een Indiaan en die zei, je moet er bananen in stoppen, want de olie was allemaal weg. En ze hebben daar bananen in gestopt en ze hebben nog 3000 kilometer gereden voordat ze de olie ververst hebben op bananenpulp eigenlijk. En, ja,
0: dus. Wat een verhalen horen we hier allemaal. En zoals ik al zei, er hoort ook muziek bij. Want vroeger, als de Fransen met vakantie gingen, laten we zeggen in de jaren 50, 60, ja, dan ging dat over de Route Nationale 7. Daar hebben toen ook heel veel 2PK'tjes over gereden. Tijd is voor Charlotte René. Dankjewel, Tony Verelle.
3: Graag gedaan.
4: De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi. National 7, il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7, que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est une route qui fait

0: Ik waan mij meteen alweer in Sportsatour, maar dat is nog een paar weken wachten, Christophe van der Voort. Eerst nog de Giro. En in die Giro, dankjewel trouwens Charlotte René, in die Giro hadden we vandaag rendezvous niet met een Belg, maar wel met een oude bekende.
1: Ja, een oude bekende, Alberto Bettiol, die in 2019 de Ronde van Vlaanderen won. En over België gesproken, Jasper Stuyven en Toon Aerts hadden zich weer in de vlucht van de dag gemengd. Met 15 kregen een vrijgeleide van het peloton, bijna 12 minuten voorsprong. Maar uiteindelijk lag er dan toch nog een col van een kilometer of 5 in de finale in Verbania en het prachtige Lago Maggiore. En daar reed Alberto Bettiol intussen al een goede dertiger. Reed hij weg van de 14 andere medevluchters en won solo. Derde plaats toch nog voor Jasper Stuyven. Dus gisteren ook mee in de vlucht van de dag. Vandaag ook weer Toon Aerts. Hij net niet in de top 10. En geen bedreiging voor de Portugees Eulalio. Die blijft gewoon leider in het klassement, Gert.
0: Ja, en Toon Aerts die is toch zich ook wel aan het tonen in deze Giro. Deze ronde van Italië gisteren. Inderdaad nog de tweede plaats. En nu ook weer mee. Goed. Dankjewel, Christophe van der Goor. Straks het tweede uur van De Wereld Vandaag.
2: Carminho.
3: Saudades do Brasil, em Portugal.
2: Een unieke en vernieuwende stem. Boekbeeld van een nieuwe generatie fadistas live in Brussel. Carminho. Op 9 september in Bozar. Tickets en info greenhousetalent.com. Samen met Radio 1.
4: T-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
5: Want knock, knock.
4: Who's there?
5: Justin.
4: Justin who?
5: Just in time to start investing.
4: Nice, Justin. Want T-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
5: Just in time, that happened.
4: T-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
6: Wij dragen E5.
7: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
6: E5. Jouw verhaal in stijl.
8: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
9: Die tijdsregistratie bedoelt je?
8: Ja.
9: Daar kan ik u bij helpen.
10: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
11: Het lijkt razend actueel, de terugval in de openheid rond seksualiteit en je mag zijn wie je bent. Dat is in het verleden ook al regelmatig gebeurd. Hoe dat zit, dat vertel ik je morgen in het Uur van de Waarheid.
2: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: Het is 5:00, een goeiemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De gevluchte geïnterneerde is opgepakt in Hasselt. Ons land is definitief veroordeeld voor misdaden tegen de mensheid in koloniaal Congo. En binnen de NAVO lijken de plooien tussen de VS en Europa weer wat glad gestreken. De geïnterneerde man die gisteren ontsnapt was, is weer opgepakt. De man van 44 kon wegvluchten tijdens een begeleide fietstocht met het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen. 8 jaar geleden werd hij geïnterneerd voor diefstal met geweld tegen de politie. En 3 jaar later viel hij daar een verpleegkundige aan. Heel een goed gebeur. Nu is hij dus gevonden in Hasselt.
14: Ja, rond 2:00 vanmiddag is hij door iemand opgemerkt in een park niet ver van het ziekenhuis in Hasselt. Die herkenden hem van de foto's die verspreid zijn en heeft dan de politie gebeld. En ze hebben hem zonder problemen kunnen arresteren en hebben hem dan teruggebracht naar het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen. Nu, het parket gaat vragen aan de rechter om de uitgaansvergunningen in te trekken, waardoor hij het centrum dus niet meer kan verlaten om bijvoorbeeld te gaan fietsen of iets anders te doen.
13: Dankjewel, Hel. De federale regering heeft een nieuw fietsplan goedgekeurd van minister van Mobiliteit Jean-Luc Cruc. Daarmee wil de minister het gebruik van de fiets stimuleren. Het leasen van een fiets moet toegankelijker worden voor meer mensen, ook voor wie het financieel minder makkelijk heeft, vindt minister Cruc.
15: Voor iedereen, maar ook en vooral voor werknemers met een inkomen onder een bepaalde drempel. En men gaat dat studeren met de FOD Gezondheid, maar ook met de FOD Mobiliteit en de sociale partners. De bedoeling is dat er in alle collectieve arbeidsovereenkomst dat er daar een ambitieuze uitrollen van fietsleasing kan zijn.
13: Veel Vlaamse gezinnen zijn de voorbije maanden overgeschakeld naar vaste contracten voor elektriciteit en vooral aardgas. vooral voor gas dus, willen mensen zich indekken tegen de prijsstijgingen. Het aandeel gezinnen met een vast contract steeg van net geen 31% in maart naar ruim 36,5% in april. Daarmee zit het aantal gezinnen met een vast contract op het hoogste niveau sinds het voorjaar van 2023. Het Hof van Cassatie heeft ons land definitief veroordeeld in een zaak van 5 slachtoffers van rassendiscriminatie in koloniaal Congo. Het gaat over zogeheten métissen, kinderen van een Congolese vrouw en een witte Belgische man. Destijds zijn ze weggehaald en in weeshuizen of bij families in België ondergebracht. Na een lange juridische procedure is de Belgische staat nu veroordeeld voor misdaden tegen de mensheid. Jacques Goegebeur van de Belgische Vereniging van Métissen reageert opgelucht.
16: Ik kan alleen maar blij zijn, verheugd zijn. Ik zweet bijna van vreugde, bij wijze van spreken. Want er is zo spanning geweest al die jaren dat we mee bezig geweest zijn. En nu krijgen we erkenning in wat wij in de tijd hebben aangeklaagd. Van dit is niet correct geweest. Ons is de misdaad aangedaan. En nu, ja, nu wordt het gezegd voor ons namens de rechtbank.
13: Op de luchthaven van Zaventem zijn zo net 4 Belgische deelnemers geland van de hulpvloot die naar Gaza wou varen. Maandag zijn ze door Israëlische veiligheidsdiensten met geweld van boord van hun schip gehaald en daarna in een Israëlische gevangenis beland. Voor de ouders van Isha Puissant uit Gent was het een emotioneel weerzien met hun zoon.
17: Een enorme opluchting. Al blijf ik wel bang afwachten hoe hij alles gaat verwerken.
18: Dat doet mij ook wel beseffen. Al die Palestijnse moeders en vaders, die weten veel minder van hun kinderen in gevangenissen waar er gefolterd wordt. VN-rapport, duizenden mensen die in die gevangenissen gefolterd worden daar. Wat voor een lijden dat die moeten doorgaan, dat moet verschrikkelijk zijn.
13: Een patiënt met een mogelijke ebola-besmetting is opgenomen in het ziekenhuis van Nijmegen in Nederland. De patiënt wordt nu getest. Dit weekend moet blijken of het werkelijk ebola is, maar de kans zou klein zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt wel voor de uitbraak in Congo. Ebola is een infectie die zware koorts en bloedingen veroorzaakt en vaak dodelijk is. In dit geval gaat het om een zeldzame variant waartegen geen vaccin bestaat. In Congo zijn er naar schatting 750 besmettingen en intussen 177 overlijdens. Ook in buurland Oeganda zijn er al zeker 2 besmettingen vastgesteld en 1 overlijden. Het risico op een wereldwijde epidemie is wel laag. Op een bijeenkomst van NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken in Zweden zijn de plooien weer even glad gestreken tussen de VS en de Europese lidstaten. De Amerikaanse minister Rubio was voor zijn aankomst nog erg scherp voor Europa, omdat het de VS niet steunt in de oorlog met Iran. Jens Fransen in Helsingborg, is de rust in de alliantie teruggekeerd?
19: Daar lijkt het wel op. Er is blijkbaar een andere Marco Rubio voor de Amerikaanse camera's voor hij vertrekt. En een Marco Rubio die hier dan toekomt in Zweden in de zaal. Dat zegt toch onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prevost.
20: Binnen de vergaderingszaal was Marco Rubio rustig, positief.
19: Meegeven nog deze bijeenkomst moet de NAVO-top in Turkije van deze zomer voorbereiden. En ons land spendeert nu wel 2% van alle inkomsten aan defensie. Maar het zal niets extra doen, terwijl dat eigenlijk wel moet. Ik vroeg aan NAVO-secretaris Mark Rutte wat hij daarvan vindt.
21: You want me to do it in Dutch or in English?
19: Yes, please, in Dutch.
21: In Dutch. Laat me eerst zeggen dat ik onder de indruk ben wat België gedaan heeft. Ik kan me heel goed voorstellen dat België zegt even uitrusten. We moeten dat geld ook uitgeven. We moeten de defensie-industrie op base ontwikkelen. Maar wat ik terughoor is dat er een absoluut commitment is aan de afspraken in Den Haag.
19: Een milde Mark Rutte dus.
13: Dankjewel, Jens. Volgens Rusland zijn in Luhansk in Oekraïne, een gebied dat door Rusland wordt bezet, 6 studenten gedood bij een Oekraïense droneaanval op een studentenresidentie. Een 40-tal gewonden zouden er ook gevallen zijn. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. Volgens Rusland of volgens de Russische autoriteiten in Luhansk wordt nog gezocht naar andere slachtoffers onder het ingestorte gebouw. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken zegt intussen dat de bemiddeling van de VS tussen Rusland en Oekraïne stilaan uitgeput is. Sinds de VS en Israël een oorlog tegen Iran zijn begonnen, zijn er nauwelijks nog pogingen geweest van de Amerikanen om tot een akkoord te komen over Oekraïne. topsport. De Italiaan Alberto Bettiol heeft de 13e rit gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Hij bleef over uit een kopgroep van 15, waarbij ook Jasper Stuyven en Toon Aerts zaten. Stuyven werd derde, Aerts 13e. De Portugees Eulalio blijft leider. En Emma Plasgaard heeft brons gehaald op het EK zeilen in Kroatië. Het is de derde keer dat ze een bronzen medaille wint op een EK. Plasgaard werd al 2 keer eerder wereldkampioen. Het weer vanavond en vannacht helder en zacht. De minima zakken in Vlaanderen niet onder de 10 graden. Morgen opnieuw zon overgoten. Lokaal tot 30 graden. Door een zeebries koelt het aan de kust wel wat af. Tot en met dinsdag blijft het zomers warm en meestal zonnig. We begonnen met de geïnterneerde die gisteren tijdens een begeleide fietstocht kon ontsnappen. Hij is vanmiddag opgepakt in Hasselt. Zijn uitgaansvergunningen zullen mogelijk ingetrokken worden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
1: De wereld vandaag. Met Gert Geens.
22: U bent met velen onderweg. Meer dan 400 kilometer file staat er op onze wegen bij het begin van dit verlengde weekend. Hopelijk lukt het een beetje om hoofd en de rest van het lichaam koel te houden in deze temperaturen. En wij houden u sowieso graag gezelschap tot u bent waar u moet zijn. Goedemiddag.

0: Katie Dunstall en Suddenly I See, de geïnterneerde man uit het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen, die gisteren ontsnapt was, die is dus weer opgepakt, als gebeurd in Hasselt. De politie had vanochtend een opsporingsbericht gelanceerd en de geïnterneerde werd ook op de Most Wanted-lijst geplaatst. De man is in 2018 geïnterneerd voor diefstal met geweld. 3 jaar later viel hij een verpleegkundige aan. Dat werd toen gekwalificeerd als poging tot doodslag. En gisterenmiddag sloeg de man in kwestie dan op de vlucht tijdens een begeleide fietstocht. Ruben van den Amelen, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: U bent de directeur patiëntenzorg in het Forensisch Psychiatrisch Centrum, waar het hier over gaat. Dus ja, ook bewogen dag voor jullie. De vraag waar de meeste mensen mee zitten, denk ik, is hoe is dat kunnen gebeuren? Hoe is hij kunnen ontsnappen? Wat is er gebeurd daar?
1: Ja. Wel, het is natuurlijk zo dat wij als Forensisch Psychiatrisch Centrum de opdracht hebben, en dat is ook de opdracht die wij elke dag trachten te vervullen, om de patiënten die bij ons zijn opgenomen, allen geïnterneerden, dus allen eigenlijk psychiatrisch patiënten die strafbare feiten gepleegd hebben, het is de opdracht om die mensen te behandelen, om het herval, of de kans op herval in nieuwe strafbare feiten te doen dalen, en om zodoende eigenlijk een terugkeer reïntegratie in de maatschappij opnieuw mogelijk te maken. Dat zijn over het algemeen toch wel zeer intensieve behandeltrekken dat wij doorlopen met deze mensen. Wat wij telkens malen op maat van de individuele patiënt kijken wat dat mogelijk is en daar natuurlijk ook een grondige risico-inschatting voor ondernemen per individuele patiënt. Dus het is onze opdracht om te kijken naar de reïntegratiemogelijkheden van de patiënt in de maatschappij. Wat dat eigenlijk betekent dat wij gaandeweg doorheen het behandeltraject van elke patiënt kijken eerst intern binnen de muren van het FPC om de individuele vrijheden geleidelijk aan uit te bouwen. Eerst op de afdeling, dan binnen de muren van het FPC. En na verloop van tijd, naarmate dat de patiënten vorderingen maken in hun behandeling, dat we ook de mogelijkheden bekijken om hen op uitgang te laten gaan onder begeleiding in eerste instantie buiten de muren van het FPC.
0: En daar kan en dus ook een fietstocht bij horen, want dat is denk ik ook iets wat wel leeft. Hoe kan het dat een geïnterneerde die in opsporingsberichten vandaag dan als gevaarlijk bestempeld werd, dat die mag deelnemen aan een fietstocht?
1: Ja, maar dat kan inderdaad perfect een fietstocht bij horen. Wij hebben eigenlijk een heel uitgebreid pakket aan mogelijkheden voor de patiënten om hen op uitgang te laten gaan. Dan gaan we telkens maar kijken naar wat is er mogelijk binnen het traject van de patiënt. Wat is er een meerwaarde binnen het traject van de patiënt? En een fietstocht of een wandeling in de buurt van het FPC kan daar inderdaad perfect bij horen. Maar evengoed gaan wij met patiënten, zeg maar iets keer voorzichtig gaan proberen om een inkoop te doen in de buurt van het FPC. Of gaan we in patiënten, als zij al verder gevorderd zijn in hun behandeltraject, externe werkactiviteiten gaan ondernemen. Allemaal op maat van de patiënt en conform hun mogelijkheden in de behandeling.
0: Wat zijn de veiligheidsmaatregelen die tijdens zo'n begeleide fietstocht genomen worden?
1: Ja, wel, we nemen natuurlijk tal van maatregelen om dergelijke uitgangen op een veilige manier te laten verlopen. Hè. En die starten al binnen het FPC. Dus zo'n uitgang gaat de patiënt niet zomaar krijgen. Nee, het gaat daar een heel grondige, of eerst in eerste instantie een behandeling aan vooraf. Een heel grondige inschatting van de mogelijkheden en van de risico's die met de patiënt gepaard gaan. En daar gaat er echt wel een lange tijd over. Dat kan gaan van maanden tot verschillende jaren. Dat is echt wel een heel grondige wijze waarop wij die inschatting maken. En die inschatting gebeurt natuurlijk multidisciplinair, waarbij dat er psychologen, psychiaters, criminologen, maar ook sociotherapeutische staf op de afdeling heel intensief in betrokken zijn.
0: Ja, dan is die inschatting de beste bedoelingen gemaakt en ook multidisciplinair, zoals u zei. Maar is hier wel iets fout gelopen? En dan kom ik terug met de vraag waarmee ik ons gesprek eigenlijk begonnen ben. Hoe is die kunnen ontsnappen? Wat is hier fout gelopen?
1: Ja, wel, natuurlijk over de individuele casus. Ik dien in eerste instantie te zeggen dat dergelijke...
2: Train Plus.
3: Betaal nooit meer dan €5,50 per rit. Dus, koop nu Train Plus voor maar €4 per maand. Op nmbs.be.

0: centrum iets over het hoofd gezien. Om op die manier eigenlijk te leren naar de toekomst toe, om dergelijke zaken in de toekomst nog. De kans nog kleiner te maken dat dergelijke zaken zich herhalen. Ja. Dus wij analyseren dergelijke incidenten op een zeer grondige manier.
1: Want hoeveel geïnterneerden mogen gaandeweg of doorgaans mee op zo'n fietstocht?
0: Ja, dat hangt eigenlijk af van uitgang tot uitgang. Dat hangt af van patiënt tot patiënt en van groepssamenstelling tot groepssamenstelling. Een groeps-UV, wat wij dat noemen, dat kan gaan vanaf twee personen met één begeleider. Maar dat kan ook gaan over drie, vier, vijftal per patiënten die op een UV naar buiten kunnen gaan in groep.
1: Is dat dan met begeleider of ook met veiligheidspersoneel bijvoorbeeld?
0: Dat is therapeutisch geschoold personeel dat dan meegaat als begeleiding op de uitgang natuurlijk. Okay. Dat is therapeutisch geschoold personeel dat eigenlijk geschoold is om ook op het moment zelf de juiste gespreksvaardigheden aan de dag te kunnen leggen en de patiënten tijdens de uitgang op een juiste manier te begeleiden.
1: Hoe gaat het nu verder voor die man bij jullie? Want hij is opnieuw gevat.
0: Zoals u zei inderdaad, de man is gelukkig maar opnieuw en heel vlug opgepakt. Dan de standaardprocedure bij ons is dat als iemand opnieuw opgepakt wordt, zijn bed is natuurlijk nog vrijgehouden, dus die wordt opnieuw bij ons opgenomen. Dan gaan wij sowieso kijken samen met de patiënt van hoe is dat kunnen gebeuren. Gaan we dat opnemen, integreren in de behandeling van de patiënt, zodat de patiënt daar ook zelf zaken uit kan leren. Dan gaan wij dat zelf ook als centrum opnemen in onze risico-inschatting, kunnen wij er verder zaken uitnemen. En verder is natuurlijk ook aan de KBM uiteindelijk de rechtbank om te beslissen of dat er nog andere zaken dienen te gebeuren. Want wat ik nog niet gezegd heb, en dat is op zich wel belangrijk, wij als behandelcentrum, kunnen niet zelf beslissen over de vrijheden van een patiënt buiten ons centrum. Wij gaan de rechtbank, de KBM, de Kamer voor de Bescherming daarover adviseren. En het is uiteindelijk ook wel die KBM, die rechtbank, die daar finale beslissing toeneemt of een patiënt recht heeft op uitgangen. Ja, dan nee.
1: Oké, ik heb nog één vraag. Worden ondanks het prachtige weer buiten de fietstochten nu voorlopig geschrapt of herbekeken?
0: Wij gaan ons standaardbeleid heel grondig verder zetten. En elke uitgang, elke patiënt zeer individueel bekijken wat dat kan en niet kan. Dus het is niet dat wij instant alle uitgangen gaan schrappen. Wij gaan natuurlijk wel individueel met de patiënt aan de slag, dat sowieso.
1: Ja. Oké, het was voor jullie ook niet de meest eenvoudige 24 uur. De man is nu dus wel terecht.
0: Nee, dat zijn gelukkig maar, ja.
1: Oké, meneer Van den Namela, dank voor uw tijd hier bij ons in de wereld vandaag. Ja. Je bent de directeur patiëntenzorg in het FPC in Antwerpen. Dag.
0: Dank wel. Dag.
1: Op de Antwerpse ring richting Nederland. Ruim 1 uur trager tussen Sint-Anna, Linkeroever en Deurne. En dat is nu, wil ik er even aan toevoegen, bij 425 kilometer file. Richting Gent, 3 kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2, de ring richting Beveren, 1 kwartier tussen de A12 en Waaslandhaven-Noord. Richting Stabroek, ook 15 minuten tussen Beveren en de A12. Naar Antwerpen dan, op de E313 vanaf Herentals-West. 1 uur trager. 20 minuten op de E34 vanaf Oelegem en ook op de E19 vanaf Sint-Job. 1/2 uur op de A12 vanaf Stabroek, 25 minuten op de E34 vanaf Melcelen. Er staat meer dan 1 uur file op de E17 naar Antwerpen vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. 20 minuten op de A12 vanaf Aartselaar en ook op de E19 vanaf Kontich. En 1/2 uur op de R11 tussen Wilrijk en Wommelgem. Naar Hasselt, 20 minuten bumperen op de E313 tussen Herentals en Geel. In Herentals-Oost is er een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Op de buitenring rond Brussel bijna 1 uur file golven tussen Wezenbeek en Groot-Bijgaarden. Op de binnenring 1/2 uur tussen Beersel en Zelk en ook 1/2 uur tussen Strombeek en Tervuren. Naar Brussel op de E40 ruim 1 uur bij Luik na een defecte vrachtwagen. En op de E40 tussen Erpenmeren en Aalst. Daar moet je 20 minuten vertragen. De weg is daar nu ook wel vrij. Richting Glummen 20 minuten op de E314 tussen Heverlee en Aarschot en richting Leuven op die E314 3 kwartier tussen Maasmechelen en Zolder.

0: Taylor Swift. We hebben niet Elizabeth Taylor, maar wel een vleugje Italiaans voor u klaarstaan. Past wel bij die zomerse temperaturen van vandaag.
1: Una delle prime caratteristiche di Slow Food è stata quella di concepire la grande questione del cibo come espressione culturale dei territori. Vorrei dire a tutti voi un grande e caloroso buon appetito.
0: En buon appetito. De man die u net hoorde is helaas niet meer. Carlo Petrini is op zijn 76ste overleden. Petrini was de man achter de Slow Food beweging. Een beweging die 40 jaar geleden het licht zag in Rome. Pascal Naastens, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Voedingsdeskundige, bestseller-auteur van kookboeken over gezond eten. Goedemiddag. Die naam Slow Food, ja, die was niet lukraak gekozen. Hè. Het is letterlijk ooit begonnen als een verzetsactie, geloof ik, daar in Rome.
2: Ja, en als je dat nu bekijkt, echt een voorloper in zijn tijd. Want we zijn daar nog altijd mee bezig. En eigenlijk is het wel een heel mooi woord. Hè. Slow Food gaat echt over letterlijk vertragen, lokaal eten, seizoensgebonden koken, respect voor de boeren, respect voor het ingrediënt, terug naar de keuken, zelf koken. En dat was echt een reactie op de fastfood. Vandaar dus slow food. En eigenlijk is dat iets wat nog altijd gaande is, hè, dat debat. En het wordt, hoe moet je het zeggen, het wordt prangender en prangender en je merkt dat het... Ik heb het gevoel dat we nu wel in een situatie zitten waarbij je merkt dat er echt wel iets moet gebeuren met die voeding. En er zijn heel veel mensen die met heel veel mooie initiatieven bezig zijn. En ik denk echt wel dat er iets gaat veranderen. Ja. Maar hij was zonder twijfel de voorloper.
0: Ja, dat is toen begonnen in 1986, omdat hij het zag als een verzetsactie tegen de komst van de McDonald's in Rome, geloof ik. Maar u trekt, heb ik het gevoel, een beetje aan de alarmbel.
2: Ja, maar velen hè, met mij in die zin. Ja, ik ben ook al even bezig. Maar we staan nu op een punt dat je voelt dat er iets gaat gebeuren. Bijvoorbeeld wie ook aan de alarmbel heeft getrokken, is The Lancet. Dat is een blad, een heel degelijk wetenschappelijk blad, dat echt alle onderzoeken naast elkaar heeft gelegd en echt heeft gezien van, ja, maar het loopt zo fout met onze eetgewoonten en het gaat niet meer om vrije keuze, want dat was vroeger het idee. Hè. En dat was een beetje misschien de fout dat we allemaal hebben gedacht, ook samen met de slow food beweging. De mensen zelf gaan het wel veranderen. Mm-hmm. Maar eigenlijk hebben we gezien dat het te traag gaat. En volgens mij het grote probleem, en wat ook de Lancet aankaart, is dat we het succes van die fastfood zien. Eigenlijk zijn wij allemaal geprogrammeerd om voeding lekker te vinden, de voeding die eigenlijk het meeste inwerkt op onze beloningssysteem voor de minste inspanning. En dat is eigenlijk ultra-processed foods. Dus vandaar het succes. We zijn eigenlijk meer dan de helft van de bevolking is gewoon verslaafd aan die ultra-processed voeding, omwille wat dat doet met ons lichaam. En ik denk, het succes daarvan zal ook de ondergang zijn. En vandaar dat ook verschillende regeringen al aan de alarmbel trekken. Er is veel kritiek geweest op de vernieuwde voedingsdriehoek in Amerika. Maar het is de allereerste keer dat een overheid zich uitgesproken heeft tegen de voedingsindustrie. Dat is nog nooit gebeurd. Dus eigenlijk best wel revolutionair. Vroeger was dat altijd alles met mate. Maar we zien dat dit niet werkt. Dat is eigenlijk ook de slow food bieden antwoord op wat er gebeurt. En mensen hebben de vrije keuze. Maar die vrije keuze is er niet meer. In Engeland bijvoorbeeld, ook heel revolutionair, mag er geen reclame meer zijn rond ultraprocessede voeding op tv voor 9 uur. Dat is best allemaal revolutionair. Dus je voelt wel dat er iets te gebeuren staat, omdat het, ja, ik zeg maar, in Amerika is de helft van de mensen obese. Het is waanzinnig.
0: Ja, ja. En kan de slow food beweging, onder meer de slow food beweging, daar dan genoeg tegen inbrengen? Het is natuurlijk ook zo, goede voeding wordt ook al maar duurder. Critici hebben ook al wel eens gezegd, ja, je kan niet de hele wereldbevolking te eten geven met biologisch geteelde voeding. Zijn dat allemaal hindernissen?
2: Zeker, zonder twijfel. Maar ik vind dat eigenlijk allemaal heel makkelijke uitvluchten om zaken niet te doen. Bijvoorbeeld, ik werk ook samen met Ricolto. Ze hebben echt hele mooie initiatieven waarbij ze zelf al hebben aangetoond van bijvoorbeeld goede maaltijden in scholen brengen. Dat kost inderdaad geld, maar wat je daarvoor in return krijgt is veel groter in die zin van ook financieel in de return. Zij brengen bijvoorbeeld ondernemers samen met goede voeding en lokale besturen. En dan zie je dat die goede voeding heel wat in beweging zet. En ook met lokale landbouwers. Dus dat is, er ontstaat iets nieuws. En ik denk dat we in die richting echt moeten gaan. Bijvoorbeeld ook heel mooie initiatieven. Fabric of Society. Mm-hmm. Zijn allemaal deskundigen. Deskundigen uit de geneeskundige wereld. Die samenkomen, die mee brainstormen. Ik zit er ook mee in de groepen. Om na te denken over hoe kunnen we het anders aanpakken? En om voorstellen te doen aan de overheid. Van kijk, zo kan het ook. Dus zeggen van, het is allemaal niet meer haalbaar. We moeten allemaal, financieel niet haalbaar. We kunnen de wereld niet voeden op die manier. Is eigenlijk toch een beetje te makkelijk en een te snelle uitvlucht. Mag er wordt ook trouwens heel veel weggegooid.
0: Zo is het. Mag ik u tot slot nog even vragen, wat betekent Carlo Petrini, die nu dus overleden is, wat heeft die betekend voor u?
2: Vooral de movement dat hij in beweging heeft gebracht, de slow food, is iets waar ik mij helemaal kon in vinden, maar ook de mentaliteit. Gewoon slow food. Ik denk dat het nog meer en meer duidelijk naar voren komt dat we in een hele hectische wereld leven waar alles zo snel moet gaan. En slow is eigenlijk hetgene waar we allemaal zo wat aan toe zijn. Van het mag ook traag. En traag is ook goed. En traag eten maken is voor mij gewoon terug in de keuken gaan en lekker genieten van die momenten. Eten is zoveel meer. Eten is verbonden met de drang naar leven. Het genot van eten is eigenlijk een oerinstinct. Want zouden we dat niet hebben, zouden we dat instinct niet hebben om te eten, dan zouden we niet overleven. Dat hangt samen en met ons beloningssysteem. Maar dat is net hetgene waar die ultraprocesde voeding mm-hmm. ook misbruik van maakt. Dus het is een smalle koord waar we opstappen en we moeten terug naar het respect voor het ingrediënt, naar eigenlijk allemaal de beginwaarden van de slow food, die ook Carlo Petrini naar voren bracht. Maar we beseffen het heel traag. En ik denk nu zal de overheid zal ingrijpen omdat het sneller moet gaan. Omdat ze ziet dat het niet anders kan.
0: Dankjewel, Pascal Nasus. Mooi weekend.
2: Graag gedaan.
0: Dag. En ook bij deze temperaturen kan je eigenlijk prachtige en lekkere en gezonde gerechtjes klaarmaken. Mm-hmm. Maar ja, kijk, het is begonnen, hè Bram. Het is zomers buiten, denk ik nu.
3: Ja, misschien een beetje light food voor de komende
0: absoluut,
3: dagen. Bij temperaturen
0: absoluut.
3: Die vanaf morgen naar 29 of 30 graden gaan. Dat is misschien wel nodig. We hebben brede opklaringen en dat blijft ook zo vanavond en vannacht. Het koelt maar traag af, dus heerlijk terrasjes weer vanavond. Uiteindelijk liggen de minima morgenochtend tussen 14 en 16. 16 graden in Vlaanderen en Brussel. En ook morgen opnieuw diezelfde zomerse vibes met weinig of geen wolken. Zeer veel zon dus en temperaturen die nog wat hoger kunnen klimmen dan vandaag. We gaan naar 26 tot 30 graden in het binnenland. Aan zee daar een 25 graden op het strand met in de namiddag een zeebries. Zondag dan wat meer wolkenvelden in de loop van de dag. En daar kan misschien heel lokaal, vooral in het oosten, is er kans op. Kan er misschien een buitje vallen. Het zal echt maar heel lokaal zijn op de meeste plaatsen. Dus droog weer, vrij zonnig weer. En nog altijd dat warme weer, 8 of 29 graden op de meeste plaatsen. En we breiden daar nog een vervolg aan begin volgende week. Ook maandag en dinsdag. Zonnig weer tot 30 graden. Vanaf woensdag zou het wat koeler worden met dan nog 21 graden.
0: Maar geniet eerst ook van jouw weekend. Dankjewel Bram.
4: Een iPad voor je kids of meerdere voor je klas. Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
5: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
6: stap met meer korting op de trein.
7: 40%, het zal wel zijn.
8: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
9: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
8: Plus naar Hassel eens gaan shoppen.
10: Ik geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
5: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
11: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
12: bij Brico Brico City
11: en Brico Planet
12: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
11: En zelfs 25% voor B-plus leden.
12: Want zelfgemaakt
11: is slim bespaard.
12: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
13: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
14: Voilà, een salade.
13: van vlees.
14: Oei, amai.
15: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
16: Bij Federale Verzekering is combineren profiteren. Ah ja, want als je bij Federale Verzekering 3 polissen, pro of privé, combineert, krijg je 15% korting. Wil je ook combineren en profiteren van een mooie korting? Alle actievoorwaarden op federale.be.
17: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
18: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
19: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel 4000 euro directe korting.
20: Het is Toyota.
19: Info en voorwaarden op toyota.be.
21: Bij VAR krijgt je merk
22: meer aandacht.
21: Meer merk. En meer missie. Contacteer ons via VAR.be. VAR. Bereik meer.
23: Radio 1. De wereld vandaag.

0: Na de Beaten Generation van The Voetbal. Want ja, de geruchten die waren er al een tijdje en ze blijken ook te kloppen. Pep Guardiola neemt na 10 jaar afscheid als trainer van Manchester City. Dat heeft Guardiola laten weten in een videoboodschap.
1: Don't ask me the reasons I'm leaving. There is no reason. But deep inside I know it's my time. Nothing is eternal. If it was, it would be here. Eternal will be the feeling, the people, the memories, the love I have for my Manchester City. So, ladies and gentlemen, thank you for trusting me. Thank you for pushing me, thank you for loving me.
0: Een emotionele Pep Guardiola met ook nog een muziekje eronder. Guardiola krijgt wel een nieuwe rol binnen de City Football Group, die ook een aantal clubs verzamelt, waaronder Lommel, bij ons bijvoorbeeld. Maar coach is hij dus niet meer. Bij City won Guardiola maar liefst 6 keer de titel, 3 bekerfinales en de Champions League. En het is niet dat hij daarvoor nog niets gewonnen had. Hein van Haasbroek, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Een verrassing is het niet meer. Hij zegt, mijn tijd is gekomen. Waarom stopt het nu? Begrijp je het?
2: Oh ja, ik denk dat je als grote winnaar altijd een moment hebt waar je voelt van oké, het loopt niet meer. Vorig jaar denk ik dat zijn jaar nog moeilijker was dan dit jaar. Dit jaar was het terug iets beter. Dat zag je ook aan zijn... aan de manier waarop hij reageerde vorig jaar was het zichzelf eigenlijk pijn doen tot bloedens toe. Telkens na iedere wedstrijd iemand van de tegenstander gaan bijna aanvallen, zou ik zeggen. Dus was echt niet in zijn goede doen vorig jaar. Dit jaar is dat toch wel wat hersteld. Wint 2 bekers ook dit jaar. Had heel graag een grote prijs gewonnen. De Premier League of de Champions League. Dat is hem niet gelukt, maar ik denk dat hij zegt oké, dit jaar is een jaar waar ik nu kan toch weer op een mooie manier afscheid nemen. En op een bepaald moment moet je ook beslissen voor de club zelf, van ja, het is nu misschien wel beter dat ik de stap opzij zet en dat er iemand anders wat nieuw bloed kan erin brengen. Ik denk dat zeker meegespeeld is bij hem.
0: Ja, waaruit bestond die magie tussen Guardiola en City?
2: Oh ja, het was niet alleen Guardiola en City. Hij heeft dat ook gedaan met Barcelona. Hij heeft dat ook gedaan in Bayern. Dat is gewoon... City, dat was één van de kunstmatig gecreëerde topclubs. Hè, zoals er zoveel zijn. Hè. Investeerders, of dat die dan vanuit de woestijn komen. Of van elders, vanuit Amerika. Of met heel veel geld kopen grote clubs. Of grote namen. Clubs met een grote naam. Maar in veel gevallen loopt dat heel moeilijk. Kijk maar naar een voorbeeld, Manchester United bijvoorbeeld. Hoe moeilijk zij het gehad hebben. Tottenham, hoe moeilijk zij het hebben. City, ja, dat was ook in het begin was zoeken en doen. En dan bot je op een coach die het gewicht van de club op zijn schouders pakt. Die bestaan. Ik hoorde dikwijls dat coaches eigenlijk maar... bijzaak zijn, niet zo belangrijk zijn. En dat klopt wel in heel veel gevallen, zou ik zeggen. Maar je hebt wel af en toe van die coaches die veel meer zijn dan een coach uiteindelijk. Die een hele club op hun schouders pakken en de lijnen uitzetten en iedereen kunnen overtuigen. En dat heeft hij gedaan. Hij heeft van het City de absolute topclub gemaakt in Engeland. Na vele jaren... Op een veel lager schavotje te hebben gestaan. Hè. City, dat was het kleine. Manchester ondertussen is die rol volledig veranderd. En dat is zijn verdienst. Hè. Met zijn manier, met zijn visie. Het is een dominante coach. Je had in die tijd echt wel grote verschillen in zijn beginjaren. De dominantie van Guardiola tegen het reactieve voetbal van Mourinho. Alle 2 successen gehad. Maar Guardiola op zijn manier, ja, dat is nog veel moeilijker, vind ik, dan de coaches die gaan voor reactief voetbal. Je moet een systeem erin slijpen. Er moeten echt duidelijk afspraken gemaakt worden. In die zin dat hij bij Barcelona geweldig deed. Ik denk nog altijd de beste periode, denk ik, van Guardiola. Met het sterkste team. Mm-hmm. Dan in Duitsland succesvol. Maar oké, bij Bayern is dat... nu niet zozeer een verrassing, zou ik zeggen. Dat er lukken wel meerdere in. Maar dan in Engeland heeft hij het ook wel goed gedaan bij City. Hè. Alleen nu, de laatste tijd, was het misschien te veel nog naar controle. Ik had de indruk dat hij streefde naar absolute controle. 100% balbezit. Dat was ergens de droom die hij in zijn achterhoofd had van wij geven geen bal weg. En dat zag je bijvoorbeeld aan het feit dat zij niet echt naar doel mochten trappen. Herinner u de goal van Kompany, belangrijke goal, waar iedereen riep Vinny, don't shoot, omdat dat eigenlijk niet mocht.
0: 7 jaar geleden ook, tegen Leicester. Heel belangrijke goal toen voor de titel.
2: Ja. Geen voorzetten worden er bijna getrapt. Dat is ook iets dat opvallend is. Dus dat is eigenlijk full control. En we tiki-taka. Het tiki-taka komt van Guardiola uiteindelijk. Hij is daar eigenlijk mee begonnen.
0: Dus de naam Kompany is gevallen. De band van Guardiola met de Rode Duivels die bij City gespeeld hebben. Naast Kompany ook de bruine Doku. Wat moeten we daarvan onthouden?
2: Ja, die hebben daar allemaal een enorme... stap vooruit gezet. Hè. Ik denk dat zij zich geen betere coach konden wensen dan met hem. En ze gaan zich ook wel geërgerd hebben aan het perfectionisme van Guardiola en het feit dat hij streng en heel veel eisend is en dat het altijd perfect moet zijn. Daar ergeren zij zich wel aan, maar uiteindelijk, ultiem, gaan ze toch moeten toegeven dat hij hen zoveel beter heeft gemaakt uiteindelijk. En ze steken ervan op. En als je dan inderdaad die ambitie hebt, zoals Kompany, dan kan je denk ik niet bij een betere leermeester gezeten hebben dan bij Guardiola. Dus hij heeft, laten we zeggen, het is geen copy-paste. Hij pakt veel over, maar voegt er dan natuurlijk ook nog wel een aantal van zijn eigen accenten aan. En dat is ook goed, zou ik zeggen. Want de laatste jaren bij Guardiola, ik ben een grote Guardiola-fan, maar ook ik heb mij geërgerd de laatste jaren aan het voetbal van City, dat eigenlijk de laatste twee jaar nu geen prijs meer, maar zelfs saai werd eigenlijk. Hè. Te traag, geen risico niet meer in hun spel bijna. Dit jaar weer iets beter, doordat hij nieuwe assistenten had. Dat is misschien ook wel een bewuste keuze geweest met Pepijn Leinders, nog iemand die uit de stal van Klopp komt, meer direct voetbal. En dat zag je ook wel weer meer in dit voetbal dit jaar. Dus,
0: in die zin heeft hij wel mooi kunnen afronden dit jaar. Maar kort nog, hoe gaat het nu verder voor City? Want als je ziet, in zo'n tijdperk dat afgesloten wordt met een coach, het is mogelijk, een coach kan heel lang aanblijven, is hier bewezen, is niet altijd wegwerpmateriaal. Maar zo'n tijdperk afsluiten, vraag maar eens bij de buur inderdaad, Manchester United met Alex Ferguson, wat dat kan betekenen.
2: Het zijn de schoenen, hè. Grote schoenen om te vullen, en dat is niet alleen in Engeland het geval, dat is in veel clubs waar coaches lang blijven en iets neerzetten, is dat niet evident om dat onmiddellijk te gaan invullen. En er wordt nu gesproken van Maresca, die kent het huis. Maar ik weet niet of dat Maresca de figuur is die, zoals Guardiola, heel die club op zijn schouders kan pakken. Dus er wordt dan ook onmiddellijk gekeken naar die nieuwe coach. Er moet resultaat zijn, want je moet bevestigen. En zo evident gaat dat niet zijn. City zegt wel, we willen de drop vermijden. We willen niet wegzakken. We gaan er alles aan doen, en dat snap ik wel. Maar zo simpel om Guardiola te vervangen, dat zal toch niet zo eenvoudig zijn. Nee. Dus ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd of ze daarin slagen volgend jaar. Wie dan ook aan het roer zal komen als coach. Maar vind maar iemand die een club op zijn schouders kan pakken. Ik denk dat Kompany wel zo iemand is die dat op termijn zeker zal kunnen. Ik zeg het, 80-90% van de coaches heeft dat niet. Hè. Dat zijn er maar, toch vrij unieke gevallen die daartoe in staat.
0: Inderdaad, dat is een moeilijke oefening voor City zonder Guardiola. Het zal raar doen in de beginfase. Dankjewel, Hein van Hazenbroek.
2: Graag gedaan.
0: Op de Antwerpse ring richting Nederland, 1 uur trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Richting Gent, ruim 1,5 uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Herentals-West, 1 uur trager ook wel. 20 minuten op de E34 vanaf Oelichem. Op de E19 vanaf Sint-Job, 20 minuten. Op de A12 vanaf Stabroek, 25. En toch weer 1 uur op de E34 vanaf Melcelen, nog altijd naar Antwerpen. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke, 3 kwartier. Op de A12 in Willebroek door een defect voertuig op de rechterrijstrook. En verder vanaf Aartselaar 20 minuten. En 1,5 uur op de E19 vanaf Kontig. En in de Kraaibekstunnel staat er een defect voertuig op de rechterrijstrook. naar Hasselt. Een half uur op de E313 bij Herentals door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de buitenring rond Brussel, drie kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde in deze lastige avondspits. In Machelen staat er ook een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op de windring 20 minuten tussen Beersel en Zelk en een half uur tussen Strombeek en Tervuren. Op de kleine Brusselse ring richting Koekelberg tussen de Hallepoort en de Anicordietunnel gaat het ook traag door een ongeval op de rechterrijstrook. Naar Brussel op de E40 een half uur erbij bij Luik, maar hinder is er niet echt meer. En op de E40 tussen Wetteren en Aals 20 minuten, daar is de weg vrij. Richting Lummen, een kwartier op de E314 tussen Heverlee en Aarschot. En richting Leuven op die E314 nog altijd een uur extra tussen Maasmechelen en Zolders.
3: Update jezelf.
4: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
5: Radio 1.
6: Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer.

0: Je suis venu te dire que je m'en vais, inderdaad, Serge Gainsbourg. We hebben ook nog opmerkelijk nieuws van het Hof van Cassatie. Want dat hof heeft de Belgische staat definitief veroordeeld in een zaak van 5 slachtoffers van rassendiscriminatie in koloniaal Congo. Het gaat over de zogenoemde metissen, hè, kinderen van een Congolese vrouw en een witte Belgische man. Ze zijn destijds weggehaald uit Congo en in weeshuizen of bij families in België ondergebracht. En na een lange juridische procedure is de Belgische staat nu veroordeeld voor misdaden tegen de menselijkheid. Jackie Hoegebeur, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U werkt voor de Belgische organisatie van Metisse. Voor alle duidelijkheid, u bent niet een van die 5 direct betrokkenen. Nee. Maar u was wel enorm tevreden toen we u hier daar straks al even gebeld hebben, hè?
1: Nee, maar ik ben een metis uit Rwanda. Ja. En we zijn eigenlijk als vereniging al begonnen, ik denk ongeveer 10 jaar geleden, om alles voor te bereiden voor wat dan uiteindelijk de rechtszaak is geworden voor de mensen die metissen uit Congo. En dat is schitterend hoe dat gebeurd is, omdat die dingen allemaal aangesloten hebben tot de catharsis van nu, vandaag. Eindelijk is de staat veroordeeld, eindelijk erkennen ze wat dat er gebeurd is.
0: Want mevrouw, hoe belangrijk is deze uitspraak? Spreken we hier ook over een primeur in Europa?
1: Ja, niet alleen in Europa, in de wereld bijna. Er is misschien een keer een veroordeling geweest, maar ik denk in de Herero in Zuid-Afrika. Maar daar is geen. Wat hier gebeurd is dat de persoon erkend wordt als slachtoffer en als persoon ook een vergoeding krijgt voor het leed die haar of hem is aangedaan. Maar daar is er meer geld teruggestort naar die regio waar er genocide is doorgegaan, die van de Herero.
0: Ja, want wat is er precies gebeurd met de metisse kinderen waar we het hier over hebben?
1: Het algemeen is dat de kinderen weggehaald werden van zodra dat er geen vader in de nabijheid was. En die kinderen werden dan in instellingen gestoken in het land. En dan een keer later, ongeveer aan de vooravond van de onafhankelijkheid, werden ze naar België overgebracht. Zo, mijn vader is overleden toen ik 6 maand was. Toen ik 2 jaar was, hebben ze mij in een instelling gebracht. Toen mijn broer 4 jaar was, hebben ze hem overgebracht naar een buurland om daar bij een Deense dominee onder te brengen. En hetzelfde met mijn zus.
0: Okay. Dus. Ja, mevrouw, wat zijn nu, want de uitspraak is er nu, wat zijn hier nu de gevolgen van, ja, ik zou zeggen voor de 5 betrokkenen, maar we kunnen het ook ruimer zien, denk ik wel.
1: Maar niet alleen voor de 5 betrokkenen, het is ook voor iedereen. Voor mij dat het gaat over een cassatie en in die zin ook dat het ter gronde gesproken is. Ja, ja. Het gaat over het weggaan van kinderen bij hun moeder omwille van hun raciale identiteit. En ondergebracht worden ouders in het land of ik weet niet waar, maar het feit dat die breuklijn maakt tussen moeder en kind. En dat er geen weg terug is, want dat is ook nog een bijkomend probleem. Ik heb mijn moeder zelf gaan zoeken in Rwanda. Zij heeft ons gevonden, maar in sommige gevallen lagen alle papieren dat nodig waren, omdat de moeder zich kon terugvinden bij haar kind, lagen die ergens in de kelders van Brussel stof te vergaren. Terwijl die mensen op zoek waren van waar is mijn moeder, wie is mijn moeder, lagen die papieren daar gewoon te liggen.
0: Over hoeveel metissen hebben we het hier? Over hoeveel mensen gaat het? En kunnen die dan allemaal een schadeloosstelling krijgen van de Belgische staat?
1: Het gaat over ten gronde, in die zin, het gaat over de zaak zelf. En gaan ze allemaal krijgen als zij kunnen aantonen dat zij tot die groep behoren. Dus als kind weggehaald worden en geplaatst worden in instelling van een levende moeder en een levende vader, of een levende vader. Dat zijn argumenten die gaan gelden. En daarboven, nu is ook zo, we zijn zover al gekomen, dat de archiefstukken al tijdelijk ontdekt zijn, wat er verborgen is, al meer en meer naar boven is gekomen. En dat de meeste mensen toch al beginnen een begin van een archief terug te vinden. En die archieven zaten overal. Ik zei nu van in de stad Brussel voor kinderen die in Rwanda en in Congo woonden. Maar sommige papieren zaten zelfs bij de veiligheidsdienst van Congo. Dus men hield die papier achter voor de mensen. En nu weten ze dat ze recht hebben op die papieren. Dat ze die gemakkelijker gaan kunnen krijgen. En dan op basis daarvan kunnen ze dan dezelfde vraag van herstel vragen.
0: Ja, dus het verhaal is nog niet ten einde. Ik denk ook aan de mensen die in Congo gebleven zijn, bijvoorbeeld wel.
1: Ja, want dat is nog een stuk erger. Die zijn en in Congo gebleven en soms niet eens bij hun moeder gebleven. Die zijn in een instelling geplaatst. En met de onafhankelijkheid zaten die kinderen in instellingen en liepen daar rond en tussen de militairen. Ze werden soms aangevallen. Ook ja, van alles is er gebeurd zonder enige steun van België. Die zijn ook niet meegenomen naar België. Dus ja, er zijn kinderen in Congo. En ja, dat zijn Belgische kinderen. Kinderen van Belgische vader. En België weigert nog steeds hen de nationaliteit te geven. Dus oké, er is wel heel veel gebeurd nu. Maar die erkenning is zo belangrijk.
0: Ja, en dan was dit wel, denk ik, een belangrijke dag voor u, Jackie. Hoe gebeurt u werkt voor de Belgische organisatie van Métissen. Dank u wel voor dit gesprek.
1: Ja, dank u.

0: Nog even genieten van Alphaville en Forever Young om de wereld vandaag te besluiten. Ik zou zeggen, maak er een heel mooi weekend van.
1: Uitgesproken in Zijn er nog vragen?
2: Mijn gevoel is dat de angst voor artificiële intelligentie in onze samenleving vandaag en het pessimisme daarover groter is dan bij de paus. Maar we zullen zien wat in de encycliek zal staan.
1: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max. Van 2 tot en met 18 juli laat Gen Jazz de bijlokensite weer zinderen met Alabama Shakes, José González, Celeste, John Legend en Fatoumata Diawara. Maar ook Ludovico Einaudi, Angus en Julia Stone, Van Morrison, Tamino en veel meer. Tickets en info, genjazz.com, samen met Radio 1.
3: Wanneer zijn we er geweest in?
4: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
3: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
4: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
3: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
4: Een oorlog die een zware tol eist.
5: So you lost your limbs.
6: Ja.
4: En die een hele generatie tekent.
7: Every flag represents a fallen soldier.
3: Een dolf van vlaggen en soldaten en...
4: Goh. Reizen Waas terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
9: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
8: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
10: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
13: Manutan, Manutan.
12: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
13: Manutan, Manutan.
12: Bestel op manutan.be.
14: Hoe herstel je een verstoorde relatie met eten? Kan een corruptieonderzoek naar een oud-premier de huidige premier van Spanje in de problemen brengen? En hoe bestrijd je een massa stierkikkers? De antwoorden krijg je in Het Kwartier na het nieuws.
1: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
0: 6:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De voortvluchtige geïnterneerde is opgepakt in Hasselt. De scholen krijgen wat extra tijd om de nieuwe regels rond examenperiodes uit te voeren. En ons land is definitief veroordeeld voor misdaden tegen de mensheid in koloniaal Congo. In Hasselt is de man opgepakt die geïnterneerd was in het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen en gisteren weggevlucht was tijdens een begeleide fietstocht. Vanmiddag werd hij opgemerkt in een park in Hasselt, zegt Christophe Aerts van het parket.
16: Het is de politie van Limburg, regio hoofdstad, die rond omstreeks 2:00 vanmiddag een melding heeft gekregen van iemand die de 44-jarige man had herkend op basis van de verspreide foto's. De politie is dan zo snel mogelijk ter plaatse gegaan, heeft dat inderdaad ook dezelfde vaststelling gedaan en heeft de man dan zonder verdere incidenten kunnen arresteren. En hij zal nu zo snel mogelijk worden overgebracht naar het FPC Antwerpen.
0: De man was eerst in Gent geïnterneerd voor diefstal met geweld tegen de politie. Nadat hij daar een verpleegkundige had aangevallen, is hij overgeplaatst naar Antwerpen. Het parket gaat nu aan de rechter vragen om zijn uitgaansvergunningen in te trekken. Vlaams minister van Onderwijs, Zoal Demir, komt voor een deel tegemoet aan de bezorgdheden van de scholen. Die hadden onder meer laten horen dat ze te weinig tijd kregen om de nieuwe regels rond examens en klassenraden op een goede manier te organiseren. Brigitte Vermeers, wat heeft de minister nu beslist?
17: Er komt een gedoogjaar, dat wil zeggen dat de onderwijsadministratie volgend schooljaar niet meteen streng zal optreden als die examenperiodes nog niet helemaal zijn zoals het moet. Want de scholen krijgen voor de organisatie van die examens en klassenraden nog maar 50 halve dagen in plaats van de 60 nu. Op die manier wil de minister vermijden dat er te veel lestijd verloren gaat en dat leerlingen soms al weken voor de vakantie thuis zitten. Scholen krijgen nu dus een jaar om dat zo goed mogelijk te organiseren.
0: Dankjewel, Brigitte. Op de luchthaven van Zaventem zijn vanmiddag 4 Belgische deelnemers geland van de hulpvloot die naar Gaza wou varen. Maandag waren ze door Israëlische veiligheidsdiensten met geweld van hun schip gehaald en in een Israëlische gevangenis gezet. De Antwerpse deelnemer Julien Cabral heeft gemengde gevoelens bij zijn terugkeer in ons land.
6: Natuurlijk, ik ben blij dat ik de collega's zie, familie en vrienden zie die mij gesteund hebben. Maar heel kwaad dat we er niet geraakt zijn, natuurlijk wel. Want dat vergroot de kritiek misschien van het levert niks op, het brengt niks uit, wat dat niet waar is. Hè. Ik wil wijzen op Soemut, vooral in onze globaal Soemut, flotilla. Soemut wil zeggen perseverance, doorzetten, blijven gaan.
0: Het Hof van Cassatie heeft ons land definitief veroordeeld in een zaak van 5 slachtoffers van rassendiscriminatie in koloniaal Congo. Het gaat over zogenoemde metissen, kinderen van een Congolese vrouw en een witte Belgische man. Destijds zijn ze weggehaald en in weeshuizen ondergebracht of bij families in België. Na een lange juridische procedure is de Belgische staat nu veroordeeld voor misdaden tegen de menselijkheid. Jacqui Goegebeur van de Belgische Vereniging van Métissen reageert verheugd.
18: Het is niet alleen een doorbraak juridisch, maar het is ook een erkenning. Want heel veel onder ons hebben nogal een lastig parcours moeten volgen. En dat werd altijd gelegd bij hen. Terwijl nu dat ze weten dat ze onheus onwettig behandeld geweest zijn. Dat er tegen hen een misdaad gebeurd is. En dat is een totaal andere conceptie dan hoe je dan in het leven staat. Hè?
0: Een patiënt met een mogelijke ebola-besmetting is opgenomen in een ziekenhuis in Nijmegen in Nederland. De patiënt wordt daar getest. Dit weekend moet blijken of het werkelijk ebola is, maar de kans zou klein zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt wel voor de ebola-uitbraak in Congo. Daar zijn er naar schatting 750 besmettingen vastgesteld en 177 overlijdens. Ebola is een infectie die zware koorts en bloedingen veroorzaakt en ook vaak dodelijk is. In dit geval gaat het om een zeldzame variant waar geen vaccin tegen bestaat. Het risico op een wereldwijde epidemie is wel laag. Op een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO in Zweden zijn de plooien weer even glad gestreken tussen de Verenigde Staten en de Europese lidstaten. De Amerikaanse minister Rubio was voor zijn aankomst erg scherp voor Europa, omdat Europa de VS niet steunt in de oorlog met Iran. Jens Fransen, in Helsingborg is de rust in de alliantie nu teruggekeerd.
19: Daar lijkt het wel op. Er is blijkbaar een andere Marco Rubio voor de Amerikaanse camera's voor hij vertrekt. En een Marco Rubio die hier dan toekomt in Zweden in de zaal. Dat zegt toch onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prevost.
20: Binnen de vergaderingszaal was Marco Rubio rustig, positief.
19: Meegeven nog deze bijeenkomst moet de NAVO-top in Turkije van deze zomer voorbereiden. En ons land spendeert nu wel 2% van alle inkomsten aan defensie. Maar het zal niets extra doen, terwijl dat eigenlijk wel moet. Ik vroeg aan NAVO-secretaris Mark Rutte wat hij daarvan vindt.
21: Do you want me to do it in Dutch or in English?
19: Yes, please, in Dutch.
21: In Dutch. Laat me eerst zeggen dat ik onder de indruk ben wat België gedaan heeft. Ik kan me heel goed voorstellen dat België zegt even uitrusten. We moeten dat geld ook uitgeven. We moeten de defensieindustrie op base ontwikkelen. Maar wat ik terughoor is dat er een absoluut commitment is aan de afspraken in Den Haag.
19: Een milde Mark Rutte dus.
0: Dankjewel, Jens. Volgens Rusland zijn 6 studenten gedood bij een Oekraïense aanval op een studentenresidentie in Luhansk. Dat ligt in een deel van Oekraïne dat door Rusland wordt bezet. Er zouden ook tientallen gewonden zijn. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. Intussen zegt de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken wel dat de VS nauwelijks nog pogingen doet voor vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne sinds de start van de oorlog tegen Iran. Emma Plasgaard heeft brons gehaald op het EK zeilen in Kroatië. Het is de derde keer dat ze een bronzen medaille wint op een EK. Ze werd eerder al wel 2 keer wereldkampioen. En de Italiaan Bettiol heeft de 13e rit gewonnen in de Ronde van Italië. Hij bleef over uit een kopgroep van 15, met daarin ook Jasper Stuyven en Toon Aerts. Stuyven werd derde en Aerts 13e. De Portugees Eulalio blijft leider. Het weer na de eerste zomerse dag van het jaar met in Ukkel 25 graden of meer blijft het vanavond en vannacht helder en zacht. De minima zakken in Vlaanderen niet onder de 10 graden. Morgen opnieuw zon overgoten, lokaal tot 30 graden. Door een zeebries koelt het wat af aan de kust. En tot en met dinsdag blijft het zomers warm en meestal zonnig. We begonnen het nieuws met de geïnterneerde die gisteren kon ontsnappen tijdens een begeleide fietstocht met het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen. Vanmiddag is hij opgepakt nadat hij herkend was in Hasselt. Zijn uitgaansvergunningen zullen mogelijk worden ingetrokken. Meer op vrtnieuws.be.
2: Er staat 346 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland bijna 1 uur trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Herentals-West 1 uur trager. 20 minuten op de E34 van voor Oelegem. Op de E19 vanaf Sint-Job 20 minuten. Op de A12 vanaf Leugenberg ook 20 minuten. Op de E34 vanaf Melzele 30 minuten. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke 30 minuten. Op de A12 vanaf Aartselaar 20 minuten. Op de E19 vanaf Kontich ook 20. En in de Kruibekstunnel staat een defect voertuig op de rechterrijstrook. Naar Hasselt 15 minuten op de E313 bij Herentals, maar de weg is vrij. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartieren tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. In Machelen is de weg vrij. Op de binnenring 15 minuten tussen Beersel en Zellik en tussen Stroombeek en Tervuren. Op de kleine Brusselse ring richting Koekelberg tussen de Hallepoorttunnel en de Annie Cordie-tunnel, daar is de weg wel vrij. Naar Brussel op de E40 is het een half uur filegolven tussen Sint-Denijs-Westrum en Groot-Bijgaarde. Op de E40 komt er een half uur bij Luik in beide richtingen. En richting Leuven op de E314 drie kwartier extra tussen Maasmechelen en Zolder. Andere vertragingen zijn kleiner.
5: Bijna 1 op de 5 mensen worstelt met voeding.
22: Ik denk dat veel mensen iemand kennen in de omgeving die ooit geworsteld heeft met lichaamsbeeld of met voeding.
23: 1 op 5 is 1 iemand hier, hè, aan de tafel.
24: Ja. Dat is toch veel.
14: Hoe herken je zo'n verstoorde relatie met eten en hoe pak je dat probleem aan?
25: Si esto es verdad, es una mierda.
23: In Spanje loopt er nu een onderzoek naar oud-premier Zapatero.
26: Iets met corruptie?
23: Voor corruptie. En volgend jaar zijn het verkiezingen in Spanje, dus dat lijkt mij niet zo goed nieuws voor Sanchez.
25: Si esto es mentira, es una mierda aún mayor.
14: Kan dit premier Sanchez ook in de problemen brengen?
27: Vrijwilligers gezocht om de Amerikaanse stierkikker te verdelgen.
28: Vermoorden eigenlijk, toch?
27: Ze eten alles, maar niets eet een stierkikker.
28: Groene vraatmonsters.
14: Maar hoe kom je van die groene vraatmonsters af? Ik ben bijna klaar om het weekend in te duiken, maar eerst serveer ik jou het komende kwartier met heel veel plezier nog 3 boeiende verhalen. Mijn naam is Lonne van Erp. Welkom. Een kleine waarschuwing voor wie er nood aan heeft. We gaan het hebben over eetstoornissen. Dus als dat voor jou een moeilijk onderwerp is, dan spoel je nu beter even door naar de 6e minuut. Want veel meer mensen dan je zou denken krijgen ooit te maken met een verstoorde relatie met eten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. 1 op de 5 Vlamingen heeft op een bepaald moment in zijn leven te kampen met dingen als eetbuien of gedrag om eten te compenseren, zoals jezelf laten braken of misbruik van laxeermiddelen. 1 op de 5 Vlamingen. Dat zijn veel mensen.
29: Ja, dat is gigaveel. En ik denk dat mensen het onderschatten of vaak niet beseffen dat het geen normaal gedrag is.
14: Dat is diëtiste Céline Rombouts. Je kent haar misschien van haar Instagram-kanaal healthyhabits.céline. En ze is gespecialiseerd in verstoorde relaties met eten. Maar ze is ook ervaringsdeskundige.
29: Ik ben zelf met mijn eerste dieet gestart toen ik 15 was. Dus ik moest geen brood en geen pasta en zo meer eten van mezelf, terwijl ik dat keigraag lust. En die kilo's gingen eraf, maar ik kon dat niet volhouden. Dus ik voelde mij daar heel slecht om. Ik vond dat ik meer karakter moest hebben op dat moment. En dan is dat bij mij eigenlijk ontaard in bulimie, in combinatie met binge-eating. Dus dat wou eigenlijk zeggen in mijn geval, dat ik dacht, ik ga eerst mezelf troosten, want ik voel me slecht. Dus ik ga me eerst troosten met gigantische hoeveelheden eten. En als ik het er daarna maar uit doe, dus door te gaan overgeven, dan zal het wel goed komen met mij. Dus bij mij is die verstoorde relatie met eten vrij snel overgegaan in een eetstoornis. Maar dat hoeft zeker niet bij iedereen zo te zijn. Er is een heel groot verschil tussen een eetstoornis en een verstoorde relatie met eten. Die verstoorde relatie met eten, dat is eigenlijk vaak waar het start. Daarna kan het ontaarden in een eetstoornis. Maar dat moest zeker niet altijd zo te zijn. Een eetstoornis klinkt ineens heel heftig en heel groot. Een verstoorde relatie met eten, dat zit hem echt in kleine symptomen, zoals in je hoofd de hele tijd bezig zijn met je gewicht, met aankomen, met afvallen, je schuldig voelen dat je een ijsje eet, het gevoel hebben dat je moet compenseren als je frietjes hebt gegeten. En het is heel gezond om bezig te zijn met een gezonde levensstijl en om gezond te willen eten. Dat is heel oké. Vanaf dat je merkt dat het een obsessie begint te worden, dat je elke dag op de weegschaal begint te staan, dat het elke dag je leven begint te beheersen, dan gaat het de verkeerde richting uit. Dan is er echt iets aan de hand.
3: Uit het onderzoek blijkt ook dat veel mensen pas laat of zelfs helemaal geen professionele hulp gaan zoeken. Wat als je jezelf nu herkent in dit verhaal of als je mensen in je omgeving herkent?
29: Als je mensen in je omgeving herkent, is het denk ik heel belangrijk om ze daarop te wijzen. En niet op een controlerende manier, maar gewoon het gesprek aangaan van hoe voelt u daarbij? Hoe gaat het nu echt met u? Is dat iets dat uw leven aan het beheersen is? Dus ik denk mensen dicht bij je omgeving dat je daar altijd op kunt aanspreken. Merk je het bij jezelf, dan is het belangrijk denk ik om hulp te zoeken. Ik vergelijk dat altijd met als we ziek zijn, gaan we naar de dokter. Als we tandpijn hebben, gaan we naar de tandarts. Maar op het gebied van voeding hebben we maar het gevoel dat we het zelf moeten kunnen. En heel veel mensen hebben al alles geprobeerd, maar het lukt niet. En vaak is daar, zien we daar dat ook komt, omdat ze ondertussen een verstoorde relatie met eten hebben. Dus ik zou zeggen, zoek advies of zoek hulp bij een diëtiste. Want zij gaan u helemaal kunnen helpen om terug normaal te denken over eten. Normaal om te gaan terug met uw gewicht, zonder dat dat een obsessie moet zijn.
3: Dus het is niet zo dat je meteen richting een opname moet in een gespecialiseerd centrum of zo?
29: Nee, absoluut niet. Dus bij een verstoorde relatie met eten is er absoluut geen nood aan een opname of dringende intensieve zorg. Het is wel belangrijk dat het wordt aangepakt. Maar het is dan wel belangrijk dat je naar een diëtiste gaat dat daarin gespecialiseerd is. Dat je niet naar een diëtiste gaat dat alleen maar bezig is met afvallen. Want dan is de kans groot dat je er komt en dat je een eetschema mee naar huis krijgt. Maar ja, zo werken we natuurlijk niet aan een gezonde relatie met eten.
3: En kan je een kleine tip geven? Iets wat bijvoorbeeld mensen die er obsessief mee bezig zijn al zou kunnen helpen?
29: Ik leer mensen eigenlijk altijd te gaan kijken van oké, als je de gedachte hebt van ik moet dit gaan compenseren of ik voel mij schuldig, dus wanneer we iets hebben gegeten, iets minder gezond en die gedachte duikt op, dan is stap 1 altijd bewustwording. En wat ik altijd mensen leer dan is dat ze beseffen van dat ze impact hebben op hun gedachten en op hun gedrag. Dus je kunt bijvoorbeeld dat stemmetje hebben, ik moet compenseren, oh nee, ik moet extra gaan bewegen, oh, ik voel mij schuldig, maar je kunt dan dat gaan benoemen en zeggen, ah, maar daar is dat stemmetje weer, ik moet daar niet naar luisteren, ik mag hiervan genieten zonder dat ik het moet compenseren. En het is eigenlijk zoveel te vaker dat je dat tegen jezelf elke keer opnieuw gaat zeggen als je merkt dat je dat stemmetje in je hoofd hebt, zoveel te sneller gaan die gedachten eigenlijk ook weggaan. Maar als je dat maar ene keer doet, ja, ik zeg altijd, je kunt het vergelijken met ene keer naar de fitness gaan, bij wijze van spreken, ja, dat gaat geen effect hebben, maar als je 3 keer per week naar de fitness gaat, dan zul je wel effect hebben. Met je gedachten is dat ook. Als je het elke keer opnieuw gaat doen, wanneer je die gedachte van dat obsessief eetgedrag hebt en het dan reframed eigenlijk, dan gaat dat stap voor stap uitvagen.
3: Al de hele week is José Luis Rodríguez Zapatero groot nieuws in Spanje.
4: La justicia ha vuelto a dar un paso en torno a Rodríguez Zapatero después de su imputación.
3: Ja, mijn Spaans is niet zo goed, maar ik ga toch even proberen te vertalen. Voormalig Spaans premier Zapatero is verwikkeld in een corruptiezaak en dat nieuws sloeg deze week in als een bom.
7: Si esto es verdad, es una mierda.
8: In Spanje is dat natuurlijk een heel belangrijk nieuws. Zeker omdat we weten dat er volgend jaar verkiezingen zijn.
7: Es una mierda.
8: Dus de oppositie gaat dat dus serieus uitspelen.
3: Dat is Sven Tuitens.
8: Correspondent voor VRT sinds 2010 en ik woon in Madrid.
3: En hij kent die Zapatero dus goed.
8: José Luis Rodríguez Zapatero was premier van Spanje in 2 termijnen, 2004-2008 en 2008-2011. Zapatero is nooit bevlekt geweest door een of ander schandaal. Het is een linkse politici die altijd heel neutraal was, heel voorzichtig met zijn uitspraken. Nooit verwikkeld in corruptieschandalen.
3: Tot vandaag dus.
8: De zaak gaat over het redden van een luchtvaartmaatschappij, Plus Ultra. In die zaak, dat was tijdens de pandemie, dat is een luchtvaartmaatschappij die in financiële problemen kwam. Wel, het is door de tussenkomst van Zapatero dat die luchtvaartmaatschappij, Plus Ultra, in die zaak, dat was tijdens de pandemie, dat is een

0: Update jezelf.
1: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
2: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
3: Oh, zoveel video!
2: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
3: Te veel video!
2: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
3: Ah.
2: Proximus. Think possible. Radio 1 live.
4: Legale commissies uitgekeerd zijn voor een bedrag van bijna 2 miljoen euro. We moeten heel duidelijk zijn, het gaat hier nog altijd over vermoedens en aanwijzingen. Zapatero is aangeklaagd, maar natuurlijk nog niet veroordeeld. Dus hij moet op 2 juni voor de rechter verschijnen en dan zullen we meer weten.
5: Nu, deze zaak is ook slecht nieuws voor de huidige premier van Spanje, Pedro Sánchez, want die heeft nauwe banden met Zapatero.
4: Zapatero heeft de politiek van Pedro Sánchez nooit aangevallen. Hij heeft hem altijd gesteund, ook in moeilijke momenten. Hij speelde niet zomaar een bijrol bij politieke verkiezingsbijeenkomsten, maar hij was echt wel de figuur die Pedro Sánchez inzette als zijn grootste electorale troef. Dus die aanklacht stelt hem nu buitenspel tijdens de campagnes. Zeker als we kijken naar de verkiezingen, federale verkiezingen van volgend jaar, heeft hij al die steun nodig om dus de oppositie buitenspel te kunnen zetten. Wel, die troef heeft hij nu niet meer. Dat geeft hij ook toe. Dus hij geeft toe dat er echt directe politieke schade is door het feit dat hij niet meer kan rekenen op Zapatero als belangrijke persoon binnen zijn partij.
5: Bovendien is dit niet het eerste corruptieonderzoek in de kringen van de premier.
6: In Spanje heeft de premier zijn excuses aangeboden nadat een partijgenoot beschuldigd is van corruptie.
7: Politieke opschudding in Spanje. De vrouw van premier Sánchez, zij wordt nu ook officieel beschuldigd van corruptie.
8: Mevrouw Sánchez zou namelijk haar relatie met haar man, met de premier dus, misbruikt hebben om haar eigen zaken vooruit te helpen.
9: De premier zegt wel dat hij in de onschuld van zijn partner gelooft en dat ze het slachtoffer is van een intimidatiecampagne.
4: Er wordt heel veel geprobeerd om het imago van Sánchez te vernielen. Dikwijls zijn dat aanklachten die niet heel stevig zijn, maar de schade is dan eigenlijk gebeurd, omdat natuurlijk dat komt in de pers, de mensen worden verdacht gemaakt, de kiezers beginnen te twijfelen over wat er allemaal aan de hand is. Dus dat is heel schadelijk, zeker in aanloop van verkiezingen. En natuurlijk nu het dossier dat opgesteld is tegen Zapatero zou een sterker dossier zijn dan het dossier dat opgebouwd is tegenover de echtgenoten van Sánchez.
5: En dat kan dus grote gevolgen hebben.
4: Corruptie is heel belangrijk in Spanje. Er zijn al regeringen die gevallen zijn of die verkiezingen verloren hebben daardoor. De kans is natuurlijk heel groot dat Sánchez door deze zaak de verkiezingen van volgend jaar gaat verliezen.

0: heeft je hart nu misschien een sprongetje gemaakt, want weer het geluid van die kikker. En inderdaad, we gaan het hebben over... Zeg, mannetjes. De stierkikkers dus, die de Vallei van de Neten hebben overgenomen. En vooral over hoe jij misschien kan helpen om hen te verdrijven.
1: Het probleem is, het zijn invasieve exoten, ze zijn ook groot en ze zijn heel verraadzuchtig.
0: Dit is Sarah Descamps, biologe bij de PXL Hogeschool.
1: Ze hebben geen natuurlijke vijanden, maar ze eten wel onze inheemse individuen, zoals inheemse kikkers, inheemse salamanders.
2: They'll eat spiders,
1: kleine knaagdieren, jonge reptielen,
2: scorpions,
1: jonge watervogels,
2: rodents, snakes, fish, and just about anything else that passes in front of them.
1: Eten zij gewoon allemaal op. Dus de plaatsen waar stierkikker zit, vinden we ook bijna geen inheemse amfibieën meer terug. Dus ze zorgen daar eigenlijk voor een woestenij in ons inheemse biodiversiteit.
0: En dat is dus een probleem, maar wel eentje dat we zelf gecreëerd hebben. Op de markt in Mol, om precies te zijn.
1: In de jaren 90 was er zo die tuinvijver-hype in Vlaanderen en mensen wouden heel graag een kikker in hun vijver hebben. Maar vermits onze inheemse amfibieën beschermd zijn, konden die niet getransporteerd en verhandeld worden. En daarom werd er op Molmarkt larven van de Amerikaanse stierkikker verkocht. En die zijn natuurlijk zo in onze natuurlijke systemen terechtgekomen. En bij een invasieve exoot is

0: is het nu namelijk zo dat die dieren heel plastisch zijn. Dus die kunnen zich eigenlijk heel goed aanpassen aan verschillende ecologische omstandigheden. Die hebben geen vijanden en die hebben een heel hoge reproductieve capaciteit. Dus ze kunnen zich heel gemakkelijk en heel veel voortplanten.
1: En dat hebben ze dus ook gedaan. Met haar team gaat Sarah al jaren de strijd aan met de kikkers. Maar om ervoor te zorgen dat ze echt overal verdwijnen, kan ook jij misschien wel helpen.
0: Mensen die eigenlijk in hun privévijvers Amerikaanse stierkikker hebben, mogen dat ten eerste op waarnemingen.be melden. En liefst ook foto's toevoegen, zodat wij kunnen zien of het inderdaad wel gaat om de Amerikaanse stierkikker. Of ze mogen ons contacteren en dan kunnen wij samen met hun kijken wat de beste strategie is. Liggen zij midden in het verspreidingsgebied en ze willen zelf iets doen, dan kunnen zij fuiken van ons uitlenen, van de provincie Antwerpen uitlenen, als ook waadpakken om zelf die kikkers te vangen. Liggen zij aan de randen, dan kunnen wij ons afvangstploeg naar hun sturen om voor hun de afvangsten te doen.
1: Als die kikkers dan gevangen zijn, ja, dan wacht de dood. En zo'n kikker doden, dat blijkt niet eens zo moeilijk.
0: Een amfibie is een koudbloedig organisme en dat wordt in een frigo gezet met een lage temperatuur, waardoor dat dier in slaapmodus gaat. En die gaat dan zo diep in slaapmodus dat hij eigenlijk geen pijn meer voelt. Vanaf dat moment, dat is op een bepaalde temperatuur en na een bepaalde tijd, wordt dat dier overgebracht naar een diepvries, waar dan zij eigenlijk bevroren worden gedurende 24 uur en dan ook gestorven zijn. En dan worden zij via een verwerkingsbedrijf opgehaald.
1: Een pijnloze dood dus, maar een kikker naast de ingevroren bolognese saus, dat is nu toch ook niet ideaal.
0: Wij gaan hun daarbij helpen natuurlijk, want ik neem aan dat mensen niet graag een kikker in hun frigo of een diepvries zouden steken. Maar als zij er gevangen hebben, dan sturen wij de afvangsploegen ter plaatse die dan samen met hun de kikkers ophalen. En wij gaan dan via die afvangsploegen de kikkers vernietigen.
1: En zo wordt de kans dat je aan de oevers van de Neten dit geluid nog hoort steeds kleiner.
0: Eigenlijk moet je het zien als die verspreiding als een olievlek. En we proberen die olievlek kleiner te maken. En we zien op de plaatsen waar we nu al lang aan die randen aan het afvangen zijn, dat de kikkers ook allemaal veel kleiner worden. Dus de grote stierkikkers zijn daar weg. En we zijn nu de kleinere aan het afvangen. Dus op bepaalde plekken aan de randen van dit gebied gaan de mensen voor de laatste keer misschien gebrul horen van de stierkikker.
1: Voilà, en nu is het tijd om aan het verlengd weekend te beginnen. Dinsdag is Lode er weer met een nieuw kwartier. Geniet van de zon en tot de volgende.
2: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
3: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
4: Open op Pinkstermaandag.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Europa legt reserves aan tegen hoge energieprijzen.
6: Onrust stijgt bij bedrijven.
7: Onze energievoorziening komt in het gedrang.
8: Voor bedrijven wegen de huidige energieprijzen serieus op de marges. Maar met Equans ga je van concurrentiedruk naar een competitief voordeel. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
9: Vlaanderen, de toekomst is hier.
10: Update beschikbaar.
9: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die je straks bedenken. Update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival.
10: Update voltooid.
9: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
11: Oh, ik snap er niks van.
12: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
13: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering. Radio 1.
14: Voorproevers.
13: Met Jacot Brokke.
15: Een hele goede avond. Hoe vaak wast u uw handen? Trekt u uw buitenschoenen meteen uit wanneer u uw huis binnenkomt? En wast u uw kleren altijd op 60 graden met een schutje Dettol erbij? Kortom, hoe vies vindt u de wereld daarbuiten? Voor Luc Vulkers is dat antwoord alleszins heel vies. Hij is kunsthistoricus en hij heeft smetvrees. En die twee combineert hij nu in zijn non-fictiedebuut. Alles lekt. Over smetvrees en de sporen die we wegpoetsen in deze voorproevers. Welkom.
14: Leg je hand eens op mijn buik. Je kan het nog niet voelen, maar we doen wel net alsof.

even uit. Hij heeft nog niets gevraagd, maar op een dag zeg ik vast ja.

0: Meis was dat met Zonder. Welkom, Luc Vulkers.
1: Dankjewel.
0: Jij bent kunsthistoricus en schrijver. En je hebt nu voor het eerst een non-fictieboek uitgebracht. Alles lekt, smetvrees en de sporen die we wegpoetsen. Een thema dat jou ook nauw aan je hart ligt, want je hebt zelf smetvrees. Weet je nog wanneer je dat voor het eerst ontdekte, dat je toch niet super goed om kon met dat soort dingen?
1: De eerste keer dat ik me er echt van bewust was, was als puber. Toen was ik heel veel bezig met bloed en besmetting. Maar achteraf, als je dan op een gegeven moment weet wat wij smetvrees noemen, dan bedoelen we eigenlijk vaak een dwangstoornis of OCD. En toen ik eenmaal wist wat het is en dingen kon ik dingen uit het verleden ook beter plaatsen, dat ik als kind ook al dwangmatige trekjes had eigenlijk, ja.
0: Ja, want je zegt het is niet gewoon je vies maken van een openbaar toilet. Of het gaat echt om die dwangstoornis ook. Hoe uit zich dat bijvoorbeeld bij jou?
1: Een dwangstoornis kenmerkt zich door obsessies en compulsies. Dus bij smetvrees gaan die over besmetting. Een obsessie kan zijn, ik heb het liftknopje aangeraakt, dus nu krijg ik een enge ziekte daardoor. En de compulsie kan dan zijn je handen wassen, maar ook teruggaan naar het liftknopje om te kijken of eindeloos googelen over de kans dat je een ziekte hebt opgelopen, welke dan, et cetera. En bij mij, dat is een voorbeeld van hoe dat bij mij ging dan. En ik was dus veel met bloed, andere lichaamssappen bezig en ook met naalden. Mm-hmm. Ik had bijvoorbeeld obsessies over dat ik dan in het park had gelopen, dan zonder dat ik het wist op een naald was getrapt en daardoor dan ook enge ziektes had gekregen.
0: Ja, en valt er iets aan te doen? Ben je zelf op zoek gegaan naar een oplossing, om het zo maar te noemen?
1: Ja, er valt zeker wat aan te doen. Gelukkig, voor dwangstoornissen is een behandeling dat heet exposure met responspreventie. En dan ga je, eigenlijk word je onder begeleiding van een therapeut blootgesteld aan die obsessies. En dan word je geholpen om daarna vervolgens niet die compulsies uit te voeren. En dan leer je je brein om eraan te wennen dat al die alarmen die afgaan eigenlijk in je lichaam, want het speelt zich af op eigenlijk een heel dierlijk niveau, dat die vals zijn. En dan worden ze langzamerhand, als je brein zo traint, minder. Maar het is dus ook niet zo dat er een soort bewustwording bij zit van aha, ik ga helemaal niet dood als ik door het park loop en een takje voel of zo. Het gaat echt om je brein iets aanleren.
0: Een soort van opnieuw conditioneren.
1: Ja.
0: Het gaat door heel veel te herhalen, veronderstel ik.
1: Ja, en het interessante is ook dus dat je met een dwangstoornis vaak met een soort rationeel deel van je brein kunt reflecteren op wat er gebeurt en kan denken, nou, dit is onzin, waar maak ik me druk over? Maar dat in mijn lichaam slaat gewoon op hol. Mm-hmm. Dus het voelt niet zo. Ja.
0: Je beschrijft ook in je boek dat je getuigenissen leest van andere mensen en meteen denkt, dit zijn zo rare mensen.
1: Ja.
0: Dat je dan beseft, wat zij denken, dat denk ik eigenlijk op mijn manier ook wel.
1: Ja. Ja, want als ik in zo'n OCD-piek zit, dan ben ik ook eigenlijk wel iemand anders dan als ik er niet in zit. Want ik kan dus zo inderdaad op internet fora de ervaringen van anderen lezen en me daar een soort vervreemding bij voelen. Maar dus ook bij mijn eigen Google-geschiedenis, als het ware, ja.
0: Ja, ik kan me voorstellen, het is ondertussen al 6 jaar geleden, maar het lijkt nog zo dichtbij, die coronapandemie, dat voor jou dan een soort van op hol geslagen hel was, omdat er overal wel degelijk ziekte aanwezig was. Hoe ervaarde jij die periode?
1: Ik vind het een leuke vraag, omdat het ook iets zegt over, of iets kan, het antwoord iets kan zeggen over hoe zo'n dwangstoornis werkt. Want ik had dus eigenlijk helemaal niet zo heel veel last van corona. In ieder geval niet meer dan de gemiddelde mens. Omdat daar mijn angsten niet lagen in dat soort virussen, zeg maar. En het is heel specifiek waar een dwangstoornis zich op richt. En het is per definitie irrationeel, want anders zou het ook geen stoornis zijn. Dus ik vond het eigenlijk wel, ik vond corona niet prettig, maar bijvoorbeeld het dat je afstand van elkaar neemt en niet zo in elkaars lichamelijke nabije omgeving bent, vond ik eigenlijk wel prettig.
0: Ja.
1: Ja, en zo wordt een dwangstoornis gekenmerkt door heel veel tegenstrijdigheden. Je kan bijvoorbeeld smetvrees hebben en heel bang zijn voor voor bloed zoals ik maar een ontzettend rommelig of vies huis hebben. Of een soort hoorderachtige trekjes erop nahouden, juist omdat je met dwang bezig bent. Of je kan geobsedeerd zijn door asbest en besmetting daardoor. En dan wel bijvoorbeeld een pakje per dag roken.
0: Ja. Nu, die coronapandemie die werkt ook heel inspirerend. Er zijn een heleboel mensen met TikTok begonnen tijdens die coronacrisis. TikTok als een soort van uitlaatklep, maar ook als een manier om hun leven naar de buitenwereld te tonen. En een van die mensen, die interview je ook in je boek. Melanie Veldhuizen heet zij. Zij is cleanfluencer. Wat is een cleanfluencer?
1: Ja, een cleanfluencer is dus een influencer die op TikTok of Instagram schoonmaakfilmpjes en tips en foto's en dat soort dingen plaatst. Dus 5 vergeten hoekjes waar jij nog nooit hebt gekeken. Ruim je vaatwasser het beste in. Dat soort dingen, ja. Of mijn morning routine, weet je wel. En dan zie je allemaal of dat ze zo die koelkast zo heel mooi inruimen, zo perfect inruimen. Ja.
0: Ja, dat zo ook met die geluidjes daarbij. Ja. Zo van ASMR. Laat ons eens luisteren naar Melanie.
2: Ik zat net bij de kapper en toen bedacht ik van wat kan ik nog meer op TikTok posten. En toen dacht ik, ja, het grootste putje. Dus nou jongens, hier de big review. Gadverdari. Dat is inmiddels een halfjaartje geleden. Kan je zien wat voor vel erachter blijft zitten. Dus ik heb er eerst baking soda in gestrooid. En vervolgens azijn erin gespoeld. Dan komt er zo'n lekker chemisch bubbelbadje tevoorschijn. Waardoor al het vastgekoekte vel loslaat.
0: Ja, haal maar en ga maar je gootsteenputje leegmaken. Zijn dat soort video's waar jij ook regelmatig naar kijkt?
1: Ik werd ze dus. Mijn algoritme begon ze gewoon aan me te voeden, zeg maar. En toen was ik wel meteen gefascineerd, ja. Maar meer als cultuurfenomeen dan dat ik er als smetvreesleider iets aan had of zo, ja.
0: Ja, want is het bij Melanie ook een soort van obsessief gedrag? Of is het gewoon een manier om content te maken?
1: Ik denk dat tweede, ja. En wat ik interessant vind aan het fragment wat je laat horen, ik kende dit specifieke filmpje nog niet van haar, maar dat er eigenlijk twee takken van het cleanfluencen samenkomen. Want je hebt, het zijn bijna altijd vrouwen trouwens, maar je hebt dus vrouwen, cleanfluencers, die verwaarloosd of hele gore huizen of woonwagens van anderen schoonmaken. En dan gaat het meer om die walgcontent, zeg maar. En je hebt cleanfluencers die juist een perfect nieuw leven voorschotelen aan hun kijkers. En dan gaat het meer juist om aspiratie. En dat is vaak ook, dan zien die huizen er al spik en span en opgeruimd en heel schoon uit. En dan zeggen ze, oh my god, ik moet echt weer gaan schoonmaken. En dan nemen ze je mee door een routine. En dit zit er op een bepaalde manier tussen. Want ik kan me voorstellen dat wat je ziet, dat putje, dat goor.
0: Het putje ziet er vies uit, maar ik moet eerlijk zijn, ik durf het mijne niet open doen. Want dat er nog ranzig.
1: Ja, precies. Ja, dus het hangt er tussen die twee vormen van content in. Ja.
0: Ja, maar zoals we al horen, ja, het boek is de smetvrees is niet zomaar. Het gaat niet alleen over die smetvrees. Het is een opstapje naar een inzicht in onze cultuur, in onze maatschappij. En daar is dat cleanfluence een één deeltje van. Maar het grotere plaatje van wat we vies en schoon vinden, daar heb je het ook uitgebreid over in Alles Lekt. Je ziet het bijvoorbeeld ook terug in onze architectuur. Je hebt het over het modernisme na de Eerste Wereldoorlog. Waarin zie je daar dat schone versus dat vieze dat terugkomt?
1: Het modernisme is echt gestoeld op ideeën over de gezonde toekomstige mens. En in begin 20e eeuw dachten ze dat die perfecte toekomst er zou komen als we schoner zouden leven. Microben waren natuurlijk net ontdekt, of de werking van microben, hoe die zich verspreiden en dat die invloed hebben op je gezondheid. En het idee was dat zonlicht, witte vlakken en dus ook weinig ruis voor je zicht, dat allemaal invloed zou hebben op je gezondheid. Dus wat ik interessant vind, Le Corbusier bijvoorbeeld, een van de bekendste modernistische architecten, die had het ook over de door oorlog stuk geslagen zenuwen, die moesten gekalmeerd worden door architectuur. Dus die witte, minimalistische gebouwen met simpele lijnen van hem, die zijn ook echt een soort medicijn, vond hij die, ja.
0: Een soort van therapie, ja. Om de beelden uit de loopgraven terug weg te werken.
1: Ja, ja. Ja, precies. Dus, en hij haatte dus ook ornamentiek. En omdat ornamentiek, daar gaat vuil in zitten. En dat wordt vies en dat is moeilijker schoon te maken. En dat heeft allemaal kiertjes en dingetjes. Maar het was dus ook vuil voor het oog.
0: Mm-hmm. Nu, we zitten in die periode tussen de twee wereldoorlogen. Er komt ook een andere strekking op die ook heel hard hamert op dat vies versus schoon. Ja, dat zit ook een beetje in het nazisme uiteindelijk. En dat heb je zelf ontdekt toen je voor je boek research bent gaan doen in het Hygiënemuseum in Dresden. Ja. Een museum dat nu een doodnormaal museum is, dat gaat over menselijke hygiëne, maar dat wel een heel opmerkelijke geschiedenis heeft.
1: Ja. Een macabere geschiedenis ook. Want het begon dus als een heel revolutionair instituut. Waar allemaal best wel progressieve gezondheidshervormers het volk wilden leren over die nieuwe inzichten over hygiëne en hoe die je leven kunnen beteren. En daarvoor hadden ze heel veel kennis in huis ook. Maar toen natuurlijk vanaf de jaren 30, als de nazi's de macht overnemen, gebruiken zij eigenlijk diezelfde middelen die ze daar hebben ontwikkeld voor kennisoverdracht naar groot publiek, om hun nazi-propaganda te verspreiden over rassenhygiëne. Dus het idee dat je een volk kan vervolmaken door het genetisch te beïnvloeden.
0: Ja, een soort van ubermensch creëren, waarbij je vooral niet gaat mengen in je genetische materie.
1: Ja.
0: Ja, dat je echt voor dat arische ras puur
1: ja,
0: gaat gaan.
1: Dat perfectioneren.
0: Ja.
1: Dus dan krijgt hygiëne in zo'n context heeft hygiëne een hele andere betekenis.
0: Mm-hmm. Ja, dat we dat bij de nazi's terugzagen, denk dat voor iedereen nog wel redelijk aannemelijk was. Omdat zij heel hard op die ubermensch gericht waren. Maar zijn er ook nog manieren of plekken waarop we dat vandaag nog altijd terugzien? Dat schone versus vieze in mensen of in maatschappij en in groepen?
1: Constant, ja. Ja. Als je kijkt naar extreemrechts of radicaalrechtse politici, gebruiken die heel vaak metaforen van besmetting om en ziekte of parasieten om een beeld te creëren van een homogeen volk bijvoorbeeld, waar een vijand tegenover staat. Het is een hele effectieve manier. En soms zie je die nazi-propaganda daar bijna één op één in terug. Het is een hele effectieve manier om bevolkingsgroepen of bepaalde mensen uit te sluiten, weg te zetten, te ontmenselijken.
0: Ja, het polariserende van de politiek zit eigenlijk ook al in dat schoon versus vies.
1: Ja.
0: Die twee polen tegenover elkaar.
1: Ja, ja, en dat kan je op maatschappelijk, dus niet per se als politiek instrument, maar op maatschappelijk niveau zie je dat ook heel erg terug. Dat wat we als schoon zien en als vies, dat ook mechanismes van uitsluiting in de hand werkt.
0: Ja, ik heb het onlangs nog maar gezien bij de foto van Vlaanderen. Een grootschalig onderzoek bij de Vlaming. Daar waren een paar toch wel schokkende resultaten. Bij de Vlaamse jongeren vooral. Want 1 op 3 van de Vlaamse jongeren wil liever geen transpersoon als vriend.
1: Hey, ik zag het vandaag in heel toevallig in nieuws. Ja.
0: Inderdaad, 1 op 3 vindt bijvoorbeeld Pride-optochten ook niet oké. Wat is dat toch met die Vlaamse jeugd in dit geval ook? Maar ik denk dat we het ook wel kunnen veralgemenen naar de westerse jeugd die dat vieze misschien ook ziet in de LGBTQ-gemeenschap.
1: Ja, nou, wat ik ook in het laatste hoofdstuk van mijn boek onderzoek ik de associatie die er bestaat tussen queerness, en dan specifiek heb ik het over homoseksualiteit of de homo. De associatie tussen de homo en vuil, besmetting, promiscuïteit, viesheid, zonde. Mm-hmm. Dat zijn allemaal woorden die daarbij passen. En die is natuurlijk door de HIV-AIDS-crisis in de jaren 80 is die associatie veel prominenter geworden, maar die was er daarvoor ook al, ja.
0: Luc Vulkers, ik was onlangs een paar dagen in Nederland, in de provincies Overijssel en Friesland. En wat mij daar zo is opgevallen, is de staat van de voortuintjes. Ik was mij daar niet van bewust tot dan, maar al die voortuintjes in die twee provincies toch alleszins, of toch de steden waar ik daar ben geweest, die waren allemaal tot in de puntjes verzorgd. En dan moet ik het vragen, zijn Nederlanders gewoon propere mensen? Of hechten die zoveel aandacht aan netheid dat je zelfs niet binnen moet komen om te zien, dit zijn propere mensen?
1: Ja, dat is een hele leuke vraag, vind ik. En een heel fascinerend onderwerp. Waar ik ook in ben gedoken. Want al sinds voor de 17e eeuw wordt Nederland in reisverslagen van Engelsen, Fransen, Duitsers, Italianen beschreven als een ontzettend proper en schoon land. En dat heeft ook een soort mythe in de hand gewerkt, waardoor je de mythe en de realiteit misschien niet meer helemaal van elkaar, dat die al heel snel zijn vervlochten en dat je die moeilijk van elkaar kan losweken meer. En er zijn allemaal theorieën over dat het in de Nederlandse volksaard zou zitten, het Calvinisme, godvrezendheid, et cetera. Er zijn ook meer de economische verklaring, bijvoorbeeld dat er hier heel veel zuivelproductie was en dat je daarvoor, om je geld te kunnen verdienen, moet dat niet bederven en daardoor heb je hygiënische omstandigheden nodig. Dus dat een soort van reinheid in de hand werkt. Het is een levendig debat. maar ik denk dat je wel kan zien inderdaad dat zeker in een soort van burgerlijke context reinheid wel heel belangrijk is in Nederland. Ja. En dat het voortuinen zijn die je zag, dat is natuurlijk betekenisvol in die zin, omdat dat is wat je aan de andere mensen laat zien.
0: Het is echt een soort van visitekaartje van, hier zijn we net en hier zijn we beter dan jou.
1: Ja, of in ieder geval net zo goed als jij. Ja. En zo vallen we er niet buiten de boot in onze gemeenschap. Dus dan ben je weer bij dat insluiting en uitsluiting waar we het eerder over hadden. Ja.
0: Ja, en het feit dat je zegt dat het al tot in de 17e eeuw gaat, die reputatie van Nederland. Als ik denk aan de 17e eeuw in Nederland, de Gouden Eeuw voor Amsterdam, de kolonisatie die ook toen volop bezig was, daar zit dat vies versus schoon ook wel een klein stukje in, hè?
1: Ja, als je kijkt naar koloniale verhalen, dan is dat vies versus schoon onderscheid een enorm belangrijk machtsmiddel geweest voor kolonisators om de onderdrukte weg te zetten. Ja, je hebt bijvoorbeeld, ik heb in mijn boek ook oude 19e eeuwse afbeeldingen van een Engels zeepmerk, Pierce Soap, bekeken, die echt helemaal gaan over de wilde versus de Engelsman die de beschaving komt brengen met dat stuk zeep. Dus dat stuk zeep wordt een soort metafoor voor het hele Westen eigenlijk in die reclames. Ja.
0: Mm-hmm. Het zit hem echt overal. Maar het boek Alles Lekt gaat over meer dan smetvrees en vies versus schoon. Het gaat ook over die bijkomende obsessies, die compulsies, die dwangneuroses die met smetvrees samengaan. En om die beter te begrijpen ben jij als vrijwilliger aan de slag gegaan bij de Angst, Dwang en Fobie Stichting. Hoe was dat voor jou als iemand die het zelf ook heeft?
1: Ja, nou, ik was daar al vrijwilliger voordat ik echt aan het boek begon. Mm-hmm. Dus het is meer zo dat ik die ervaring heb meegenomen, maar niet dat ik daar ben gaan vrijwilligen om voor het boek. Het was heel leerzaam en ook louterend op een bepaalde manier om daar, want ik deed de telefonische hulpdienst. Mm-hmm. En dat is eigenlijk, ik weet niet of jullie dat hier hebben, de kindertelefoon.
0: Ik denk dat wij daar wel een soort van versie van hebben, sowieso.
1: Ja, ik zeg altijd tegen mensen, de kindertelefoon, maar dan voor mensen met angst, dwang en fobieklacht. Dus iedereen kan bellen en dan spreken ze een ervaringsdeskundige. Kunnen ze hun verhaal kwijt, maar ook voor praktisch advies of hulp bij het vinden van de juiste behandelaar. Want de GGZ in ieder geval Nederland is echt een enorm doolhof. En we geven natuurlijk geen medisch advies of diagnoses of dat soort dingen. Maar we kunnen wel ook heel vaak een luisterend oor bieden. En ik kwam er daar achter dat er zoveel mensen in Nederland zijn die met dwang kampen en zich daar alleen in voelen. En sommige mensen die zaten gewoon met bepaalde dingen, maar die wisten nog helemaal niet dat ze dat dwang moesten noemen. Andere mensen waren al aan hun vierde therapie bezig en wisten alle terminologie en wilden ook gewoon even alleen maar hun hart luchten. Dus dat is heel verschillend, maar het komt zoveel voor.
0: Mm-hmm. En is het gebruikelijk dat er ook mensen daar aan de slag gaan als vrijwilliger die het zelf ook hebben?
1: Ja, bij de telefonische hulpdienst alleen maar. Ja. Mm-hmm. En dat is ook echt de kracht van die telefoondienst. Omdat, nou ja, we hadden het er net al even over. Hè, het vervreemdt mij al bij mezelf. Laat staan voor naasten en mensen in je omgeving kan een dwangstoornis ook lastig zijn. Het stuit op veel onbegrip. En er is ook nog heel veel te halen wat dat betreft qua bewustwording. Maar dan is het fijn om met iemand te spreken die weet waar je doorheen gaat. Op een beetje. En die ook weet wat je beter wel en beter niet kan zeggen.
0: Mm-hmm. Nog één laatste vraag, Luc. Je hebt nu dit boek geschreven, Alles lekt. Heeft dat jou geholpen bij jouw eigen traject? Of net helemaal niet?
1: Nou, eigenlijk niet.
0: Nee, echt niet. Ik hoopte dat ik een grapje maakte, maar het is echt zo.
1: Nee, maar met die verwachting ging ik er ook helemaal niet in. Ik dacht niet, ik ga dit van me afschrijven. Mm-hmm. Want OCD is niet iets wat je doordat je kan rationaliseren of waar je je uit kan redeneren. Want als dat kon, dan waren we allemaal al genezen. Want we zijn er super goed in geworden in doordenken, uitzoeken, uitpluizen, dat soort dingen. Het was voor mij echt een creatief avontuur, het schrijven van dit boek en Smetface als uitgangspunt gebruiken om bredere maatschappelijke vragen te stellen. Ja.
0: Mm-hmm. En de lezer die heb je helemaal meegenomen op dat avontuur. En dat avontuur dat lees je dus nu in Alles lekt. Smetvrees en de sporen die we wegpoetsen. Jouw debuut, Luc Vulkers. Heel erg bedankt.
1: Dankjewel.

0: Kriebelt het bij jou om nog meer voorproevers te beluisteren? Ga dan naar VRT Max, want daar vind je alle afleveringen.
1: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
2: bij Brico Brico City
1: en Brico Planet
2: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
1: En zelfs 25% voor B+-leden.
2: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: À la Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op Tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
4: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Je beste vriend vertrekt binnenkort op vakantie en jij hebt voorgesteld om op zijn hond te passen. Leuk. Maar ben je je ook 100% bewust van je verantwoordelijkheid? Want ook al ben je niet de eigenaar van het beestje, je bent wel de tijdelijke verzorger. Stel dat die lieve Bobby in de enkels van de postbode bijt of in de bloementuin van je buurman duikt. Gelukkig kan je dan rekenen op je familiale verzekering. Maar let op, die dekt wel de schade aan derden, maar niet de schade in je eigen huis. Kijk dus goed na of je wel een familiale verzekering hebt. Dan kan Bobby in alle vertrouwen bij jou op vakantie komen. Tot maandag voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
5: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
6: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
7: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
5: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
6: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
8: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
9: Lab 9 en Lab 9 Pro. Zelfde Apple-expertise, andere aanpak.
10: Mijn imaanzaak groeide snel, dus ik had een nieuwe MacBook Air nodig. Bij Lab 9 was ik snel klaar. Data overgezet, direct aan de slag.
9: Ik moest een heel departement uitrusten met nieuwe Macs. Lab 9 Pro leverde alles gebruiksklaar.
10: Meer info op lab9.be.
11: Belgische wetenschappers hebben heel wat grote uitvindingen gedaan. Kunststof, de deoroller en zelfs de pil. Ook bij Ekili hebben wetenschappers van een Belgische universiteit een oplossing gezocht om altijd goed te slapen. Uit hun onderzoek is de Ekili-matras ontstaan. Elke Ekili-matras is uniek omdat hij aangepast wordt aan uw lichaamsbouw en slaaphouding. Want goed slapen is een wetenschap.
12: Ekili met QUI-NLL.
11: Kom nu naar een Ekili-verdeler en ontdek onze wetenschappelijk onderbouwde matras.
13: Wat als we de stad Brussel zouden omtoveren tot een groot bruisend podium voor de strafste artiesten? Dan krijg je Lotto Brussels Jazz Weekend. Een festival met meer dan 100 gratis concerten in hartje Brussel. Jazz, soul, urban en veel meer. Van 22 tot 24 mei. Ontdek jazz. Ontdek de stad. Op lottobrusselsjazzweekend.be. Samen met Radio 1. VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
15: 7 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Vlaams minister van Onderwijs, Zoual Demir, komt voor een deel tegemoet aan de bezorgdheden van de scholen. Die hadden onder meer laten horen dat ze te weinig tijd kregen om de nieuwe regels rond examens en klassenraden op een goede manier te organiseren. Brigitte Vermeers.
16: Ja, dat wil zeggen dat de onderwijsadministratie volgend schooljaar niet meteen streng zal optreden als die examenperiodes nog niet helemaal zijn zoals het moet. Want de scholen krijgen voor de organisatie van die examens en klassenraden nog maar 50 halve dagen in plaats van de 60 nu. Op die manier wil de minister vermijden dat er te veel lestijd verloren gaat en dat leerlingen soms al weken voor de vakantie thuis zitten. Scholen krijgen nu dus een jaar om dat zo goed mogelijk te organiseren.
15: Op de luchthaven van Zaventem zijn vanmiddag 4 Belgische deelnemers geland van de vloot die met bootjes hulpgoederen naar Gaza wou brengen. Samen met honderden andere vrijwilligers uit 70 landen. Maandag waren ze door Israëlische veiligheidsdiensten van het schip gehaald en in een gevangenis gezet. De Gentse deelnemer, Isha Puissant, is onder de indruk van wat hij heeft meegemaakt.
17: Ik heb wat klappen opgevangen. Niets dat niet gaat weggaan. En ik heb veel dingen naast mij zien gebeuren. Er zijn al 40 gebroken botten vastgesteld, 20 gevallen van seksueel geweld. Ik heb dingen gezien die echt niet mogelijk mogen zijn. Dus ja, dat gaat even duren om dat allemaal te plaatsen.
15: Het Hof van Cassatie heeft ons land definitief veroordeeld in een zaak van 5 slachtoffers van rassendiscriminatie in koloniaal Congo. Het gaat over de zogenoemde metissen, kinderen van een Congolese vrouw en een witte Belgische man. Zij zijn destijds weggehaald en in weeshuizen ondergebracht of bij families in België. Na een lange juridische procedure is de Belgische staat nu veroordeeld voor misdaden tegen de mensheid. Jackie Goegebeur van de Belgische Vereniging van Metissen reageert verheugd.
18: Het is niet alleen een doorbraak juridisch, maar het is ook een erkenning. Want heel veel onder ons hebben nogal een lastig parcours moeten volgen. En dat werd altijd gelegd bij hen. Terwijl nu dat ze weten dat ze onheus onwettig behandeld geweest zijn. Dat er tegen hen een misdaad gebeurd is. En dat is een totaal andere conceptie hoe je dan in het leven staat. Hè?
15: Het Oekraïense leger ontkent dat het een universiteitsgebouw in Luhansk heeft aangevallen. Luhansk ligt in het oosten van Oekraïne en wordt bezet door Rusland. Volgens Rusland vielen daar minstens 6 burgerdoden bij die droneaanval op een studentenresidentie. Maar Oekraïne zegt dat het het hoofdkwartier van een drone-eenheid van het Russische leger viseerde. Oekraïne zegt ook dat het alleen militaire doelwitten aanvalt en beschuldigt Rusland van valse informatie. Op het EK zeilen in Kroatië heeft Emma Plasgaard brons behaald. Voor Plasgaard is het de 4e bronzen medaille op een EK. En er zat nog meer in, zei Plasgaard, maar op de laatste dag was de wind volledig gedraaid.
19: We hebben hier eigenlijk in de baai zelf gezeild in plaats van buiten op zee. Dus het waren echt wel hele moeilijke condities. Dus in dat opzicht ben ik gewoon nog altijd blij dat ik nog altijd op het podium sta. Want dat had helemaal anders kunnen lopen ook. En ja, een beetje jammer, want ik had wel het gevoel dat we andere condities had hebben. Dat er ook echt te vechten viel voor het goud, zeg maar.
15: Het weer. We haalden vandaag in Ukkel 25 graden en daarmee was het vandaag de eerste zomerdag van het jaar. En ook vanavond en vannacht blijft het helder en zacht. De minima zakken niet onder de 10 graden. Morgen opnieuw zon overgoten, lokaal tot 30 graden. Tot en met dinsdag blijft het zomers warm en meestal zonnig. Meer op vrtnieuws.be.
20: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras. Radio 1. Wonderland.
21: Met Joren Karels.
22: Vrijdagavond, verlengd weekend en goede muziek in Wonderland. Welkom.

Als je dit goed vindt, goed nieuws, want ze heeft een album klaar. Er is dus veel meer van dit. De plaat heet Massa. Het is persoonlijk, oprecht en wat een stem. Fatoumata Diawara en Djani. Het is zo fijn om mensen een nieuw geluid te horen creëren. En dat doen deze ook. Fuckers, dat is een duo uit New York. En ze gooien hun liefde voor trip-hop, voor big beat en indie en house samen met dit als resultaat. En meteen ook een uitnodiging voor in Wonderland vanavond. If you wanna party, come over

0: Er staan drie stoutere nummers op haar nieuwe plaat. Dat is expres, want het mocht wat sexy, een beetje vuil zijn voor de dansvloer. Een van die nummers is deze Mr. Valentine van Jessie Ware. Een ensemble topmuzikanten die popmuziek interpreteren, dat is The Colorist Orchestra. Straks kan je tickets winnen voor hun concert in de Roma in Antwerpen. 190 kilometer file op dit moment. Op de Antwerpse ring richting Nederland doe je 35 minuten extra tussen Sint-Anna Linkeroever en Deurne. Richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Herentals-West. 1 uur trager. In Ranst is de weg vrij. 15 minuten verlies je op de E34 vanaf Oelegem en op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke 15 minuten. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring 10 minuten tussen Anderlecht en Jette. Naar Brussel op de E40 is het 15 minuten filegolven tussen Aalst en Groot-Bijgaarden. Op de E429 tussen Tubeke en Halle 25 minuten. En richting Lummen op de E314 is het een half uur extra. Zo is het tussen Maasmechelen en Park Midden-Limburg. Andere vertragingen zijn kleiner.
1: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé. Are you wrong?

0: mai de si faceva slackers.
1: Da, eh?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funcionar? Waar ons kaartwerk is.
0: Schat, blijf kalm.
1: Kalm? Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen

0: tot en met 30 juni bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Radio 1 live.

Punching the Flowers van Deathcap for Cutie. Het is een bende Belgische muzikanten die een nieuwe interpretatie geven aan verschillende soorten muziek van alle genres. De Colorist Orchestra, popmuziek die je misschien herkent, die toch helemaal nieuw klinkt. Van disco tot elektronica, verloren muziek. De bedoeling is heel duidelijk, jou laten dansen. En dat gaan ze doen, de Colorist Orchestra. Volgende week, vrijdag 29 mei, is dat in de Roma in Antwerpen. Muziek live rearrangeren en er iets mooi en dansbaar van maken. En jij kan erbij zijn, je kan het mee live ontdekken. We geven 5 duo-tickets weg voor de Colorist Orchestra live in de Roma. Als je wil gaan, stuur dan nu jouw naam en e-mailadres in de app van Radio 1. Volledige naam en e-mailadres in de app van Radio 1. En dan kan je mee op muzikale trip. Dit is de Colorist Orchestra Half Life.

Doechii verzilvert haar status als superster. Ze was het al toen ze een Grammy won voor haar album Alligator Bites Never Heal. Wel, de alligator bijt nog eens, deze keer in de poep van Lady Gaga. Ze hebben samen een nummer gemaakt. Doechii en Lady Gaga en Runway. De tickets voor de Colorist Orchestra die zijn helemaal uitgedeeld. Daar hoef je niet meer voor te sturen. Gewoon rustig, zachte focus op de muziek vanavond met dit nummer. Als ik je zie, word ik blij. Dat is mooi toch? Dan gaat dit nummer over Mama's Gun en Joy.

soul zoals die klinkt in 2026. Jalen Gonda en Hang It On The Shelf. Een verlengd weekend begint groot. Op vrijdag lijkt eeuwig te duren. En voor je het weet is het maandagavond en is het voorbij. Zonder de partypoeper te zijn. Het is een beetje zoals de romance waar deze over zingt. Patches and Get Back.

0: Als de liefde inslaat, Punch Drunk Love van Personal Trainer. Is het niet te warm daarbuiten? Ik heb geen idee hier in de studio. Als je in de wagen zit... Er staat nog 148 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland doe je 35 minuten extra tussen Sint-Anna, Linkeroever en Deurne. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Herentals-West 50 minuten trager en 15 minuten op de E34 vanaf Oelegem. Op de buitenring rond Brussel is het 20 minuten aanschuiven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Naar Brussel op de E429 in Halle 20 minuten. En als je nog ergens anders op een plek in de file staat, zijn de vertragingen kleiner.
1: Radio 1. Wonderland.

0: Alicia Biro en Gentleman Blue. Morgen is er een nieuwe Vox op Radio 1. Vanaf 9 uur hoor je de lijst met jouw favoriete Radio 1-nummers van het moment. Je kan stemmen voor de lijst op het Radio 1-kanaal van VRT Max. En we geven graag nog een tip mee. Deze week nieuwe single van Trixie Whitley, Building Fences. Dat mag je heel introspectief bekijken. Het zijn grenzen die ontstaan vanuit kwetsbaarheid. En ja, Trixie Whitley die zet die moeilijke dingen zo mooi op muziek. Building Fences.
1: Hi, I'm Trixie Whitley and my new single called Building Fences is Vox Tip on Radio 1.
2: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
3: Radio 1.

Het is een Europese productie. Felix Hien uit Duitsland en onze Kezaya, mogen we zeggen. Ze woont in Londen, maar geboren in Brussel. I wish. Thijs Brent van Esten is een veelzijdige muzikant. Heeft met veel genres geëxperimenteerd. Hij heeft een verhaal en het komt allemaal samen in zijn solowerk. Brent van Esten, Freedom to Disappear. Something.

0: Freedom to Disappear van Brent van Esten. Na het nieuws gaan we dromen in Wonderland.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
3: Maak je afspraak op carglass.be.
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Goedenavond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
7: Oei, wacht.
8: Rustig.
7: Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven. Dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
8: Shh, geen stress, gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
6: Prima, prettige avond.
7: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
9: Ja, ja, zeker dat.
3: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Weet het. KBC beweegt met je mee.
10: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: 8 uur, een heel goeie avond. VRT Nieuws met allerlei korten. Bankverzekeraar Belfius wil een werkplek opstarten in Portugal voor 500 mensen. De komende 5 jaar gaat 1 op de 5 medewerkers van Belfius met pensioen. En omdat het moeilijk is om in ons land genoeg digitale profielen te vinden, trekt Belfius daarvoor naar Portugal. De jobprofielen die gezocht worden moeten kunnen werken rond artificiële intelligentie en fraudebestrijding. In ons land vallen er hierdoor geen ontslagen. Een 40-tal werknemers zal wel een andere job moeten doen binnen Belfius zelf. Het Oekraïense leger ontkent dat het een universiteit in Luhansk heeft aangevallen. Luhansk ligt in het oosten van Oekraïne en wordt bezet door Rusland. Volgens Rusland vielen daar minstens 6 burgerdoden bij een Oekraïense droneaanval op een studentenresidentie eerder vandaag. Maar Oekraïne zegt dat het het hoofdkwartier van een drone-eenheid van het Russische leger viseerde. Oekraïne zegt dat het alleen militaire doelwitten aanvalt en beschuldigt Rusland van valse informatie. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft ontslag genomen vanavond. Dat schrijft ze in een bericht op sociale media. Gabbard laat weten dat haar man een zeldzame vorm van botkanker heeft en dat ze daarom zoveel mogelijk bij hem wil zijn. President Trump bedankt Gabbard voor haar werk en zegt dat plaatsvervangend directeur Aaron Lucas haar werk voorlopig zal overnemen. En op het Europees kampioenschap zeilen in Kroatië heeft Emma Plasgaard brons behaald. Voor Plasgaard is het de 4e bronzen medaille op een EK. En er zat nog meer in, zei Plasgaard, maar de wind was de laatste dag volledig gedraaid.
13: We hebben hier eigenlijk in de baai zelf gezeild in plaats van buiten op zee. Dus het waren echt wel hele moeilijke condities. Dus in dat opzicht ben ik gewoon nog altijd blij dat ik nog altijd op het podium sta. Want dat had helemaal anders kunnen lopen ook. En ja, een beetje jammer, want ik had wel het gevoel dat we andere condities had hebben. Dat er ook echt te vechten viel voor het goud, zeg maar.
12: En het weer bij ons nog. Na de eerste zomerse dag van het jaar met in Ukkel 25 graden of meer, blijft het vanavond en vannacht helder en zacht. De minima zakken in Vlaanderen vannacht niet onder de 10 graden. Morgen opnieuw zon overgoten, lokaal tot 30 graden. Maar door een zeebries koelt het wat af aan de kust. Tot en met dinsdag blijft het zomers warm en meestal ook zonnig. Meer op veertiennieuws.be.
14: Mac voor je zaak of voor je hele afdeling. Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
11: Radio 1. Wonderland.
3: Met Joren Karels.
0: Yes, een heel goede avond. Wonderland wordt even dromenland nu met Alabama Shakes, American Dream. Welkom.

heerlijk als die bas nog even terug invalt. En het is verrassend politiek, dit nummer van Alabama Shakes. Lage lonen, schietpartijen, zelfs de renovatie van het Witte Huis wordt besproken op dit nummer. American Dream. Maar laten we het deze vrijdag vooral hebben over dingen die er nu even wel toe doen. De start van het verlengd weekend bijvoorbeeld, dat is heel fijn. En er is goede muziek op Radio 1. Album van de week is Aldous Harding. En is van Aldous Harding, daar hoor je straks een nummer uit. En ook nieuwe muziek van IBI. Ken je ze nog?

Geronimo van Triggerfinger. New Music Friday. En vandaag is de nieuwe van Blue Eye uitgekomen. Nieuwe single. Dit is Alive.

0: Oliver Simons en Looper.
1: Dit is het album van de week.
2: Radio 1.
0: Train on the Island, het vijfde album van Aldous Harding. Album van de week op Radio 1. Komt uit Nieuw-Zeeland, een eiland natuurlijk. Ze maakt muziek voor het plezier en daarom is het moeilijk in een bepaald hokje te stoppen. En dat maakt het interessant natuurlijk. Alle nummers op de plaat klinken best verschillend. En we gaan luisteren naar One Stop. Piano, gitaar en de stem van Aldous Harding. Meer dan genoeg.

uit Train on the Island, vijfde plaat van Aldous Harding. Album van de week op Radio 1, One Stop. Een tweeling is al vrij uniek dat beide personen ook nog muzikaal zijn en

0: nieuwe van Cigarettes After Sex, Twizzler. De familie van Baby Rose had door dat ze muzikaal talent heeft toen ze 12 was. En op haar 31ste heeft ze het volgende nummer uitgebracht, But Never Mind. Eerst nog snel een blik op de weg. De files zijn wel bijna over. Op de Antwerpse ring richting... gaat het 30 minuten trager tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Er stond een schrijffoutje. In Merksem een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven gaat het 30 minuten langzamer. Op de buitenring rond Brussel 15 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Andere vertragingen zijn kleiner.
1: Radio 1.

Mike D van Beastie Boys is medeoprichter van de band, een van de originele Beastie Boys. 14 jaar geleden zijn ze ermee gestopt. En Mike D van Beastie Boys heeft solo muziek uitgebracht. Een nummer dat gewoon al door het feit dat het van hem komt interessant is en een luisterbeurt waard. Mike D en Switch Up.

0: wapens in de Verenigde Staten. Het laten niemand onberoerd, ook rapper Vince Staples niet. Je hoort de Blackberry Marmalade. Dit is Astronaut, project van de Belgische singer-songwriter Myrthe Luyten. Lower Your Guard.
1: I keep balancing all of my words.

Ik doe het niet graag, maar vanavond moeten we Camille Yembe toch ongelijk geven. Het is verlengd weekend, het wordt 30 graden. Er is toch wat te vieren. Camille Yembe en Rihanna Fete. Geniet van dat verlengde weekend. Straks na 9 uur is er Belpop. Ik laat je met Jill Scott en nu Echo Veins.

0: alles begint bij luisteren. 9 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain Korte. 13% van de autobestuurders jonger dan 35 jaar zegt het afgelopen jaar wel eens gereden te hebben onder invloed van drugs. Dat blijkt uit onderzoek van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Die start dit weekend een campagne tegen drugs in het verkeer. Ook uren na je gebruik zijn er negatieve effecten, blijkt uit een recente studie, zegt Werner de Dobbeleer.
1: Daaruit blijkt dat het risico op een ongeval, dat dat net het grootste is of het hoogste is, ongeveer 4 uur na cannabisgebruik. Op het moment dat de proefpersonen zelf eigenlijk al het gevoel hebben van kijk, die effecten zijn nu wel uitgewerkt of wat weggeëpt, dus ik kan eigenlijk perfect een voertuig besturen. En tegendeel wordt bewezen door deze studie.
0: Afgelopen nacht was er een ongeval in Herentals met een 17-jarige jongeman. Hij reed onder invloed van drugs en had geen rijbewijs. Toen de politie hem achtervolgde, reed hij meer dan 200 km per uur. Bankverzekeraar Belfius wil een werkplek opstarten in Portugal voor 500 mensen. De komende 5 jaar gaat 1 op de 5 medewerkers van Belfius met pensioen. Omdat het moeilijk is om in ons land genoeg digitale profielen te vinden, trekt Belfius daarvoor naar Portugal. De jobprofielen die gezocht worden moeten kunnen werken rond artificiële intelligentie en ook fraudebestrijding. In ons land vallen er hierdoor geen ontslagen, maar een 40-tal werknemers zal wel een andere job moeten doen binnen Belfius zelf. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft ontslag genomen vanavond. Dat schrijft ze in een bericht op sociale media. Gabbard laat weten dat haar man een zeldzame vorm van kanker heeft en dat ze daarom zoveel mogelijk bij hem wil zijn. President Trump bedankt Gabbard voor haar werk en zegt dat plaatsvervangend directeur Lucas haar werk zal overnemen. En voetbalclub RWDM Brussels krijgt geen licentie om volgend seizoen profvoetbal te spelen. En daardoor mag Club Next, de belofteploeg van Club Brugge, in de tweede klasse blijven. Ook de club uit Molenbeek speelde afgelopen seizoen in die tweede klasse. Maar door financiële problemen krijgt het zowel van de voetbalbond als van de arbitragecommissie nu dus geen toestemming meer om daarin uit te komen. RWDM zegt dat het wel verder gaat voetballen in de hoogste Waalse amateurklasse. Het blijft vanavond en vannacht helder en zacht, rond 10 graden vannacht. Morgen opnieuw zon overgoten, lokaal tot 30 graden. Door een zeebries koelt het wel wat af aan de kust. En tot en met dinsdag blijft het zomers warm en meestal zonnig. Meer op 14nieuws.be.
2: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.

0: een salade maken voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Voilà, een salade van vlees.
2: Oei, amai.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
3: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
4: Meer merk?
3: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
5: Radio 1 live.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 10:00, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Bij een brand in een appartementsgebouw in Anderlecht zijn 4 bewoners bevangen geraakt door de rook. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeren niet in levensgevaar. Het vuur brak uit in een appartement op de 6e verdieping. De bewoner kon zich in veiligheid brengen, maar liet de deur van zijn flat openstaan. Daardoor verspreidde de rook zich snel over een deel van het gebouw en raakten dus 4 andere mensen bevangen. 1 persoon werd door de brandweer van een balkon gered. Het appartement waar het vuur woedde is onbewoonbaar. De oorzaak is nog onbekend. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde start dit weekend een campagne tegen drugs in het verkeer. Vooral gericht op jonge bestuurders, zegt Werner de Dobbeleer van de stichting. Want volgens recente cijfers rijdt 1 op de 8 wel eens onder invloed van drugs.
3: Daaruit blijkt dat het risico op een ongeval, dat net het grootste is of het hoogste is, ongeveer 4 uur na cannabisgebruik. Op het moment dat de proefpersonen zelf eigenlijk al het gevoel hebben van kijk, die effecten zijn nu wel uitgewerkt of wat weggeëpt, dus ik kan eigenlijk perfect een voertuig besturen. En tegendeel wordt bewezen door deze studie.
2: Afgelopen nacht nog was er een ongeval in Herentals met een 17-jarige jonge man. Hij reed onder invloed van drugs en had geen rijbewijs. Toen de politie hem achtervolgde, reed hij meer dan 200 km per uur. De 2 Franse kinderen van 4 en 5 jaar die alleen werden teruggevonden in Portugal zijn tijdelijk in een pleeggezin geplaatst. Ze blijven daar tot hun terugkeer naar Frankrijk is geregeld. De moeder en stiefvader zijn gisteren opgepakt in een café op bijna 200 kilometer van de plek waar de kinderen huilend waren gevonden. Ze worden onder meer verdacht van mishandeling. Ook de biologische vader is intussen in Portugal, maar er wordt nog onderzocht of hij voor de kinderen kan zorgen. Waarom de kinderen geblinddoekt werden achtergelaten is nog altijd niet duidelijk. Naar het Brussels parlement dan, want daar is vandaag stevig gedebatteerd over de problemen bij de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. De aanleiding was de Pano-reportage van woensdagavond, waarin medewerkers de voorzitter beschuldigen van politieke inmenging en cliëntelisme. Koppen rollen er voorlopig niet. Meer uitleg door Nina Verhagen.
4: Het VRT-magazine Pano onthulde woensdagavond mistoestanden bij de Anderlechtse Haard. De voorzitter daar, de PS'er Lotfi Mostefa, komt volgens verschillende medewerkers persoonlijk tussen beiden in de toewijzing van woningen. 13 parlementsleden stelden daar vandaag vragen over aan de staatssecretaris voor huisvesting Karine Lalieu, ook van de PS. Lalieu ontkende niet dat er een probleem was, maar zei dat alle procedures zijn nageleefd. De oppositie kwam fel uit de hoek, maar de meerderheid gaf kritiek met de handrem op. Naar verluid heeft dit dossier de Brusselse meerderheid vandaag onder hoogspanning gezet. De vraag naar een parlementaire onderzoekscommissie is uitgesteld naar 1 juni. De meerderheid heeft dus vooral tijd gekocht en de PS, de tweede grootste partij in de meerderheid, heeft laten blijken dat ze haar stemmenkanon in Anderlecht niet wil laten vallen.
2: En Coward, de nieuwe film van regisseur Lucas Dons, heeft vanavond een eerste prijs in de wacht gesleept op het filmfestival van Cannes. Coward kreeg er de Prix du Cinéma Positif, een onderscheiding voor cinema over hoop, veerkracht en vriendelijkheid. De film speelt in de Eerste Wereldoorlog en gaat over een ontluikende liefde tussen 2 militairen. Coward maakt ook kans op de hoofdprijs in Cannes, de Gouden Palm, en die wordt morgenavond uitgereikt. Eerst helder vannacht. Tegen de ochtend is er kans op wat wolken, rond 10 graden. Vanaf morgen tot en met dinsdag. Hoog zomer tijdens de lente met veel zon en hoge temperaturen ook. Zaterdag mogelijk tot 31 graden in de Kempen. Aan zee is het koeler door een verfrissende zeebries. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van Zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
2: Radio 1 live.

0: Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 11 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Kredietbeoordelaar Fitch verlaagt de kredietwaardigheid van ons land voorlopig niet. Dat is zo net bekendgemaakt. De voorbije weken hadden die andere belangrijke beoordelaars, Moody's en Standard & Poor's, dat wel gedaan. Fitch is dus voorlopig niet, maar die had dat vorig jaar al wel gedaan. Fitch zegt dat er voor ons land een aantal positieve elementen zijn, maar waarschuwt ook dat het begrotingstekort moet ingedijkt worden om verdere problemen, met onder meer de overheidsfinanciën, te vermijden. De Europese Commissie heeft 15 miljoen euro vrijgemaakt voor extra noodhulp aan Oeganda, maar vooral aan Congo. Dat heeft EU-commissaris Hadja Labib vanavond aangekondigd. Het geld is bedoeld voor de regio's waar de voorbije weken een ernstige uitbraak van een zeldzame variant van het Ebola-virus is vastgesteld. In Congo zijn er al zeker 177 mensen gestorven. Met het geld kunnen vanaf maandag van op de luchthaven van Luik onder meer medicijnen, beschermingsmateriaal en ook uitrusting voor medische zorgteams overgevlogen worden. En de Nederlander, die momenteel in een ziekenhuis in de stad Nijmegen in afzondering zit, was onlangs in de getroffen regio. De patiënt wordt nu onderzocht, maar de gezondheidsdiensten in Nederland vermoeden dat het risico dat er ebola wordt vastgesteld klein is. In Spanje wordt de voormalige premier Zapatero verdacht van corruptie. De zaak draait rond de redding van een kleine luchtvaartmaatschappij in 2021. Die kreeg 53 miljoen euro staatssteun om een faillissement te vermijden. Zapatero zou mogelijk invloed hebben uitgeoefend en zelf geld hebben verdiend aan de redding van de luchtvaartmaatschappij. Zeker 1,9 miljoen euro. Zapatero zelf ontkent. De zaak komt als een verrassing voor de Spanjaarden, zegt correspondent Sven Tijtes.
3: Bij linkspubliek wordt hij gezien als iemand die integer is. En een van de belangrijkste zaken was dat hij nooit in aanraking is gekomen met corruptiezaken, nooit in opspraak is gekomen. Er is hem nooit iets verweten. En dat in vergelijking met andere kopstukken van de PSOE of kopstukken van de Partido Popular, waar dat er sommige van in gevangenis zitten.
2: En in de halve finales van de play-offs in het basketbal hebben Antwerp Giants en Oostende de eerste wedstrijd gewonnen. De Antwerp Giants klopte Limburg United met 88-73. Oostende versloeg Aalst met 89-80. Zondag zijn de terugmatchen. Wie het eerste twee keer kan winnen, speelt de finale om de titel. Eerst helder vannacht, tegen de ochtend kans op wat wolken rond 10 graden. En vanaf morgen tot en met dinsdag hoogzomer, met temperaturen tot 31 graden mogelijk op zaterdag. En vooral ook heel veel zon. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers.

0: Nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
1: Ik kies Unlimited Internet.
0: En 5G.
1: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
0: Hoogstraten aardbeien.
3: Radio 1 live.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Kredietbeoordelaar Fitch verlaagt de kredietwaardigheid van ons land, zoals verwacht, voorlopig niet. Dat is vanavond bekendgemaakt. De voorbije weken hadden die andere belangrijke ratingbureaus, Moody's en Standard & Poor's, dat wel gedaan. Fitch dus voorlopig niet, maar Fitch had dat vorig jaar al gedaan. Het zegt dat er voor ons land op dit moment ook een aantal positieve elementen zijn. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde start dit weekend een campagne tegen drugs in het verkeer. Vooral gericht op jonge bestuurders, zegt Werner de Dobbeleer van de stichting. Want volgens recente cijfers rijdt 1 op de 8 wel eens onder invloed van drugs.
2: 13% van de jonge bestuurders, en dat bedoel ik bestuurders tot de leeftijd van 35 jaar, dat die eigenlijk onverantwoorde risico's nemen, omdat zij dus zeggen dat zij wel eens het afgelopen jaar onder invloed van drugs hebben gereden. En dat betekent dan minder dan 1 uur na drugs te hebben gebruikt.
1: De Congolese nationale voetbalploeg moet 3 weken in isolatie voor het de Verenigde Staten binnen mag voor het WK voetbal. Dat hebben Amerikaanse officials laten weten. In Congo is een uitbraak van het ebola-virus vastgesteld met voorlopig al zeker 177 doden. Daarop besliste de nationale voetbalploeg om een stage in Congo te verplaatsen naar ons land. Er is in Luik onder meer een oefeninterland gepland tegen Denemarken op 3 juni. Maar van de Amerikanen moeten de voetballers en staf dus kunnen aantonen dat ze 21 dagen voor het aankomen in de VS op 11 juni in afzondering zijn geweest en dus geen ziektesymptomen hebben. Congo zit op het WK in een groep met Portugal, Oezbekistan en Colombia. De Europese Unie heeft vanavond ook voor 15 miljoen euro aan noodhulp vrijgemaakt voor de getroffen regio in Congo. Vanaf maandag kan er op die manier vanuit Luik onder meer medicijnen en beschermend materiaal worden overgevlogen. Coward, de nieuwe film van regisseur Lucas Dont, heeft een eerste prijs in de wacht gesleept op het filmfestival van Cannes vanavond. Coward kreeg de Prix du Cinéma Positif, een onderscheiding is dat, voor films over hoop, veerkracht en vriendelijkheid. De film Coward speelt in de Eerste Wereldoorlog en gaat over een ontluikende liefde tussen 2 militairen. Coward maakt ook kans op de hoofdprijs in Cannes, de Gouden Palm, en die wordt zaterdagavond uitgereikt. De Franse zanger Patrick Bruel is voorlopig niet langer ereburger van de stad Luik. Dat heeft de burgemeester vanavond bekendgemaakt. Bruel, zeker in Franstalig België zeer populair, is in opspraak. Hij wordt door verschillende vrouwen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag en verkrachting ook in ons land. Bruel was in 2022 uitgeroepen tot ereburger van Luik, maar door de beschuldigingen wordt die titel nu dus voorlopig opgeschort tot er meer informatie is over dat gerechtelijk onderzoek. En een sportbericht: in de halve finales van de play-offs in het basketbal hebben de Antwerp Giants en Oostende hun eerste wedstrijd gewonnen. De Giants klopten vanavond Limburg United met 88-73. Oostende versloeg Aalst, 89-80 was het daar. Zondag zijn de terugmatchen. Wie het eerst 2 keer kan winnen, speelt de finale om de landstitel. Eerst helder vannacht. Tegen de ochtend is er kans op wat wolken, rond 10 graden. Vanaf zaterdag tot en met dinsdag hoog zomer tijdens de lente met veel zon en hoge temperaturen ook. Zaterdag mogelijk tot 31 graden in de Kempen. Aan zee is het koeler. Daar staat een verfrissende zeebries. Meer in de app van 14 Nieuws.
3: Nu volgt een herhaling van Compagnie Merkpoel van gisteren. Radio 1.
0: Compagnie Merkpoel.
4: Goedemorgen, het is vrijdag, dit is de Compagnie en je vertoeft hier de komende 2 uur in goed gezelschap. Nancy Sinatra brengt je meteen in de sfeer, want we hebben het straks over undercover agenten. Dus trek je dekmantel aan en kom erbij.

0: zitten.
1: Een hele goede morgen en hoi, hallo. Tegen dat de lunch begint, heb ik jouw bakje gevuld met weer heel wat leuke dingen, interessante dingen, boeiende dingen, ontroerende dingen uit de brede culturele wereld. Maar laat ons beginnen met spannende dingen.
2: Compagnie Merkpoel.
1: Want ik heb een podcast gehoord deze week. Oeh, mega goed. Ik wist meteen, daarover moeten we het hebben in de compagnie, want dit moeten zoveel mogelijk mensen horen. Twee van de makers zitten hier in mijn studio. Dag Lieselot Maarje, dag Clara Kleijmans.
3: Hallo. Goedemorgen.
1: De podcast heet Alpha. Laat me dat eerst vertellen. Maar laat ons dan gewoon beginnen bij het begin, bij het moment waar en hoe die podcast ontstaan is. Een terras in Tongeren tijdens een crazy regenbui. En Lieselot, jij zat op dat terras onder een luifel iets te drinken. Met wie?
3: Met een vriend van mij die nog undercoveragent is geweest.
1: Oh, ja. Wie kan dat nu zeggen? Ja. Dat je een vriend hebt die undercoveragent is?
3: Ja, het gekke is dat wij daar eigenlijk helemaal niet... Het is niet dat ik daar heel vaak met hem over gesproken had.
1: Mag waarschijnlijk ook niet.
3: Ja, of ik denk dat die op den duur zo wat overbevraagd zijn op een manier, over de straffe verhalen.
1: Ja, ja, ja.
3: Dus dat is niet een onderwerp dat wij vaak aansneden, maar toen tijdens die regenbui.
1: Tijdens die regenbui gebeurde er iets.
3: Ja, absoluut. Wat er dus gebeurde is, wij zaten onder die luifel, het begint enorm te regenen. Mm-hmm. En we voelen, we gaan daar niet door, het regent veel te hard. En wij zijn daar blijven zitten. En opeens kreeg hij dan een telefoon en bleek er een ex-collega van hem in de buurt te zijn.
1: Ook een undercoveragent.
3: Absoluut. En die zei, ben je daar? Want dat is een café waar die man best wel vaak zijn tijd doorbrengt. Ja, ben je daar op dat café? Want ik ben eigenlijk in de buurt. Zal ik even langskomen? En uit de regen kwam dan inderdaad die andere ex-undercoveragent tevoorschijn. En zo zaten wij daar opeens met drie onder die luifel en begonnen die twee mannen samen herinneringen op te halen aan hun tijd als undercoveragent. En dan, nog een beetje later, zeggen die tegen elkaar, maar weet je wie er eigenlijk in de buurt woont? Nog een undercoveragent. En dus, zo zat ik daar op een bepaald ogenblik met drie ex-undercoveragenten in een gietende, apocalyptische regenbui onder die luifel, terwijl dat die aan het vertellen waren aan elkaar van wat ze allemaal hadden meegemaakt en wat er allemaal gebeurd was in die periode waarin dat ze undercoveragent waren.
1: Ja, heel wat straffe verhalen, maar er viel jou iets op.
3: Ja, wat mij inderdaad opviel was dat die... Dat was heel feitelijk. En alle emotie die ik zelf invulde terwijl ik die verhalen hoorde, hoorde ik niet in wat zij vertelden. In die zin dat dat eigenlijk best onkwetsbaar leek, dat je eigenlijk verwacht dat daar stress of dat daar druk of soms conflicterende emoties aan te pas komen. Dat werd eigenlijk allemaal nooit benoemd.
1: En jij dacht, aha.
3: Ja, dat interesseerde mij wel.
4: Aha. Hier en uit de neus is dat. Ja.
1: We zijn ongeveer 3 jaar later. En vandaag is hij er, Alpha, een podcast van jou en Wederik de Bakker, Lieselot. Wat Clara Kleijmans ermee te maken heeft, dat hoor je zo. Maar eerst, die bedoeling van jouw podcast was dus op zoek gaan, graven naar de emotie. Het plan was niet alleen met die agenten praten, maar je wilde meer.
3: Ja, het is zo dat wanneer dat je die mensen interviewt, die mensen zijn heel erg de meester van hun eigen narratief. Die zijn natuurlijk echt getraind om niet meer en niet anders te vertellen dan wat zij zelf willen vertellen. En bovendien is het om die job te doen vaak ook nodig dat je je op een bepaalde manier onkwetsbaar waant en dat je je niet te veel vragen stelt bij alles wat er mis kan gaan. En dus zijn die mensen niet alleen getraind om alleen te vertellen wat zij willen vertellen, maar ook om onkwetsbaar te zijn, om niet aan introspectie te doen, om niet stil te staan bij emoties of moeilijke dingen die ook bij die job kunnen horen.
1: Mm-hmm. En that's waar Clara comes in. Je hebt er acteurs bij gehaald.
3: Ja, hele prachtige cast, vonden wij.
1: Ja, ja. Onder andere Clara.
3: Absoluut.
1: Wat was de bedoeling? Wat wilde je met die acteurs doen?
3: Ja, wat wij eigenlijk aan die acteurs gevraagd hebben en aan de undercoveragenten is, we hebben telkens per undercoveragent 1 aflevering gemaakt. Mm-hmm. En in die aflevering reconstrueren we scènes uit het undercoverleven van die mensen. En we doen dat door hen als regisseurs op een set te zetten en hen de acteurs te laten regisseren. Wij hebben dus die mensen heel lang geïnterviewd. Op basis van die interviews hadden wij scripts geschreven. En die scripts hebben we dan op een set gebracht, aan acteurs gegeven en aan die undercoveragenten gezegd, regisseer het maar.
1: Ja, Clara, toen jij die vraag kreeg of je wilde meewerken aan dit project, wat dacht jij?
4: Ik vond het heel interessant, ook omdat dat is een wereld die wij ofwel helemaal niet kennen, ofwel kennen van films. Mm-hmm. Dus, en het spreekt enorm tot de verbeelding. Mensen die eigenlijk ook een rol op zich nemen, maar dan op leven en dood. Dus ik was in de eerste plaats geïntrigeerd ook om Evie te leren kennen en om daar ook gewoon vragen aan te kunnen stellen en is een kleine tipje van de sluier te lichten van hoe zit zo'n leven dan in elkaar? Want in tegenstelling tot undercoveragenten zijn acteurs natuurlijk één brok emoties. Dus wij hebben het ook de hele tijd over emoties in gesprekken onderling, acteurs bedoel ik. Dus vond ik dat wel heel interessant ook om te weten hoe dat die daarmee zijn omgegaan en
1: ja,
4: hoe leefbaar dat wel is.
1: Wat maakte het in Evie los om jou haar te zien spelen?
4: Ik zou Evie bijvoorbeeld niet op het eerste zicht omschrijven als iemand emotieloos of een soort van robocop. Het was eigenlijk een hele warme, zachte vrouw, maar mij leek het dat zij met terugwerkende kracht veel last had van dat dubbelleven.
1: Ja.
4: Dus het leek alsof het aan het binnencijpel was door het maken van die podcast, niet alleen in confrontatie met de scènes die ze hoorden van mij, maar ook door te werken met Lieslotte. Ik had het gevoel dat zij eigenlijk nooit was blijven stilstaan bij hetgeen wat ze aan het doen was.
1: Nee, ze leek in de job een soort van undercovermachine.
4: Ja, want ze zei ook van ik begon te beseffen in mijn werk dat ik mijn werk mee naar huis haalde en wat wij allemaal hebben, maar als je leerkracht bent, dan zijn ze gewoon een beetje pedant uitleggerig misschien, als je dat mee naar huis neemt. Wat zij bedoelde was dat zij eigenlijk heel de tijd begon te liegen. Dus dat is niet zo'n fijne job om mee te nemen naar huis. Dus ze zei, ik heb een tool ontwikkeld die ik heel de tijd gebruik. Namelijk manipuleren en liegen. En dat is echt niet zo fraai om te gebruiken tegen mensen die je graag ziet. Dus er was een knop die zij niet meer kon afzetten.
1: Ja, er is wel wat overlap tussen acteren en undercoverwerk. Je moet een goede acteur zijn om undercover te gaan werken. Zou jij het ooit kunnen wat zij deed? Zou jij ooit een goede undercoveragent zijn?
4: Ik denk altijd dat ik iets goed kan. Maar ik denk, als ik er echt over nadenk, dat ik daar zou vastlopen. Omdat ik lieg ook al niet zo goed. Mm. En dat is zo grappig, omdat mensen denken van acteren dat dat ook een vorm van liegen is. Maar je voelt eigenlijk heel duidelijk op een set, als je niet in de scène zit en als je het gevoel hebt dat je slecht aan het presteren bent, dan zeg je wel eens als acteur van, ik had het gevoel dat ik aan het liegen was. Want dat is eigenlijk acteren niet liegen.
1: Nee.
4: Acteren is het gevoel hebben dat iets echt is. En dat dan beleven en weergeven en dat die emoties oproepen.
1: Ja.
4: En dus ik denk dat het lijkt op elkaar, maar waarschijnlijk is het echt radicaal verschillend. Dat je speelt wel een rol, maar ik denk dat zij zich meer verliezen in een rol ook. Bij een acteur, je kruipt er eigenlijk heel de tijd uit en je probeert alles vanuit jezelf te laten komen. Maar daar denk ik, in die job, als jezelf te veel bovenschemert, dan kan dat wel eens heel gevaarlijk zijn.
1: Ja, Lieselot, wat opvalt is ook wat Clara zegt. Er komt door jullie interventie, door deze podcast, heel wat naar boven bij die undercover agenten. Een van de indrukwekkendste scènes uit de podcast met Evie vond ik dit stukje.
0: Ik ging meestal sporten. Ja. Om dan te vermijden dat ik emotioneel werd, ging ik dan extreem sporten. En dan doet je roofbouw op je lichaam, dus slaan. Voornamelijk slaan. Het is niet dat ik naar tv zat te kijken of dat ik ging wandelen op mijn gemak. Nee, dat was altijd echt tot het uiterste gaan in mijn sport. Hard slaan. Hard en lang slaan. Ja. Al uw verdriet, al uw frustratie, al uw woede, al uw vermoeidheid, dat je die daar uitslaat totdat je erbij neervalt en terug tot een zekere rust komt. Om dan weer verder te gaan. Dat gaat dan ook gepaard met pijn. Fysiek, hè, want als je zo slaat, die pijn dat je dan voelt, die verdooft eigenlijk de andere pijn gewoon. Hè. En dat is wel een feit. Als je zo losgaat, dan ben je zo verdoofd en zo moe dat je de rest niet meer moet voelen eigenlijk.
1: Ja, goh, vond ik een hele indringende scène. Jullie maken wel wat los, hè, Lieselot?
3: Ja, ik denk bij verschillende van die mensen inderdaad dat dat niet in hun koude kleren is gekropen om daarop terug te keren. Maar tegelijkertijd denk ik dat het misschien wel een reflectie is die hen ook wel ergens deugd gedaan heeft. Of dat is toch wat ze mij, of wat verschillende van hen aan ons vertelt.
1: Een soort van therapie.
3: Maar therapie, dat zou ik niet durven zeggen, maar wel, soms is het goed om eens aan te kijken wie dat je geweest bent en wat dat je gedaan hebt en waarom. En het waren dat soort dingen natuurlijk, wanneer dat je acteurs moet regisseren om een bepaalde rol te spelen, dan moet je dingen uitspreken als, wanneer een acteur vraagt waarom doet mijn personage dit, dan moet je een beweegreden invullen of wat voelt mijn personage op dit moment en dan moet je daar ook eens terug inkruipen. En soms is het wel nuttig om dat eens aan te kijken.
1: Proficiat, dames, met deze mooie, mooie podcast. Alpha, zo heet hij. En je vindt hem op je vaste podcastplek. 4 afleveringen, 4 undercover agenten, 4 verhalen. Om toch wel wat stil van te worden. Zeer indrukwekkend. De moeite om te checken. Ik praat zo meteen verder met Clara en Lieselot. Want die twee die hebben niet stilgezeten, hoor. Ze hebben ook nog een paar andere projecten waar we het over moeten hebben. Maar eerst is hier Mauro Pawlowski en Maintained Love.

0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
1: Wat? 3?
0: Yep. Go for info naar telenet.be.
2: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
3: Meer merk?

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van Zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
2: Radio 1 live.

0: Mauro.
1: Compagnie Merkpoel.
0: In mijn compagnie vandaag Lieselot Marien, podcastmaakster, maar ook schrijfster, gaan we het straks nog over hebben. En ook Clara Kleijmans, actrice en mede roodharige sister.
2: Zeker.
0: Mag ik toch even zeggen, ook op de radio.
2: Moet even gezegd worden.
0: Ze werkte samen aan de podcast Alpha. Als je ons gesprek nu pas binnentuimelt, bottom line, aanrader, zeker luisteren. Was je eigenlijk al een podcast fan, Clara?
2: Wisselend, niet echt diehard van. Maar ik hou bijvoorbeeld niet van onderhoudende gesprekjes, podcasts. Er zijn er veel te veel, dus ik kan niet goed kiezen.
0: Ja.
2: Dus dan helpt het niet dat er duizenden zijn en dat iedereen met een micro een podcast kan maken.
0: Ja.
2: Dus ik wil wel zo een beetje selectie van...
0: Dus de chatcasts gaan eruit, gewoon
2: gaan
0: eruit. De goede verhalen.
2: Hij heeft ook een naam, ja. De chatcast is niet voor mij. Dus liefst zoals Alpha... mensen die echt werk hebben gestoken in een mooie podcast.
0: Je bent naast dit project ook bezig geweest met een paar andere goede verhalen. Vertel ons eens over Hunters.
2: Ja, Hunters, dat is, daar heb ik eigenlijk even zelfs nog voor gebeld ook, omdat dat is een VRT-reeks en die gaat over de periode van terrorisme. En het is een reeks die eigenlijk Special Forces... volgt. Dus de groep Dian, met name vooral Matteo Simoni. En ik ben daar de vrouw van. Het gaat eigenlijk vooral over de psychologische impact die gasten hebben ondervonden. Dus eigenlijk, ik zag heel veel linken met die podcast. Want dat is ook een wereld waar dat er natuurlijk niet zo heel veel over emoties wordt verteld. Ik denk ook dat dat bijna strategisch is, van als je veel over emoties daar praat, dat je misschien zo zot niet bent om zo'n job uit te voeren. Dat is, ik denk, dat gaat een heel mooi project worden. Een heel mooie reeks. Waar dat ook beelden van die periode worden gebruikt. Dus het gaat wel een emotionele rollercoaster worden, denk ik, voor velen.
0: Wel interessant als je dan wil inleven in je rol, dat je dan een undercover agent in je adresboekje hebt zitten natuurlijk.
2: Zeker, zeker.
0: Wat was de belangrijkste tip die Evie jou gaf?
2: Ja, ik heb haar voor dat project gebeld, maar ik heb dan ook nog een film gedaan waar ik zelf iemand van een speciale eenheid moest spelen. En ik wou het ook wel hebben over angst daar.
0: Ja,
2: en in de,
0: ja, that's Paradise?
2: Paradise, ja.
0: Maar hoe maf? Sorry, maar is dat jouw speurneus die jou naar al die flikkerrollen brengt? Of komen die naar jou? Hoe zit het precies in elkaar?
2: Soms komen zo, in mijn job komen zo sommige dingen op je pad waarvan dat je denkt, het wilt mij iets zeggen of zo. Want er zijn vaak soortgelijke projecten die dan ineens komen en dan... En dan gaat het dat weer uit en dan krijg je weer andere soorten rollen. Dus, maar nu waren het dus heel veel... speciale eenheden en infiltrante jobs. Dus dat is wel boeiend. Maar ja, ik wil, zeker als je zelf zo'n flik of zo'n speciale eenheidsagent speelt, wil ik wel even weten van wat dat er in zo iemand omgaat. In het geval van Hunters was ik de vrouw die impact op het gezin ondervond. Dus een man die de hele tijd onder stress staat. Die begint af te vlakken. Die muur begint te slaan. Die ook heel achterdochtig. Het dagelijkse leven van iemand met zo'n job. Daar heb ik toch altijd wel wat vragen over. En dat is dan interessant om zo iemand als Evie te kunnen opbellen.
0: Met goede tips over het underground leven.
2: Ja.
0: Wanneer mogen we jou op het scherm verwachten met die twee projecten?
2: Ik weet niet of dat al helemaal vaststaat, maar dat zal komend najaar zijn.
0: Oké, okay, kijk goed. Ik hoor het genoeg Clara Kleijmans dus nog het komende jaar op ons scherm. Blij dat dat gecoverd is. Goed, zo meteen praat ik heel graag met jou, Lieselot, over al jouw projecten. Eerst nog Madonna met Beautiful Stranger.
1: Een Mac voor je zaak of voor je hele afdeling.

0: Phoenix en Alpha Zulu. En Alpha, daar hadden we het net over.
1: Compagnie Merkpoel.
0: Samen met podcastmaker Lieselot Marien en Clara Kleijmans, actrice die ook meewerkte aan die podcast. Ik was mis, ik had daarnet gezegd 4 afleveringen. Maar jij komt, je hebt mij eigenlijk heel blij gemaakt. Lieselot, ik ben fout.
2: Ja.
0: Het zijn geen 4 afleveringen.
2: Nee, het zijn er 6. Dus 4 staan nu al online en 2 komen er nog bij in de loop van de komende dagen.
0: Oh, supergoed. Ik kan niet wachten. Ik zit te trappelen van ongeduld, want ik zit nu midden in aflevering 4. Ik dacht dat dat de laatste was. Jij hebt de afgelopen jaren ben je bezig geweest met die podcast, maar jij bent een bezig bijtje. Hè? Jij hebt ook een zot professioneel parcours afgelegd, mag ik wel zeggen.
2: Ja, je bedoelt de stap om creatief werk te gaan doen.
0: Ja, want je bent eigenlijk een juriste.
2: Ja, klopt. Ik heb een 10-tal jaren gewerkt hier in Brussel als advocaat en als bedrijfsjuriste.
0: Ja, wat was jouw specialisatie?
2: Energierecht.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Ja.
2: Ja, hoogspanning.
3: Echt iets anders.
0: Ja, echt. Wat een zotte professionele twist van de toga naar de podcastmicrofoon. Waarom ben je gestopt aan de balie?
2: Ik denk dat was in die periode, voelde dat heel erg nodig. Omdat ik had al heel lang een heel groot verlangen, vooral ook om te gaan schrijven. En ik merkte dat het soort job dat ik deed, dat is natuurlijk geen 9-to-5 job. Dat is relatief veelijzend, lange dagen, veel dagen, vaak ook weekendwerk. En de concentratie en de aandacht die dat van mij vroeg, was niet heel compatibel met de houding die je nodig hebt om een soort van opmerkzaam door het leven te gaan en dingen op te pikken, gevoeligheden.
0: Je kon je niet smijten.
2: Ja, door die job slipte mijn aandacht een beetje dicht en werd die een beetje gemonopoliseerd door dat juridische en die wereld. En ik voelde van, ja, ik ga gewoon echt uiteindelijk ongelukkig zijn als ik niet op een manier ook ruimte maak voor dat andere stuk waar ik ook heel erg naar verlang.
0: Ja, je verlangde er heel erg naar. Die debuut kwam er dus als de dieren over toch wel een donkere bladzijde uit jouw persoonlijk leven, je postnatale depressie. Het werd een gigantisch succes, dat mag ik wel zo zeggen. Stond op de shortlist van 3 literaire prijzen. Goed dat je die sprong hebt gewaagd, Lieselot. Dat kan ik wel zeggen.
2: Ja, ik ben ook echt overdonderd met hoe dat is uitgepakt. Dat verwacht je natuurlijk niet, hè? Zeker niet. Eigenlijk als je een debuut schrijft, gaat je er toch altijd toch heel lang vanuit dat er helemaal niemand op je zit te wachten. Mm-hmm. Dat er zoveel mensen aan het schrijven zijn en wanneer dat je boek dan uitkomt en zoveel mensen gaan er echt op aan en waarderen het en hebben er iets aan. Ja, dat is wel echt bijzonder.
0: Ja, die literaire prijzen, dat maakt het natuurlijk wel extra tof dat je daarvoor genomineerd werd. Maar die reacties van lezers,
2: ja,
0: dat is misschien nog ietsje bijzonderder, mag ik het zo zeggen? Zeker omdat de aard van het boek is wel heel persoonlijk.
2: Ja, het vertrekt inderdaad van een ervaring die ik zelf van heel nabij ken. Ik heb er natuurlijk fictie van gemaakt. Mm-hmm. Hè, dus het is geen autobiografisch werk of zo. Maar ik denk wel, doordat ik van zo dicht bij die ervaring ben kunnen vertrekken en doordat ik echt ben gaan graven naar wat betekent dat eigenlijk, die ervaring, omdat ik ervan overtuigd raakte, dat is niet gewoon een soort van medisch etiket. Dat zegt iets over hoe wij vandaag de dag naar moeders kijken en de frictie die ik voel in die rol en de schaamte die ik voel bij die frictie, daar valt veel over te vertellen. En ik denk in die zoektocht, want het is eigenlijk een heel zoekend boek, zijn er best veel mensen die zich daar inderdaad in herkend hebben. En dan gaat het langs de ene kant bijvoorbeeld inderdaad over moeders die dan terugdenken aan hun eigen kraamperiode. Maar ook gewoon in het heel algemeen is het voor mij ook een boek dat gaat over wat het betekent om door een donkerte te gaan. En zijn er dus ook veel mensen die op dat iets ruimere of dat iets existentiëlere niveau ook zeggen, ja, ik heb het zo herkend.
0: Ja.
2: Mensen die geen moeders zijn.
0: Ja, Clara, ik zie jou knikken. Zo een boek dat zoveel herkenbaarheid met zich meedraagt, belangrijk, denk ik.
3: Ja, zeker. Omdat, zeker in deze tijden, denk ik, mensen uiten zich wel, denk ik, meer dan vroeger. Maar het blijft wel zo, zeker met social media, dat mensen de rooskleurige kant van de zaak graag belichten. En tonen dat ze in leuk gezelschap zijn als ze aan een zwembad liggen. En zeker met kinderen valt het mij op dat het de mooie bolle buik is aan het strand. Of dat het die avondjes dat het echt goed lukt met uw kinderen. Dus ik heb bijvoorbeeld op social media heel veel content van ploeterende ouders en eigenlijk die andere kant van de zaak die blijkbaar mensen niet zo heel graag delen. En de troost die je voelt door samen te kunnen lachen over hoe zwaar dat is om kinderen op te voeden, dat is heel belangrijk, want anders vereenzaamt je, denk ik, in je gevoel. Van het lukt mij niet zo goed, of mijn kind huilt te veel om op restaurant te gaan, of ik ben helemaal... Je voelt je sowieso, denk ik, zeker met een baby, snel eenzaam. Omdat je gewoon minder naar buiten gaat. En omdat veel dingen wegvallen. Mensen nodigen je minder en minder uit om dingen te gaan doen, omdat je vaak moet zeggen, ja, maar ik moet thuis zijn voor mm-hmm. mijn kind. Dus als je dan ook nog eens in die eenzaamheid begint te scrollen en alleen maar van die happy pinkje,
0: rozige, goed slapende baby's.
3: Dan komt dat mogelijk heel hard binnen. Dus ik denk, als het dan het omgekeerde is van mensen die echt vanuit hun eigen expertise die pijn kunnen omschrijven op een herkenbare manier, dat dat echt heel veel solaas kan brengen.
0: Dus dank u, Lieselot. Goed gedaan. Je schreef besluiten als juriste.
2: Ja.
0: Je schreef een boek. Ja. Je schreef ook de scènes voor de podcast. Wat is het volgende?
2: Samen met Wederik.
0: Ja, ja. Wat is het volgende wat je gaat schrijven?
2: Ik denk op heel korte termijn misschien toch eerder weer eventjes contracten. En dan daarna...
0: Is het echt waar? Jij duikt terug de advocatuur in?
2: Niet permanent, gewoon voor een paar maanden, omdat mijn ex-collega's mij dat gevraagd hebben.
0: Zeg maar, wat een duizendpoot ben jij. Ongelooflijk.
2: En dan boek 2, ja.
0: Ja. Keigoed, en daar kijken we naar uit. Dames, jullie waren een verrukkelijke compagnie. Heel erg bedankt voor Alpha. Succes met jullie nieuwe projecten. En tot de volgende.
3: Dankjewel.
0: Bye. Dankjewel. Bye. Radio 1.

van Kara Jackson. Straks heb ik een tip voor je, een voorstelling die jou en je kinderen de straat optrekt, letterlijk. En je meesleurt in een bijna filmische ervaring. Vertel je straks meer na de jeugd van tegenwoordig. Dit is Sterrenstof.

0: De jeugd. Dit weekend stralend weer. Dus waarom binnen naar theater kijken als je dat ook buiten in het zonnetje kan doen? In Sint-Niklaas speelt Laika het stuk Left voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Het is een unieke voorstelling, een belevenis eigenlijk. Van theatermakers Silke de Bruyne en Eva de Baats. Eva vertelt je wat je in Left meemaakt.
1: We volgen een jongen na het einde van een schooldag onderweg naar zijn huis. En hij treuzelt, hij wil niet naar huis gaan. En wij volgen hem letterlijk op straat met de hoofdtelefoon op. Dus we horen ondertussen ook dingen die hij denkt of dingen die hij in zijn hoofd heeft. En we komen uiteindelijk aan bij zijn huis. Daar gaat hij naar binnen, maar wij blijven buiten. Via die hoofdtelefoon kunnen wij ook horen wat daar binnen gebeurt. En we spelen ook een beetje op die manier in de voorstelling met wat je hoort en je niet ziet, maar soms ook wat je ziet en niet hoort.
0: Klinkt nu al indringend, vind ik. Left gaat dus over die jonge Enes die niet naar huis wil, want hij maakt op dat moment bij hem thuis iets heftig mee.
1: Er zijn heel veel jongeren die met een echtscheiding te maken krijgen. Er zijn verschillende manieren natuurlijk. En we willen eigenlijk dat er even bij wordt stilgestaan ook. En dat er naar die jongeren zelf ook geluisterd wordt. Want dat is bij Enes dus niet het geval. Veel jongeren zijn daardoor ook best wel eenzaam. Want zeker op die leeftijd, 12, 13 jaar, praten ze eigenlijk ook niet over wat er thuis gebeurt, of niet vaak. We hebben veel interviews gedaan met jongeren naar aanloop van de voorstelling. En dat heeft ons zelf ook wel geraakt. Wij werken al jaren veel met de doelgroep en maken daar theater mee. En in hun wereld kruipen of hun leren begrijpen en waar zij mee zitten, proberen vertalen naar het theater, is iets dat wij altijd zeer interessant vinden.
0: Om echt helemaal te begrijpen wat NS net meemaakt, hebben Eva en Silke dus iets heel straf bedacht, want je zit niet binnen in die donkere zaal, zoals gewoonlijk als je naar theater kijkt. Nu sta je buiten met die koptelefoon op, waardoor je precies in het hoofd van Enes zit.
1: Je maakt eigenlijk één lange trip mee. Met die hoofdtelefoon op kom je echt in die eigen cocon te zitten, door die audio, maar ook door de muziek van Efraïm Siele, die heel de tijd door blijft lopen eigenlijk. We vallen niet op stilte, we zitten eigenlijk heel de tijd horen we dingen, zowel tekst als livespel als muziek. En we zitten dus je zit echt in je eigen wereld, in die cocon, maar tegelijk zitten ook in de echte wereld. En dat is heel filmisch. Dus mensen zeggen wel eens, ja, ik waan mij eigenlijk in een film. En je vraagt je ook echt af, wat hoort erbij, wat hoort er niet bij? Welke mensen maken deel uit van de voorstelling en welke mensen niet?
0: En dat sommige mensen niet doorhebben dat er theater wordt gespeeld, dat gebeurt dus blijkbaar wel vaker.
1: Afgelopen weekend in Berghem gespeeld en dan was de scène in het huis bezig, dus de mensen stonden voor het huis te luisteren en er stopte een busje van het post en die belde aan en wilde het pakje net in ons huis, waar de acteurs bezig waren, afleveren. Dus dat was een heel onverwacht moment. Mensen dachten natuurlijk, dat hoort erbij, dat is geregisseerd, maar dat was absoluut niet het geval. Of iemand die langsloopt en vraagt aan de mama van Enes, ben jij oké? Want er wordt wel stevig geruzied voor het huis ook. Dus mensen willen daarop ingrijpen en willen de politie soms bellen. Ja, best spannend ook wel, maar ook wel heel fijn om te voelen dat de voorstelling overal eigenlijk ook anders is.
0: En hoe dat dan in je koptelefoon klinkt, dat hoor je in het volgende fragment.
2: Enes!
3: Laat hem rusten.
2: Enes!
3: Laat hem.
2: Nee, ik moet niet zeggen wat ik moet doen.
3: Misschien aan het rusten.
2: En A. Papa is hier.
3: Hey, Enes. Alles goed?
4: Goed met jou?
3: Jazeker.
2: Hoe gaan we het doen, Enes? Zeg het maar, ik weet het niet. Je kunt hem meenemen, jullie komen toch zo goed overeen?
3: Ik kan hem niet meenemen, hè? Je weet dat. Ik werk heel hard.
2: Ik werk ook heel hard. Kom maar naar uw kamer, Enes, kom maar. Ga naar uw kamer, kom. Ik werk ook heel hard, hè? En ik sta er elke dag alleen voor. Doe de deur toe, deur toe. Deur toe.
3: Maar ik heb geen tijd en geen plaats. Enes heeft een moeder nodig.
2: Hij heeft vooral een vader nodig in de eerste plaats, hè? Je bent toch zo'n goede vader? Wel, pak hem mee. Dat is voor iedereen het beste.
3: Maar dat kan niet, hè? Ik heb echt geen tijd, hè?
2: Ik kan hem ook niet meenemen, zeg ik. En ik wil hem niet meenemen.
3: Maar doe rustig, hè? Hoef niet om zo te roepen. Zo dramatisch, hè?
2: Ik mag altijd roepen.
3: Altijd opnieuw.
2: Jij moet dat niet zeggen.
3: Altijd opnieuw. Altijd hetzelfde verhaal opnieuw.
2: Zeg het hem maar.
3: Maar ik kan echt niet met jou praten,
2: hè? Zeg het maar. Jij
3: legt echt op jou.
2: Dat is voor hem.
3: Jij legt
2: echt. Dat jij hem niet mee wilt nemen, dat ik hem niet wil.
3: Maar jij moet niet roepen. De buren gaan jou horen.
0: Ja, Leftus, dit weekend in de straten van Sint-Niklaas. Meer info vind je op de website van Laika en tickets via de website van CC Sint-Niklaas. Later spelen ze trouwens ook nog in Oostende. Dit is Pink met Family Portraits.

0: Portrait tort een schitterend weekend sandalenweer. We gaan het straks hebben over de lelijkste schoenen die nu hot en happening zijn. En wie weet brengen jouw sandalen je dit weekend wel naar een of ander jazzfestival. Straks streep je jazz op jouw radio en nog beter nieuws, jij mag het kiezen.
1: Compagnie Merkpoel.
2: Dit was een herhaling van Compagnie Merkpoel van gisteren.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 1:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijns. De Europese Unie en Mexico hebben een vernieuwd handelsakkoord ondertekend. Dat gebeurde vrijdag in Mexico-stad. Door het akkoord verdwijnt het grootste deel van de onderlinge handelsbarrières. De deal voorziet in de tariefvrije invoer van bijna alle goederen, waaronder ook landbouwproducten zoals Mexicaanse kip en asperges en Europees melkpoeder, kaas en varkensvlees. Europese bedrijven zullen ook kunnen meedingen naar Mexicaanse overheidsopdrachten en de barrières voor de e-commerce worden beperkt. Volgens de Europese vertegenwoordiger voor buitenlands beleid Kaya Kallas gaat het om meer dan een handelsdeal. Het is ook een geopolitiek statement, zei ze. Zowel de EU als Mexico zoeken naar betere handelsrelaties in de wereld, nu de VS overal tarieven hebben opgelegd. Kredietbeoordelaar Fitch verlaagt de kredietwaardigheid van ons land niet. De voorbije weken hadden die andere belangrijke beoordelaars, Moody's en Standard & Poor's, dat wel gedaan. Fitch dus voorlopig niet, maar die had dat vorig jaar wel al gedaan. Fitch zegt dat er voor ons land een aantal positieve elementen zijn, maar waarschuwt dat het begrotingstekort moet ingedijkt worden om verdere problemen met onder meer de overheidsfinanciën te vermijden. In Texas heeft SpaceX de Starship V3 gelanceerd, een half uurtje geleden. Het is een onbemande testvlucht van een nieuwe versie van een raket die op termijn geschikt zou moeten zijn voor langere ruimtevluchten. Gisteren werd de lancering nog uitgesteld door een technisch probleem. Nu verliep de lancering alvast zonder problemen. De testvlucht zelf is nog bezig. De testvlucht zou ook van invloed kunnen zijn op het beleggersvertrouwen in aanloop naar de aangekondigde beursintroductie van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. In de halve finales van de playoffs in het basketbal hebben Antwerp Giants en Oostende hun eerste wedstrijd gewonnen. De Giants klopten Limburg United met 88-73. Oostende versloeg Aalst met 89-80. Zondag zijn de terugmatchen. Wie het eerst twee keer kan winnen, speelt de finale om de landstitel. Helder vannacht en tegen de ochtend kans op wat wolken. Minima rond 10 graden. En vanaf straks tot en met dinsdag is het hoogzomer met veel zon en ook hoge temperaturen. Maxima straks tot 31 graden zelfs. Aan zee wel wat koeler door de verfrissende zeebries. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Nu volgt een herhaling van Compagnie Merkpoel van gisteren. Radio 1.
0: Compagnie Merkpoel.
3: Ah, hallo. Jij kiest straks voor een stukje jazz met wat geluk en een klein sprankeltje licht uit Gaza. Dat breng ik je ook. Maar eerst, vrouwtje, ja, naar je.

0: warm mijn radiostoel al op voor een goede compagnie.
1: Soms is het best veel zwaar, maar ik kies altijd jou.
0: Straks zit theatermaakster Josephine Mombaert hier, maar eerst wil ik je graag vertellen over iets wat mij ontroerde deze week. Ik las namelijk dat in Gaza voor het eerst sinds 2023 opnieuw een bibliotheek is geopend. Een schrijver en een apotheker, zij hebben het gedaan. Zij haalden de afgelopen jaren boeken van onder het puin en startten de collectie. Eerst was het een soort van kleine reizende verzameling van zo'n 70-tal boeken. Die werd van lezer naar lezer doorgegeven. Ondertussen is die bibliotheek uitgegroeid tot een vaste plek. Een bibliotheek van 10.000 exemplaren. Die schrijver en die apotheker, die kunnen het zelf amper geloven, maar het is hen gelukt. De Phoenix Liever Bibliotheek, zo heet ze, is geopend. Een hoopvolle, serene plek, een klein heiligdom van geestelijke gezondheid, zeggen de bezielers. Dit is een daad van bevrijding, zeggen ze ook. We moeten lezen, zodat we geen machines worden die gevormd zijn in Israëlische handen. Wij vroegen aan journalisten Inge Franke, Rudy Franks en Caroline Willeme van Artsen zonder Grenzen hoe belangrijk boeken zijn en worden in conflictgebied.
2: Overal zie je dat boeken heel erg belangrijk zijn voor mensen. En ik denk om verschillende redenen. Het gaat vaak over cultuur, identiteit, geschiedenis, herinneringen aan wat geweest is. Dat is voor mensen heel erg belangrijk, bepaald hen. En dus koesteren ze die boeken heel erg.
3: Al-Mutanabi, dat is een klein zijstraatje tussen de rivier en Al-Rashidstraat, de oudste straat van Bagdad. Elke dag staan dan de boekenstalletjes buiten. Studenten komen daar langs, schrijvers komen daar langs. Daar gaan ze eerst boeken kopen. En dan gaan ze daarover praten in het theehuis op het einde van de straat.
2: Als er een wapenstilstand is of de oorlog is gedaan, is een van de eerste initiatieven, zoals we dat nu ook in Gaza zien, tijdens dat bestand, van die bibliotheek terug open te krijgen. Omdat dat zo over een collectieve herinnering gaat.
4: Het boek dat ik voor mij zie, dat iemand in handen had, is een fotoboek dat een van onze heel jonge patiënten die met heel complexe breuken in ons ziekenhuis lag bij haar had. En dat was het fotoboek van haar huwelijksdag. En daar zat zij heel regelmatig in te bladeren. Internet is heel vaak een probleem, werkt heel slecht, werkt heel zelden. En boeken kunnen daar zeker een alternatief bieden. Ik denk ook aan een van onze patiënten, Sondos, die 17 was, volop aan het studeren was, grote plannen om dokter te worden. En die zat effectief s'avonds in ons ziekenhuis heel vaak achter haar telefoon, omdat wij haar wel internet konden bieden. Ik weet dat dat bij haar thuis helemaal niet het geval is. En dus toegang kunnen hebben tot de boeken, om iets bij te leren, om even in een andere wereld te zijn, is ja, zeker een toegevoegde waarde en effectief een alternatief.
3: Wat mij ook wel telkens opvalt in conflictgebied, is dat boeken in de verdrukking zijn. Er worden weinig boeken verkocht en getoond en zo. En dat was heel opmerkelijk dat in Noord-Irak, in Erbil, de hoofdstad van de Koerdisch gebied daar, dat daar twee jonge dames, jonge meisjes, eigenlijk met een boekenwinkeltje begonnen waren. Maar tegelijkertijd was het ook een koffiehuis, dat merk je wel. Ze moeten mensen elkaar ontmoeten en boeken kunnen kopen. En ja, ik vond dat heel speciaal. Dat waren twee mondige vrouwen die vonden van, ja, wij zijn vrouw, we willen tonen dat we autonoom zijn en we willen net iets doen wat hier weinig gebruikelijk is. Het is wel zo dat boekenwinkels in de marge zitten, in het conflictgebied. Het is geen cultuur waar veel naar boeken gegrepen wordt, misschien wel in scholen en zo. Maar het is wel iets dat eigenlijk een niche is. Het is zeker geen fenomeen zoals wij dat kennen.
4: Ik denk dat de nieuwe bibliotheek in Gaza zeker een toevluchtsoord kan zijn voor mensen. Maar ik denk dat we het in het bredere kader moeten blijven zien van ja, de aanslag op het leven die in Gaza op dit moment nog altijd doorgaat.
2: Mensen in oorlog en conflict hebben het ook nodig om een beetje hoopvol te kunnen blijven, om waar het kan enige normaliteit in hun leven te brengen. Als ik nu zag van ja, die bibliotheek gaat weer open in Gaza, het vertedert mij op een of andere manier wel dat mensen daar zich echt willen achterzetten, omdat ik weet dat dat niet alleen gaat over letters op papier. Dat gaat niet alleen over een goede roman lezen om even weg te gaan. Dat gaat voor hen over het behouden van hun geschiedenis, van hun cultuur, van hun identiteit, van wie ze zijn. En dat ze daar de veerkracht voor vinden vandaag om die bibliotheek opnieuw te openen, is toch een heel klein sprankeltje hoop in die hele duistere plek Gaza.
0: Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.

0: Ja, ik hoor dit en ik ben er klaar voor, hoor. Voor dat zonnige weekend, want zonnig wordt het, maar het wordt ook redelijk jazzy. Want vanavond begint het Brussels Jazz Weekend en morgen start Jazz Middelheim. Twee mooie affiches, dat zeg ik niet, dat zeggen de presentatoren Corneel de Klerk en Lies Steppen. We hebben hen elk één favorietje van elke affiche laten uitpikken, maar uiteindelijk ben jij die kiest. Jij mag kiezen tussen de jazzplaat van Corneel of die van Lies. We gaan even luisteren. Hier is je eerste optie. Een tip voor Brussel dit weekend van Corneel.
1: Om 4:15 openen we met Orson Claes. Dat is de broer van Aimé Claes, de acteur. En hij ziet er even goed uit. Een pianist die fan is van hip-hop en van skateboarden en judo en boksen. En je voelt dat ook in zijn muziek, want die klinkt ook als een dikke uppercut of een slag op een tatami. Heel dynamisch, heel cool, veel improvisatie. Gaat geweldig goed zijn. En daarna, meteen, is er nog een strafconcert. Om 7:15, Wolves Large Ensemble. Dat is de band rond Willem Malfried, de producer. Die 15 jonge wolven van de jazz rond hem heeft verzameld voor dit concert. Op zijn plaats staan er nog veel meer. En dat is echt heel wild ook. Gaat alle kanten uit. Hip-hop, elektronica, polyfonie, pure jazz. Heel straf. 7:15, Wolves Large Ensemble. Ze blazen jullie weg.
0: Dit is Wolves dus. Kan je voor kiezen? Vanmiddag al te zien op de Grote Markt in Brussel. Als je nu al overtuigd bent, zet dan zeker de Radio 1-app al open en stuur mij waarom je dit wil horen. Of luister eerst nog even naar de tip van Lies, Lies Steppen. Want zij presenteert vanaf morgen op Jazz Middelheim en dit wil zij niet missen.
2: En ik kijk natuurlijk zoals heel veel mensen heel erg uit naar het concert van Flea op de eerste dag van Jazz Middelheim dit jaar. De bassist van The Peppers die zijn eerste soloalbum uit heeft op zijn 63ste. En hij gaat daarmee terug naar de grote liefde van zijn kindertijd. Want eigenlijk was hij toen al zot op jazz en speelde hij toen al trompet. En nu gaat hij met hele grote kleppers, hele straffe muzikanten uit Chicago en LA die muziek brengen. Het is de Honora Band, dat is opgedragen aan zijn overgrootmoeder. Dus hij blijft heel dicht bij huis en dat is ook echt wel een echte muzikant. Als ik mijn huiswerk aan het doen was voor de presentaties, dan komt dat er toch weer keer op keer uit hoe gepassioneerd hij met muziek bezig is en een platencollectie heeft. En het gaat ook het gaat echt over connectie en muziek, dus ik ben heel benieuwd. Hij zegt dat ook zelf over dit project, dat het the very best of me is, dat hij echt het beste van zichzelf wou geven. Dus ik kijk er heel erg naar uit. En als je dan toch naar Jazz Middelheim komt op die eerste dag, dan kom wat vroeger, want er is een ongelooflijk straffe zangeres, Cecile McLaurin-Salvant, die gaat spelen in de Concert Hall, het voorlaatste grote concert. En het is ongelooflijk. Het is zo'n talent, dat kom je maar eens om de paar generaties tegen. Als ze songs van iemand anders zingt, dan klinken die gewoon als nieuw of alsof ze die zelf geschreven heeft. En het is echt een van de hele, hele grote zangeressen in de jazz. En tegelijkertijd voel je ook dat ze nog volop in ontwikkeling is. En het is een beetje een excentrieke verschijning. Ze breidt, ze maakt heel veel filmpjes op Instagram. Een hele bijzondere zangeres.
0: Kijk, de keuze is aan jou. Deze Cecile McLaurin-Salvant op Jazz Middelheim of Wolves op het Brussels Jazz Weekend. Jij kiest. Wat wordt het? Laat weten welk van die twee jazzplaten jij wil horen via de Radio 1-app en waarom. Kleine motivatie vind ik altijd fijn. Wie weet ben jij het wel die straks beslist over de muziek op je radio. Dit zijn nog Ailee en Transistor Cake en Dansu.

Everyday People van Sly and the Family Stone. Dit wordt hem. Het is Wolves geworden. Dat 15-koppig ensemble van jong talent. Jij mocht de jazzplaat kiezen. En deze mannen die staan vanavond al op de Grote Markt in Brussel. 7:15. Dan moet je er zijn. En dan zal onze collega Corneel de Klerk hen aankondigen. Dit zijn ze. Wolves en Mushroom Song.

0: Hoor je dat, Josephine Mombaert?
1: Ja, ik hoor dat.
0: Dat is jazz, hè. Dat is jazz, ten voeten uit jazz.
1: Prachtig.
0: Ja?
2: Compagnie Merkpoel.
0: Ja hoor, compagnie. Want deze week was er heel wat te doen over de foto van Vlaanderen. Dat moet ik je niet meer vertellen. De enquête van VRT waarin gepolst wordt naar maatschappelijke thema's die in onze samenleving leven. Er is al heel wat over gezegd. Maar laat ons vooral dingen als dit onthouden. 1 op de 5 mannen tussen de 18 en de 24 kan zich een situatie inbeelden waarin een man een vrouw mag slaan. Verontrustend, maar tegelijkertijd, en dat is misschien erg om te zeggen, niet verrassend. De manosphere is al een hele tijd een ding. Figuren als Andrew Tate verkondigen hun visies op mannelijkheid. De serie Adolescence raakte het aan. Er hangt iets in de lucht. Wat is er aan de hand met onze jongens? Josephine Mombaert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent theatermaakster en jij vroeg het je ook af, hè?
1: Ja, ik vroeg het mij inderdaad af met onze jongens, met onze mannen. Ja, heel veel mannen hebben het gevoel dat ze geen man meer mogen zijn. Mm-hmm. In een soort crisis. En jongens hebben heel veel schooluitval, geraken inderdaad in die manosfeer en worden heel erg rechts in gedachtegoed, conservatief.
0: Ja, je ziet het allemaal gebeuren en je dacht, hier moet ik iets mee doen. Het heeft je geïnspireerd om er een voorstelling over te maken. Die gaat vanavond in première. Ik ben een boom, heet ze.
1: Ik ben een boom, ja.
0: Wat voor een voorstelling is dat geworden?
1: Ja, ik wou eigenlijk heel graag een voorstelling maken waarbij ik de ruimte nam om 4 mannen van 4 verschillende generaties op scène te zetten. En door subsidies is dat niet gelukt, maar of door tekort aan subsidies.
0: Ja, toch even zeggen.
1: En,
0: ja.
1: En nu sta ik dus samen met mijn muzikant Jurie Knaplings op scène. En is het eigenlijk een monoloog geworden van een research die ik gedaan heb, een onderzoek naar dat thema. Naar wat is dan mannelijkheid? Wie zijn de mannen in mijn leven? Wat betekenen die? Wat zijn mijn rolmodellen? En hoe kan ik mijn zoon, die 6 is ondertussen, opvoeden tot een feminist of tot iemand die zich bewust is van wat er allemaal speelt? Hoe kan ik die ervoor zorgen dat hij wel het gevoel heeft dat hij zijn emoties mag uiten, dat hij zich vrij voelt? Hoe kan ik die eigenlijk een beetje sparen van rolmodellen of patriarchaat?
0: Mm-hmm. Die zoon van 6, mm-hmm, daar is heel veel mee begonnen, hè? Want dat zet het dan wel meteen op scherp. Jij zat plots als enige vrouw in een huis vol mannen. En hoe ging jij dat klein mannetje opvoeden?
1: Ja, en vooral ook denk ik, wat er mij heel hard opviel, is dat Wolf werd geboren en ik werd ineens heel hard in de rol van vrouw geduwd.
0: Ja, want jouw man, Johan Heldenberg, is uiteraard een man. Die heeft 2 zonen.
1: Ja, en ook een dochter.
0: En ook een dochter. En daar kwam dan nog jouw mannetje bij.
1: Ja. Ja, wat supercool is, want het zijn nog ook allemaal verschillende generaties mannen natuurlijk. Dus wij leven bij veel generaties samen. Ik ben zelf een vrouw. Ik kreeg ineens dat zorgpakket op mijn schoot. En ik hoorde, en ik dacht, ja, ik ga mijn jongen genderneutraal opvoeden. En ik ga hem ook af en toe een jurk aan doen. En ik ga hem ook nagellak geven. En, en dat hij gewoon vrij is om zijn identiteit te ontwikkelen. En voelt dat alles kan en alles mag. En al heel snel komt hij met camions. En komt hij van school en zegt hij van, jongens zijn sterk en meisjes zijn slap. En dus al dat soort dingen. En toen dacht ik, ah ja, oei.
0: Ja, het is opmerkelijk, want ik heb 2 dochters die ook hetzelfde lied zingen trouwens. Het is, de jongens zijn sterk, ze klimmen op de kerk. En de meisjes zijn slap, ze vallen van de trap.
1: Ja. Het is een hit.
0: Het is een,
1: ik zou het straks een keer spelen.
0: Ja, in Oost-Vlaanderen, maar dus blijkbaar ook in Antwerpen.
1: Ja.
0: Ik moet zeggen, ik vond wat je net zei, heel opmerkelijk, want ik heb net hetzelfde met mijn dochters, die ik ook wilde omringen met de gezonde dosis auto's en Lego in huis. Maar ook bij hen, merk ik, zij grijpen heel spontaan naar de poppen en de roze prinsessenjurken.
1: Ja.
0: Natuurlijk, dat is misschien ook allemaal wat cliché. Die auto's, die poppen, daar gaat het eigenlijk niet echt over. Gaat het niet vooral over die kwetsbaarheid?
1: Ja, voor mij gaat het over heel veel. Allee, ik heb dus onderzoek gedaan en wat blijkt is dat jongens gewoon, als het dan over jongens gaat, dat die eigenlijk heel veel in de eerste jaren vrouwen tegenkomen in heel hun zorgsysteem. En het gaat erover dat zij dus mannen nodig hebben en jongens die rolmodellen kunnen zijn en die hun dingen kunnen tonen van hoe zij bijvoorbeeld met hun innerlijke wereld moeten omgaan. Want wij kunnen dat als vrouw wel tonen, maar zij, dat is toch nog altijd anders. Mannen en vrouwen zijn nu eenmaal alleen al biologisch anders, hun lichaam is anders. En dus
0: we missen rolmodellen?
1: We missen rolmodellen en we missen het vooral, denk ik. Dus ik denk, na 100 jaar feminisme hebben vrouwen er alles aan gedaan om alle rollen die mannen speelden in de maatschappij in te lossen. Dus zij gaan nu ook gaan werken en ze gaan nu ook... Al die dingen zijn gedaan, maar de omgekeerde beweging van die mannen die gedacht hebben van wij willen veel meer zorg dragen voor onze kinderen, wij willen in de zorgsector gaan werken, wij willen op al die domeinen waar wat traditioneel als vrouwelijk wordt gezien, en dan zet ik tussen aanhalingstekens, wij willen daar ook onze plek in. En dat gevoel... Of die strijd is er nog niet zo hard bij mannen. Ik denk dat vrouwen zich ook veel meer verenigd hebben en een gemeenschap gezocht hebben om zich te empoweren. En dat mannen nog heel sterk, heel erg alleen zijn. En dus vaak het gevoel hebben dat hun individuele problemen geen collectieve problemen zijn. Ja.
0: Moeten we hen aanmoedigen dat zij daar ook gewoon luid over mogen zijn? Dat zij daarover mogen praten en dat dat helemaal prima is? Meer nog, dat we erop zitten te wachten?
1: Ja, ik denk dat we ze moeten aanmoedigen om dat inderdaad te doen. Maar ook feminisme is niet weggelegd voor vrouwen. Feminisme gaat over gelijkwaardigheid binnen de samenleving. En dat zijn meestal degenen die onderdrukt worden die daarvoor strijden. Maar iedereen zou daarvoor moeten strijden. Ook de mensen die in onze samenleving dan toch nog altijd de witte man die geprivilegeerd is, die moet mee op de barricade. En er zit daar een verantwoordelijkheid. En ook voor ons wel steeds, want dat voel ik in de voorstelling. Ik heb heel veel liefde en heel veel compassie ook met jongens en mannen. Want om te functioneren in bijvoorbeeld een vrij vrouwelijk schoolsysteem voor een jongetje is niet zo evident.
0: Je wilt ook niet aan die jongens... Jij ziet ze met jouw voorstellingen. Jij komt met hen in contact. Wat valt je op?
1: Ja, iemand zei mij van ja, maar genderneutraal opvoeden, dan eist je... Je stopt ze ook weer in een box. Je eist eigenlijk van hun dat ze zowel hun vrouwelijke als hun mannelijke kanten ontwikkelen. En ook dat brengt een soort identiteitscrisis, of kan dat naar boven brengen. Wat valt mij op? Ik heb het gevoel dat jongens... En ook mannen, jongvolwassenen, mannen, hebben ofwel het gevoel dat ze zich heel sterk moeten houden en tonen een extreem macho gedrag, onaanraakbaar, ofwel zijn ze heel erg bang geworden om een mening te zeggen of iets te delen, omdat ze denken van ja, het is blijkbaar niet aan ons, want mannen hebben al genoeg de wereld beheerst en kapot gemaakt en worden al heel snel in de hoek van toxisch.
0: Dus we zullen wel zwijgen.
1: Dus we zullen zwijgen. Dus ja. Je hebt eigenlijk dan geen... Ja, je hebt weinig mannen die durven spreken vanuit een gewone zachtheid of middelmatigheid, zal ik zeggen. Mm-hmm. Lang leven de middelmatigheid.
0: Terwijl ze gerust die ruimte mogen innemen, want anders komen onze jongeren die rolmodellen misschien wel online tegen. En dan hebben we geen controle over natuurlijk waar ze terecht in komen. Die manosphere, daar wordt veel over gezegd. Breed netwerk van online mannengemeenschappen op social media, op fora, op podcasts. Sommige groepen focussen op zelfverbetering. Maar heel vaak wordt er een soort van antifeministisch idee gepromoot. Merk je dat veel jonge ouders daar schrik voor hebben?
1: Ja, dat is eigenlijk de eerste vraag. Want ik moet dus zeggen, de voorstelling is mijn zoektocht of zo die ik op podium zet. En ook gefictionaliseerd heb. Maar de meeste vragen komen van, ja, maar wat moeten we doen? En hoe kunnen we ons kinderen daartegen beschermen? Mm-hmm. En ik denk, je kunt ze er niet tegen beschermen. Als in, het is er gewoon. En we moeten ermee omgaan. En ik denk dat we gewoon vooral onze jongens moeten een groot netwerk geven en heel veel andere dingen aanbieden en heel veel andere dingen laten zien. En toch ook wel, ja, ik ben voorstander ook wel om binnen het onderwijs daarin les te geven. Van dit bestaat er allemaal. Ik heb tekst getest in een school bij verschillende klassen. En daarin voelt je gewoon dat zij eigenlijk geen kader hebben om daarover na te denken, omdat dat niet onderwezen wordt. Feminisme of patriarchaat of systemen binnen ons collectieve denken van wat is dat een archetype man, wat is dat een archetype vrouw, wat betekent dat voor uw denkpatronen. Jongeren krijgen eigenlijk heel weinig filosofische of maatschappelijke vakken op school, heb ik het gevoel.
0: Ja. Jouw voorstelling gaat vanavond in première, heet Ik ben een boom. Wat is een boom?
1: Ja, ik ontdekte dus...
0: Een boom van een vent, dat denk ik meteen.
1: Een boom van een man, ja. Of ik zal een boompje opzetten, dat zeggen ook nog. Maar ik ontdekte vooral dat ik in mijn onderzoek dat ik zelf ook wel een angst heb van... Ik ben bang van mannen. Als in, die gaan mij overmeesteren. Ik ben generatie de troe. Ik herinner mij nog heel goed dat ik voor mijn televisie zat en dat allemaal meekreeg en dan naar de Witte Mars en zo. Dus ik ben ook zo een van die vrouwen die 's nachts niet op haar fiets durft. En toen besefte ik van ja, ik plant eigenlijk altijd zo hele idealistische grote mannen, denk Johan Heldenberg, naast mij. Om mij te beschermen en dan voel ik mij veilig. En ik dacht, ja, daar moet ik ook wel echt komaf mee maken. Ik wil gewoon zelf een boom zijn.
0: Ik wil mijn eigen boom zijn.
1: En niet meer zo'n bevend blaadje dat zo ergens in een afhankelijke positie. Ook dat is mijn verantwoordelijkheid naar mijn zoon toe.
0: Ja.
1: Om te tonen van, ja, dit is helemaal niet nodig.
0: Natuurlijk, een boom heeft andere bomen in het bos nodig, hè?
1: Ja, en we moeten gewoon samen echt dat bos zijn. En ze communiceren ook onder de grond met hun wortels. En ze maken community. Ze kunnen alleen maar groeien dankzij elkaar. Dus ja, wij zijn het bos, denk ik. Ja. We moeten samen het bos zijn.
0: Ja, daarom ook heel mooi dat jouw voorstelling nu vanavond in Gent in het Palmarium in première gaat.
1: De locatie is niet alleen super, dat ga ik toch even vermelden, omdat ik daar zo gelukkig mee ben. Dus die locatie is prachtig, dat is een serre in het Palmarium. Maar het GUM is ook gewoon de plek die kunstenaars en wetenschap koppelt aan elkaar. Dus echt zo op een heel cruciaal punt zit, waar ik heel graag verblijf. En ze hebben nu een tentoonstelling Borders. Iedereen is heel erg welkom om daar naartoe te gaan. Die dus gaat over allerlei soorten grenzen, zowel die we voor onszelf maken als voor de ander. Dus ook die grenzen rond wat is man, wat is vrouw en waarom trekken we daar zo grenzen in voor onszelf? Wat is binair denken, wat is non-binair denken? Dat zit er allemaal in de tentoonstelling. En de voorstelling is daar dus een klein puzzelstukje van.
0: Lieve Josephine Mombaerts, veel succes vanavond met de première. Ik wens je heel veel inspirerende, leuke, verrassende reacties op je nieuwe voorstelling.
1: Dank
0: van
1: u.
0: MVNX. Heel fijn om je in mijn compagnie te hebben.
1: Merci, Linda.
0: Bye.
1: Super.

0: thing. Ik had nu gisteren in de schoenenwinkel een discussie. Niet normaal. Discussie met mijn dochter. Ze vond de zwarte sandalen die ik had gekozen super lelijk, onmogelijk volgens haar. Ze kon het niet begrijpen dat ik niet had gekozen voor, de felroze of de rood gelakte exemplaren. Ik zei haar dat ik ze wel mooi vond en dat er nog een heel pak lelijkere schoenen bestaan dan die van mij. En dat is niet gelogen. Ik hoop dat ik nu niemand van de luisteraars beledig, maar neem nu de teenschoen, zo van die schoenen waarin al je tenen apart van elkaar zitten. Och, horribel. Of de hoef, die soort van geitenschoen waarin je dikke teen apart zit van de rest. Of crocs of snowfers, als je afvraagt wat snowfers zijn. De kruising tussen loafers en sneakers. Of van die schoenen met blauw bont erop. Het zijn stuk voor stuk spuuglelijke schoenen, maar ze zijn dus heel populair, die ugly shoes. Het is een kwestie van tijd of jij hebt straks ook zo'n misbaksel aan jouw voeten.
1: Compagnie Merkpoel.
0: Dat klopt toch, hè? Anke Vermeer?
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Ja, wat een hoop ugly shoes hebben we als ik het zo hoor.
0: Echt, hè? Jij bent modepsychologe. Ik wil jou niet beledigen, maar ik wist niet eens dat dat bestond, een modepsychologe. Wat doen die?
2: Ja, nou, ik ben psycholoog en ik verdiep me eigenlijk in alles waar psychologie en mode en de mode-industrie elkaar raken. Mm-hmm. Dus dat gaat over consumentengedrag, maar ook inderdaad over waarom houden we nou zo van die ugly shoes, maar ook wat doet kleding met ons identiteit en gevoel van zelfvertrouwen bijvoorbeeld.
0: Ik hoor het. Jij bent de persoon bij wie ik moest zijn. Voor dat dilemma van die ugly shoes, die lelijke schoenen. Ja, het is blijkbaar wel echt een ding. Misschien, ik heb er nu net een paar omschreven. Was het een goede omschrijving?
2: Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk dat je dus, dat is heel grappig, de ugly shoe eigenlijk niet kan categoriseren. Dat ze eigenlijk heel erg uiteenlopen. Nou goed, het heeft natuurlijk ook te maken met een kwestie van smaak. Hè? Maar ik denk dat je er een paar hebt opgenoemd die je zeker in die categorie kan laten vallen.
0: Ja, mijn vraag is, wie maakt die gedrochten?
2: Zo, ja, dat zijn, je ziet dat, ik denk dat het voorloper daarvan wel is ook Balenciaga. Die doet dat overigens niet alleen met ugly shoes, maar die maakt soms ook hele ugly kleding, denk ik. Mm-hmm. Althans, wat in de categorie ugly shoes valt. Dus we zien vaak dat de modehuizen, bijvoorbeeld een bepaald statement of een, misschien ook een beetje willen provoceren met iets wat dan gecategoriseerd wordt als een ugly shoe. Vaak wordt het ook wel bedacht eigenlijk door de grote modehuizen.
0: Een statement of provocatie, is dat iets nieuws?
2: Dat zou ik niet zo willen stellen, denk ik. Maar ik denk dat we wel in een tijd leven waarbij we het ook leuk vinden om een beetje tegen die status quo van de standaard mode-idealen willen aanschoppen. En dat zo'n ugly shoe toch ook wel een beetje een knipoog is naar het, naar het perfecte. En op die manier ook wel misschien dat misschien ook wel de insteek is geweest.
0: Ja, maar dan is de vraag, hè, wij zien dat. Onze eerste reactie is vaak, waar komen ze nu mee af? Maar het wordt dan wel gedragen. Ik stel me daar vragen bij, Anke.
2: Ja, snap ik. Ja, daar ligt eigenlijk ook wel een interessant psychologisch mechanisme aan de grondslag. En dat heet ook wel het meer exposure effect. En dat houdt eigenlijk in dat hoe vaker we iets zien, hoe vertrouwder het eigenlijk wordt en voelt. En dat die vertrouwdheid op een gegeven moment ook al kan omslaan in bijvoorbeeld aantrekkelijkheid. Je ziet ook bijvoorbeeld dat het dan kan starten bij een modehuis. Of we zien een celebrity met een schoen waarvan we inderdaad denken, oh, wat lelijk. Of nou echt voor afschuwen. En dat we eigenlijk op een gegeven moment, dat het misschien ook al mensen zijn, weet je, de early adopters die dan denken, dat vind ik wel cool, dat wil ik ook gaan dragen. Dat we het ook vaker zijn gaan, dat we op een gegeven moment vaker het vaker zien in het straatbeeld, op social media. En dat we eigenlijk een beetje gaan van lelijk naar, nou, misschien vind ik het toch wel interessant.
3: Ja, misschien kan het, ja.
2: Ja, precies, naar gedurfd. En nou ja, uiteindelijk misschien wel cool. Hey, is dit niet ook iets voor mij wat ik wil dragen? Zodat we het eigenlijk, naarmate we het vaker zien, dat er ook een bepaald gevoel van vertrouwdheid optreedt.
3: Ja, mij valt het wel op dat specifiek de lelijke schoenen meer een ding zijn dan bijvoorbeeld lelijke blazers of lelijke broeken. Of is dat een idee? Vallen ze gewoon meer op?
2: Nou, ik denk dat je daarin misschien ook wel gelijk hebt. Ik denk dat je misschien ook inderdaad, hè, dat ugly shoes misschien ook wel, ja, dat schoenen een goede categorie zijn om daarmee te spelen. Hè. Het zit helemaal onder aan je lichaam. Het is misschien ook iets wat daardoor minder snel opvalt dan wanneer je een grote blazer of een, nou ja, ugly, nou, je neemt het jas draagt bijvoorbeeld, of een gek t-shirt. Dus dat mensen zich misschien daar ook sneller comfortabeler bij voelen om daarmee te spelen. En dat we daardoor ook in principe vaker zien als een ugly shoe dan, nou ja, een ugly jas of t-shirt bijvoorbeeld.
3: Ja, Anke, kan jij een voorspelling doen? Zijn er bepaalde dingen die we binnenkort misschien nu lelijk vinden, maar binnenkort wel heel erg mooi misschien gaan vinden?
2: Nou, ja, nou ja, ik zie. Ik heb wel een mooi voorbeeld uit hoe dat misschien ooit is ontstaan. Want als we kijken naar bijvoorbeeld Balenciaga, de Triple S, dat waren ook wel de Ugly Dad sneakers. Dat waren grote, grove sneakers. Waarvan we eerst dachten, oh, wie trekt dat nou aan? En heeft dat eigenlijk toch ook wel een beetje het straatbeeld overgenomen? Want, nou ja, durf wel te zeggen dat de meerderheid van de mensen nu wel een lompere sneaker in de kast heeft staan.
3: Oh ja, ik zie ze hier voor me. Ik heb ze even opgezocht. Ja, dat zijn de chunky, hele chunky sneakers noemen ze dat. Hè? Echt gigantische schoenen zijn het.
2: Ja, klopt. En nou ja, daarvan zie je, hè, dat het ook eigenlijk is ontstaan uit letterlijk, ja, de naam de Ugly Dad sneaker. Of ja, de ugly sneaker in ieder geval. En dat dat dus ook wel uiteindelijk dus echt wel langzaamaan, nou ja, mainstream is geworden. En ook dat, nou ja, dat je ziet dat bijvoorbeeld high street merken, maar ook, ja, en fast fashion merken, dat langzaamaan over zijn gaan nemen. En nou, je ziet het nu bijvoorbeeld ook al, hè, je had het net over de hoef, hè, de schoen waarbij je grote teen apart zit.
3: Amai, ja, verschrikkelijk.
2: Ja, ik heb ze dus zelf wel in de kast staan. Dus ik ben
3: Ik wou je niet beledigen.
2: Nee hoor, zeker niet. Nee, ik weet dat, nou ja, dat ze opgetrokken wenkbrauwen opleveren. Dus nee hoor, dat vind ik helemaal niet erg. Maar daarvan zie je nu wel ook dat er bijvoorbeeld merken zijn die ze aan het kopiëren zijn. Wat dus ook een teken is dat er blijkbaar dus meer vraag naar is.
3: Ja, ja, ja.
2: Dus dat is wel interessant dat ook die schoenen waarbij, nou ja, hè, die ook wel onder de categorie ugly sneaker vallen, of ook ugly shoe vallen, dat die nu ook wel steeds meer in het straatbeeld te zien zijn. En nou ja, andere merken, hè, want ze zijn voor Margiela oorspronkelijk, dat die nu ook wel door andere merken wordt nagemaakt.
3: Ja. Anke, afsluitend, wat zijn de lelijkste schoenen in jouw kast, naast die geitenschoentjes dan?
2: Oeh, goeie vraag. Ja, ik denk dat wel de meest lelijke schoenen, althans dat ik daar de meeste
3: reacties op krijg.
2: Ja, zeker.
3: Oké, trek je ze aan vandaag? Want hier wordt het een zonnige dag. Ik weet niet of
2: Ik denk ook. Dus ik laat ze lekker in de kast staan, want het zijn laarsjes. Dat is iets te warm.
3: Nee, oké. Ga dan maar voor een leuke teenslipper of zo.
2: Ja,
3: of een toffe, lelijke, zwarte sandaal, zoals mijn dochter zou zeggen. Heel erg bedankt. Ik wens jou een mooie dag en trippel maar dat zonnige weekend in.
2: Yes, hetzelfde gewenst.
3: Dank je, dag Anke.
1: Compagnie Merkpoel.
0: Dit was een herhaling van Compagnie Merkpoel van gisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. Israël heeft vrijdagavond opnieuw bombardementen uitgevoerd in het oosten van Libanon. Dat meldt het Libanese persbureau. Een medewerker van het Franse persbureau AFP stelde ook vast dat er 2 gebouwen in de stad Tyrus zijn getroffen door Israëlische aanvallen. Die stad ligt in het zuidwesten van het land. Volgens het leger werden die gebouwen gebruikt door de pro-Iraanse militie Hezbollah. Er is officieel wel een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël zet zijn operaties tegen Hezbollah in Libanon voort. De Europese Unie en Mexico hebben een vernieuwd handelsakkoord ondertekend. Dat gebeurde vrijdag in Mexico-stad. Door het akkoord verdwijnt het grootste deel van de onderlinge handelsbarrières. De deal voorziet in de tariefvrije invoer van bijna alle goederen, waaronder ook landbouwproducten zoals Mexicaanse kip en asperges en Europees melkpoeder, kaas en varkensvlees. Europese bedrijven zullen ook kunnen meedingen naar Mexicaanse overheidsopdrachten en de barrières voor e-commerce worden beperkt. Volgens de Europese vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid Kaya Kallas gaat het om meer dan een handelsdeal alleen. Het is ook een geopolitiek statement, zei ze.